0: alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuyt op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. 3 weken na de grote brand in de Hogevenen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds. Er blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sprinklersysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter 2000 liter per minuut nog de bodem in verspreidt. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Een Griekse deelnemer aan Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan. Stavros Floros raakte enkele maanden geleden zwaar gewond tijdens de opnames in de Dominicaanse Republiek. Hij werd tijdens het vissen overvaren door een toeristenboot en verloor daarbij zijn linkerbeen. Floros eist nu zo'n 86 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem trof de productie geen veiligheidsmaatregelen, ook al was het gevaar van snelle toeristenboten bekend. Hij vindt ook dat hij na het ongeval niet goed werd opgevangen. De zaak wordt in Florida behandeld, de woonplaats van de producent van het programma. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
4: We wisten dat we moesten reageren na Union. En we wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland en de Verenigde Staten hebben opnieuw gesproken over de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin ontving de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gisteravond in Moskou. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er belangrijke plannen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog meer dan 4 jaar geleden. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Becks.
2: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
1: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een late strafschopgoal van Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. Ook KV Mechelen kon nog niet winnen. Na een 0-4 tegen Westerlo blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is Elise Mertens zo net uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de 8e finales. Dat is voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden momenteel. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen maandag hetzelfde weer en dan nog warmer tot 29 graden in de Kempen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vandaag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
1: Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
3: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde van op de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil met deze lanceringen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij nog een raket neerstortte en ontplofte. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn intussen geannuleerd of hebben grote vertraging. Sport. Op de US Open tennis heeft Sisu Berghs zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Hij verloor van de Nederlander Van der Zandschulp in 5 sets. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 en 6-3. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de achtste finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag, vond Thibaut Somers.
5: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog wat warmer tot 29 graden zelfs in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
2: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten endlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen, und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie einhalten würden, hierher kommen.
1: Gisteren werden in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïense regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
3: We wisten dat we moesten reageren na Union. En we wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolking, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In de Duitse regio Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland is dat, zijn er vandaag deelstaatverkiezingen. De extreemrechtse partij AfD maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd gisteravond ook nog betoogd tegen de AfD. In Maagdenburg, in de hoofdstad is dat van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog meer dan 4 jaar geleden. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat intussen stevig in de middenmoot op de 7e plek. Het is met de 4-0 gaan winnen tegen La Louvière. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolkingen, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken dan lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

al sinds een maand of zeven. Een man die in de achterkamer woont. Je kunt met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het rapportage.

Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportaal. En alle mensen komen thuis met rode schoenen.

Buurt al veel gegiecheld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is het een goeie voor mijn zaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in Trafortel.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
2: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD maakt, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
1: Ik ben zelf migrant en wat de AfD doet, is ook tegen mij, aldus deze betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
3: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
1: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya, boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
5: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook besproken ook dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijn Stadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Piranu Balou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broedersbol. En het nationale Belgische record van Pauline Kokuit gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
7: Een goedemorgen. Ja, dat hebt u goed gehoord. Nog 2 dagen zomer te goed. Daarna wordt het wat minder. Laten we ons dan ook met volle teugen van genieten. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Normaal toen, Eefje de Visser. België krijgt er een nieuwe ambassade bij en dat in Tashkent. Waar ligt dat, vraagt u zich misschien af. Ik zal u meteen uit uw lijden verlossen. Het is de hoofdstad van Oezbekistan in Centraal-Azië. Goedemorgen, Matthias Kende.
1: Goedemorgen.
0: U wordt ambassadeur daar, ja. Waarom wil België uitgerekend in Oezbekistan een nieuwe ambassade openen?
1: Wel, daar is eigenlijk een tweeledig antwoord op. Eerst en vooral het ruimer kader. Dus wij vragen ons continu af waar kunnen we als buitenlandse zaken de grootste meerwaarde bieden. Dus grootste meerwaarde voor België, Belgische bedrijven. Grootste meerwaarde op politiek vlak en grootste meerwaarde op het gebied van veiligheid. Ook wij werken op buitenlandse zaken met minder middelen in een omgeving die steeds meer uitdagingen kent. Dus verschuivende machtsverschuivingen, grotere economieën die opkomen, multilateralisme dat afkatert. Dus na een tiental jaren heeft onze minister opnieuw een grondige evaluatie gemaakt van het Belgisch postennetwerk. Ja. Op basis daarvan is eigenlijk besloten om een aantal ambassades te sluiten, een aantal nieuwe te openen en uiteraard ook de nodige herschikkingen te doen.
0: Ja, en Oezbekistan is ook een land met heel wat economisch potentieel, blijkbaar, hè?
1: Dat klopt. Een enorm potentieel. Dus we zitten hier eigenlijk al sinds 1895. België hebben hier ooit de eerste tramlijn aangelegd. Momenteel heb je ook al een 16-tal Belgische bedrijven die hier zeer sterk aanwezig zijn. Dus zowel vanuit het zuiden van het land, Kokeril, die hier investeringen doet in energie, maar dus ook de hele katoen- en textielsector, dus de picanols, de wielers, volop aanwezig om nog verder te ontwikkelen. Ja. Ook een aantal verhuisbedrijven die eigenlijk vanuit Oezbekistan de hele Aziatische regio bestrijken.
0: Ja, er zijn dus heel wat economische banden. Had u zelf al een band met het land?
1: Wel, ik heb het hier vroeger even bestreken vanuit Moskou. Maar uiteraard, het is een nieuwe setup, een nieuwe ambassade die volledig moet opgezet worden. Het is ook de bedoeling om niet enkel en alleen naar het verleden te kijken, maar dus ook de Belgische economische aanwezigheid verder te diversifiëren. We hebben hier dus ook al op een paar weken tijd een businessclub uit de grond gestampt. Dus ook met vertegenwoordiging van Flanders Investment and Trade en AWIX, die het land ook al langer bestrijken dan ikzelf. En ook met een paar Belgen die hier uiteraard ook al een bedrijf hebben, uitstekend verworteld zijn en ons daarbij volop helpen.
0: Ja, u bent daar dus al volop bezig, want u bent daar eigenlijk zelf nog niet zo lang, dacht ik, hè?
1: Dat klopt. Ik ben zelf toegekomen een tweetal weken geleden. En het is uiteraard een land met een enorm potentieel. Dus ook als ambassade. We hebben dus uiteraard een eerste economische prioriteit. Hoe kun je de Belgen, hoe kun je de Belgische bedrijven zo goed mogelijk helpen? Maar daarnaast uiteraard ook een stijgend aantal toeristen. Dus vorig jaar zaten we hier met een 1000-tal toeristen. En dat is eigenlijk een aantal dat verder blijft oplopen. Het is ook de bedoeling om hier op termijn dus ook consulaire bijstand aan te bieden. Dus als een Belg problemen heeft, kan hij rustig naar de ambassade bellen en dan staan wij klaar voor hem. En uiteraard, Oezbekistan is een land met een enorm potentieel, wat is het politiek potentieel. Het ligt eigenlijk op de Trans-Caspische corridor in de nabijheid van China, Rusland, Afghanistan, Iran. U zegt het, we hebben het hier. We zijn hier dus eigenlijk ook een beetje de ogen en de oren van België.
0: De ogen en de oren van België, dat is een hele opdracht, maar ook een heel boeiende opdracht, kan ik me voorstellen. Wanneer opent de ambassade officieel de deuren?
1: Wel, we zijn hier momenteel eigenlijk al inhoudelijk met werk bezig, maar uiteraard zijn er ook nog een paar logistieke elementen die eerst geregeld dienen te worden. Dus momenteel beschikken we eigenlijk al over een residentie. Dat is dus eigenlijk het huis van de ambassadeur, het huis waar ook de Belgen bij elkaar komen voor recepties. De volgende twee stappen zijn eigenlijk verder lokaal personeel aanwerven en ook de verdere zoektocht naar naar een ambassade. Dus dat zal een kwestie van een paar weken, een paar maanden zijn, zo snel mogelijk. Ja. Dat neemt niet weg dat we daar uiteraard gesteund worden door uitstekende collega's in Brussel die ons daarbij verder helpen. Maar ook dat het inhoudelijk werk verder loopt. Dus zowel politiek, economisch, maar ook al een klein beetje consulair. Ja. Dus komende weken, om een paar voorbeelden te geven, zijn we bezig met het opzetten van een rondreis door de zijderoute, de nieuwe zijderoute van de Belgische Oldtimer Club, die hier dus even komen rondrijden.
0: De Oldtimer Club,
1: we zijn ook bezig, de Oldtimer Club of all places, yes. Ja. Daarnaast hebben we dus ook een paar studenten, dus een student van Gent, een studenten van ULB, die dus ook hier al stage kunnen komen lopen. Het gaat uiteraard om een onbetaalde stage, maar die dus ook een graantje kunnen meepikken van het potentieel van Oezbekistan.
0: Ja, u hebt nog heel wat werk op de plank, maar u hebt er duidelijk ook veel zin in. Matthias Kende, heel erg bedankt voor dit gesprek. Zeer binnenkort dus ambassadeur in Oezbekistan. Ik wens u nog veel succes en graag tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Hartelijk dank.

0: be someone. Fast Car van Tracy Chapman. Voor het voetbal van gisteravond beginnen we in Luik, want daar nam Standaard het op tegen Antwerp. Standaard won ook met 1-0, dankzij een strafschopdoelpunt van Dennis Ayensa. Die vond de zege van zijn ploeg terecht, want volgens hem was Standaard veruit de beste ploeg. Dat het dan met een strafschop moest gebeuren, maakt hem eigenlijk niet zoveel uit.
1: I think we were better the whole 90 minutes and we deserved to win this game. Of course, in the end it's with a penalty, but we take it. I knew in the game today I was always in the box present and I knew there would be one chance for me. It was the pen, I scored and yeah, just very happy.
0: Een heel blije Ayensa dus, niet zulke blije gezichten bij Antwerp. Middenvelder Thibaut Sommers was bijzonder ontgoocheld, maar Antwerp is dan ook nog een ploeg in opbouw.
2: Ja, nee, ik denk dat het wel goed op en af ging. Dan op momenten waar ze meer aan het drukken en dan moesten wij iets meer in ons blok achteruit zitten en kwam er ook niet echt meer aan uit, maar dat hebben we wel goed gedaan en gewoon goed in de organisatie gespeeld. En dat was afgelopen week toch wel een werkpunt van ons en dat hebben we nu wel getoond. Dus dat mag ook niet vreemd dat nog altijd wel een team zijn in opbouw. Ik mag ook niet vreemd dat de coach hier ook nog maar 4-5 weken is. En ook al een aantal nieuwe jongens die erbij zijn die ook een steentje sowieso hebben bijgedragen vandaag. Maar ja, we moeten wel automatisme creëren.
0: Ook Sint-Truiden speelde gisteravond thuis. Het won overtuigend met 4-0 van La Louvière. Een deugdoende zege voor de Truienaars na de zware 0-3-nederlaag van woensdag tegen Union. Verdediger Robert-Jan van Weesemaal.
3: Ja, nee, zeker. We wisten dat we moesten reageren na Union. En we wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. Ik ben blij met mijn doelpunt. Maar ik ben vooral blij met de overwinning en ik ga zeker proberen werken aan mijn statistieken dit seizoen. Ja, we moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen tonen.
0: Eerder op de avond was er nog een wedstrijd met 4 doelpunten. Westerlo won, toch wat verrassend, met 0-4 bij KV Mechelen. Het was nog maar de eerste zege van het seizoen voor Westerlo. En die deed deugd, zei verdediger Amando Lapage.
4: Ja, inderdaad. En ook de nulhouder vandaag. Ik denk dat we ja, hebben de vorige week, de voorbije weken heel hard gewerkt op het gewoon op het samen verdedigen, samen aanvallen en alles doen als één team. Ik denk dat we dat vandaag echt heel goed hebben gedaan. Met 0-4 eerst te winnen kun je alleen maar blij zijn. En er waren ook misschien mindere punten, maar daar moeten we gewoon volgende week naar kijken en proberen nog te verbeteren. Maar ik denk dat we heel blij mogen zijn over de 0-4 vandaag.
0: En we eindigen ons overzicht met de topaffiche van gisteren, die tussen leider Charleroi en eerste achtervolger Union. Charleroi is die leidersplaats kwijt, want het verloor in eigen huis met 2-3 van de Brusselaars. Het was middenvelder Camille van der Perre die Union met zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse de overwinning schonk.
5: Het was een hele mooie om als eerste. Toen als een bal vertrok, wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee. Ik ga zeggen dat ik niet veel trein op schieten, omdat natuurlijk, je moet je eigen kwaliteiten een beetje kennen, maar ze zeggen altijd dat ik meer moet proberen. Dus zie, voilà, vandaag, ik heb het geprobeerd en schudden.
0: Tot zover het voetbal van gisteren. Vandaag staat er uiteraard nog meer voetbal op het programma. Met vooral dan de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. Die wedstrijd en ook de rest van deze Sportzondag kan u uiteraard volgen hier bij Radio 1 en op sportza.be.

0: That's What I Like, Bruno Mars, Sachsen-Anhalt en de AfD. Dat zijn de twee woorden die u vandaag in Duitsland en ver daarbuiten constant zal horen. Want in Sachsen-Anhalt zijn er deelstaatverkiezingen en die zouden volgens de peilingen wel eens kunnen uitdraaien op een klinkende overwinning voor de AfD. Zelfs een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij is niet uitgesloten. Straks praten we nog met Jeroen Rijgaard in Magdeburg aan een stembureau. Maar eerst gaan we de sfeer opsnuiven bij de AfD zelf. Die partij hield vrijdag een grote bijeenkomst in Magdeburg.
1: Wind en af en toe een vlaagregen, maar een Duitse coverband met oer-Duitse klassiekers in een decor van Duitse vlaggen moet het publiek toch kunnen opwarmen. Het is iets voor twee en de AfD-fans stromen toe, klaar voor een namiddag vol vlammende speeches. Nu veel overtuigen zullen ze hier niet meer moeten doen, AfD stemmen ze hier sowieso. Ook al vinden ze niet alles goed aan de partij.
2: Ook niet alles is correct wat die zeggen.
1: Een koppel heeft het bijvoorbeeld wat lastig met het racisme van sommigen dan.
3: Dat men den narcismus aanhängt, vind ik niet goed. Er zijn ja einige.
1: Al vinden ze toch vooral lastiger dat de andere partijen de AfD als nazi's zien.
2: Ze willen zo endlich lassen met de nazi's.
3: Met de nazi's, genau. Ze werden vervolgd als nazi's. Waarom?
2: Ieder had in zijn familie nazi's.
1: Want ja, wie heeft er nu eenmaal geen nazi's in de familie? En het openlijk flirten met Rusland, is dat een probleem?
3: Nee, nee. We hebben DDR-burger. We hebben jahrzehnte van de Russen geleefd. En, man moet zeggen, gas, öl, verzorging was betaalbaar.
1: Nee, we hebben lang onder de Russen geleefd hier in Oost-Duitsland en toen hadden we het goed. Wat maakt de AfD dan nu zo goed?
2: Aber wir brauchen einfach frischen Wind.
1: En die verandering is nodig, want het gaat slecht in Sachsen-Anhalt, zegt een man.
4: Sehr schlecht, sehr schlecht. Ik heb een maand, ik krijg.
1: En hij rekent me voor hoe hij uiteindelijk met 250 euro moet leven.
4: Ik heb een maand 250 euro te leven.
1: En dus is hij op zoek naar een partij die dat wil benoemen. En die heeft hij hier dus gevonden.
4: Die zeggen de waarheid, die anderen hebben ook angst dat ze angst hebben. Ganz einfach. Die hebben angst voor de AfD.
1: Maar het meest van allemaal hoor je dit.
4: Die AfD wil bloos dat voor het volk.
5: Die ook meer voor het volk daar zijn möchte. Ook op dat volk gerne hören möchte.
1: Of samengevat.
6: Weil die AfD einfach das macht, was sich das volk, das deutsche volk wünscht. Damit sich endlich hier was ändert, om dat kort te zeggen.
1: De AfD, dat is luisteren naar het volk, doen wat het volk wil en het dus anders doen. Links van het podium staan intussen honderden mensen in een rij. Voor een foto met Uli. Ulrich Siegmundus, de lijsttrekker.
7: Dat hij open met de mensen spreekt. Dat hij open met de mensen redet.
1: Hij is zeer toegankelijk en hij luistert naar het volk. En daar willen een moeder en dochter bij zijn.
8: Zeg die waarheid. Ja. Zeg ganz einfach die waarheid wie het volk denkt.
1: Dan maar eens proberen of hij ook naar de vragen van journalisten wil luisteren. En ja, dat wil hij. Het volk wil dus verandering en dat er naar hen geluisterd wordt. Ik vraag hem welke drie dingen hij eerst wil veranderen als hij aan de macht zou komen.
9: Ganz einfach, dat is natuurlijk sofort die neuordnung der Migration. Dat is een van de grootste problemen in diesem Land, ist denjenigen, die illegal sind, die ja nur aufgrund von Geldanreizen hergekommen sind, ist so unbekannt.
1: In rasend tempo en zonder een seconde aarzeling heeft hij zijn eerste drie punten klaar. Besparen op asiel, eventueel naar Deens model bezittingen van asielzoekers confisceren, dat dan gebruiken voor gratis schoolmaaltijden en kinderopvang en het kijk- en luistergeld schrappen.
9: Ik möchte so schnell wie möglich een kostenloses kindergartenessen, een schulessen bis zur vierten klasse. En de dritte maatregel, die gaat snel, is de kündigung des Medienstaatsvertrages.
1: En weg is hij, want zo meteen moet hij het podium op. Maar eerst komen nog wat lokale kandidaten aan de beurt die fors uithalen naar andere politici, onder meer de kanselier.
10: Weil er der unfähigste und charakterlich verkommenste Bundeskanzler aller Zeiten ist. Merz, geh nach Hause!
1: En skanderen hoort er ook bij de AfD.
11: Ost-Deutschland!
1: De Oost-Duitser als de andere tegen het Westen. Je hoort het steeds vaker op een AfD-meeting.
12: Lieve vrienden, de toekomstige minister-president Ulrich Siegmund!
1: En aan grote plensbui is het dan eindelijk aan Ulrich Siegmund. Een korte speech, veel bedankingen, de puntjes nog eens op de i. En op het einde de samenvatting waar het echt om gaat.
13: Daar staat, wieder stolz zijn, alles is möglich, es wird alles möglich sein. Hier in Sachsen, liebe Freunde, alles Gute. Lasst uns Sonntag Geschichte schreiben, Seite an Seite.
1: De partij wil hier geschiedenis schrijven. En zo Duitsland dus echt veranderen.
0: De De AfD voor misschien wel een historische zondag. Deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Een reportage was dat van Jeroen Rijgaard. En straks na 8 uur praten we dus nog met Jeroen in Magdeburg.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Zeven tuinen van Klaas.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
1: Anderhalve minuut over half acht. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn er vandaag deelstaatverkiezingen. De extreemrechtse partij AfD maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio is gisteravond nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft Russisch president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezant Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, ruim 4 jaar geleden. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt. Zo blijft Standaar bovenaan in de stand, volgt nu op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot om de 7e plaats na een 4-0-zege tegen La Louvière. Het weer droog en vrij zonnig met hoge wolken en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken dan tot lokaal 29 graden. Vanaf dinsdag wel frisser met regen en buien en dan nog 19 graden.
4: Radio 1.
3: De ochtend.
4: Met Jan van Dalm.

0: You Got the Love van The Source. Opvallend transfernieuws, niet in het voetbal, wel in de academische wereld. Want 4 klimaatwetenschappers op dit ogenblik aan de slag in de VS komen naar Brussel, naar de VUB. Sinds het aantreden van president Trump zijn er allerlei beurzen en onderzoeksprogramma's geschrapt. En daardoor is het voor veel onderzoekers een pak moeilijker werken. 4 van hen verkassen nu dus, al dan niet tijdelijk, naar Brussel. En daar zit ook een bekende naam bij. Goedemorgen, Valérie Trouet.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Wij kennen u als voormalig directeur van het Belgische Klimaatcentrum. Sinds een paar jaar werkt u opnieuw aan de University of Arizona, waar u onderzoek doet naar jaarringen van bomen. U komt dus ook naar de VUB, maar niet voltijds, heb ik begrepen, hè?
1: Nee, dat klopt. Het is een 10% positie die de VUB mij heel genereus heeft aangeboden. En dat betekent dat ik concreet dat ik elk jaar voor een zestal weken of 2 maanden in België kom werken.
0: Is dat dan een soort van uitwijkmogelijkheid voor het geval het helemaal niet meer zou gaan in de VS?
1: Ja, enerzijds, die bestaat er gelukkig voor mij als Belgische burger sowieso, maar vooral laat het mij toe om onderzoeksgeld ook hier in Europa aan te vragen. En dus ook hier, ik zal een jaringlabo starten hier aan de VUB, om ook hier mensen op te leiden, aan te nemen en op te leiden vooral.
0: Ja, ja. Heeft u het gevoel dat dat in de VS blijkbaar moeilijker en moeilijker wordt?
1: Ja, zeker en vast. Om een voorbeeld te geven, ik bestudeer de geschiedenis van ons klimaat en van bossen. Dat is bij de Amerikaanse FAO, dus bij de National Science Foundation, valt dat onder het programma Paleoklimaat. En dat programma is opgedoekt, bestaat niet meer. Er kan je geen fondsen meer aanvragen. Dus ja, de fondsen aanvragen wordt veel moeilijker. De pot is veel kleiner, dus iedereen probeert in dezelfde pot te grijpen. Veel meer concurrentie. En concreet betekent dat die fondsen die wij aanwerpen, die gebruiken we om doctoraatstudenten op te leiden, om masterstudenten op te leiden, om postdocs aan te werven. Dus als er geen fondsen meer zijn, wordt het heel moeilijk om de volgende generatie aan wetenschappers te trainen. En dat is denk ik mijn grootste zorg.
0: Ja.
1: Dat wanneer ik binnen een jaar of 15 op pensioen ga, dat er niemand gaat klaarstaan om die job van mij over te nemen. Dus echt dat long-term effect.
0: Ja, dat is waarschijnlijk de angst van elke professor wat u daar meemaakt. Ja, en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met een president die weinig geloof hecht aan de klimaatverandering, blijkbaar, hè?
1: Ja, een president en
0: een hele administratie natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat betekent dus dat er nog minder middelen beschikbaar zijn dan er misschien al waren? Of was dat tot nog toe redelijk genereus?
1: Het is vooral, tot nog toe hadden wij verschillende opties. We konden ook geld aanvragen bij NASA, bij NOAA, bij de US Geological Survey, dus bij de geologische dienst, bij de bosdienst. Dat zijn allemaal staatsadministraties, federale administraties van in de VS, die sowieso al heel veel mensen ontslagen hebben en waar ook overal de projectgelden serieus geslonken zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat het wel voor klimaat, de wetenschap in het algemeen, wordt minder. Daar zijn minder budgetten voor handen. Klimaatwetenschap en ecosysteemwetenschap specifiek krijgt het dan nog harder te verduren dan sommige andere takken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat tot veel onrust leidt aan de universiteiten, dat mensen ook echt bang zijn voor hun job.
1: Ja, aan de universiteiten, wij als proffen, ja, zeker. En zeker, zoals ik zei, jongeren, beginnende wetenschappers. Er is ook veel meer concurrentie voor elke job. Omdat er zoveel mensen die vroeger bij de staat terecht konden, bij de Geological Survey of bij de Forest Service, bij NOAA, dat die nu veel daarvan ook gevestigde wetenschappers op straat staan. En dus, voor elke job die er is, zijn er ontzettend veel mensen die elke wetenschappelijke job die daarvoor graag zouden hebben.
0: Ja, u komt nu voor 10% weliswaar, maar toch naar de VUB. Europese universiteiten proberen ook veel wetenschappers uit de VS naar hier te lokken. Kan dat misschien het begin zijn van wat misschien wel eens een brain drain zou kunnen zijn vanuit de VS?
1: Ik denk dat dat zeker zou kunnen. Ik raad ook, eerlijk gezegd, mijn studenten en jonge wetenschappers die bij mij, Amerikaanse wetenschappers die bij mij komen aankloppen, raad ik aan in de mate dat hun gezins en andere persoonlijke situatie dat toestaat om elders op zoek te gaan, of dat dan Canada is of Australië of Europa.
0: Ja, dat is wel onvoorstelbaar, want die Amerikaanse universiteiten hebben natuurlijk een reputatie, al decennia toonaangevend, voor de hele wereld. Zou dat zomaar kunnen veranderen?
1: Ik denk dat er een beetje van afhangt hoe lang dit effect voelbaar gaat blijven. Hè? Maar wij zien bijvoorbeeld ook het effect van... Het is ook heel moeilijk geworden voor ons om internationale studenten aan te trekken. Dus het is een tweeweg situatie waar niet alleen er een brain drain vanuit de VS naar andere universiteiten toe gaat, maar ook het feit dat er minder internationale studenten naar onze universiteiten komen, maakt het dubbel moeilijk eigenlijk.
0: Het maakt het dubbel moeilijk en het is ongelooflijk eigenlijk wat daar allemaal aan de hand is. Professor Valérie Trouvet, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona, nu dus ook aan de VUB. Heel erg bedankt voor dit gesprek en ik wens u nog veel succes met alle projecten die u nog gaat ondernemen. Tot ziens.
1: Dank u wel. Dank u.

0: She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. En dat is het solo-project van Lennart Kordevits van de Compact Disc Dummies. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag naar Groenland voor een tweedaags bezoek. Sinds Donald Trump begin dit jaar liet weten dat hij Groenland wil inlijven bij de VS, probeert de Europese Unie de banden met het eiland nog nauwer aan te halen. En de bedoeling is om dit weekend ook een gezamenlijke verklaring te ondertekenen. Goedemorgen, Lise Toft Hesselund.
1: Goedemorgen.
0: U bent Deense, maar u woont en werkt in Brussel als EU-correspondent voor de Deense televisie. Ja, Groenland is een autonoom land, maar maakt deel uit van het Koninkrijk Denemarken uiteraard. De Deense premier zal er trouwens ook bij zijn tijdens dat bezoek van von der Leyen. Ja, ik neem aan dat dat een belangrijk signaal is dat ze naar Groenland gaat.
1: Dat is natuurlijk een heel belangrijke signaal en ik vind ook een belangrijke timing eigenlijk, als je ziet van wat er gebeurt in de wereld en al het gedoe met Donald Trump, die ook meerdere keren heeft gezegd van ik wil de controle over Groenland op mij nemen. Dus zeker een belangrijke bezoek en een belangrijke signaal ook aan de Groenlanders, maar eigenlijk ook voor de rest van Europa.
0: Ja, u had het al over de timing. Ja, is er eigenlijk een concrete aanleiding waarom ze daar precies nu is en niet op een ander moment?
1: Niet zozeer eigenlijk. Het bezoek was al gepland voor maart, maar toen hadden wij dan plots verkiezingen in Denemarken. En kon het eigenlijk niet doorgaan en nu dan wel. Dus het is eigenlijk een bezoek die al lang was gepland en die dan nu eigenlijk plaatsvindt.
0: Ja, nu is het misschien ook extra belangrijk met wat er in IJsland gebeurd is, hè, onlangs met dat referendum.
1: Dat is zeker ook weer een opmerkelijke timing. IJsland heeft in een referendum een week geleden nee gezegd tegen de onderhandelingen met de EU over een potentieel lidmaatschap. Dus nee tegen meer EU. En nu reist von der Leyen dan naar Groenland om eigenlijk een dichtere band, een sterke band met Groenland op te zoeken. Dus we zullen zien. Ik denk wel dat het daar een ja zal worden tegen een nauwelijker of een sterke band en meer samenwerking met de EU, want dat is belangrijk voor Groenland.
0: Ja, ik zei het al in de inleiding, er zal ook een gezamenlijke verklaring ondertekend worden. Wat zal daar precies in staan?
1: Dat weten we nog niet, maar ik denk, ik vermoed dat het zeker over meer handel zal gaan. Groenland heeft een kleine economie, maar ook een open economie en wil zeker graag meer handel met de EU. Dus ik verwacht dat die EU-Groenland-partnerschap dan ook zal verdiepen. Dat willen de twee partijen heel, heel graag. Dus meer economische samenwerking en zeker ook samenwerking rond de kritieke grondstoffen in Groenland, want de EU wil graag extractie van grondstoffen in Groenland om hun aanhankelijkheid van China eigenlijk te verminderen. Daar is ook heel veel potentieel.
0: Want nu moeten we inderdaad daarvoor aankloppen bij de Chinezen en dat zou handig zijn als we dat in Groenland zouden kunnen betrekken. Volgens de Financial Times zou von der Leyen straks ook extra financiële steun beloven voor Groenland. Weet je daar iets van?
1: Ik heb dat ook gevraagd aan de commissie of ze ook een cadeau van geld mee heeft. Dat willen ze nog niet zeggen. Maar ik denk wel dat von der Leyen gaat niet sowieso twee dagen naar Groenland, naar Nuuk, de hoofdstad, om het te zien. Het is prachtig daar.

0: Hebben we een idee waar dat geld dan zou moeten verdienen?
1: Ik denk eigenlijk verschillende sectoren zijn belangrijk voor Groenland natuurlijk. Allee, grondstoffen zijn een van die belangrijke sectoren. Dus de EU wil minder afhankelijk worden van China voor fossiele grondstoffen. Ik denk ook aan onderwijs. Ze hebben ook geld nodig voor hun onderwijs daar. Nieuwe infrastructuur, zeker ook. Ze spreken ook van datacenters in Groenland op te richten. Dus zo'n samenwerking en geld voor zo'n projecten zou ik wel kunnen zien.
0: Ja, en de Europese Unie wil op die manier misschien ook laten zien aan de Groenlanders dat ze een veel betere partner zijn en blijven dan de Verenigde Staten?
1: Dat zeker ook voor Europa en voor de EU is dit ook een belangrijke signaal weer om te zeggen van de VS is en blijft belangrijk voor Groenland. Dat zeggen ze daar ook. Maar ja, Europa wil zich ook laten zien als een belangrijke en vertrouwbare partner. En wil haar invloed natuurlijk ook in het Noordpoolgebied vergroten. En ik denk ook voor Europa is Groenland daar een belangrijke kans. Ja. Voor Europa. Maar natuurlijk is het ook belangrijk voor Groenland om sterke en zogezegd vertrouwbare partners op te zoeken.
0: En dat Noordpoolgebied is ook geopolitiek van belang voor Europa, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Nu met China, die daar ook haar invloed laat zien. Rusland, de hele Arktische gebied eigenlijk, het Noordpoolgebied is heel belangrijk. En voor de EU is dit natuurlijk een heel goede en mooie kans om een sterkere band met Groenland op te zoeken. Want Groenland wil dat ook graag. En daar komt Denemarken natuurlijk ook intussen. Want Groenland is en blijft een deel van het Koninkrijk, van het Deense Koninkrijk. Dus zo moet je het eigenlijk zien.
0: Zo is dat en dat wil Ursula von der Leyen ook zo houden. Zij gaat op tweedaags bezoek naar Groenland. Dank u wel. Lise Toft Hesselund, EU-correspondent voor de Deense televisie.
1: Graag gedaan.

0: Border Song van Elton John.
1: Dit hoorde je eerder deze week in Voorproevers.
2: De hele vraag wat is het verschil tussen mens en dier is volgens mij al een verkeerde vraag. Want ja, je voelt het al aan, de mens is een dier. Het is een beetje alsof je vraagt wat is het verschil tussen een stoel en meubels. Het is een categoriefout.
1: Uitgesproken in Voorproevers, dat is uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Friedel, hoe zou jij jezelf omschrijven?
4: Ik neem graag de tijd voor een goed gesprek over alles wat het leven de moeite waard maakt.
3: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
4: Dat iedereen het 15e seizoen van Touché mee viert door te luisteren. We beginnen trouwens zondag met jou, Tijmen Govaerts. En voor wie ongeduldig is, de podcast is er voortaan al op zaterdagochtend.
3: Bij de koffiekoeken. Heerlijk.
4: En dan stel ik wel de vragen, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Touché blijft boeiende gasten uitnodigen. Elke zondagochtend om 11 uur op Radio 1. En vanaf nu al een dag eerder op zaterdag als podcast op VRT Max.
6: Vanavond op VRT 1.
7: Jackie, yes. Obok. Nederlands Kiego en Francis Kiego. Tretje officiaal niet Jensie.
8: Tretje.
7: Tretje.
6: Op VRT 1 probeert Timon Verbeek Pools te leren in Is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagethriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Voor die goeie morgen,
16: waarbij je het liefst opstaat met
17: een rustig deuntje.
16: En voor de...
18: Goedenavond!
16: Waarbij je de dag wil verteren door te...
19: Dansen op deze toppers.
16: Voor wie non-stop info zoekt.
17: En nieuwsgierig is ook.
16: En voor zij die liever even...
20: Alles willen vergeten.
16: Met non-stop muziek.
17: Blijf luisteren, hè.
16: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag belangrijke deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Amerikaanse onderhandelaars zijn op weg naar Kiev voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En in het voetbal winst stond daar in eigen huis met 1-0 van Antwerpen. Goedemorgen. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat is dat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. Die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning kan behalen daar. Jeroen Rijgaard, jij bent live in Magdeburg bij de AfD. Wat zeggen de laatste voorspellingen?
22: Wel, op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt dus op een paar zetels aan. En het zou dus heel gemakkelijk kunnen dat de partij hier effectief vandaag geschiedenis schrijft, want het is nog nooit gebeurd in naoorlogs-Duitsland dat extreemrechts zo'n resultaat, 40% of meer, zou neerzetten volgens de peilingen. Met een absolute meerderheid trouwens, als dat zou lukken voor hen, kunnen ze hier alleen besturen en ze hebben een programma klaar voor als ze aan de macht komen met hele forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en migratie.
21: Ja, straks weten we of dat effectief ook zal gebeuren. Hoe verklaar je, Jeroen, die hoge vlucht van de AfD?
22: Wel ontevredenheid, zeker hier in het oosten van Duitsland. Ik heb daarnet ook al met één kiezer kunnen spreken en die zei dat ook. Kijk hoe het land erbij ligt. Over het algemeen dan op alle vlakken. Economie, sociaal, migratie. En het is ook een afrekening met de nationale regering van kanselier Merz. Die krijgt Duitsland momenteel namelijk weer moeilijk op de rails. Er is veel ruzie binnen de regering. En de populariteitscijfers zijn ook dramatisch. En je hoort hier sommige mensen ook zeggen in Sachsen-Anhalt, we willen niet per se voor de AfD stemmen, maar we willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat verklaart mogelijk het succes, terwijl het stembureau nu officieel opengegaan is, hier recht voor mij.
8: Oké, Jeroen, dankjewel. Gisteren werd er in meer dan 20 steden in de regio ook betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dus de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
12: Natuurlijk persoonlijke angst, daar ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
8: Ik ben zelf migrant, niet in Duitsland geboren, en wat de AfD doet is ook tegen mij, zegt de demonstrant. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog. Maar, Pauline Lambert, veel details daarover zijn er niet, hè?
13: Nee, de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Moskou zonder te zeggen wat ze besproken hebben. Volgens het Kremlin was het wel een heel zinvol en open gesprek. Maar daar weten we natuurlijk niet heel veel mee. Bijvoorbeeld ook niet of Kushner en Witkoff nu naar Kiev trekken. Alweer met de boodschap dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven, want dat blijft het standpunt van Rusland. En in het verleden hebben de Amerikanen ook al druk gezet op Oekraïne om dat ook te doen. Het is wel de eerste keer dat de gezanten van president Trump naar de Oekraïnse hoofdstad komen, naar meerdere bezoeken aan Moskou al. Dus dat is misschien toch al een kleine overwinning voor Zelensky en ook voor de inwoners van Kiev. Want de Russische president Poetin heeft gezegd dat tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner Kiev niet aangevallen zal worden. En dat is een welkome pauze. En voorlopig lijkt hij ook wel stand te houden.
8: Dankjewel, Paulien. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Dat is een reactie op een Amerikaanse aanval op Iraanse olietankers eerder in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark. En dat is erg belangrijk voor de Iraanse olie-export. In eigen land is de Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Maar voor VOCA is zo'n verhoging alleen mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, dat zegt CEO Frank Beks.
18: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
8: Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
19: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
23: Wow, that's incredible to hear.
8: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya, boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika en af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Maar Europa wil met eigen lanceerinstallaties minder afhankelijk worden van de VS. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp. Een verslag van Tom Boudeweel.
24: 9 op 9 voor Standaar, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn vierde doelpunt al dit seizoen. Standaar bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaar won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1 op 9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
8: Sint-Truiden versloeg gisteren La Louvière met 4-0 en Westerlo ging met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgesloten. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
0: Twee dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
8: Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Zij verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond gisteren kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het weer droog en zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezingen. Dat was de opener van het nieuws. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen daar een grote overwinning behalen. In veel steden in de regio werd gisteravond nog betoogd tegen de AfD. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.
3: Goedemorgen, Duitse deelstaatverkiezingen die ongetwijfeld ook in de rest van Europa met spanning worden gevolgd. Zometeen gaan we ter plaatse. Dit is de ochtend. Welkom!
4: Greetings, girl, and

0: I Know van De La Soul. Politieke hoogspanning in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Want daar zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog extreem rechts aan de macht kunnen komen. We kunnen vanmorgen de temperatuur al eens peilen bij collega Jeroen Rijgaard. Goedemorgen, Jeroen.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Jij bent in de hoofdstad van Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Je staat erbij
1: aan een stembureau.
0: Aan een stembureau, inderdaad. Is er al veel volk komen op dagen?
1: Ja, het is eigenlijk echt druk. Het valt op. Het is nog maar net open. En heel veel mensen staan hier al. Er stond al een rij van 10 of 15 mensen nog voor de stembureaus opengingen. En dat heb ik in Duitsland nog nooit gezien. Dus heel druk, ja. De verkiezingen hebben natuurlijk massaal veel aandacht gekregen. Er staat heel veel op het spel. En daarom willen dus blijkbaar ook heel veel mensen komen stemmen. En dat hoor je zowel bij mensen die voor de AfD gaan stemmen als mensen die niet voor de AfD gaan stemmen. Dus ja, opvallend veel volk hier vanmorgen.
0: Iedereen vindt het blijkbaar zeer belangrijk. En de vraag is natuurlijk, komt de AfD aan de macht of niet? Als dat zou gebeuren, zou dat historisch zijn. Hè? Dat mogen we nu wel zeggen.
1: Ja, absoluut. Hè. Ongezien in de Bondsrepubliek dat een extreemrechtse partij aan de macht zou komen. Sowieso zal het ongezien zijn, ook het resultaat. Meer dan 40% nu in de peilingen. Zelfs als het iets minder is, is dat een record. We moeten eigenlijk terug naar de periode voor de Tweede Wereldoorlog en hele andere tijden hier in Duitsland, hè, om dit soort resultaten te zien. Maar de kans bestaat dus. Al zullen ze er dan wel theoretisch moeten inslagen bij de AfD om de absolute meerderheid te halen als ze aan de macht willen komen. Want geen enkele partij, Jan, wil met hen een coalitie vormen. Er bestaat, ja, net zoals rond het Vlaams Belang bij ons eigenlijk, een soort cordon sanitair rond de AfD. Hier brandmauer heet dat in Duitsland. En dus ja, een absolute meerderheid zal nodig zijn om te kunnen besturen. En de AfD heeft daar trouwens zelf over gezegd, ja, zonder absolute meerderheid willen we ook niet besturen.
0: Ja, en zo'n absolute meerderheid, is dat echt mogelijk?
1: Ja, dat is zeker niet uitgesloten. Ik zei het daarnet, ze halen 42% in de peilingen. Dat is momenteel op een paar zetels na niet genoeg. Maar wel, ja, met de foute marge in de peilingen waarin het wel mogelijk zou zijn. Het is namelijk niet zo dat je 50% van de stemmen moet halen. Er is hier een kiesdrempel van 5%. Dat wil dus zeggen, ja, dat partijen die de 5 niet halen, eigenlijk op een of andere manier komen die hun stemmen te vervallen. En ja, daardoor kan je dus met minder dan 50% dik in de 40, afhankelijk van hoeveel partijen in het parlement raken, ook al aan een absolute meerderheid geraken. Dus het zou kunnen dat ze met minder dan 50% van de stemmen dat wel bereiken.
0: Ja, bij de AfD zelf geloven ze er duidelijk wel in, hè?
1: Ja, zij zien dit echt als een historisch moment. Dat hoorde je ook de lijsttrekker al een paar keer zeggen. Hè. Geschiedenis schrijven, het moment waarop het zou kunnen gebeuren. En ja, ze willen ook echt alles uit de kast halen om die absolute meerderheid te halen. Het gaat zelfs zo ver, Jan, dat ze de voorbije dagen een oproep gelanceerd hebben om als waarnemer naar stembureaus te gaan. Om hier te komen kijken dat alles wel goed verloopt. Om te vermijden dat er fraude gepleegd zou worden om hen die absolute meerderheid toch maar af te nemen. Het lijkt er eigenlijk op dat de partij, ja, nu de verkiezingen al in verdachte sferen wil schuiven voor het geval het niet zou gebeuren. Dus je ziet, ik heb hier nog niet of toch niemand kunnen directeren als waarnemer van de AfD. Nee. Maar die oproep is er wel geweest. Nu goed, ik zei het, ja, de peilingen zouden er al heel fel moeten naast zitten. Ja, als ze niet extreem goed een record resultaat halen hier.
0: Ja, Jeroen, stel dat ze nu aan de macht komen. Ja, wat zou dat dan kunnen betekenen?
1: Maar ja, het is eerst en vooral een gigantisch symbolisch moment. Hè. Dat kan je niet onderschatten, dat uitgerekend in Duitsland, hè, een land met zo'n geschiedenis, een absolute meerderheid van extreem rechts een deelstaat zou gaan besturen. Ja, dat kan je niet onderschatten. Maar ze hebben toch ook wel iets klaar voor als ze aan de macht zouden komen. Een soort eerste 100-dagen programma met heel veel zaken die ze willen realiseren. Hoewel er ook wel wat dingen in dat 100-dagen programma staat dat je niet kan realiseren op deelstaatniveau. Maar om een paar voorbeelden te geven, ze willen bijvoorbeeld fors ingrijpen in het onderwijs door de schoolplicht af te schaffen. Ze vinden namelijk veel scholen te links, of ze vinden dat veel leerkrachten tegen hen zijn. En ze willen dus de mogelijkheid geven om je kinderen daaraan te laten ontsnappen. Ook aparte klassen voor migranten en vluchtelingenkinderen, waar ze in hun eigen taal onderwijs zouden krijgen, zodat ze klaar zijn om teruggestuurd te worden en zeker niet klaar zijn om te integreren in Duitsland. Dat is het idee daarachter. Ze willen alleen nog zeer Duitse cultuur bijvoorbeeld. Ze willen instellingen sluiten die niet Duits genoeg zijn. We hoorden gisteren al het verhaal van het moderne Bauhaus bijvoorbeeld. Ja. Ze willen ook lessen Russisch. Regenboogvlaggen moeten ook weg. Minder aandacht voor de Holocaust in het onderwijs en meer aandacht voor trotse Duitse geschiedenis. Cultuur en onderwijs, ja, daar kunnen ze wel een en ander doen natuurlijk, want dat zijn deelstaatbevoegdheden. Hè. En dan op migratie hebben ze het over grenzen dicht. Dat wordt dan weer niet makkelijk op deelstaatniveau, want ja, daar heb je Duitsland in het geheel voor nodig. En ze pleiten openlijk voor het zeer omstreden woord remigratie, wat dus eigenlijk wil zeggen het terugsturen van mensen op basis van hun afkomst. En ze willen zelf ook terugstuurvluchten naar bijvoorbeeld Afghanistan en Syrië. Hier vanuit Sachsen-Anhalt al zal dat niet makkelijk zijn, Jan, want ze hebben hier geen luchthaven.
2: Nee, dan is dat inderdaad al een probleem. Maar als je de plannen allemaal hoort op het vlak van onderwijs, op het vlak van migratie, dat klinkt allemaal zeer fors. En toch kunnen ze op veel aanhang rekenen. Hè? Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat?
1: Vijf lettergrepen, denk ik, ontevredenheid. Dat is echt het woord over hoe het in Duitsland loopt op alle vlakken, economisch. Het gaat niet goed met het land en het lijkt erop dat de nationale regering van Merz daar ook weinig van bakt. Of het komt toch zo over voor de mensen. Sociaal, cultureel ook. Duitsland is Duitsland niet meer, hoor je hier. Er is hier in het oosten van Duitsland, en dat is toch opvallend, bij de AfD-kiezers ook een soort heimwee naar de DDR. Ik zag ook mensen met bijvoorbeeld namaak DDR-t-shirts op bijeenkomsten van de AfD. Die hebben een heel gekleurde lezing van de geschiedenis. Vooral dan vanuit het gevoel, ja, alles is beter dan het westerse Duitsland van nu. Dus op die manier is het ook allemaal heel identitair geworden. Je ziet de AfD overal in Duitsland goed scoren. Mochten er nu nationale verkiezingen zijn, zouden ze ook de grootste zijn. Maar ja, hier in het oosten is dat toch zeer uitgesproken. Ja, als een soort cocktail tegen progressief denken, tegen het mondiale denken, tegen het moderne denken. Heel veel structuren zijn hier ook weg in deze deelstaat, Jan. Dat mag je niet onderschatten. Er is na de val van het IJzeren Gordijn ook echt een leegloop geweest. Ja, en wie overblijft heeft vaak het gevoel zo wat een tweede rangsburger te zijn die het alsmaar slechter krijgt. Wat trouwens vooral een gevoel is, hè, want eigenlijk economisch op vlak van welvaart gaat het in Sachsen-Anhalt niet zo slecht. En dan heb je natuurlijk, ja, wat bij de AfD altijd meespeelt, migratie, hè, blijft ook een erg belangrijk thema.
2: Ja, een gevoel, daar kan je vaak moeilijk tegen op. Wat hebben de andere partijen dan te bieden? Hebben zij antwoorden?
1: Ja, weinig lijkt het op dit moment. De enige die nog ongeveer in de buurt van de AfD komt is de CDU van de minister-president hier. Schulze is dat. Maar ja, net die CDU natuurlijk is voor veel mensen hier de verpersoonlijking van het falend beleid in Berlijn. Want dat is de partij van kanselier Merz. En heel opvallend, die Merz is hier amper campagne komen voeren. Omdat het zijn partij meer schade dan voordeel zou opleveren. Als hij kwam bijvoorbeeld, ja, zag je hem ook niet. Dan ging hij een bedrijf bezoeken of zo. Dus dat viel op. De AfD, de pleinen, de straten massaal. En dan Merz, ja, stak zich eigenlijk wat weg. Als we dan verder kijken, de derde partij zou volgens de peilingen hier Die Linke worden. Dat is dan ook weer een radicale partij, maar aan de andere kant. En al de rest, ja, zit zo net boven of net onder de kiesdrempel. En je hoort bij veel AfD-kiezers, en dat vind ik toch ook wel opvallend, we vinden niet per se alles goed aan die partij. We willen ook niet per se voor de AfD stemmen. We kunnen het vooral niet opbrengen om ons kruisje bij die andere partijen te gaan maken, want die hebben er echt een potje van gemaakt. Dus ja, ontevredenheid.
2: Ontevredenheid, en daar spint het AfD dus garen bij. Nu, stel dat die partij de absolute meerderheid niet haalt, hoe moet het dan verder?
1: Ja, dat wordt heel lastig, want dan zullen alle andere partijen op een of andere manier moeten gaan samenwerken. Zo ziet het er naar uit. Maar bijvoorbeeld de CDU, die dus de tweede partij zou worden, ja, die willen niet samenwerken met Die Linke. Ze hebben, ja, zowat het besluit van, we werken niet met extreem rechts, maar ook niet met radicaal links. Dus ja, hoe je dan een regering zal moeten bouwen, dat wordt heel lastig. Wordt waarschijnlijk een minderheidsregering. Ja. Zullen ze lang overdoen. Dus als de AfD het niet haalt, wordt het eigenlijk ook een potje.
2: Dan wordt het altijd een potje. Het zijn deelstaatverkiezingen voor alle duidelijkheid, maar zouden die ook nationale gevolgen kunnen hebben?
1: Zeker en vast. Zeker voor de CDU van kanselier Merz kan dat echt lastig worden. Je moet weten, Jan, een van de zinnen die Merz zei bij zijn aantreden was: ik ben de laatste dam tegen de AfD, tegen extreem rechts. Ja, als de AfD hier een absolute meerderheid haalt, dan heeft hij dus een gigantisch probleem. Hè. Dan was hij geen dam, maar een open sluis. Ja. En zijn regering heeft dan meteen ook een probleem. Hij zal dan de kanselier worden van de historische gebeurtenis, de totale doorbraak van de AfD. Dus ja, het kan nationale gevolgen hebben. Ik gok niet onmiddellijk op vervroegde verkiezingen of dat de regering in Berlijn zou vallen. De peilingen zijn ook heel slecht voor de regeringspartijen, dus ja, daar gaan ze zich niet aan wagen. Maar er kan wel wat schuiven, bijvoorbeeld op personeelsvlak. Er kunnen wel wat maatregelen komen. Ja, dat wordt spannend afwachten.
2: Dat wordt inderdaad spannend. Wanneer weten we meer over die deelstaatverkiezingen?
1: Vanavond, stipt om 6:00. Dan gaan de stembureaus dicht en dan krijgen we meteen een prognose en dan zouden we het eigenlijk moeten weten.
2: Daar kijken we naar uit. Dankjewel, Jeroen Rijgaard vanuit Sachsen-Anhalt.
1: Graag gedaan.

0: Nutbush City Limits, Ike en Tina Turner. Hebt u al gehoord van de relatiebarometer? Dat is een soort van checklist die mensen moet helpen inschatten of ze wel in een gezonde relatie zitten. Bij duizenden huisartsen, psychologen en andere hulpverleners komen flyers te liggen of worden affiches opgehangen, zodat mensen die thuis te maken krijgen met emotioneel of fysiek grensoverschrijdend gedrag misschien gestimuleerd worden om aan de alarmbel te trekken. Stel dat je thuis constant bekritiseert wordt, of dat je niet meer mag afspreken met vrienden of familie, of als je voor alles toestemming moet vragen. Ja, dan zit je misschien wel in een onveilige relatie. Goedemorgen, Linde Tilly.
1: Goedemorgen.
0: U bent huisarts en ook voorzitter van de huisartsenvereniging Gent. Ja, die flyers, die affiches, zou dat kunnen helpen om intrafamiliaal geweld tegen te gaan?
1: Wel, het kan alleszins helpen om het beter te ontdekken, om de signalen te herkennen. Ja. Want dat blijft toch wel een probleem. We weten dat huiselijk geweld toch een verborgen epidemie is, die vaak onder de radar blijft. En ik denk dat alle initiatieven goed zijn om dat maar naar boven te krijgen.
0: Ja, ik heb daar juist in de inleiding een aantal situaties geschetst die voor ons zeer duidelijk zijn. Ja, dit is geen gezonde relatie. Maar voor sommige mensen is het blijkbaar zeer moeilijk om dat zelf in te zien. Hè? Hoe komt dat?
1: Wel, dat kan zijn omdat het heel sluipend begint. Dat er langzamerhand meer en meer onveiligheid in die relatie komt en dat het niet herkend wordt door beide partners als dit is een ongezond interactiepatroon tussen ons. Het kan ook zijn dat mensen vroeger in onveilige situaties gezeten hebben als kind en op die manier ook niet de juiste tentakels hebben om in te schatten, is dit nu een gezonde relatie of niet.
0: En is het voor slachtoffers misschien ook moeilijk om zelf aan die alarmbel te trekken?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat ze vaak niet weten dat hulp mogelijk is. De weg er naartoe niet weten. En ik denk dat wij dan als huisarts ook wel een goede speelfiguur zijn om dat aan te bieden. En in eerste instantie moeten mensen weten dat ze terecht kunnen met die problematiek bij de huisarts of bij andere hulpverleners.
0: Ja, als ze niet zo direct zeggen van kijk, ik zit in een ongezonde relatie, zijn er dan andere symptomen waaraan u kan herkennen dat er iets niet pluis is?
1: Er zijn de gemakkelijke symptomen, noem ik dat. Dat wil zeggen dat als er kunnen fysieke letsels zijn, waarbij dat je dan naar de toedracht van de letsels vraagt. En dat is natuurlijk
0: blauwe plekken en dat soort dingen.
1: Voilà. Ja, en dan heb je een open deur waarbij je kan vragen van is er iets gebeurd? En gebeurt dat vaker? En wat gebeurt er als jullie ruzie maken? En dan kan je het zo opentrekken en exploreren wat er aan de hand is. Maar heel vaak zijn de signalen niet specifiek. En dan denk ik aan mensen die maag-darmklachten hebben, slaapstoornissen, depressieve klachten, angstig zijn, heel veel spierpijn. En eigenlijk allemaal tekenen van een lichaam dat onder stress staat de hele tijd. Waarbij dat dan niet zo duidelijk is wat dan nu de stress geeft in hun dagdagelijkse leven.
0: En hoe pakt u dat dan aan als huisarts?
1: Ja, dat is niet zo evident natuurlijk om dat op één consultatie naar de oppervlakte te krijgen. Daar geven wij ook wel trainingen voor bij Domus Medica om meer gesprekstechnieken daarom te hebben. Maar ik denk het belangrijkste is dat we onze voelsprieten goed aan hebben. En als we voelen van ja, deze persoon komt heel vaak op consultatie met vaak vage klachten waar dat we geen verklaring voor hebben, dan is het toch tijd om eens te vragen hoe is het thuis, wat gebeurt er daar? En dat zo breed mogelijk te gaan exploreren.
0: Ja, maar dat is ook heel delicaat, neem ik aan, hè? Dat je de mensen ook niet wegjaagt.
1: Ja, dat is waar. Ik denk dat wij als hulpverlener vooral een houding moeten aannemen waarin dat we niet oordelen over wat er gebeurt, maar vooral duiden op het kan zijn dat je in een ongezond interactiepatroon zit in die relatie en dat is iets dat zijn gevolgen heeft op jouw gezondheid. Dus je kan ook zonder oordeel blootleggen waar het probleem zit en dan gaan we het geweld meer als een symptoom aanpakken. Dat moet veranderen door het evenwicht te herstellen in de relatie.
0: En kan u als arts enkel advies geven of kan u ook iets meer doen?
1: De aanpak kan complex zijn. Dus het is zeker niet iets dat wij als huisarts alleen gaan oplossen. Als er zo'n ongezonde interactie is, een ongezonde relatie, dan moeten we vooral multidisciplinair werken en moeten we meerdere disciplines inschakelen psychologen, maatschappelijk werk. Ja, er kan van alles zijn dat een gezin heel sterk onder stress zet en dat dan zijn uitlaat vindt in een geweld.
0: Maar politie mag u niet bellen?
1: Wel, de politie mag ingeschakeld worden als de patiënt zelf een aanklacht wilt indienen. En dan kunnen wij een attest meegeven. Dus op die manier kan dat natuurlijk wel. Wij kunnen niet rechtstreeks aan politie melden, omdat we door het beroepsgeheim gebonden zijn. Maar wij kunnen wel, als we nu mensen heel lang hebben proberen bellen en naar de juiste hulp hebben proberen toeleiden en we voelen dat dat niet lukt en de integriteit is acuut in gevaar. Ik bedoel daarmee de veiligheid van die persoon is acuut in gevaar. Dan kan een arts ook wel het beroepsgeheim doorbreken en met de procureur overleggen wat er moet gebeuren.
0: Huisarts Linde Tilly, dank u wel. Nieuw initiatief dus van de huisartsen om ongezonde relaties thuis aan te pakken. Dank u wel. Nog een fijne zondag. Tot ziens.
1: Graag gedaan.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, daar liggen die broodozen nu weer.
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
15: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
16: Gebeurt hier.
15: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
16: Gebeurt hier. Maar ook het
17: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
16: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
18: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
19: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
18: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
20: Eurostar. Together we go further.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
0: En bijna 3 minuten over 8:30. We zijn er wat later mee vanmorgen met de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. Die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een absolute meerderheid kan behalen. De lokale bevolking is ontevreden en de verkiezingen lijken ook een afstraffing te worden voor de nationale kanselier Merz. Met een absolute meerderheid zou AfD alleen kunnen besturen en willen ze ook fors ingrijpen in cultuur, onderwijs, media en migratie. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht na gesprekken met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een eind te maken aan de oorlog met Oekraïne. Details daarover zijn er niet. Het is de eerste keer dat Amerikaanse onderhandelaars naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev komen na meerdere bezoeken al aan Moskou. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot om de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière. Goedemorgen Bram.
1: Goedemorgen, dag Jan.
0: Ik zie een blauwe hemel met hier en daar een streepje, maar veel stelt dat niet voor.
1: Nee. Af en toe wat hoge wolkenvelden, een aantal vliegtuigstrepen horen er ook bij. Maar vooral de zon vandaag. Niet al te veel wind ook. Zwakke bries in het binnenland aan zee, soms matig uit het zuidoosten. En temperaturen doen het ook goed. We gaan naar 20 tot 24 graden. Nu vannacht wat meer wolkenvelden. Misschien lokaal een enkele bui, maar op veel plaatsen houden we het gewoon droog. Bij minima rond 17 graden, dus het wordt een veel zachtere nacht dan de afgelopen nacht. Morgen dan zon en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog weer. Het wordt nog wat warmer. We gaan naar 24 graden aan zee morgen en 26 tot 29 graden in het binnenland met wel een goed voelbare wind. En dan daarna begint het weer te kwakkelen. Dinsdag een regenzone, dus periodes van regen en een graad of 18. Woensdag wisselvallig met pittige buien. Donderdag dan weer droger, maar vrijdag opnieuw een aantal buien.
0: Dankjewel Bram.
22: Radio 1.
21: De ochtend
22: met Jan van Delm.

0: Cartoons and Forever Plans van Maria Taylor met Michael Stipe van R.E.M. ook om de achtergrond. Deze week is in Antwerpen op het Nieuw-Zuid een gloednieuwe gevangenis geopend. Zowat iedereen in de wolken, alleen, ja, er is te weinig personeel om in die nieuwe gebouwen ook te werken. Hoe komt dat toch dat zo weinig mensen cipier willen worden? En zal de staking die vanavond begint daar iets aan veranderen? Allemaal vragen die we vanmorgen kunnen voorleggen aan Femke Broosens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent niet alleen cipier of penitentiair beambte, zoals die functie officieel heet. U hebt ook een boek geschreven, Dagboek van een cipier, uitgegeven bij Lano. Heel opmerkelijk, want u bent helemaal nog niet zo lang cipier, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar in augustus gestart en dus nu ongeveer een dik jaar bezig. En ja, ik ben dan, er is heel veel op mij afgekomen. De opleiding op zich natuurlijk, de eerste maanden werken in de gevangenis, contact met de gedetineerden, de verhalen, de gesprekken, alles eigenlijk. Samengevat vond ik het ook wel echt de moeite om dat van mij af te schrijven.
0: Ja.
1: En ja, dat resulteert vandaag in een boek, Dagboek van een cipier.
0: En moest u dan echt iets van u afschrijven, zoals u dat zegt?
1: Ik heb altijd wel dat creatieve in mij gehad, dus ik vind het gewoon sowieso wel leuk om dingen neer te pennen, maar zeker niet vanuit een bepaalde bezorgdheid of vanuit een bepaald behoefte om dat te doen, maar gewoon ook wel omdat ik het leuk vind.
0: U hebt een universitair diploma, u verdiende goed als marketeer. Mm-hmm. Het is u waarschijnlijk al 1000 keer gevraagd, hè? Maar waarom bent u dan penitentiair beambte geworden om een pak minder te verdienen uiteindelijk?
1: Ja, soms vraag ik me dat op het einde van de maand ook af.
0: Dat zal wel, ja.
1: Ik vind het heel belangrijk om iets te doen wat maatschappelijk relevant is. Ik heb dus ook sociologie gestudeerd en ik vind dat ook echt terug in die job van cipier, omdat dat echt wel gewoon heel veel, ja, dat levert mij heel veel op, heel veel inzichten ook, heel veel voldoening. En de dingen die ik niet vind in de job, die vind ik dan in mijn nevenactiviteiten, zoals het schrijven van een boek bijvoorbeeld, meer het creatieve luik. Dus voor mij is dat gewoon de ideale combinatie.
0: Ja,
1: en het minder verdienen, ja, dat is heel nadelig, maar ik heb absoluut nog veel plannen, dus we gaan dat ergens wel compenseren, denk ik.
0: En die is nog veel meer waard dan die check op het einde van de maand.
1: Absoluut.
0: Ik heb in uw boek ook gelezen dat u zich blijkbaar veiliger voelt in de gevangenis dan op straat. Dat moet u toch even uitleggen.
1: Ja, klopt. Ik heb het nog voor gehad, vlak voor ik als cipier begon te werken, dat ik echt wel op straat verbaal ben aangevallen. Er was toen eigenlijk niemand echt in de buurt. Ik had echt het gevoel van, oei, ik ben hier alleen. Als mij nu echt iets overkomt, dan sta ik hier. En uiteraard kun je de politie bellen, et cetera. Maar dan is de vraag hoe snel die daar zijn. In die gevangenis heb ik dat totaal niet. Er zijn zoveel regels, procedures rond veiligheid. Daar heb je collega's, je kunt echt op elkaar rekenen. En ja, ik heb gewoon het gevoel, als me daar iets overkomt, dat is in seconden tijd dat je collega's bij u staan. Dus absoluut, ik voel me daar veel veiliger dan op straat.
0: Ja, u vertelt dat ook met veel overtuiging, maar ik kan me voorstellen dat de meeste mensen daar toch wel anders over denken. Want die honderden vacatures die er nog altijd zijn, die raken maar niet ingevuld, hè?
1: Ja, klopt. Ik weet niet of veiligheid daar per se de hoofdoorzaak van is. Dat denk ik niet. Of het gebrek eraan dan toch niet. We mogen niet vergeten dat er ook wel een soort publieke opinie is rond mensen die in de gevangenis zitten, de gedetineerden op zich en werken als cipier.
0: De meeste mensen willen daar liever niet mee te maken krijgen.
1: Voilà, het is heel vaak van oké, ze hebben iets verkeerd gedaan, ze zitten daar op hun plek, ze kunnen niet hard genoeg gestraft worden, ze mogen goed afzien en nog veel ergere dingen. Cipiers die zijn vaak corrupt. Allee, dus het imago van de job en cipier op zich, maar ook van werken in de gevangenis algemeen, ja, dat is niet echt heel populair, denk ik.
0: En dat imago, klopt dat een beetje? Ik neem aan dat u zal zeggen dat dat niet klopt.
1: Nee, maar absoluut niet. Nee. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel aan de job begon ben met enige twijfel van oké, gaat me dit wel lukken? Gaat dit wel iets zijn voor mij? Hoe ga ik daar zelf in staan op het moment? Maar ik heb dat absoluut niet zo ervaren. Werken als cipier is gewoon een heel fijne job. Ik vind het ook wel dankbaar om het te mogen doen ergens.
0: Dankbaar, dus, in welke zin?
1: Ja, toch wel. Omdat ik er gewoon heel veel van bijleer. Ook gewoon mijn persoonlijke groei als persoon op zich, als mens. Ja, wat je daar ziet, beleeft, de gesprekken die je voert, dat geeft toch ook wel gewoon een andere kijk op de wereld.
0: Ja, en die nieuwe gevangenis. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ze op televisie gezien. Het zag er bijzonder fraai uit.
1: Mm-hmm.
0: Misschien kan dat de mensen overtuigen om toch een job te wagen als cipier.
1: Ik hoop van niet, want ervaring leert mij dat ja, een fancy gebouw, als dat je moet overtuigen om een bepaalde job te doen, is natuurlijk niet de juiste insteek of drijfveer om iets te gaan doen. Maar het is er zeker aangenaam werken als alles nieuw is en alles werkt. Ja, absoluut, dat is heel fijn. Maar ik denk vooral dat mensen die ergens nieuwsgierig zijn naar de job, naar de gevangenis, naar werken in de gevangenis, ja, als die gewoon de sprong wagen van oké, ik ga het een kans geven en ik heb niks te verliezen, dan gaan we ook al ver komen, denk ik.
0: Ja, dus een nieuw gebouw hoeft niet per se te overtuigen, maar kan altijd helpen. Mm-hmm. Maar u werkt in de Begijnenstraat, ja, dat is een oud gebouw. En toch zijn er blijkbaar nogal wat collega's die liever daar zouden blijven.
1: Ja, toch wel. Er zijn heel veel collega's die liever in de Begijnenstraat werken. Er zijn ook collega's die liever naar de nieuwe gevangenis gaan vertrekken. Gelukkig. Maar het is wel zo, ja, de Begijnenstraat. Ik kan me inbeelden, als je daar een aantal jaren werkt, voor mezelf is dat natuurlijk minder relevant, maar als je daar heel lang werkt, je hebt daar iets opgebouwd met je collega's, je hebt daar misschien een vaste post toegekregen, een bepaalde werking gevonden of zo die voor u werkt, ja, dat je daar gewoon graag aan wil vasthouden, vind ik ergens wel logisch. En ja, je werkt ook met bepaalde mensen graag samen, dus je gaat ook kijken van oké, wie blijft er hier, wie gaat er naar daar, dus... Ik denk alleszins dat de puzzel niet makkelijk te leggen is.
0: Nee, dat is wel duidelijk dat die puzzel niet makkelijk te leggen is. Want er is nu wel een nieuw gebouw, maar ik zei het in de inleiding. Ja, er is geen personeel voor om in dat gebouw te gaan werken. Ja, en zolang blijven we dus met problemen kampen in die gevangenissen. Is dat ook de reden waarom er vanavond weer wordt gestaakt?
1: Het personeelstekort is zeker een reden waarom er vanavond wordt gestaakt. Maar ook daarbuiten, ja, de overbevolking in het algemeen natuurlijk. Dat zorgt voor een hoge druk op ons als werknemer. Maar ook gewoon, er is onlangs ook iets veranderd in de wet. Dus we mogen staken, maar er moet altijd een minimale bezetting zijn. Dus natuurlijk, ja, mensen kunnen nu ook opgeroepen worden om effectief toch te komen werken als dat nodig blijkt te zijn. En dat zorgt blijkbaar wel voor wat... commotie.
0: Ja, maar anders moet de politie het oplossen. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor de politie dan.
1: Nee, en voor de collega's die wel komen werken, want er zijn ook collega's, ikzelf bijvoorbeeld, ik zal nooit niet staken omdat ik daar niet per se achter sta. Volgens mij is het heel belangrijk om een signaal te geven, absoluut. En dat is ook wat je met staken doet, maar je gaat er geen problemen mee oplossen. Ja. En volgens mij kan een signaal geven ook op een andere manier. Dus ik ga wel werken op stakingsdagen, maar dat betekent ook wel dat de mensen die dan aan het werk zijn, ja... Die hebben eens zoveel werk natuurlijk, dus het is... Ja, het is...
0: En u zegt, we kunnen ook op een andere manier een signaal geven. Hoe dan?
1: Ja, gewoon bijvoorbeeld door uw stem te laten horen online. Of ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar ik ben van mening door te staken, voor heel veel mensen is dat ook gewoon een manier om ja, de grote hoop te volgen. We hebben nu al heel vaak gestaakt intussen. En als je dan kijkt naar wat er intussen echt veranderd is, ja, dat staat niet echt in verhouding. Dus
0: Nee. En ook, minister van Justitie Verlinden, ja, het overleg levert niks op, zeggen de vakbonden. Mm-hmm. Maar ja, als er te weinig mensen cipier willen worden, ja, dan is dat ook niet haar schuld natuurlijk.
1: Klopt, ja. Nee, en op zich de overbevolking, personeelstekort, is ook niet iets dat nu ineens uit de lucht komt vallen. Het is ook niet iets dat... onze minister nu ineens plots gecreëerd heeft. Dat is gewoon iets wat het doorheen de jaren is ontstaan. En het is ook gewoon heel moeilijk om dat instant nu op te lossen.
0: En telkens als er wordt gestaakt, dan worden al die wantoestanden binnen de gevangenissen weer opgerakeld.
1: Ja.
0: Dat is ook niet bepaald reclame voor de job natuurlijk.
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat we elke negatieve boodschap best kunnen vermijden. Maar ja, natuurlijk, het is ook wel de realiteit. Dus het is altijd van twee kanten, maar het doet er zeker geen goed aan. Nee.
0: Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Wat denkt u is de oplossing voor die problemen in de gevangenis?
1: Ik denk dat we moeten stoppen met enkel naar justitie te kijken. Er zitten heel veel mensen die criminele feiten hebben gepleegd vanuit verslaving, vanuit een gebrek aan financiële middelen, dakloosheid, dus een dak boven hun hoofd willen hebben.
0: En die moeten uit de gevangenis?
1: Die moeten absoluut gestraft worden, laat me daar duidelijk in zijn. Maar dat zijn wel problemen die deels ook, ja, dat is gezondheidszorg, dat is sociale hulpverlening, dat gaat verder dan enkel justitie. En door daar op dat vlak ook veranderingen door te voeren, kunnen we dat deels ook gewoon voorkomen. En ik denk dat dat gewoon ook een heel belangrijk stuk is, dat wij heel vaak problemen oplossen in dit land. En we straffen feiten die gepleegd zijn wat absoluut nodig is. Maar ja, de dingen die we kunnen voorkomen, dat is minstens even interessant. Dus ik denk gewoon dat we daar ja, toch ook wel breder moeten kijken dan enkel het allemaal willen oplossen. Achteraf.
0: Preventie is zeker zo belangrijk.
1: Absoluut.
0: Hartelijk dank Femke Broosen, cipier in Antwerpen, voor dit gesprek. En ik herhaal ook nog even dat uw boek Dagboek van een cipier is uitgegeven bij Lanno.

0: No Milk Today van Herman's Hermits. De Belgian Cats zijn goed begonnen aan hun WK-basketbal in Berlijn. Vrijdag wonnen onze vrouwen hun eerste groepswedstrijd tegen Turkije. En straks om 17:15 vanavond moeten ze opnieuw aan de bak voor hun tweede wedstrijd tegen Puerto Rico. Goedemorgen, Pascal Angelis.
1: Goedemorgen.
0: U bent assistentcoach bij de Belgian Cats. Ja, hoe groot was de opluchting na die eerste gewonnen match?
1: Well, het is toch altijd een oplichting in die zin dat op een kampioenschap zoals dit er altijd verrassingen gebeuren. Kijk maar gisteren naar Mali, dat wint van Spanje.
0: Ah, ja.
1: En dus elke ploeg wil natuurlijk van de Belgen.

0: NBA. Heeft dat toch een grote impact?
1: Wel ja, omdat uiteindelijk al die speelsters zitten in een ploeg waar dat op een bepaalde manier gespeeld wordt, een bepaalde manier geroteerd in defense enzovoort. En ja, daar zijn je een seizoen mee bezig. En dan kom je terug bij de Cats, waar het soms op een andere manier gebeurt. En dan heb je toch wel even nodig om terug in die automatisme te komen.
0: Ja.
1: En ondertussen verandert natuurlijk heel de constellatie van de ploeg wanneer die meisjes aankomen.
0: Ja.
1: En dus ja, dat is niet zomaar iets dat op 1, 2, 3 die meisjes zijn er, oké, en nu is alles terug 100%. Ja, zo werkt het.
0: Zo werkt het niet, zo eenvoudig is het niet. De jongere speelsters die brachten misschien tot nog toe een beetje te weinig, maar dat is nu ook verbeterd, heb ik de indruk, hè, van op de bank.
1: Ja, ik denk campagne na campagne maken die speelsters vooruitgang. Ze gaan natuurlijk ook in kampioenschappen spelen die toch een challenge zijn voor hen. En ja, we zien dat ze altijd iets meer bijbrengen, iets meer fysiek worden, iets meer geduldig in aanval, wat meer scorekrachtig enzovoort. En ja, dat kan ons alleen maar ten goede komen.
0: Ja, dat de bank ook kan meedoen is fantastisch. Emma Meeseman blijft natuurlijk wel de onbetwiste kapitein. Ze kreeg de MVP Award na de partij tegen Turkije, prijs voor beste speelster van de match. Maar ze gaf die door aan Julie van Loo, die ook zeer sterk gespeeld had. Hè? Dat is een prachtig moment toch, hè?
1: Ja, en voor ons is dat typisch Emma natuurlijk. Hè. Dat toont de volledige persoonlijkheid en het altruïsme van haar als speelster, maar ook als mens. Wetende dat zij vorig jaar haar opa heeft verloren en ze weet hoe het is om te spelen en tegelijkertijd met dat verlies om te gaan.
0: Ja, en Julie van Loo, die nu haar Peter is verloren, hè, voor alle duidelijkheid. Voilà,
1: ja. Ja, ja. En alle lof naar Julie die toch zo'n prestaties kan neerzetten ondanks dat verlies. En Emma die dat herkent en haar daarvoor even in de bloemetjes zet. Ja, het is gewoon typerend voor Emma.
0: Typerend voor Emma en misschien ook voor de Cats als team?
1: Ja, het succes van onze ploeg is nooit geweest dat wij, omdat onze 12 speelsters beter zijn dan bijvoorbeeld de 12 speelsters van Spanje of van een andere ploeg. Het succes van onze ploeg is dat onze beste speelsters blij zijn met het succes van anderen.
0: Ja.
1: En er niet staan voor zichzelf. En dat is voor mij de allergrootste sterkte van onze ploeg.
0: Dat is zowat de definitie van teamspirit, laat ons maar zeggen. Straks die match tegen Puerto Rico, ja, dat zou eigenlijk geen probleem mogen zijn, hè, voor de Cats.
1: Wel, dat is dus net
0: het gevaar
1: de
0: misschien.
1: Puerto Rico had een heel andere basket spelen dan wij gewoon zijn. Heel veel zones gaan proberen om ons te vertragen. En ze hebben een soort aanvallend basket dat heel veel met individualiteiten te maken heeft. Maar individualiteiten die op één wedstrijd, als het goed zit, wel heel moeilijk te stoppen kunnen blijken. Dus aan ons om heel fel in verdediging die ploeg aan te pakken, zodanig dat ze niet in ritme kunnen komen.
0: Ja.
1: En blijven ons snelle spel spelen, ons niet laten vertragen door hun zoneverdediging. Als we dat doen, dan moeten we die match kunnen binnenhalen en dan onmiddellijk kunnen omdraaien en focussen op de volgende.
0: Oh ja, want die volgende match, dat is tegen Australië. En iedereen zegt vooraf toch dat dat de echte test wordt, hè, van deze groepsfase.
1: Ja, de echte test, dat weet ik nog niet. We zullen zien vandaag. Australië speelt tegen Turkije.
0: Ja.
1: Ik schat Turkije redelijk hoog in. Maar Australië is natuurlijk historisch een topland. Is dit nog steeds? Hebben een paar speelsters die er niet meer bij zijn. Maar hebben nog altijd een pak ervaring. En natuurlijk een hele recent WNBA-speelsters. Dus voor ons is dat vooral de match die belangrijk is in functie van onmiddellijk kunnen doorstoten naar de kwartfinale of nog een barragewedstrijd moeten spelen. En dat is toch een groot verschil. Dus ik denk dat dit absoluut de match wordt die ons moet kunnen propelleren naar de kwartfinale direct.
0: Dat zou inderdaad zeer mooi zijn. Ik wens u alvast veel succes met de Belgian Cats. Pascal Angelis, assistent coach.
1: Dank u wel.
0: Tot ziens. Dag.
1: Tot ziens. Dag.

0: gevoel.
1: De bevalligste van Bart Peters. Na 9 uur veel aandacht voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de diplomatieke inspanningen daar en de gevolgen hier bij ons in de rest van Europa.
2: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanna Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
6: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
5: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag belangrijke deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Amerikaanse onderhandelaars zijn op weg naar Kiev voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En in het voetbal wint standaard in eigen huis van Antwerpen met 1-0. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus een uur geleden opengegaan voor de verkiezingen daar. En die krijgen veel aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning zou kunnen behalen. Jeroen Rijgaard, je bent live in Magdeburg. Hoe is de opkomst daar momenteel?
10: Wel, bij het kiesbureau waar ik in sta, Lode, is het wel druk. Vanmorgen stonden hier al mensen in de rij, nog voor het openging, en te zeggen komen en gaan. Tot nu toe hebben we al heel veel mensen gezien, zei ook de leider van het lokaal hier daarnet tegen mij.
9: Ja, wat zeggen de laatste voorspellingen?
10: Op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt op een paar zetels aan. Dus zou dus wel kunnen dat de partij hier vandaag effectief geschiedenis schrijft. Want het zou nog nooit gebeurd zijn in naoorlogs-Duitsland dat extreemrechts zo een resultaat neerzet, 40% of meer. En met een absolute meerderheid, als hen dat lukt, kunnen ze hier alleen besturen. En ze hebben ook een heel programma klaar om te besturen met de forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en natuurlijk ook migratie.
9: Ja, afwachten of dat inderdaad lukt, dat weten we straks. Hoe verklaar je het succes van AfD?
10: Ja, vooral toch ontevredenheid. Zeker hier in het oosten van Duitsland over hoe het in het land momenteel loopt op alle vlakken. Op economisch vlak, sociaal vlak, migratievlak. En het is ook een afrekening met de nationale regering. Dat hoor je ook als je hier met de mensen praat van kanselier Merz. Want die krijgt Duitsland momenteel echt moeilijk weer op de rails. Er is bijvoorbeeld veel ruzie binnen de regering. En ook de populariteitscijfers zijn dramatisch. Als je hier met mensen praat, hoor je hem vooral zeggen: wij stemmen daarom op de AfD, omdat we vooral niet voor die andere partijen willen stemmen.
9: Jeroen, dankjewel. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio ook nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad dus van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze vrouw zegt dat ze zelfs overweegt om te verhuizen als AfD wint.
11: Ja, und da entscheidet sich jetzt sozusagen, ob ich dort wohnen bleibe oder halt wegziehen möchte. Und ja, deswegen ist es schon prägend, sag ich mal.
9: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in Kiev verwacht. Na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren in Moskou. Witkoff en Kushner hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgelegd om een einde te maken aan de oorlog. Maar Pauline Lambert, veel details zijn daarover niet, hè?
12: Nee, de Amerikaanse gezanten zijn vertrokken uit Moskou zonder te zeggen wat ze besproken hebben. Volgens het Kremlin was het wel een heel zinvol en open gesprek, maar daar weten we natuurlijk niet heel veel mee. Bijvoorbeeld ook niet of Kushner en Witkoff nu naar Kiev trekken, alweer met de boodschap dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven. Want dat blijft het standpunt van Rusland. En in het verleden hebben de Amerikanen ook al druk gezet op Oekraïne om dat ook te doen. Het is wel de eerste keer dat de gezanten van president Trump naar de Oekraïnse hoofdstad komen, na meer eerdere bezoeken aan Moskou al. Dus dat is misschien toch al een kleine overwinning voor Zelensky en ook voor de inwoners van Kiev. Want de Russische president Poetin heeft gezegd dat Kiev tijdens het bezoek van Witkov en Kushner niet zal aangevallen worden. En als een welkome pauze, voorlopig lijkt die ook wel stand te houden.
9: Dankjewel, Paulien. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, op doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook weer inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen. Het doet dat, naar eigen zeggen, als vergelding, omdat Hezbollah met drones Israëlische soldaten heeft aangevallen in het zuiden van Libanon, en dat is een zone die Israël bezet. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de komende weken op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen. Een btw-verhoging is één van de scenario's op tafel. Maar voor VOCA is zo'n verhoging alleen mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Beks.
0: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
9: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
13: 9 op 9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn vierde doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1 op 9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
9: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek afgerond. Een balans van deze jubileumeditie door Bert Sterks.
14: Twee dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Balew uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
9: Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een tijd van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen nog laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij ook nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. En op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder gisteravond kon Alexander Blok zich dan wel weer plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag een pak frisser met regen en buien, nog 19 graden. We zaten bij het begin van dit ochtendnieuws in Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland. Daar zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen een grote overwinning behalen. In veel steden in de regio werd er gisteravond nog betoogd tegen de AfD. U kan alles volgen in de app van VRT Nieuws.
15: U krijgt van mij de uitslagen van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 5 september. 3, 10,
1: 16, 26, 44, 45 en het bijkomend nummer was 8. U kan deze resultaten nalezen op lotto.be.
16: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
17: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
1: Goedemorgen. Amerika probeert te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Intussen bestoken de Russen ons met allerlei sabotageacties. Wat kunnen we daartegen doen? Dit is de ochtend. Welkom.

0: I Missed Again van Phil Collins. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over de oorlog in Oekraïne is constructief verlopen, zoals dat heet. Straks praten we daar nog verder over met Rusland-experte Ria Lanen. Maar nu richten we ons op de hybride oorlogsvoering die Rusland al een tijdje activeert. Meer en meer expliciet gericht op Europa met cyberaanvallen, droneinvallen en sabotageacties. Met recent nog die verijdelde aanslag met een drone op de luchthaven van Leipzig. Goedemorgen, Wouter Beeke.
1: Goedemorgen.
0: U bent Europarlementslid voor CD&V, lid ook van de Commissie Buitenlandse Zaken in dat Europees Parlement. Ja, misschien eerst toch even over dat gesprek tussen de VS en Rusland over de oorlog in Oekraïne. Dat verliep constructief, zoals ik al zei. Stemt u dat hoopvol of bent u daar toch redelijk sceptisch over?
1: Wel, alles wat een akkoord, een bestand, een vrede dichterbij kan brengen, een duurzame vrede, dat kan alleen maar aangemoedigd worden. De vraag hier zal zijn, wat zijn de condities? Want de condities die Rusland in het verleden naar voren heeft gebracht, ja, die zijn altijd onaanvaardbaar geweest voor Oekraïne, maar ook voor de Europese Unie.
0: Als ja, want zij willen bepaald stukken van het grondgebied die ze hebben veroverd, willen ze gewoon behouden, hè?
1: Wel, niet alleen de stukken die dat ze vandaag hebben veroverd, maar in de Donbass ook, de stukken die ze
0: meer
1: niet hebben veroverd.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: En ik denk dat dat een bijzonder nevralgiek punt is. Een punt waar in Oekraïne niemand mee akkoord kan gaan. En dus dat zal, denk ik, de belangrijkste vraag zijn. Wat zijn de voorwaarden die de Russen op tafel leggen? En als we kijken naar de voorbije maanden, dan zien we dat Rusland op geen enkele manier eigenlijk een echte intentie naar voren heeft gebracht om die oorlog te stoppen. Integendeel, ze hebben de voorbije zomer hun aanvallen op Oekraïne alleen maar verhevigd, op burgerdoelwitten verhevigd en ook de hybride aanvallen ten aanzien van Europa verstevigd.
0: Ja, het is inderdaad zeer de vraag hoe geloofwaardig die goodwill zogezegd is bij de Russen. En inderdaad, zoals u zegt, ze hebben ook die hybride oorlogsvoering geactiveerd richting Europa. Recente aanslag met die drone met explosieven in Leipzig heeft de situatie op scherp gezet. Ja, er is al een tijd lang een escalatie aan de gang, hè?
1: Ja, en dat is niet onverwacht, hè. Heel wat inlichtingendiensten, maar onafhankelijke denktanks ook, die hebben de voorbije jaren gewaarschuwd op een escalatie van die hybride oorlogsvoering. De oorlog in Oekraïne is niet alleen een oorlog met drones en met raketten, maar is ook een hybride oorlogsvoering, wat ik wel eens een microgolfoorlog heb genoemd. Want velen in Europa denken van dat is een oorlog in Oekraïne, daar is het warm. Maar bij ons, daar hebben we eigenlijk niet veel mee te maken.
0: Maar het komt dichter en dichterbij.
1: Maar het komt dichter en dichterbij. Het is een beetje zoals uw tas soep die je in uw microgolf zet en je haalt die eruit. Ja, aan de buitenkant is het warm, dat is in Oekraïne. En aan de binnenkant, daar is het lauw. Maar geleidelijk aan wordt het opgewarmd. En dat is ook de bedoeling van Rusland om Europa mee te betrekken in die oorlogsvoering. En daar moeten we wel zeer attent op zijn. En als we de voorbije zomer kijken, er zijn veel dingen heel erg in de actualiteit geweest. Ceuta is in de actualiteit geweest. De spanningen tussen Spanje en Marokko rond de migratiecrisis. De branden zijn in de actualiteit geweest. Maar wat een beetje onder de waterlijn gebleven is, dat zijn die hybride aanvallen in heel veel Europese landen, ook bij ons, in ons land, die er hebben plaatsgevonden. Meer dan 200 incidenten, waarbij dat ook ons land niet gespaard is gebleven. Nee. Duitsland target nummer 1 is geweest. En dat is bijzonder zorgwekkend.
0: Dat is inderdaad bijzonder zorgwekkend. Duitsland, ook Denemarken, hebben Rusland expliciet met de vinger gewezen. Is dat de juiste reactie volgens u?
1: Ik denk dat het altijd goed is om eerst te kijken wat is hier precies gebeurd.
0: Dat hebben ze gedaan, hè?
1: En niet te snel conclusies trekken, maar als die conclusies duidelijk zijn, dan moet je die ook wel helder durven communiceren. En ik denk dat veel van de hybride aanvallen inderdaad vanuit Rusland komen. En de ambities van Rusland die zijn ook wel heel duidelijk, hè? Aan de ene kant wil men zorgen dat die Europese solidariteit rondom Oekraïne, dat die gebroken wordt. De oorlog in Oekraïne kan door de Oekraïners alleen maar volgehouden worden dankzij de steun van de Europese Unie.
0: Ja.
1: En als die Europese Unie die steun, als die wegvalt, dan kan dat natuurlijk bijdragen tot een Russische overwinning.
0: En daarom is het belangrijk voor Rusland waarschijnlijk om zoveel mogelijk te destabiliseren in Europa. We hebben dat gezien, dat referendum in IJsland, waar de stemming plots keerde. We hebben vandaag die verkiezingen ook in Sachsen-Anhalt met de AfD, zeer Russisch gezind. Als die aan de macht macht zouden komen, ja, dan breekt dat ook dat solidariteitsfront in Europa. Hè?
1: Ja, en dat is waarom dat... dat die oorlog in Oekraïne niet iets is waar wij niets mee te maken hebben. Nee. Omdat u haalt zelf de voorbeelden aan. En er zijn in het verleden nog voorbeelden geweest. Hè. Verkiezingen in Oekraïne, in Roemenië, geannuleerd worden. In Moldavië is het heel manifest geweest dat men daar geprobeerd heeft een pro-Russisch regime aan de macht te brengen. In Frankrijk, waarbij dat de steun aan de kandidaten van Le Pen daar zijn om proberen ook in Frankrijk een ander regime aan de macht te brengen. En de linken tussen extreem rechts in Europa en Rusland, die zijn wel heel manifest. Omdat men op die manier probeert inderdaad te zorgen dat de Europese Unie niet meer aan de kant van Oekraïne kan staan, maar door nieuwe leiders aan de macht te brengen, ervoor te zorgen dat steeds meer Europese landen aan de kant van Rusland gaan staan.
0: Dan is de vraag natuurlijk, ja, wat kunnen wij daar als Europa tegen doen?
1: Er zijn verschillende zaken die we daar kunnen aan doen. Ik denk ten eerste onze eigen kritische infrastructuur beschermen. Dat is iets waar men ook mee bezig is. En dat is ook wel belangrijk. Hè. Dat gaat over energieinfrastructuur, dat gaat over elektriciteitsinfrastructuur, dat gaat over internetinfrastructuur. Kritische infrastructuur moet beschermd worden. De tweede, sanctiepakketten. Maar zo hebben we er al heel wat in Europa.
0: Ja, die hebben dan blijkbaar toch niet voldoende opgeleverd, of wel?
1: Wel, ik denk dat die noodzakelijk zijn, maar die zijn absoluut onvoldoende. Ik denk dat een derde is zorgen dat die steun aan Oekraïne ook aangehouden blijft. Want in de feite financieren wij de oorlog in Oekraïne om zelf geen soldaten te sturen. Dat is vandaag een bittere realiteit. We hebben een investering van 90 miljard goedgekeurd naar Oekraïne voor 2026-2027. Daar worden veel vragen bij gesteld. Moeten wij ons belastingsgeld daaraan geven? Maar de finaliteit is denk ik wel helder. Hè? Dat is om ervoor te zorgen dat die Russische invloedssfeer niet tot bij ons komt.
0: En de vraag is ook, zal het voldoende zijn, die 90 miljard?
1: Wel, dat is iets wat op tafel ligt. Zal dat voldoende zijn? Er zijn bijkomende vragen die door Oekraïne gesteld worden. En dat is zeker een element van de discussie. Maar ik denk, last but not least, moeten we zorgen dat we investeren. En ik denk dat de belangrijkste afschrikking is die we ten aanzien van Rusland kunnen geven. Echt investeren in die Europese defensie.
0: Ja, maar defensie is voorlopig nog geen Europese bevoegdheid, hè?
1: Wel, dat is een beetje dubbel natuurlijk. Hè. Aan de ene kant, er is een Europese commissaris voor Defensie. Er zijn heel wat Europese programma's, het SAFE-programma bijvoorbeeld, goedgekeurd. Maar het blijft wel, zoals u zegt, eigenlijk vanuit een filosofie. We proberen met de Europese Unie nationale lidstaten te ondersteunen om samen te werken op het vlak van Defensie.
0: En werken die lidstaten voldoende samen of is iedereen maar voor zichzelf bezig?
1: Wel, de redenering zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. En ik denk dat het belangrijkste afschrikking is die we ten aanzien van Rusland zouden kunnen doen, dat is zeggen van kijk, we gaan echt die kaart trekken van die Europese defensie, want dat is de belangrijkste afschrikking die we ten aanzien van Rusland naar voren kunnen brengen. In plaats van te blijven werken met 27 verschillende inlichtingendiensten, verschillende...
0: Zoals we nu bezig zijn.
1: Zoals we vandaag bezig zijn met 27 verschillende legers, met 27 verschillende aankoopsystemen. Want dat zorgt voor een gigantische fragmentatie, waardoor dat we het belastingsgeld van de burger niet op de meest efficiënte manier kunnen inzetten. We kunnen veel meer winst boeken wanneer dat we dat gezamenlijk zouden kunnen doen.
0: Maar de vraag is natuurlijk of de grote lidstaten, ik denk aan Duitsland, aan Frankrijk, of dat die daarin geïnteresseerd zijn of liever in hun eigen leger investeren.
1: Ja, en dat is het nefralgieke punt natuurlijk. Hè. Dat blijkt ook uit de rapporten dat de budgetten wel omhoog gaan. Hè. De budgetten van die lidstaten in Europese in defensie investeren, die zijn de voorbije 5 jaar verdubbeld. Dus daar ligt niet het probleem. Het probleem ligt dat men dat op een gefragmenteerde manier blijft doen. Dat men het liefst zijn eigen nationale defensieindustrie blijft financieren, terwijl dat die Europese aanpak een stukje achterwege blijft. En dat zijn niet alleen gemiste kansen. Ik denk dat vooral ten aanzien van de bedreiging die er vanuit Rusland komt, ja, de beste vuist die we kunnen maken is zeggen, kijk, we gaan hier echt naar een Europese defensie gaan. Want alleen op die manier zullen we kunnen duidelijk maken ten aanzien van Rusland dat er voor hen hier in Europa geen plaats is.
0: Is in dat verband Benelux misschien een goed voorbeeld?
1: Wel,
0: dat is natuurlijk een kop, veel kleinere schaal, maar toch?
1: Ja, België is de Benelux is een kleinere schaal. We hebben samenwerkingen. Hè. We hebben samenwerking met onze landcomponent, met Frankrijk bijvoorbeeld. Maar we hebben ook wat de
0: marine met
1: de marine betreft, ja. met Nederland. Dus daar zijn zeker wel samenwerkingsverbanden. Dus die stellen, dat stelt wel tot voorbeeld, ook voor verschillende andere landen. Maar dat zou veel meer geïntensifieerd nog kunnen worden. Nederland heeft bijvoorbeeld wat landcomponent samenwerkingen, heel intensieve samenwerkingen ook met Duitsland. Maar het blijft telkens wel vanuit dat nationale perspectief. En u haalt het voorbeeld van Duitsland aan. Hè. Merz heeft gezegd van kijk, wij gaan onze investeringen heel sterk opkrikken. En daar is men ook wel mee bezig. Maar Duitsland is terzelfde tijd ook wel het grootste slachtoffer van die hybride oorlogsvoering op dit ogenblik. Dat is ook niet voor niets. Hè. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt vandaag, die zijn daar een mooi voorbeeld van. Hoe dat men probeert, vooral in die Oost-Duitse deelstaten, te zorgen dat de AfD terug aan de macht komt. Want iedereen weet dat de AfD een zeer pro-Russische...
0: Ja, die rollen de rode loper uit voor Rusland.
1: Die rollen inderdaad de rode loper uit voor Rusland. En dus als men in Duitsland de AfD aan de macht krijgt, ja, dan zal dat een zeer anti-Europese... situatie worden vanuit Duitsland, een zeer pro-Russische situatie worden vanuit Duitsland. En dat is alleen maar zeer ontwrichtend voor de Europese Unie en ook voor ons, ook voor onze economie. Want soms zegt men, ja, maar dat gaat wel heel, heel ver van ons bed. Maar als wij in België vandaag een economische groei hebben die er niet is, die rond de 0% zit, dan is het omdat het in Duitsland slecht gaat. Ja. En dus het is ook in ons eigen belang. Als het in Duitsland goed gaat, dan zal het in Vlaanderen met onze economie, met onze welvaart, met onze economische groei en dus ook met het inkomen van de mensen goed gaan. Als het in Duitsland slecht gaat, dan zal het ook bij ons slecht gaan. Dus we hebben er eigenlijk ook alle belang bij om die solidariteit binnen Europa te vergroten, want dat is gewoon in ons eigen belang.
0: Een warme oproep voor meer militaire samenwerking tussen de Europese lidstaten. Dank u wel voor dit gesprek, Wouter Beke, Europarlementslid voor CD&V, lid ook van de Commissie Buitenlandse Zaken in dat Europees Parlement. Nog een fijne zondag.
1: Graag gedaan.

0: Sunday Girl van Blondie. Groot feest eergisteren en gisteravond in het Koning Boudewijnstadion. Want de atletiekmeeting, de Memorial van Damme, vierde daar zijn 50ste verjaardag. Weliswaar zonder polstokspringer Mondo Duplantis. Die moest last minute afhaken door een blessure. Maar er was wel een Belgisch record met Paulien Kokuit op de 400 meter horden. Goedemorgen, Kim Gevaert.
1: Goedemorgen.
0: We kennen u natuurlijk allemaal als loopster op de 100 en 200 meter, maar u bent nu directeur van die Memorial van Damme. Ja, het is alweer voorbij. Spannende weken en maanden achter de rug, neem ik aan. Wat was voor u het persoonlijke hoogtepunt van dit weekend?
1: Goh, wat een moeilijke vraag.
0: Ja. Er waren veel hoogtepunten, zeg maar.
1: Ja, het was gewoon in het geheel. We hebben uiteindelijk 14 meetingrecords zijn er gesneuveld. 5 world leads. En dan natuurlijk ook dat nationaal record van Paulien Kokuit. En dat maakt heel die tweedaagse wel echt ongelooflijk. Ook al de extra zaken die we wilden toevoegen om er echt een extra feestelijke editie van te maken. Zoals die openingsceremonie. Ja. De speciale slotceremonie was echt heel. Ze waren heel erg geslaagd. Naar mijn mening, naar mijn gevoel toch. Dus,
0: Want die meetingrecords, daar wordt misschien wat snel aan voorbij gegaan. Maar ja, dat is van een meeting waar die records al uitzonderlijk scherp waren. Als die dan gebroken worden, dan is dat toch ook wel iets. Als we eens kijken naar Paulien Kokuit, haar Belgisch record op de 400 meter horden. Ja, zij zit duidelijk nog niet aan haar plafond, hè?
1: Nee, Paulien heeft dat echt schitterend gedaan, want uiteraard zat ik in het stadion. Ja. En ik dacht echt van, die gaat hier nog winnen. Dat was...
0: Als het had erin gezeten.
1: Het was echt, echt ongelooflijk wat ze deed. Het was echt heel erg sterk. Dus ik denk dat ze nog helemaal niet aan haar plafond zit. Ja, iedereen weet dat Paulien komt van een zware blessure en heeft moeten knokken om terug te komen.
0: Zelfs even gedacht aan stoppen.
1: Ja, dat is zwaar natuurlijk. Ja, altijd met blessures sukkelen en terug moeten komen. Maar nu, had ze echt eindelijk een jaar waarin ze goed kon doortrainen. En heeft ze het echt schitterend gedaan. En je ziet, ze blijft groeien. Dus ik begrijp helemaal dat het dan een beetje bizar is om te zeggen, nu stop ik. Want je ziet daar elke meeting, elke wedstrijd die ze doet, verder ontwikkelen en verder groeien.
0: Paulien Kokuit gaat nog niet stoppen, gelukkig niet. Voor haar niet, voor ons niet. U hebt waarschijnlijk ook uitgekeken naar Rani Rozius en Delphine Nkansa, de 100 meter loopsters. Ja. Daar werd van gezegd, zij gaan misschien wel een aanval wagen op het record van Kim Gevaert. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ja, is dat dan voor u een opluchting of toch niet?
1: Nee, ik had het zeker in de context van gisteren en in Brussel fantastisch gevonden om hen dat daar te zien lopen. Die puzzel moet gewoon kloppen op dat moment. En dat was voor hun gisteren niet de dag. Dat zal een andere keer in de toekomst waarschijnlijk
0: wel
1: gebeuren. Er is dan wat decompressie naar. Ze hebben allemaal heel veel... Google heeft natuurlijk naar dat EK. Ja. Met heel veel emoties, alles wat er daar rond is gebeurd. Delphine die dan die medaille pakt. En dat zie je dan wel vaker bij atleten. Dat ze zo een beetje decompressie hebben daarna. En dat dan moeilijk is om dat allerbeste niveau terug te vinden. Dus ik hoop gewoon dat ik zou het fijn vinden als ik erbij kan zijn.
0: Ja. Als ze nodig,
1: maar
0: ik kan
1: natuurlijk
0: doen,
1: moeilijk overal meer reizen mee doen. Maar daarom zou het fijn zijn als ze dat in Brussel doen natuurlijk. Hè.
0: Dat zou inderdaad bijzonder fijn zijn. Over de meeting in Brussel wordt altijd met heel veel lof gesproken. U had het over de vieringen voor en nadien. Carl Lewis was er ook bij, een van de absolute wereldsterren. Hij was vol lof over de meeting. Ook andere atleten zijn dat altijd. Hoe doen jullie dat toch? Wat is het geheim van de Memorial van Damme?
1: We hebben een groot, sterk team dat organiseert. En vooral, denk ik, met heel veel passie. Iedereen die aan deze meeting meewerkt, die doet dat echt met heel veel liefde. En die smijt zich volledig daarvoor. En ik denk, dan krijg je zo'n resultaat. We doen ons best om goed te zorgen voor de atleten. Alles is ook tot in de puntjes goed georganiseerd. Heel strakke timing. Ja, dus je probeert gewoon die context te creëren waarin dat de toeschouwers zich goed voelen, er zin in hebben, dat de atleten het beste van zichzelf kunnen geven, dat je partners en sponsors kan aantrekken, ja. die natuurlijk ook hun steentje bijdragen om zo'n evenement te kunnen neerzetten. Dus dat is, ja, en al die partijen samen, die zorgen er dan voor dat het echt een feest is in het stadion natuurlijk. Hè. Dat kan niet één persoon alleen. Nee.
0: En die partners en die sponsors hebben die niet te veel invloed, hè, want vanuit vanuit Rita Thijs, die dus de verloofde was van Ivo van Damme, zijn humor dat zij vond het te commercieel geworden. Wat zegt u daarop?
1: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat we ons uiterste beste doen en Ivo heel centraal willen houden, zeker nu in heel dat verhaal, dat we willen Ivo echt herdenken op een heel passende en respectvolle manier. Zo'n meeting, dat kost natuurlijk ook heel veel geld om dat te kunnen neerzetten.
0: En dan heb je die sponsors nodig natuurlijk.
1: En daarvoor heb je natuurlijk partners en mensen nodig die je helpen daarbij om dat aan te kunnen. Hè. Je trekt hier dat atleten nodig aan van het allerhoogste niveau. Ja. Er is een pak prijzengeld dat nodig is. Dat gaat nu eenmaal ook niet zomaar. Dus
0: inderdaad. Ja. Dat heb je inderdaad nodig. Ik bedank u, Kim Gevaert, om bij ons aan de lijn te komen op deze zondagmorgen. U hebt er spannende weken en maanden op zitten. Ik wens u hopelijk een fijne vakantie toe om een beetje te ontspannen na al dat atletiek geweld. Nog een heel fijne zondag en graag tot ziens.
1: Dank u wel.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: We zijn al ruim 9:54. Een goede morgen en de hoofdpunten van het ochtendnieuws beginnen nog altijd in Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland. Daar zijn de stembureaus sinds 1:30 open voor de regionale verkiezingen. En die krijgen extra aandacht omdat de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een absolute meerderheid kan behalen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn onderweg naar Kiev voor gesprekken met Oekraïne over een mogelijk vredesakkoord. Gisteren werd het tweetal in Moskou ontvangen door de Russische president Poetin. En over die onderhandelingen praten we zo dadelijk met Ria Lanen. En het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon op doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook weer inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen. Het weer droog en vrij zonnig met hoge wolken en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken dan tot lokaal 29 graden. Vanaf dinsdag wel frisser met regen en buien en dan nog 19 graden.
3: Radio 1.
2: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: Boogie is in my soul van Chaka Khan en Snoop Dogg. Als alles goed gaat, dan komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner straks aan in Kiev in Oekraïne. Dat zal dan voor het eerst zijn sinds het begin van de oorlog. Gisteren waren ze al in Moskou bij de Russische president Poetin voor diplomatiek overleg. En dat gesprek verliep naar verluid eerlijk en constructief. Om dat allemaal veilig te laten verlopen, kondigde de Oekraïnse president Zelensky aan dat de aanvallen op Rusland tijdelijk gepauzeerd zouden worden. Op zijn beurt kondigde Poetin dan weer aan dat alle Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor 3 dagen gestopt zouden worden. Goedemorgen, Ria Lane.
1: Goedemorgen.
0: U bent regio-expert Rusland en Eurazië, professor aan de KU Leuven. Ja, mogen we nu hoopvol zijn na dat overleg van gisteren, of is dat toch een beetje voorbarig?
1: Ik denk dat we daar vooral met veel nuchterheid moeten naar kijken. Dat zo'n overleg, zoals wat gisteren heeft plaatsgevonden tussen Witkoff en Kushner en Poetin, ja, zien we niet voor het eerst. Dus dat is op zich niet echt iets waar we veel baanbrekende conclusies kunnen uittrekken. Maar het is inderdaad een nieuw gegeven als ze nu naar Kiev zouden gaan. Ja. De vraag is natuurlijk of dat iets substantieels gaat veranderen, want we hebben natuurlijk wel vanuit dat kamp van Moskou geen enkele indicatie dat het standpunt van het Kremlin zou gewijzigd zijn.
0: Nee, we weten dus niet echt wat daar op tafel lag gisteren in Moskou.
1: Nee, in het deel dat wel is uitgezonden, een kort gesprekje, kon je wel merken dat het een heel warm welkom was dat die Amerikaanse delegatieleden kregen van Poetin. En werden er heel wat lofbetuigingen heen en weer gestrooid. En dat zorgt toch wel voor wat ongerustheid aan Oekraïnse zijde. Dat het weer al eens zou uitdraaien op eventueel het overbrengen van de Russische standpunten en die te presenteren aan Oekraïne als dit hebben jullie te nemen of te laten.
0: Dat is inderdaad wat in het verleden ook al is gebeurd. Verschil met het verleden is nu wel dat Witkoff en Kushner zijn doorgereisd naar Kiev. Ja, dat is straf dat dat nog maar voor het eerst gebeurt, hè, terwijl ze al verschillende keren in Moskou zijn geweest.
1: Ja, dat op zich is eigenlijk vanuit dat opzicht toch wel opmerkelijk. Hè? Als die Amerikaanse delegatieleden echt hun taak als onderhandelaars au sérieux nemen, dan zou het eigenlijk de vanzelfsprekendheid moeten zijn dat zij ook al verschillende keren in Kiev zouden geweest zijn. Ja. Dus als dat nu een eerste keer gaat gebeuren, kan ik dat vanuit een diplomatiek standpunt alleen maar toejuichen natuurlijk.
0: Ja, dat is een goed teken.
1: Dat is een goed teken onder voorbehoud als ze die rol echt als onderhandelaars opnemen. En daar knelt het schoentje. Hè, want je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat daar ook zaken als het aanhalen van de banden tussen Amerika en Rusland ter tafel hebben gelegen. Hè. Dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
0: Ja, als Trump ergens gaat praten, zijn er altijd wel economische deals die in zijn achterhoofd spelen. En dat zal dus ook wel het geval zijn geweest bij zijn onderhandelaars. Nu, Poetin is wel akkoord gegaan met een tijdelijk staakt het vuren boven Kiev. Is dat dan misschien toch een teken dat hij de gesprekken een kans zou willen geven?
1: Ja, ik denk wel dat hij op die manier vooral zijn bereidheid om het onderhandelingsproces te faciliteren wil onderlijnen. Maar hij benadrukte ook meteen dat dit alleen maar een gevechtspauze is om de onderhandelaars een zekere veiligheid te bieden. En dat hij niet was ingegaan op de vraag van de Oekraïnse zijde om er een breder driedaags staakt het vuren van te maken. Hè. Dus dat dat is toch al meteen een belangrijke nuancering die hij maakte. Het gaat alleen maar om ervoor te zorgen dat die gesprekken nu niet in het gedrang zouden komen.
0: Het is dus inderdaad een zeer tijdelijk staakt het vuren als we dat zo mogen concluderen. Nu, als we het eens bekijken van Oekraïnse kant, daar is op dit ogenblik een tekort aan luchtafweer. Oekraïne heeft dat daardoor wat moeilijk in de oorlog. Uh-huh. Ja, is het voor de Oekraïners dan wel een goed moment om die gesprekken aan te gaan?
1: Wel, ja, de timing is zeker misschien toch wel iets wat optimaler voor de Russische zijde. Poetin kan op deze manier ook naar zijn achterban, in Rusland zijn het binnen 2 weken verkiezingen, toch ook wel onderlijnen van kijk, ik ben bereid tot het zoeken van een diplomatieke uitweg, want ook ja, de Russische kiezers worden stilaan wel oorlogsmoe. Ja. Voor Oekraïne is de timing misschien iets wat ongelukkiger, want zij zitten toch weer meer in het hoekje gedreven als deze gesprekken een paar maanden geleden hadden plaatsgevonden, dan zou dat momentum anders hebben gelegen. We kunnen niet van heel grote verschuivingen spreken, maar toen lag het momentum toch iets wat meer aan de kant van Oekraïne. Bijvoorbeeld toen zij Rusland echt wel met verstomming sloegen met die aanval, met die gerichte aanval, waar Rusland nu al wat beter op voorbereid is en die alweer beter kan afslaan. Dus dat zijn zo toch kleine nuances die maken dat de timing nu met dat heel acute tekort aan Patriot luchtafweer aan de Oekraïnse zijde hen toch wat kwetsbaar maakt, ook aan die onderhandelingstafel.
0: Maar het is niet altijd makkelijk om zelf het tijdstip te kiezen waarop vredesonderhandelingen beginnen. Dank u wel, professor Ria Lanen, regio-expert Rusland en Eurasie aan de KU Leuven. Tot ziens.

0: The Man Who Sold the World van David Bowie. Een toepasselijke plaat misschien voor onze volgende gast. Want het nieuwe politieke najaar start na het zomerreces. En het grote vraagstuk, hoe kan het ook anders, is uiteraard de federale begroting. De regering wil 10 miljard extra vinden door te besparen en extra inkomsten op te halen. Maar daar is lang geen consensus over. Goedemorgen, Vincent van Petegem.
1: Goedemorgen.
0: Vicepremier voor CD&V in de federale regering. Minister van Begroting, ook een weinig benijdenswaardige post, denk ik op dit ogenblik. Heeft de zomer voldoende nieuwe energie gebracht om straks wel die horde te kunnen nemen met de hele ploeg?
1: Ik denk dat de uitdaging waar we voor staan, en je hebt het daarnet ook al aangegeven, is natuurlijk bijzonder groot. En als je naar de cijfers kijkt, die we ook net voor de zomer gekregen hebben, ja, dan stel je vast dat we echt wel een grote inspanning zullen moeten doen. Als je naar de belangrijkste parameters van een begroting kijkt, de schuldgraad en het tekort, dan zie je dat we daar ook naar de volgende jaren toe die evolutie echt wel in de verkeerde richting gaat.
0: Kan je vandaag misschien een paar cijfers opgeven?
1: Ik zal een paar cijfers geven. Het tekort bijvoorbeeld vandaag zit rond 5,1%. Als we ongewijzigd of bij ongewijzigd beleid, stijgt dat naar 6,2%
0: en daarmee
1: in 2031.
0: Dan
1: zijn we bij de slechtste van Europa. Ook met onze schuldgraad, vandaag 110%. Als dat verder, als we kijken naar 2031, zitten we aan 122%. Op dat ogenblik, volgens het IMF, is onze schuldgraad zelfs slechter. Ja, zelfs slechter dan de cijfers in Griekenland. Ja, dat zijn toch wel signalen die duidelijk maken dat we het moeten aanpakken.
0: Ja, in de krant zegt natuurlijk, als we niet ingrijpen, dan gaan er ongelukken gebeuren. Hè? Welke ongelukken?
1: Wel, wat er natuurlijk altijd gebeurt, is dat financiële markten kijken naar een land. Hè, om te kijken, van, ja, zijn zij wel in staat om te doen wat noodzakelijk is? En als je ziet bijvoorbeeld dat onze rente in de komende periode, natuurlijk ook door de grote staatsschuld die we hebben, ongeveer de helft zal zijn van ons tekort, hè, wat dus eigenlijk wil zeggen dat we allemaal middelen zijn die we niet kunnen investeren in justitie, in zorg, in wegen, in onderwijs.
0: Dat we aan interesse moeten betalen.
1: Dat we aan interesse moeten gaan betalen, ja, dan is het natuurlijk wel duidelijk dat die interest, het niveau van uw interest natuurlijk ook wel heel bepalend is.
0: En daar, dat niveau, dat is aan het stijgen. Hè?
1: En dat niveau is aan het stijgen. Dat is natuurlijk een internationaal iets wat we internationaal zien. Maar ja, je betaalt op zo'n interestvoet altijd ook een zeker risico. En die risicopremie die hangt natuurlijk af van een aantal parameters. Dat gaat enerzijds natuurlijk over de cijfers, maar daarnaast natuurlijk ook over je politieke stabiliteit. Ben je in staat om als regering, als overheid, om de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn? En het zijn die signalen die natuurlijk het vertrouwen geven aan de financiële markten dat het hier wordt aangepakt.
0: We moeten dus de nodige maatregelen nemen. Waar denkt u dan concreet aan?
1: Er zijn heel veel maatregelen. Hè. We hebben al het proces naar vandaag hebben we eigenlijk al heel lang, of zijn we al een tijdje aan het voorbereiden. Na de begrotingscontrole in maart zijn we eigenlijk direct van start gegaan. Hebben aan experten gevraagd van ja, jullie zien hier de situatie. Wat is er eigenlijk noodzakelijk? En welke maatregelen zijn er volgens jullie nodig? Er zijn er een aantal doorrekeningen van gemaakt. Die zijn nu allemaal klaar en daarmee gaan we nu ook aan de slag. Ik denk dat vandaag niet de bedoeling kan zijn dat we hier maatregel per maatregel gaan overlopen. Ik denk dat dat ook niet mijn rol is als minister van Begroting. Wel, mijn rol is natuurlijk om ervoor te zorgen dat wat er dan uiteindelijk op tafel komt, dat we daar met alle partijen rond die tafel ermee akkoord zijn. En dat we natuurlijk ook met een zeker gezond verstand en een blik op efficiëntie naar zo'n rechtvaardige begroting trachten toe te werken.
0: Ja, ik ga toch even proberen. Hè. U zegt, u wilt daar niet op ingaan, maar ik ga toch even proberen. Want we hebben het natuurlijk altijd over de verhoging van de BTW. Hè. Er is al eens een poging ondernomen. Dat was uiteindelijk een kameel met 25 bulten. Ik parafraseer, want dat is anders gezegd. Maar dat was niet bepaald een fraai voorbeeld van hoe het zou moeten. Hè.
1: Nee, exact. En vandaar dat ik het bijzonder belangrijk vind, los van de inhoud van elk van die maatregelen, want daar zijn alle partijen en dit standpunt van alle partijen wel bekend, dat we daar met gezond verstand naar die maatregelen moeten kijken. Het voorbeeld van de lelijke kameel waar u naar verwijst van de BTW is eigenlijk een voorbeeld waarbij dat als je het op tafel legt, ja, dat was niet vanuit het principe keep it simple, nee. Houd het eenvoudig. En dat is exact wat we vandaag nodig hebben. Met een beetje gezond verstand naar die maatregelen kijken. Op dezelfde manier vind ik bijvoorbeeld dat we ook altijd gaan moeten, of met het oog moeten hebben op waar is die maatregel ooit voor in voegen gekomen.
0: Dan denk je aan
1: en kunnen we opnieuw dat tot die essentie en kunnen we dat opnieuw tot die essentie beperken. Hè? Ik geef een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld het feit, ik denk dat het heel belangrijk zal zijn dat we naast een verhaal van besparing ervaringen ook gaan kijken hoe kunnen we opnieuw gaan groeien. Als je spreekt over groei, ja, dan spreek je over innovatie, dan spreek je over productiviteit. Nu, de middelen die wij vandaag in innovatie steken, die zijn al

0: natuurlijk een aantal maatregelen, of een aantal vereisten en voorwaarden oplegt waar onze begroting moet aan voldoen. Die heeft gezegd, ja, eigenlijk moet je tegen 2029 een inspanning doen van 7,7 miljard euro. We hebben binnen de regering met alle vijfde partijen afgesproken, we gaan niet die 7,7 doen tegen 2029, we gaan 10 miljard doen. Met heel duidelijke instelling van, kijk, wij gaan hier niet zitten met après nous le deluge, we zullen wel zien wat er achter ons komt. We zagen dat na 2029 eigenlijk die inspanning heel snel veel groter werd. We hebben gezegd, we trekken dan naar voren. Want ook dat is exact de boodschap die TMF ons gebracht heeft. TMF vertelde, ja, zorg ervoor dat jullie nu onmiddellijk maatregelen gaan nemen die impact hebben.
1: Om ook de financiële markten te overtuigen.
0: Om die financiële markten te overtuigen. De pensioenhervorming was een zeer goede hervorming. Hè. Dat zegt de TMF, zeggen alle instituties, van ja, jullie hebben al een aantal heel belangrijke maatregelen genomen, maar dat zijn natuurlijk maatregelen die wel op middellange en lange termijn werken. Je moet nu eigenlijk onmiddellijk een aantal zaken gaan aanpakken, omdat we natuurlijk ook nog dat risico, en we hebben het er nog niet over gehad, of toch niet onmiddellijk, over die rentesneeuwbal.
1: Hè, ja, die rentesneeuwbal is zeer gevaarlijk. Hè?
0: Omdat die zeer gevaarlijk is, omdat uw rente op dat ogenblik groter is dan de groei die je gaat gaan realiseren. En dat is eigenlijk een zelfversterkend effect. Hè. Je schuld en je tekort wordt alleen maar groter, alleen maar omdat je je rente moet gaan afbetalen.
1: En dat
0: is een zeer gevaarlijke situatie.
1: Vooruit, ja,
0: en dus vandaar dat het bijzonder positief is dat we nu binnen de regering al afgesproken hebben, die inspanning die wordt 10 miljard tegen het einde van de legislatuur.
1: En ondanks die besparingen had u het inderdaad ook al over dat groeiverhaal. Hoe rijm je dat samen? Ja.
0: Ja, opnieuw, hè, wat ik daarnet vertelde. Onze bedrijfssubsidies bijvoorbeeld in het land zijn 2,5 keer groter dan in de buurlanden.
1: Ja, daar wordt ook vaak over geklaagd. Daar zou ook mogen in gesnoeid worden.
0: Ja, en opnieuw, hè, als ik rondloop en bij mijn ondernemers spreek, dan is de eerste, en ik noem het altijd een ballonnetje of de wonderoplossing die men heeft, ja, schrap alle subsidies.
1: Ja.
0: Daar geloof ik niet in. Ik denk dat we als overheid uiteraard een aantal signalen moeten geven dat we groei, productiviteit belangrijk vinden.
1: Maar dan in de goede bedrijven investeren.
0: Maar dan zorgen dat je natuurlijk dat doet in die bedrijven. Waar je merkt dat er een return is. Niet alleen naar groei of naar productiviteitsgroei, maar ook ja, een maatschappelijk return. Deze begroting gaat voor mij niet over ik ga het anders vertellen, de mensen zien een begroting heel vaak als een Excel-tabel. Een Excel-tabel met plussen en minnen en op het einde van de rit heb je iets positiefs of iets negatiefs. En sommigen kijken naar een begroting, ja, we gaan een paar lijnen in die begroting schrappen of in die Excel schrappen en alles is opgelost. Mijn uitgangspunt is altijd, een begroting is een vertaling van hoe je naar de samenleving kijkt, hoe je naar je welvaartsstaat gaat kijken. En als je een welvaartsstaat wil hebben, die mensen ondersteunt om vooruit te gaan, of die mensen ja, gaat helpen op het ogenblik dat ze het moeilijk hebben, dan moet je ook in staat zijn om die welvaart te gaan creëren. En dus die groei, dat wordt natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van waar we vandaag voor staan.
1: Dat klinkt allemaal heel mooi, maar aan de andere kant zijn er nu al mensen die waarschuwen voor een mogelijke val van deze regering in de herfst. Wat denkt u ervan? Ja, wat gaat u daartegen doen?
0: Dat zou totaal onverantwoord zijn. Ja.
1: Dat vindt iedereen.
0: Dat het moeilijk zal zijn, dat beseft iedereen, ook de mensen op de straat, hè, daar word ik voldoende over aangesproken. Dat het een reden is om het dan al op te geven, ja, voor mij absoluut niet. Want dat is echt een onverantwoordelijke daad die we zouden stellen. Meer nog dan naar onze cijfers, naar ons tekort, naar onze schuld gaat, kijken financiële markten naar ook politieke instabiliteit. En als er politieke instabiliteit is, ja, dan zullen ze sowieso naar ons land beginnen kijken. Je zal dat in de komende periode waarschijnlijk ook zien in Duitsland, waar het daarnet over ging, waarbij de eventueel extreem rechts aan de macht komt. Langs de andere kant in Frankrijk is er ook heel veel schrik, ook bij die financiële markten, over komt daar ook extreem rechts aan de macht als president. Ja, als men naar Duitsland en naar Frankrijk kijkt, dan kijkt men ook naar ons. En een sterkte die we vandaag nog altijd hebben, is dat er een regering is die in staat moet kunnen zijn om beslissingen te nemen.
1: Politieke stabiliteit, zeer belangrijk. En dus ook zeer belangrijk, die begroting. Vincent van Petegem, vicepremier voor CD&V in de federale regering, minister van Begroting ook. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
2: De ochtend.
1: We zijn bijna aan het eind van deze ochtend en we hebben hier ook Kathleen Kools in de studio, want jij presenteert straks de zevende dag en je hebt ook een minister te gast.
3: Ja, dit was ook al interessant.
1: Dit was ook al zeer interessant, ja.
3: Hetzelfde te doen straks, het is de eerste van het nieuwe seizoen. En we hebben federaal minister van Asiel en Migratie, Annedeen van Bossuyt, te gast. En ook Flor Didde van organisatie 11111, die met een heel andere bril naar migratie kijkt.
1: Dat gaat knetteren, denk ik dan.
3: Ja, ik denk dat het een goed debat kan worden. Heel wat om over te praten. Migratiecrisis in Ceuta, die we hebben gekend.

0: En ook de verklaringen van procureur des Konings Moinil over de sans-papiers.
1: En er gaan ook mensen nu per video een vraag kunnen insturen.
0: Helemaal nieuw, ja. Ja, vanaf dit seizoen. Dus zeker doen via de QR-code, allemaal heel gebruiksvriendelijk.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
9: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
10: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
11: J'aime le drame, j'aime l'écho.
10: Ben Folds, Bill Callahan.
12: Remember the good things.
10: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
13: Je opwinden in de file.
14: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
13: Of een nieuw lief swipen op de trein.
14: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
13: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
15: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
16: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
15: ...wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
17: Allee, merci, moeke.
15: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
18: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
19: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
6: 10 uur, heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In het midden en het zuiden van de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen even zonder stroom gezeten vanochtend door een grote pannen. Tenminste 7 gemeenten werden even na 9 uur getroffen, zo is het, onder meer delen van Alke, Hasselt en Sint-Truiden. Intussen is de stroomvoorziening overal weer hersteld. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermensen. Op verschillende plaatsen smult de diepe veenlaag nog altijd en blijft waakzaamheid nodig om opflakkeringen te vermijden. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in ons land ooit. In het zuiden van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de peilingen een absolute meerderheid behalen. Die partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo wil ze bijvoorbeeld aparte klassen voor kinderen van migranten. Onze verslaggever Jeroen Rijgaard is in Sachsen-Anhalt en hij ziet 2 verklaringen voor het succes van AfD.
3: Vooral toch ontevredenheid, zeker hier in het oosten van Duitsland, over ja, hoe het in het land momenteel loopt op alle vlakken. Op economisch vlak, sociaal vlak, migratievlak. En het is ook een afrekening met de nationale regering. Dat hoor je ook als je hier met de mensen praat van kanselier Merz. Want die krijgt Duitsland momenteel echt moeilijk weer op de rails. Er is bijvoorbeeld veel ruzie binnen de regering. En ook de populariteitscijfers zijn dramatisch. Als je hier met mensen praat, hoor je hem vooral zeggen, wij stemmen daarom op de AfD, omdat we vooral niet voor die andere partijen willen stemmen.
6: Als AfD aan de macht komt, zou het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat extreemrechts meebestuurt in Duitsland. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseerde doelwitten van de door Iran gesteunde extremistische groep Hezbollah. Israël heeft ook opnieuw inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zijn gepland. Het doet dat naar eigen zeggen als vergelding, omdat Hezbollah met drones Israëlische soldaten heeft aangevallen in het zuiden van Libanon. Dat is een zone die door Israël wordt bezet. Hezbollah is Israël beginnen aan te vallen in maart als steun voor Iran, dat toen werd aangevallen door de VS en Israël. Sindsdien zijn er al meer dan 4.300 doden gevallen in Libanon en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht in eigen land. Officieel is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats vandaag hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag al hadden de Belgen van Turkije gewonnen. Maar de Belgische basketbalvrouwen zullen wel wat minder fris aan de start verschijnen, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat zegt collega Karel Bertelen van Sportza.
7: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
6: En in het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. En dat is een zure nederlaag, vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
17: Je hebt een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook, persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
6: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan in het klassement met amper 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge wolken, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal tot 29 graden kunnen stijgen. Vanaf dinsdag een pak frisser met regen en buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Amen. Geliefde broeders en zusters, hier in de basiliek van onze lieve vrouw van Scherpenheuvel of met ons verbonden via de televisie of de radio, van ganser harte welkom. Fratelli tutti. Allen broeders en zusters. Paus Franciscus begint zijn encycliek over broederlijkheid en sociale vriendschap met deze woorden van de heilige Franciscus. Het is ook de bisschopsleuze van aartsbisschop Luc Terlinde. Bovenal is het een diep verlangen van God voor de mensheid. Het is de opdracht die Jezus geeft aan de leerlingen. Het is een wezenskenmerk van de kerk. Daarom worden wij in de liturgie zo aangesproken. Omdat het zegt wie we zijn. Broeders en zusters. Openen wij ons hart voor die genade die we in ons doopsel mochten ontvangen. Heer, treed in ons midden en schenk ons uw waarheid en uw leven. Ontferm u over ons.

Christus, spreek tot ons uw reddend woord en breek voor ons het levend brood. Ontferm u over ons,

Heer, laat ons één van harte zijn, in liefde met elkaar begaan. Ontferm u over ons.

0: Laat ons bidden. God, dat wij verlost zijn en tot uw kinderen aangenomen, hebben we aan u te danken. Schenk de uitverkorenen die zich aan Christus hebben toevertrouwd uw liefdevolle aandacht, dat ze tot ware vrijheid komen en eeuwig leven erven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Gij mensenkind, als wachter heb ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens mij. Als ik tot de boosdoener zeg, jij boosdoener, jij moet sterven. En als gij dan uw mond niet open doet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld. Maar dan kom ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld. Maar gij hebt uw leven gered. Zo spreekt de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, zorg dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijven de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren. En alle andere kan men samenvatten in dit ene woord. Bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. Zo spreekt de Heer.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar ik zeg u, wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen ze het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.

Fratelli tutti, allen broeders en zusters. Zo zijn we deze viering begonnen. Het is niet zomaar een mooi klinkende leuze, vooral in het Italiaans. Het is een roeping en zending die ons met God en met elkaar verbindt, die ons maakt tot de nieuwe schepping die we in Christus hebben ontvangen. Sint Franciscus was daar zo van doordrongen dat hij iedereen en alles beschouwde als een broeder en zuster. Heel de schepping, zelfs de dood. Wat een vrijheid en blijheid die doorklinkt in zijn zonnelied. Hij zingt zoals hij gebekt is. Hij zingt wie hij is en wie hij mag zijn. En heel de schepping zingt mee de lof van de schepper die dit alles tot stand brengt. Wat een harmonie, wat een vrede. En als Sint Franciscus het niet had beleefd, zouden we het een droom vinden die nooit werkelijkheid kan worden. Kunnen wij dit lied ook zingen? Ja, we hebben het trouwens al gedaan. Waar wij in liefde samen zijn, daar is de Heer in ons midden. Het zijn andere woorden dan het zonnelied, maar het is hetzelfde lied. De woorden komen uit het evangelie dat we deze zondag horen. Het zijn woorden van Jezus. De apostel Paulus heeft ze nog eens benadrukt als de liefde die de hele wet vervult. De broederlijkheid waartoe wij geroepen en gezonden zijn, is de concrete invulling van die liefde waarin God wordt geopenbaard. Het gaat veel dieper dan proberen samen te leven, dan onderlinge sympathie, dan goed overeenkomen. De broederlijkheid waartoe Christus ons oproept, is niet zozeer de verdienste van onszelf, van wat wij kunnen of willen, zelfs met de beste bedoelingen. Het is een roeping en zending waarvan de oorsprong en het doel bij God zelf liggen. Wil de broederlijkheid een uitdrukking zijn van Gods liefde, dan begint ze ook bij die liefde die in zijn puurste vorm zijn barmhartigheid is. Zo openbaart Jezus in het evangelie in woord en in daad wie God is en wie wij mogen zijn, niet op grond van ons eigen kunnen of willen, maar ondanks ons niet kunnen en onze zondigheid, is het zijn barmhartigheid die ons bevrijdt en die ons tot zijn veelgeliefde kinderen maakt en veelgeliefde broeders en zusters van elkaar. Herhaaldelijk roept Jezus ons op om die barmhartigheid die wij ontvangen ook te beleven. Broederlijk, tot 7 × 70 toe. En vandaag in het evangelie en bij de profeet Ezekiel in de eerste lezing als een opdracht om de broederlijkheid te redden. De zondaar als broeder winnen, niet door hem allereerst te schande te maken, niet door hem allereerst voor het gerecht te dagen, maar door hem persoonlijk aan te spreken en het niet op te geven. Door hem op te zoeken met 2 of 3 in het diepe verlangen om de liefde te winnen, zodat de Heer zelf in ons midden is. Geen doofpot dus, maar aan het licht brengen wat fout is, om te redden wat verloren was. De broederlijkheid en de zusterlijkheid die God in ons heeft gelegd, is een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de oprechtheid van ons samenleven, maar ook voor de geloofwaardigheid waarmee wij God belijden en zijn liefde tonen. We hebben allemaal nog een hele weg af te leggen en we weten ons vaak ontmoedigd, omdat we menen dat het onze krachten te boven gaat, of omdat we ontgoocheld zijn omdat we in naam van de broederlijkheid zo vaak gekwetst worden. Sint Franciscus kan ons helpen. Hij zag de weg open voor zich
en ontving alle genade toen hij zichzelf verloochende, zijn hebben en kunnen. Toen hij alles loste en achterliet en vrij werd om de broederlijkheid te ontvangen.

0: Belijden wij het geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zon, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Bidden we tot God.
1: Voor de kerk, dat zij met evangelisch geduld en barmhartigheid de gemeenschap van broeders en zusters opwekt tot verzoening en eenheid. Laat ons bidden. Voor allen die een nieuw schooljaar of academiejaar beginnen. Voor kinderen en jongeren, ouders en grootouders, leerkrachten, docenten en allen die zich professioneel of als vrijwilliger inzetten voor het onderwijs. Dat zij waarachtige gemeenschappen vormen voor groei in broederlijkheid en zusterlijkheid. Laat ons bidden. Voor wie met ons meevieren, thuis, in rust- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, gevangenis of onderweg. Dat onze verbondenheid in gebed uitdrukking mag zijn dat we alle broeders en zusters zijn in Christus. Laat ons bidden. Voor onszelf. Dat de onderlinge liefde, ondanks onze zondigheid en dankzij Gods barmhartigheid, een getuigenis mag zijn dat Christus in ons midden is. Laat ons bidden.
0: Vader, hoor het gebed van uw volk. Sterk onze eensgezindheid nu wij vieren dat uw liefde ons leven is. Door Christus, onze Heer. Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. God, gij schenkt de genade u te dienen in geest en waarheid en in vrede te leven. Mogen wij u eren met deze gaven en door ons deelnemen aan deze viering de eenheid in het geloof versterken. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.

prijzen wij door onze Heer Jezus Christus voor uw werkzame aanwezigheid in deze wereld. Want te midden van een mensheid die verdeeld is door oneenigheid en tweespalt, ondervinden wij dat gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot verzoening. Uw geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer met elkaar gaan spreken, tegenstanders elkaar de hand weer reiken en volkeren elkaar willen ontmoeten. Aan u is het te danken wanneer de wapens zwijgen en de rede zich kan doen verstaan. Wanneer wrok voor vergeving moet wijken en vergiffenis het wind van haat.

Machten en krachten prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is het woord dat ons redt, de hand die gij aan zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen wij u, heilig deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen, zegende u om uw liefdevolle ontferming, reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Mysterie van het geloof

0: Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken we zijn dood en verrijzenis en bieden u aan wat gij ons hebt gegeven, het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ons aan tezamen met uw Zoon en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel het volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot werktuig van uw vrede. Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder van God, Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige Maria Magdalena en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige verzoening, in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede.
1: Door hem en met hem en in

verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.

zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Heer, gij voedt en sterkt de gelovigen door uw woord en sacrament. Verleen ons dat we in deze grote gaven de kracht vinden om voor altijd te delen in het leven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

0: Broeders en zusters, fratelli tutti. Allen broeders en zusters, dat zijn wij. Dat hebben we in ons doopsel in Christus ontvangen. Dat hebben we hier gevierd. Laten we het niet opgeven om die genade telkens weer te zoeken en te vinden in elkaar. En zo te groeien tot wie we samen mogen zijn, de kerk van Christus. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze lieve vrouw van Scherpenheuvel, moeder van God en onze moeder, vol vertrouwen bidden wij tot u. Schenk ons iets van uw geloof en leer ons dienstbaar zijn aan de mens. Help onze zieken en aller weer hart door leed getekend is. Laat geluk en liefde wonen in onze familie. Zegen allen die ons dierbaar zijn en blijf ook mij nabij met u beschermen. Onze lieve vrouw van Scherpen.
1: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Onze Lieve Vrouw Basiliek in Scherpenheuvel. Zometeen heb ik een beloftevol acteur te gast in Touché, Tijmen Govaerts. Tot zometeen.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn op weg naar Kiev na gesprekken met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. Volgens de Russen was dat een open en zinvol gesprek, maar veel details zijn er wel niet. Het is dus onzeker of de Amerikaanse onderhandelaars ook rekening zullen houden met de belangen van Oekraïne, zegt Rusland-expert Ria Lana.
5: Je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En ja, toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
4: Rusland heeft beloofd om tijdens het bezoek van Witkoff en Kushner Kiev niet aan te vallen. En ook Oekraïne zal in ruil geen aanvallen uitvoeren op Moskou. In het oosten van Duitsland zijn de stembureaus nu al een paar uur open voor de belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse partij AfD kan volgens de meest recente peilingen een absolute meerderheid behalen. Onze verslaggever ter plaatse, Jeroen Rijgaard, zegt dan ook dat de partij mogelijk geschiedenis kan schrijven.
6: Op dit moment haalt de AfD in de peilingen net geen absolute meerderheid, maar het komt op een paar zetels aan. Dus het zou dus wel kunnen dat de partij hier vandaag effectief geschiedenis schrijft. Want het zou nog nooit gebeurd zijn in naoorlogs Duitsland dat extreemrechts zo een resultaat neerzet, 40% of meer. En met een absolute meerderheid, als hen dat lukt, kunnen ze hier alleen besturen. En ze hebben ook een heel programma klaar om te besturen met de forse maatregelen in cultuur, in onderwijs, media en natuurlijk ook migratie.
4: Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een tweedaags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen EU-lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er wordt onder meer gepraat straks over meer samenwerking op het gebied van handel, zegt de Deense journaliste in Brussel, Lise Toft-Hesselhund.
7: Groenland heeft een kleine economie, maar ook een open economie en wil zeker graag meer handel met de EU. Dus ik verwacht dat die EU-Groenland-partnerschap dan ook zal verdiepen. Dat willen de twee partijen heel graag. Dus meer economische samenwerking en zeker ook samenwerking rond de kritieke grondstoffen in Groenland. Want de EU wil graag extractie van grondstoffen in Groenland om hun aanhankelijkheid van China eigenlijk te veranderen. Daar is ook heel veel potentieel.
4: Wellicht zal von der Leyen ook extra financiële steun voor Groenland aankondigen. Op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats vandaag hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hadden de Belgen al van Turkije gewonnen. De Belgische basketbalvrouwen zullen wel wat minder fris kunnen starten, want afgelopen nacht is hun hotel ontruimd. Dat vertelt Sportza-collega Karel Bertelen.
8: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats. De match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
4: Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge wolken en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal ook droog. De temperaturen pieken tot lokaal 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Douché.
2: Met Friede Lesage.
1: Eerste touché van het 15e seizoen met acteur Tijmen Govaerts. Welkom in Touché.
9: Dankjewel, Friedel.
1: Hoe gaat het met jou?
9: Heel goed.
1: Ja?
9: Ja, ik heb superleuke maanden achter de rug. Het gaat goed met mij. Dus dat is een fijn gevoel.
1: Je straalt.
9: Dank je. Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Het 15e seizoen begint. En jij speelt een van de twee hoofdverdachten in de Botoxmoorden, het nieuwe seizoen van De 12, vanaf vanavond op VRT Max en VRT 1. En dat lijkt me ontzettend spannend.
9: Ja, dat is inderdaad heel spannend.
1: Want je hebt je zo lang moeten stilhouden, denk ik.
9: Ja.
1: Iets mogen zeggen?
9: Nee, en zeker met iets als De 12. Mensen kennen dat al. Er zijn al twee seizoenen geweest die heel goed waren. Dus ik denk wel dat de verwachtingen ook hoog zijn. En ja, het is gewoon een whodunit. Het gaat over wie heeft het gedaan, wie heeft die moord gepleegd. En ja, dat moet je geheim kunnen houden natuurlijk. Ja,
1: kan jij goed zwijgen?
9: Nee, niet altijd. Nee. In deze is het wel gelukt. Maar ja, ik ben iemand die wel graag spreekt.
1: Ja, ik kan het straks testen, hè, of ik jou over alles te spreken krijg. Je hebt in elk geval, behalve die botoxmoorden bij De 12, een heel mooi palmares al op je cv. Girl, daarin was je te zien. Muithond, Kom hier dat ik u kus. Tori en Lokita, Julie zwijgt. Prachtige films allemaal, series. Daar was je ook te zien in Twee zomers. En natuurlijk 1985 over de Bende van Nijvel, waar je die prachtige hoofdrol mocht vertolken. Heel vaak gecast als de sad boy.
9: Mm-hmm.
1: Ja. Hoe komt dat, denk je?
9: Ik neem aan dat er ook iets in mijn persoonlijkheid is wat het daar wel bij aansluit.
1: Ja, ben je dat ook?
9: Sad weet ik niet per se of dat de juiste bewoording is, maar ik denk wel dat ik iemand ben die veel nadenkt over de dingen. En op een of andere manier denk ik dat dat een beetje aan elkaar gelinkt wordt of zo. Dat mensen die veel nadenken ook een beetje zwaarmoediger zijn.
1: Een ernstige blik hebben.
9: Ja.
1: Hoewel, hier zit je te lachen.
9: Ja, ik denk ook wel dat ik daarop een beetje aan het uitgroeien ben.
1: Mm-hmm. Je kan ook goed plezier maken, denk ik.
9: Ja, absoluut.
1: Ja. Hoe ver gaat dat?
9: Ik kan wel plezier maken, maar dat ik ook het heel moeilijk vind om mijn hoofd uit te schakelen. Dus dat ik het heel moeilijk vind om alles los te laten wat dan mensen van mij denken. Wat ik denk van wat er aan het gebeuren is. En dat staat dan soms wel een beetje in de weg, maar probeer ik beter mee om te gaan.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
9: Als iemand die heel gevoelig is. Ik denk dat ik heel veel voel, echt emoties voel. Maar ook altijd alles heb gehoord, altijd alles heb gezien, constant aansta. En vanuit die gevoeligheid ook, ja, ik denk dat ik ook heel gepassioneerd ben, dat ik kritisch ben, dat ik nieuwsgierig ben, verantwoordelijk, zorgzaam. Maar dat er allemaal dingen zijn die eigenlijk voortkomen uit die gevoeligheid en een soort van constant openstaan naar de wereld.
1: Mm-hmm. ADHD ook,
9: ja.
1: Zeg je van jezelf.
9: Ja, en is ook wel echt getest.
1: Ja.
9: En ja, dat klopt ook wel. Ik vind dat geen probleem. Ik vind dat niet iets waar ik last van heb. Ik heb het altijd gehad of zo. Dus dat is gewoon mijn manier om naar de wereld te kijken of om in de wereld te staan.
1: Terwijl je er heel rustig uitziet, hè?
9: Ja, ik denk dat dat een beetje het contrasterende is of zo. Of hetgeen wat mensen vaak interessant vinden of wat aan mij al gezegd is, zeker als het over acteren gaat. Dat het lijkt alsof ik heel rustig ben, maar dat je toch het gevoel hebt dat er constant iets in mijn hoofd aan de gang is. En dat dat interessant is om naar te kijken op beeld. En dat is ook wel gewoon zo. Uh-huh. Maar ik denk, als het op ADHD aankomt, het helpt mij wel om te weten dat dat een deel van mij is, om dat te kunnen aanvaarden. Om te weten dat ik daar ook niks aan kan doen. Dat dat iets is in mijn hersens wat gewoon zo geprogrammeerd is en wat onveranderd zal blijven.
1: Dat je moet omarmen.
9: Ja.
1: Toen je bij de scout zat, heb je een totem gekregen. Mm-hmm. Steenarend.
9: Ja.
1: Wat is daarvan overgebleven? Dat is wel een hele mooie totem, hè?
9: Dank je wel. Ik was daar ook heel blij mee. En ik wou daar toen ook echt naar leven of zo. Of die eigenschappen, je krijgt dan eigenschappen die horen bij een dier.
1: Edel. Dat is dan zoals waakzaam zijn, rustig.
9: Rustig.
1: Verstandig.
9: Verstandig, trots. En dat zijn dingen die ik... Ja, de scout is voor mij super belangrijk geweest. En is dat eigenlijk tot op de dag van vandaag.
1: Ja?
9: Al is die band minder groot. Mijn beste vrienden, denk ik, hebben nog altijd hun oorsprong daar. En ik denk, ik heb daar enorm veel geleerd. Ja, die totem heb ik altijd met trots gedragen. En dat is ook heel grappig, omdat wij... Ik ben van Mechelen en al de scouts in Mechelen spreken elkaar ook echt aan met die totems.
1: Is het waar?
9: Dus ja. Ik was ook steenarend. Net zoals mijn broer Mungo is. Mijn sibling Colibri. Mijn vrienden Maki. Het is dus heel grappig om zo op café te gaan en elkaar met die dierennamen aan te spreken.
1: Dat litteken aan jouw oog.
9: Mm-hmm.
1: Van wanneer dateert dat?
9: Van in het tweede middelbaar.
1: Wat is er toen gebeurd?
9: Toen ben ik samen met een vriend aan een kapstok gaan hangen, waarvan die hele scherpe pinnen aanhangen, waar je jas om kan doen. En we waren ons tussen twee lesuren aan het vervelen. Ons aan het optrekken aan die kapstok, die is uit de muur gekomen. En een van die pinnen is recht naast mijn oog terechtgekomen.
1: Dat krijgen ze niet weggeschminkt, hè, bij een acteur?
9: Nee. En dat wordt zelfs heel vaak gebruikt.
1: Ja, ziet er een beetje gevaarlijk uit, hè?
9: Ja, dat helpt dan, omdat ik denk voor de rest dat ik een redelijk ongevaarlijk gezicht heb. En dan helpt het om dat litteken te hebben, om daar toch een heel klein beetje gevaar in te brengen.
1: En de tattoo op jouw bovenarm is het, denk ik?
9: Ja, hier.
1: Die kunnen ze wel wegschminken als het nodig is.
9: Ja, tattoos kunnen, daar zijn ze ondertussen heel bedreven in.
1: Ja, maar nu zie ik hem natuurlijk. Mm-hmm. Come on, come on.
9: Come on, come on. Ja, het is van de film van Mike Mills, een film van een paar jaar geleden. Waar dat Joaquin Phoenix, of het personage van Joaquin Phoenix, samen met zijn neefje een radioprogramma opneemt en kinderen interviewt over heel Amerika, over de staat van de wereld. Een van die vragen is, denk je ooit na over de toekomst van die kinderen? En de enige die vraag niet wil beantwoorden is dat neefje die hij meeneemt, die 9-jarige, tot hij op een bepaald moment alleen is en de geluidsopname apparatuur neemt. En dan zijn antwoord daarop geeft en zegt van... Ja, denk je ooit na voor de toekomst? Nee, want alles wat je denkt gaat gebeuren, gebeurt toch nooit. En er gebeuren alleen maar dingen die je nooit had kunnen bedenken. So, the only thing you have to do is... Come on, come on, come on, come on, come on.
1: En dat probeer jij ook te doen?
9: Ja, met wisselend succes.
1: Tijmen Govaerts, welkom in Touché.
9: Dank u.

0: Billie Eilish met Bad Guy. Tijmen Govaert, wat heb jij met Billie Eilish?
1: Ik vind Billie Eilish fantastisch. Dat is een artiest die ik door mijn sibling heb leren kennen, die 9 jaar jonger is dan ik. En dat was de eerste keer, denk ik, Bente heet die, dat ik muziek door Bente heb leren kennen. En ik vond dat superleuk, omdat dat een moment was waarop dat ik zag dat hij ineens groot geworden was. Of dat ik mezelf daar heel hard in herkende. Ik ben zelf heel veel met muziek bezig geweest, nog altijd. En ook op zo'n leeftijd van 15, om zo idolen te hebben. Dat is gewoon heel leuk. En ik zag dat Bente, dat Billie Eilish een heel groot idool werd voor Bente. En ik was daar ook heel blij mee. Of ik zag ineens dat hij een persoon werd.
0: Ja.
1: En dan zijn we ook samen naar concert geweest op Pukkelpop in het Sportpaleis. En zeker het Sportpaleis vond dat ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel mensen dat daar binnen kunnen komen. Maar die allemaal zo blij waren dat er iemand was die zong wat dat zij voelden allemaal. Mm-hmm. Dat vond ik echt prachtig.
0: Bad Guy, dat is ook wat jij speelt in het derde seizoen van De 12, in de Botoxmoorden. Francis Danes heet jouw personage. Hij is een van de twee hoofdverdachten van een dubbele moord op vader en stiefmoeder. Ja, je mag daar weinig over kwijt. Maar toen ze jou belden, Tijmen, met de mededeling: we zien in jou een zoon die zijn vader kan vermoorden. Wat dacht je toen?
1: Ik was in de eerste plaats heel blij dat ik gebeld werd om auditie te mogen doen. Ook omdat ik had met iWorks, dus productiehuis, 1985 al gemaakt. Dat was super fijn geweest. Ik was grote fan van De 12, van de eerste twee seizoenen. En dan Brecht de Grote, regisseur, is ook een vriend en die ging dan regisseren. Dus dat waren allemaal heel redenen om ja te zeggen. En wat ik zo goed vindt aan De 12, is dat je natuurlijk een heel leven meekrijgt. Of dat het niet enkel gaat over één gebeurtenis waar dat mijn personage al dan niet schuldig aan is. Maar dat je ook volgt hoe dat komt dat hij daar op die beklaagde bank terecht is gekomen. Mm-hmm. En dat spreekt mij super hard aan in alles wat ik wil maken.
0: En dat het ook niet alleen gaat over het leven van die beschuldigde, maar ook over die 12 mensen, hè, die burgerjury, die uiteindelijk beslist hoe de assisezaak wordt beslecht, is iets wat eigenlijk openbaar is, hè, tenzij het echt uitdrukkelijk achter gesloten deuren gebeurt. Mm-hmm. Ben jij dat eens gaan bekijken om te zien hoe het in het echte leven daaraan toe gaat als voorbereiding?
1: Dat was een vraag die wel gekomen is, ook vanuit de productie. Ze hebben dat georganiseerd en er zijn acteurs die dat al wel gedaan hebben. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Niet per se omdat ik het gevoel had dat mij dat zou blokkeren. Maar ik vind de fictie, zeker voor zo'n grote gebeurtenis, want oké, het is wel entertainment, maar het gaat wel over een moord. Ik vind de fictie dan een hele veilige plek om te zijn. En ik had het gevoel dat een bezoek aan zo'n echte assisezaak, dat ineens toch heel dichtbij kwam. En ik wist niet of ik dat wou zien. Ik weet niet of ik echt live wou gaan kijken naar iemand die iemand anders vermoord had.
0: Uh-huh.
1: Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen.
0: In de eerste aflevering, denk ik, valt al meteen een zeer interessante gewetensvraag. Hè. Is iedereen in staat om een moord te plegen? Wat denk jij zelf?
1: Ik denk dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom denk je dat?
1: Ik denk dat wij allemaal mens zijn. En ik denk het moment dat je zegt dat je daar niet toe in staat bent, dat je misschien een deel van jezelf aan de kant schuift of zo. Of jezelf daarmee. Ik zou wel eens over mezelf kunnen zeggen dat ik denk dat ik daartoe in staat zou zijn. Niet, denk ik, helemaal met een voorbedachte raden en plannen. Maar ik denk vanuit een emotie of een impuls dat dat mogelijk zou zijn. Ik denk als ik zou zeggen dat dat niet zo is, dat ik mij bijna boven andere mensen zou stellen.
0: Zou jij ook in staat zijn om je eigen vader te vermoorden?
1: Dat denk ik echt niet. Nee. Of dat. Nee.
0: In jouw geval niet?
1: In mijn geval niet, nee.
0: Maar in deze serie gebeurt het wel?
1: Ja, die wordt vermoord. Mijn personage zegt wel dat hij het gedaan heeft. Of dat is waarmee het begint. Hij zegt, ik heb mijn vader vermoord.
0: We zullen niet te veel verklappen, hè?
1: Nee, en dan moeten er natuurlijk nog 8 afleveringen volgen.
0: Ja, maar wat kan een motivatie zijn om zoiets te doen? Om sowieso tot moord over te gaan? Dan moet er al heel erg veel broeden, denk ik, hè? In de buikgewanden van een mens.
1: Ja, ik denk heel veel pijn, heel veel verdriet dat daar vaak aan vooraf gaat. Geen andere manier weten om dat te kanaliseren. En denken dat een moord de enige manier is om jezelf te beschermen of zo.
0: Mm-hmm.
1: Wat heel contradictorisch is, want ja, je brengt jezelf gewoon compleet in de problemen. Maar dat zou ik kunnen. Allee, dat is iets wat ik bedenk dat dat een reden zou kunnen zijn, maar.
0: Kan liefde ook een reden zijn?
1: Om te moorden? Waarschijnlijk wel. Als het dan gaat over bescherming, dan denk ik wel dat liefde een grote drijfveer kan zijn om je geliefde te beschermen. Om wraak te nemen om iets wat een geliefde aangedaan is. Ja.
0: Het is aan de jury om te oordelen over goed en kwaad. Natuurlijk ook heel erg moeilijk, hè, om te zeggen wat goed is en wat kwaad. Wanneer ben je een goed mens, volgens jou? Waar jouw personage ook mee worstelt, denk ik. Wanneer doet hij goed?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken. Ik heb het gevoel dat mensen waar ik mij afkeer naar kijk, ook denken dat zij het goede doen. Dus ik denk dat dat iets is wat iedereen voor zichzelf moet bepalen. Maar ik denk, een echte goed mens, dat hij toch probeert met een open blik naar de ander te kijken en die probeert te begrijpen waarom dat hij daden heeft gepleegd dat hij pleegt en waarom dat hij op een bepaalde manier in het leven staat en daar probeert een oorsprong voor te vinden. Ja.
0: Het is de jury die daar moet over beslissen en veel heeft te maken natuurlijk met hoe zij allemaal kijken naar wat een goed mens is, hè. Een van die juryleden, Jordi heet hij, heeft daar een heel specifieke mening over. Dat wil ik even laten horen wat hij zegt over een collega jurylid.
2: Oei, rap. Stik de koeken weg. Schrik eens daar.
3: Sorry, maar dat is absoluut niet grappig.
2: Maar wat? Allee, meen dat nu? Mogen nu ook al niet meer lachen, of wat? Dat is een grapje, hè, Frank?
4: Het is oké.
3: Ja, en toch vind ik dat je moet excuseren.
2: Nee, Aisha. Eigenlijk zou hij zich tegen ons moeten excuseren.
3: Pardon?
2: Weet hij wat dat kost aan de ziekenkas? Obesitas? Hart- en vaatziektes, diabetes, rugproblemen, gewrichtsproblemen, kankers, noem maar op. Nee, die gasten verzamelen ziektes gelijk paniensteken.
4: Wilt u daar eens mee stoppen, alstublieft?
2: Maar wat? Zij mogen zich kapot fretten op ons kosten en ik mag er geen grapje over maken? Nee, sorry, maar ik loop echt niet mee met die fucking comedie.
0: Ja, dit is hoe jurylid Jordi denkt over een ander jurylid, Frank, die obees is. Hij vindt het duidelijk een probleem.
1: Nee, maar ik denk dat dat het mooie is aan 8 afleveringen hebben en dat personage te kunnen volgen, om wat ik zeg, om te kunnen begrijpen
0: waarom
1: hij zo reageert op dat moment.
0: Ja.
1: Ik denk dat wanneer ik daarnet zei, van ja, ik kijk ook met afkeer naar iemand die dat zoiets zegt. Maar het helpt niet om daar alleen maar afkeer voor te hebben. Ik denk, je kunt er pas echt iets aan veranderen op het moment dat je probeert te begrijpen waarom dat hij de dingen zegt dat hij zegt, de dingen vindt dat hij vindt.
0: Dit komt ook ergens vandaan natuurlijk, hè, ja. Die reactie.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar objectief zijn, zonder vooroordeel naar mensen kijken, het is niet makkelijk, hè?
1: Totaal niet. Ik kijk ook mijn vooroordeel naar mensen. Ik denk dat dat heel logisch is.
0: Leer je dat met ouder worden? Dat je moet proberen dat vooroordeel opzij te schuiven?
1: Ja. Allee, ik probeer dat toch te leren, alleszins. Omdat ik denk dat dat iets is waar ik zelf ook wel mee. Allee, ik voelde dat ik dat te veel deed. En dat dat te makkelijk was. En dat het ook alleen maar polariseert daardoor. Ik tegenover de persoon waar ik een idee over heb, dat het er alleen maar voor zorgde dat die afstand groter werd.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook moeilijk, omdat er is ook veel nodig om een persoon te leren kennen. Je hebt ook veel tijd nodig en veel tijd en ruimte samen om dat te kunnen doen. En ik denk dat dat iets is wat heel moeilijk te vinden is.

0: Case Choice met Modern Addict. Sam Bettes heeft er nu, 30 jaar later, een nieuwe versie van opgenomen. Sam's version. Maar je wou die original, Tim Govaerts. Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Aan mijn mama.
0: Ja?
1: Thuis, toen wij jong waren, was er eigenlijk niet heel veel muziek die gespeeld werd. En de platen die we dan vaak luisterden, of denk ik dat dat vooral muziek van mijn papa was. En mijn mama zette niet heel vaak in mijn herinnering muziek op. Maar Case Choice passeerde wel geregeld. En Jasmin passeerde ook wel soms.
0: Aha.
1: Ja. Dus,
0: weet je nu waarom ze toen naar die muziek luisterden?
1: Ja, ik zeg soms als mop van als uw moeder veel naar Case Choice en Jasmin luistert, dan zou het wel eens kunnen dat die op vrouwen valt. Of ik had het moeten weten. En dat bleek ook zo. Ja.
0: En wanneer is dat echt gebleken?
1: Dat is een paar jaar geleden, tijdens de coronapandemie, dat wij opeens, want ja, we konden elkaar niet zien, een brief kregen van onze mama, eigenlijk helemaal handgeschreven, maar verstuurd via WhatsApp, waarin dat ze eigenlijk schreef dat ze op vrouwen valt. En dat was geen verrassing. Dus dat was het gekke, of dat eigenlijk zowel voor mijn vader, die het al iets langer wist, als voor mijn andere siblings. Wij wisten dat. Ja, dat is heel moeilijk om dat te benoemen, of ik kan moeilijk zeggen waarom, maar wij wisten dat. En dat moment was een heel dubbel moment, omdat aan de ene kant weet je, ja, dit gaat veel teweeg brengen. Dit gaat ons gezin misschien doen kantelen. En aan de andere kant is er ook een soort van opluchting waarin dat je blij bent dat je mama, van wie dat je heel veel houdt, het toestaat om helemaal zichzelf te zijn.
0: En heeft het gezin doen kantelen?
1: Ja. Mijn ouders hebben nog even geprobeerd om samen te wonen. Maar zijn daarna gescheiden. En mijn mama is nu samen met een vrouw, Connie. Ze hebben een huis samen en een leven samen.
0: Maar wat je zegt, hè, je was niet verrast. Iedereen wist het, maar er is dus blijkbaar nooit over gesproken.
1: Nee. Maar ik denk dat dat wel sowieso iets is, misschien van die generatie. En ja, er werd niet heel veel gesproken bij ons thuis over emoties en de dingen die ze voelden. Ik heb heel weinig momenten of herinneringen waarin dat ik mijn ouders emotioneel gezien heb eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Of verdrietig, of boos. Of dat was allemaal. Ik denk dat heel veel ouders hun kinderen wilden beschermen. En daardoor die emoties onderdrukken. Of die uitlaten wanneer dat ze alleen zijn. Maar daardoor heb ik het gevoel dat wij als kinderen ook niet altijd taal gekregen hebben om met onze eigen emoties om te kunnen. En te weten hoe dat we dat moeten doen. En dat is dan een van de voordelen geweest van de scheiding. Is dat iedereen naar een therapeut gegaan is. En heeft leren praten over zijn emoties. Met anderen, maar ook met elkaar.
0: Ja, dat gesprek is nu ook aan de gang, dat jullie met elkaar praten.
1: Ja, en dat is nog niet altijd makkelijk, omdat dat ook iets is. Je hebt dat zo lang niet gekend, dus dat voelt als iets heel nieuw.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gebeurt ook niet altijd, maar het is wel duidelijk dat het kan.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat al een grote geruststelling is.
0: Merk je ook dat jullie elkaar beter leren kennen?
1: Ja, op een manier wel. Ik denk eigenlijk dat iedereen alleen maar meer zichzelf geworden is en toestaat om zichzelf te zijn. Ja.
0: Mm-hmm. Dus het heeft eigenlijk een positieve impact gehad op...
1: Op een manier wel. Maar ook... Ja, het blijft uw kerngezin dat uit elkaar valt. Dus dat is iets heel triest. En dat was zeker in het begin heel moeilijk wanneer we aan mensen vertelden dat mijn mama dan op vrouwen valt. Dat er sommige mensen blij waren voor mijn mama, maar eigenlijk niet zich bewust waren van het feit dat dat ook heel veel verdriet voor mijn vader meebracht en voor, ja, voor ons als kind. We waren ons gezin kwijt. Dus dat is een super complexe situatie, omdat ik heb vaak het gevoel wanneer bij scheidingen of zo, of je kunt altijd boos zijn. Of er is een soort van woede of zo die er kan zijn. Of toch in de scheidingen die ik daarvoor hoorde over, ja, bedrog of over... Maar het was heel moeilijk om een soort van iets te kunnen met die emoties, want je kunt niet kwaad zijn op je mama omdat hij zichzelf is. Mm-hmm. Terwijl het er wel een bepaalde verdriet en kwaadheid zit natuurlijk tegenover heel de situatie. En ja, het enige wat ik ken, of ja, kwalijk neem of zo, of kwalijk is ook een moeilijk, is een groot woord, is dat ze eigenlijk niet vroeger uit elkaar zijn gegaan.
0: En hoe komt het, denk je, dat het dan zo lang heeft geduurd?
1: Ik denk, Bente was nog jong en ik heb het gevoel dat ze ook echt, 18 en het is het moment dat hij ook uit huis gegaan is en zo, dat allemaal gebeurd is, of dat hij oud genoeg was. Ik heb het gevoel dat ze gewacht heeft tot het moment waarop dat ze dacht van oké, nu, jullie zijn oud genoeg, dit is gelukt. De opvoeding is in min of meerdere mate gelukt. We zijn op onze voetjes terechtgekomen en nu kan ik echt voor mezelf kiezen.
0: Zorgen voor jezelf is dan heel erg belangrijk, denk ik. Hè? Ook zorgen voor elkaar. Mm-hmm. Zijn jullie daar goed in?
1: Zorgen voor elkaar zijn we heel goed in.
0: Ja?
1: Maar zorgen voor onszelf denk ik dat we minder goed in zijn. Ja. Dat echt
0: hoezo?
1: Iets is...
0: Zorgen voor elkaar, daarin zijn jullie wel goed.
1: Ja. Ja, dat is iets wat we heel goed kunnen, denk ik. Wat we ook al... Wat een super zorgzaam gezin. Ik kon altijd alles vragen aan mijn ouders. Ze deden alles voor ons. We aten altijd samen elk ontbijt. Tot in het zesde middelbaar heeft mama boterhammen voor mij gesmeerd om mee te nemen. Ik moest dat nooit zelf doen. Dus die zorgde altijd dat alles wat dan nodig was voor ons er was.
0: Zit ook in hun beroep, hè, bij je ouders.
1: Ja.
0: Want wat doen ze precies?
1: Mijn papa is maatschappelijk werker en coördinator van De Aanzet. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. En die dan bij hen kunnen komen wonen. Maar ook gezinnen in crisissen begeleidt. En mijn mama is leerkracht. Die is zorgleerkracht nu.
0: Zorgende beroepen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is wel een belangrijk thema.
0: Ja. Was jij een zorgenkind?
1: Ik was wel een zorgenkind, ja.
0: Waar had dat mee te maken?
1: Dat had vooral te maken... Of ik denk dat dat tweeledig is. Aan de ene kant mijn gezondheid. Ik heb, toen ik heel jong was, hele zware longontstekingen gehad. Waardoor ik hele zware astma ontwikkeld heb. Ik moest heel veel naar het ziekenhuis. Er waren veel momenten dat ik niet naar school kon. Dat ik opgevangen moest worden bij mijn grootouders. En ik heb die astma nog altijd. Ik denk dat en dat is iets wat ook nooit weggaat. En het komt erop neer dat eigenlijk dat ik de longinhoud heb van één long in plaats van twee longen. Dus, maar dat was iets al van in mijn jeugd aan de hand was. En aan de andere kant was ik ook een heel onrustig kind. Ik was constant bezig, ik wou er constant bij zijn. Want ik kon heel moeilijk op mezelf zijn of zo. Dus er was ik ook... Er moest ook gezorgd worden voor mij of zo.
0: Uh-huh.
1: Omdat ik het niet alleen op mijn eentje kon.
0: Uh-huh. In hoeverre staat die astma jou echt in de weg, in jouw dagelijkse activiteiten?
1: Eigenlijk niet zozeer, omdat ik het al zo lang heb en mij heel goed bewust ben van wat ik kan of niet. Maar er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk. Ik kan geen trap oplopen zonder te denken aan daaraan. Dus dat is iets wat in mijn achterhoofd de hele tijd aanwezig is.
0: Roken ga jij niet doen?
1: Nee, roken ga ik niet doen. Die afspraak heb
0: nooit
1: ik gemaakt
0: gedaan?
1: Met mijn dokter. Nee, ook nooit gedaan. Mm. Maar dat is heel makkelijk als je astma hebt, dan heb je een goede reden.
0: En wat zeg je als je anderen, als je je vrienden ziet roken?
1: Daar heb ik heel zware discussies mee over gehad.
0: Ja?
1: Dat was heel moeilijk. Nog altijd. Omdat je weet dat... omdat je longen zo precair zijn. Omdat ik die keuze niet gehad heb. En dat ik het gevoel heb van jullie hebben die keuze. Zorg daar alsjeblieft voor Maar ook dat is ja, loslaten. En ik kan mij ook voorstellen... Ik denk alcohol. En ik kan me voorstellen dat mensen die weten hoe schadelijk alcohol is, denken, maar stop daarmee, doe dat niemand, dat is super schadelijk. En toch doe ik dat. Dus ik daar ook geen, ben ook gestopt met daar vat op proberen te hebben op anderen.

0: Touché zonder dit nummer op jouw lijst, Tijmen Govaerts, zou onvolledig zijn, denk ik. Die XX met Missing. Wat heb je met deze band?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk te benoemen, maar ik denk dat zij... Ja, ik heb hen leren kennen toen ik 18 ongeveer was. En zoals ik dat straks zei, ik heb in mijn jeugd niet altijd de taal gevonden voor de dingen die, voor de emoties die ik had, voor alles wat ik voelde. En ik denk dat de eerste taal die ik wel vond, dat dat muziek was. Eerst was dat heel veel rock en metal. En dan ineens kwam die XX. En had ik het gevoel dat die iets vervolledigde van mij of zo. Of dat die andere genres, dat was vooral energie en een soort of kwaadheid. En dat die XX ook... Dat er een vorm van verdriet was of zo, die ik ineens leerde kennen. En die ik, waar dat zij woorden aangaven en de lastigheid van het leven. Maar toch ook ja, heel veel schoonheid en een reden om te leven of zo.
0: Je hebt ze ook ontmoet, hè?
1: Ja, dat is echt...
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb hen alle drie apart ontmoet. Dat was heel grappig. Maar dankzij Willy van der Perre, vriend... Een fantastische fotograaf. Die had met hen gewerkt al. En Oliver Sim kwam in de Archiduc in Brussel optreden. En die had mij zo'n exclusief optreden. En Willy had gevraagd of ik meekwam. En dus daar heb ik dan Oliver ontmoet. En heb ik de manager leren kennen. En elke keer wanneer dat hij naar België kwam... Want ze zijn vooral met soloprojecten ook bezig geweest. Hadden wij contact en dan... Speelde Romy een set van haar solowerk. En dan heb ik Romy kunnen ontmoeten. Een andere keer Jamie XX speelde in het Atomium. En dan in het Atomium kunnen gaan kijken. En hem ontmoeten. Dus dat is echt... Ja, dat is kunnen gebeuren, is echt waanzinnig. Dat is echt wanneer het daar straks ging over... Je weet nooit wat de toekomst brengt. Alle dingen die je denkt die gaan gebeuren, gebeuren niet. En het omgekeerde wel. Dat is echt een voorbeeld dat dat... Bevestigd. Dat is een band waar ik zo naar opkeek. Waar ik op mijn 18 ook een mail naar gestuurd had om te zeggen hoeveel ik van hun muziek hield en wat dat ze voor mij betekend hadden. En om die dan 10 jaar later tegen te komen is... Ja, dat is gewoon heel onbevattelijk eigenlijk.
0: Never meet your heroes, zeggen ze, maar dit viel wel mee.
1: Ja,
0: heb ik de indruk.
1: Absoluut. Ja. Ik ben het daar niet per se mee eens.
0: Ze zijn bezig met een comeback, hè?
1: Mm-hmm.
0: En op Werchter was het met succes, maar je bent niet alleen aan Werchter geweest.
1: Nee, ze speelden ook de dag na mijn verjaardag in Parijs. En dan ben ik samen met mijn vriendin naar Parijs gegaan.
0: Groupie geweest?
1: Nee, dan ben ik gewoon als fan geweest.
0: Ja. Ja. Maar je hebt woordkunst gestudeerd aan het conservatorium in Antwerpen. Hè?
1: Ja.
0: Met welke ambitie was dat?
1: Radiomaker worden.
0: Ja?
1: Ja. Ja? Dat was echt mijn droom, omdat ja, muziek was... Die eerste taal was wat mij bezighield, mijn grote passie. En ik luisterde heel veel naar Studio Brussel toen. En Sam de Bruin, Linde Merkpoel, dat waren de mensen die daar toen groot waren. En waar ik heel grote fan van was. En ik had gezien dat zij woordkunst hadden gestudeerd aan het conservatorium. Dus ik dacht dat als ik bij de radio terecht wil komen, dan is dat wat ik moet doen. En dat heb ik dan ook geprobeerd en dat is gelukt.
0: Maar je zit niet bij de radio.
1: Nee, die carrière is grandioos mislukt.
0: Waar is het geswitcht?
1: De opleiding woordkunst is super mooi en was voor mij heel volledig, omdat we kregen niet enkel radiolessen, maar ook, we stonden ook op podium. Dus we deden heel veel monologen, maar we schreven ook, kregen ook les van Bart Moejaert, Jeroen Olieslagers. Dat was heel volledig en wij moesten ook op podium staan. En ik denk dat het tweeledig is. Aan de ene kant had ik plots een theatervoorstelling gezien, Onvoltooid Verleden, van Olympiek Dramatiek, die mij zo had weggeblazen, dat ik daar dacht van, wow, dat moet ongelooflijk zijn om dat te kunnen, om te spelen en die impact te hebben op een publiek. En aan de andere kant was er iets gebeurd in het tweede jaar met een toonmoment waarop dat ik voelde dat ik een soort connectie aanging met het publiek die ik heel bijzonder vond. En dat ik dacht, ah, wow, dit is ook echt een manier wat ik wil vertellen om te kunnen vertellen. En dat was dan op het theater, dat was in die school. En op hetzelfde, of ja, dat was dus nog een derde ding. Op hetzelfde moment, heel grappig, kreeg ik een bericht van Sien Josephine Thijssen. Dat is een casting director. En zij stuurde mij een bericht om te vragen of ik casting wou doen voor een edelfigurante rol van een film van Bouly Lanners, een Belgische filmmaker. Ik had ooit op mijn 15 of zo casting gedaan voor een film. Ik denk dat hij heel slecht was. Ik had daarna ook nooit meer iets mee gedaan. Ook niet per se een verlangen nog om te acteren. Sien had nog een foto van mij liggen en die zei, ja, we hebben hier een foto en we zijn gewoon heel benieuwd hoe dat je er nu uitziet. Wilt je eens een filmpje opnemen? En dat was goed genoeg om op set terechtgekomen bij Bouly Lanners. Le premier, le dernier. En ik mocht daar 10 dagen in Frankrijk gewoon edelfigurant zijn en kijken. En ik vond dat ongelooflijk hoe dat al die mensen samen, zo'n 50 mensen op set, aan het proberen waren om zo een scène op te nemen. Dus die drie dingen waren ineens op eenzelfde moment daar om de richting te wijzen van, ah ja, maar er is misschien een andere weg voor u.
0: Harry Potter zit er ook voor iets tussen, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Ja, absoluut. Ik ben een hele grote Harry Potter fan. En er zijn heel veel andere films later gekomen in mijn leven die ik enorm waardeer en fantastisch vind. Maar als tiener was ik een enorme fan van Harry Potter. En ik wou ook Harry zijn of zo.
0: Een brilletje?
1: Ik had in de lagere school een brilletje, terwijl eigenlijk heb ik een perfect zicht. Dus ik denk dat ze toen dachten, we moeten iets doen met die ADHD. Of dat toen nog niet benoemd was als ADHD. We geven die een bril, wat niet heeft uitgehaald. Maar Harry Potter, ja, ik keek ook die making-ofs. En ik dacht, maar dat is een fantastische wereld. Dus ik denk ergens dat daar ook wel het begin geweest is.
0: Mm-hmm. Ondertussen heb je inderdaad wel prachtige rollen al gespeeld in films. Hoofdrol bijvoorbeeld in Muithond, de film van Patrice Tooye. Je was ook te zien in Julie Zwijgt over seksueel misbruik. In de serie 1985 over de bende van Nijvel. In Girl was je te zien van Lucas Dont over een transgender. Dat zijn allemaal maatschappelijk zeer relevante verhalen. Is ook dat voor jou belangrijk, dat wat je vertelt in film, in series, dat het ergens over gaat?
1: Ja, ik denk het wel. En ik heb dat ook gemerkt toen ik in Girl mocht meespelen van Lucas. De impact die film heeft gehad, of zo, vind ik echt ongelooflijk. Wat dat een film kan doen, dat er ineens zoveel gesproken wordt over trans zijn, wat dat is, maar ook welke commentaren op die film kwam, ook vanuit de transgemeenschap. En ik voelde gewoon van, wow, dat laat echt alles trillen hier of zo. En ik denk ook vanuit mijn opvoeding met mijn ouders die heel sociaal geëngageerd zijn, dat ik denk, ja, dat is iets wat echt in mij zit. En ik geloof dat verhalen, films, theater, boeken, cultuur een impact kan hebben op de wereld. Het is gewoon dat geeft de wereld vorm. Dat is een spiegel. Er komt heel veel uit voort. Ja, dus liefst van al werk ik wel mee aan dingen waar dat mensen door anders naar de wereld gaan kijken, of op zijn minst even de wereld om zich heen en zichzelf ook in vraag kunnen stellen.
0: Ik heb 1 titel nog niet genoemd waarin jij ook te zien was. Tori en Lokita. Dat is die zeer aangrijpende film van de gebroeders Dardenne, die ook een hele mooie prijs in Cannes hebben gekregen daarvoor. De Rode Loper in Cannes is jou ook al niet vreemd.
1: Ja.
0: Maar ook al een zeer maatschappelijk relevante film, hè, over misbruik, over mensenhandel, waar jij een heel slecht figuur speelt.
1: Ja, maar dat was eigenlijk heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat het voordeel was, dat de Dardens of de broers Dardenne mij niet kenden. Die hadden nog niks van mij gezien hier in Vlaanderen, waar ik inderdaad vaak de sad boy speel. En zij waren echt op zoek naar een echte bad guy.

0: zoveel films gemaakt in vergelijking met andere landen. En toch doen die het bijna allemaal supergoed en krijgen die internationaal enorm veel... enorm maken die heel veel los.
1: De derde film van Lucas Dont, Coward, is het ook aan het bewijzen natuurlijk.
0: Ja, en ik heb het recht gehad om die gisteren al te kunnen zien. En het is echt een ongelofelijke film. Mm-hmm. Het is echt prachtig.
1: Ja. Maar jij stond dus een paar jaar geleden op die set van 1985 en mocht ook samenwerken met de gebroeders Dardenne. Dan denk je, nu kan mijn carrière niet meer stuk. Ik ben gelanceerd.
0: Ja, dat was echt het gevoel dat ik had.
1: En?
0: En dat was ook het gevoel dat iedereen mij opspelde. Dat was zo van, ja, als dit allemaal gaat uitkomen, dan zal het onstoppbaar zijn. Dan gaat je telefoon alleen maar rinkelen de hele tijd. En eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd. Het werd super rustig daarna. Nu is de 12er natuurlijk en ik ben daar heel blij mee. Maar ik heb heel weinig vragen gekregen om mee te spelen.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Ja, dat is iets, dat weet ik niet. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Maar het is wel iets wat je natuurlijk onzeker maakt. Omdat je denkt, allez, ik heb hier naar mij... En ook omdat de reacties op die beide projecten eigenlijk heel goed waren en dat je veel complimenten krijgt. Maar het grootste compliment is natuurlijk teruggevraagd worden. En als dat dan niet gebeurt, denk je, dan zal ik misschien toch iets misgedaan hebben of zo.
1: Maar die onzekerheid, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ik heb dat in mijn hoofd een beetje geshift, denk ik. Ik denk toen 1985 en Torre Lucita uitkwam, dat ik dacht, nu gaat het beginnen. En ik voel nu dat de 12 uitkomt, dat ik denk, dit zou het einde kunnen zijn. Uiteraard wil ik dat niet en ik wil spelen en ik wil deel zijn van series en theater en film. Maar het geeft mij wel een soort van innerlijke rust dat er misschien niks meer komt. Want het probleem was dat iedereen dacht dat er van alles ging komen en ik dacht ook dat er van alles ging komen en dat gebeurde niet. En dan denk ik nu, dan is het misschien veiliger om te denken dat er niks meer komt. En dan wat er dan komt, gaat dan heel leuk zijn.
1: Zullen we nog Boulevard of Broken Dreams laten horen misschien?
0: Ja.
1: Past wel een beetje bij wat je nu vertelt.
0: Ja, inderdaad.
1: Green Day.
0: Ja.
1: Moest er ook in, hè? In jouw playlist.
0: Ja, dat is echt het begin. Met 12 jaar American Idiot, die plaat, daar heb ik zoveel geluisterd. En die... Als het over taal gaat, aan emoties geven, dat hebben zij heel hard voor mij gedaan.

0: Jouw eerste liefde, hè, Tijmen Govaerts.
1: Ja.
0: Wij praten zo meteen verder.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner worden in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht voor mogelijke vredesonderhandelingen. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen in Sachsen-Anhalt. En Zuid-Europa wordt opnieuw getroffen door een hittegolf. Goedemiddag, het is nog altijd wachten op de aankomst van Steve Witkoff en Jared Kushner in Kiev. De twee Amerikaanse gezanten van president Trump gaan daar naartoe na een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou gisteren. In Kiev zullen ze praten met de Oekraïense president Zelensky over een einde aan de oorlog. En Paulien Lambert, dat is bijzonder.
10: Ja, want het is de eerste keer dat Witkoff en Kushner naar Kiev gaan. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze daar ook van terug, vooral overtuigd van de Russische standpunten, tot frustratie van de Oekraïners en ook van hun Europese partners. Witkoff en Kushner zouden gisteren geland zijn in Polen, in een stad dicht bij de grens met Oekraïne, en van daaruit zouden ze dan vandaag met de trein tot in Kiev reizen, zoals vele andere Europese hoogwaardigheidsbekleders ook al gedaan hebben. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopte Rusland ook 3 dagen lang met aanvallen op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken zo goed als elke dag onder vuur genomen. En in ruil zal Oekraïne ook 3 dagen lang Moskou niet aanvallen. Een kort, heel lokaal staakt het vuren dus is afgesproken. En de kans lijkt ook klein dat het bezoek van de Amerikaanse gezanten meteen meer dan dat teweeg zal brengen.
9: Duidelijk, Paulien, dankjewel. Iran waarschuwt de Verenigde Staten dat nieuwe aanvallen op Iraanse doelen een zware en pijnlijke reactie zullen uitlokken van Teheran. Die waarschuwing komt een dag nadat de VS verschillende Iraanse tankers in de Golf hebben aangevallen. De voorzitter van het Iraanse parlement zegt dat de Amerikanen moeten beseffen dat de spelregels van de oorlog tegen zijn land veranderd zijn. Gisteravond al had Iran een paar vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse partij AfD die verkiezingen wint en dat ze kans maken zelfs op een absolute meerderheid. Jeroen Rijgaard was bij een stembureau in Magdeburg.
11: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
12: Ja, man wil ja niet dat die falschen leute gewählt werden.
11: Om voor de juiste te stemmen. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait.
13: Die AfD.
14: Ik wil voor die AfD stemmen.
11: De AfD. Waarom?
14: Zien ze zich het land aan? En dan hebben ze die antwoord al.
11: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man.
14: Die migratiepolitiek.
11: En hij noemt nog migratie. Maar voor Ursula zijn er andere redenen om voor de AfD te stemmen.
12: Wirtschaft natuurlijk.
11: De economie dus. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
13: Die meeste partijen, ja, deren wahlprogramma waren nur gegen die AfD.
11: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Zoals voor een jonge man die tactisch gaat stemmen.
15: Ik wil tactisch, dat heißt, eerst stemmen links, tweede stemmen groen.
11: Maar hij begrijpt wel waarom velen voor de AfD gaan.
15: Nee, we zijn het armste Bundesland.
11: We zijn de armste deelstaat en dat speelt mee, zegt hij. Je merkt het aan alles en zeker hier ook aan bureau 109. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
9: In Zuid-Europa is er opnieuw een hittegolf. Er worden overal hoge temperaturen verwacht vandaag, van Portugal tot Turkije. En Peter de Kroebelen, in Frankrijk komen er ook maatregelen.
1: Ja, Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en zuidoosten van het land. Dat is onder meer in de Ardèche, de Gard, de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. Gisteren waren er nooit eerder geziene temperaturen voor deze tijd van het jaar. Goed 36 graden in Avignon, zelfs 39,4 graden in Perpignan. En eerder van de week zei de minister van Ecologie al dat Frankrijk de warmste zomer sinds de start van de metingen beleeft. En dan even elders kijken. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt daar ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome of Napels. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland. En overal houdt het warme weer wel nog even aan, al zakken de temperaturen wel wat de komende dagen.
9: Dankjewel voor het overzicht, Peter. In Tibet, in China, zijn nu 43 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied met Nepal. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal doden in Nepal zelf. Daar zijn tenminste 1300 doden bevestigd. Volgens critici zou China de dodentol bewust onderschatten, maar de regering verzekert dat ze transparant is. Er zijn in totaal in Nepal en China samen nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Drie landgenoten zijn ook nog altijd spoorloos. In Diksmuiden wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manifestatie is uitgegroeid tot een oproep voor vrede en verdraagzaamheid. En de ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor Vlaamse autonomie. En dat leidde in het verleden tot interne conflicten met radicale Vlaams-nationalisten. De meer radicale vleugel heeft zich daarop afgesplitst. Maar het Vlaamse karakter van de ijzerbedevaart blijft wel erg belangrijk, zegt medewerker Peter Verplanken.
16: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar, zegt de organisatie Vlaamse Emancipatie, betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
9: En vandaag is het ook weer de Gordel, het jaarlijkse cultureel en sportief evenement in de groene rand van Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op twee hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vanochtend al zijn de wandel- en fietstochten begonnen en ook nog de hele namiddag blijven wandelaars, fietsers en toeschouwers welkom. Vorig jaar lokte de Gordel ruim 30.000 deelnemers. Het weer, veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plekken 29 graden. Dinsdag wordt dan bewolkt en wisselvallig met buien en de maxima dan liggen op 18 graden. We keken richting Kiev aan het begin van dit nieuws. Daar worden de twee Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner verwacht voor gesprekken over een einde aan de oorlog met Rusland. Gisteren hebben ze al gesproken met de Russische president Poetin. Het duo zou met de trein vanuit Polen naar Kiev reizen. Meer op vrtnieuws.be.
17: In Lendeleden is de N36, dat is de Rijksweg, door een ongeval in beide richtingen afgesloten tussen de Rozebeekse straat en de Ingelmunsterstraat. In Jabbeke kan het verkeer niet over de Nieuwegebrug. En in Gent is door de autoloze zondag de verbindingsweg B401 van de E17 naar het stadscentrum afgesloten.
18: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
7: Radio 1.
8: Touché.
7: Met Friede Lesage.
0: Dit is Touché met Tijmen Govaerts. Als acteur wordt hij vaak gecast als sad guy. Maar is hij dat ook? En hoe haalt hij het slechtste in zichzelf naar boven als hij de bad guy mag spelen? Zoals in het nieuwe seizoen van De 12 over de botoxmoorden in een rijke, excentrieke familie. Zelf groeide hij op in een normaal gezin en dat vond hij best saai. Hoe spannend is zijn eigen leven nu en wat heeft hij nodig om echt gelukkig te zijn? Dit is Touché met Tijmen Govaerts.

0: Désenchanté van Kate Ryan. Ze is het gaan halen bij Mylène Farmer. Wat deed je, Tijmen Govaerts?
1: Ik werd daar gewoon heel vrolijk van dat nummer. Ja.
0: Het is eigenlijk niet zo'n vrolijk nummer, hè?
1: Nee, maar dat vind ik er ook zo goed aan. Het is een beetje zoals Alors on danse van Stromae. Dat ook echt een heel... Of ja... Niet per se, de tekst is niet per se vrolijk, maar om er dan toch in te slagen om daar zo een dansbaar nummer van te maken.
0: Weet je wat het betekent, waar het over gaat?
1: Ik heb een eigen interpretatie over Génération Désenchanté, de generatie die helemaal
0: ontgoocheld
1: is. Ik denk dat dat, want het is al een ouder nummer, dus ik denk dat het over meerdere generaties al dat die zich erin herkennen.
0: Laten we het eens hebben over deze generatie en ook de voorbije zomer die deze generatie met lede ogen heeft bekeken, denk ik. Hoe heb jij de zomer doorgebracht?
1: Zelf heb ik een hele rustige zomer gehad. Dus ik ben op vakantie gegaan naar Italië en daar in een huisje gezeten met mijn vriendin. En dat was superleuk in de bergen.
0: En hoe warm was het daar?
1: Daar viel het nog net mee, omdat het hoog was. Maar ja, ik denk wel dat alle branden die er geweest zijn en de hitte die er geweest is, dat iets is waar iedereen wel mee geconfronteerd geweest is. En wat ik wel heel eng vind. Ja, ik heb daar wel schrik van.
0: Ja, die bosbranden hebben het nieuws beheerst. Ook de branden natuurlijk in de Hoge Venen, ons prachtig natuurgebied, dat er niet meer is. 2000 hitteslachtoffers en misschien zelfs meer zijn er gevallen de voorbije zomer. Dat zijn allemaal hallucinante cijfers en dat doet pijn. Hè?
1: Ja, ik vind dat wel dat dat echt iets is om verdrietig van te worden. Uiteraard voor de mensen die overleden zijn en hun families. Maar het is gewoon zo pijnlijk om te zien dat we dit al lang wisten. Dat dit zou gebeuren en dat er zo weinig aan gedaan is. Dat dat al decennia lang geweten is dat dit eraan zat te komen. Dat het alleen maar erger zal worden. En dat de politici nu, maar ook de politici die hiervoor zijn gekomen, eigenlijk veel te weinig ondernomen hebben om dat tegen te gaan. En dat dat ook maar weggeschoven wordt precies of zo. Of dat daar... Ik vind eigenlijk heel weinig bij stilgestaan wordt, bij de ernst daarvan.
0: Er wordt enorm geïnvesteerd in defensie, maar dat ene blusvliegtuig, daar was het lang op wachten natuurlijk bij de Hoge Venen. Mm. Dat stond niet klaar.
1: Nee, en ik denk dat maakt mij boos. Ik denk dat veel mensen daar boos om zijn. De doden die momenteel gevallen zijn in België hebben niks te maken met drones of met... Het gaat over het klimaat dat ons gewoon kapot aan het maken is. En ja, defensie, verdediging, zorgen voor je land beschermen. Voor mij is dat ook ervoor zorgen dat wij kunnen leven in het klimaat dat zo aan het veranderen is. Ja, ik vind dat heel moeilijk om daarover te praten, omdat dat mij echt boos maakt en echt verdrietig maakt. Tegelijkertijd ook het gevoel heb dat er altijd iemand zal zijn die mij daar... Die zich boven mij zal kunnen stellen daarover, boven mijn emoties of boven wat ik voel, die daar rationeel gaat kunnen argumenteren waarom het belangrijk is, waar dat militair budget, waarom dat wel naar wapens en drones gaat. Ik vind dat echt heel moeilijk om te aanschouwen.
0: Raakt het jou ook zo, omdat het ook over jouw toekomst gaat natuurlijk. Het is de wereld die wij nu maken, die ook maakt hoe onze toekomst er zal uitzien.
1: Ja, ik woon in een appartementsgebouw in Brussel. En ik vind en iedereen is bezig met dat gebouw helemaal op te waarderen. Met ervoor te zorgen dat dat goed geïsoleerd is, dat die EPC enorm in orde is. Er zijn mensen met kinderen in dat gebouw. En ik vind dat super mooi om te merken hoe dat... Iedereen die dat daar woont, wil dat dat huis, dat die thuis in orde is. Dat dat een goede plek is, dat dat een veilige plek is.
0: Klaar voor de toekomst.
1: Klaar voor de toekomst. En ik heb het gevoel dat onze politici daar totaal niet mee bezig zijn met ons land klaar te maken voor de toekomst. Met dat als een huis te zien waar dat ze voor moeten zorgen. Met te zorgen voor de mensen die daar ja, de burgers. Ik denk toch dat dat de taak is van politici. Of dat is toch wat ik van hen verwacht. Is, je bent verkozen om voor je burgers, en dat zijn er veel, en voor zoveel mogelijk te zorgen.
0: Heb jij een kinderwens?
1: Ja.
0: Zeg je overtuigd?
1: Ja. Dat is iets waar ik wel veel mee gestruggeld heb.
0: Ja?
1: Door het klimaat, door wat er aan de hand is in de wereld. Maar denk, als ik luister of voel naar wat ik echt verlang, dat die wens er wel is. Ja.
0: En kan je zeggen waarom je kinderen wilt?
1: Dat is een hele goede vraag. Het is iets wat ons allemaal verbindt. Mens nu tot de mens van 5000 jaar geleden is iets wat wij, wat iedereen altijd al gekund heeft. Kinderen krijgen, het is iets heel natuurlijk om u te willen voortplanten. Het is iets wat ingeplant zit. Maar ik denk, voor mij is het ook iets heel hoopvol. Eigenlijk denk ik dat een kind op de wereld zetten ook zeggen is van, ik geloof dat het beter kan worden. Ik zie misschien dat er nu dingen zijn die misschien niet goed gaan. Maar ik zet u op de wereld niet per se in het idee dat jij dat moet oplossen, want dat is een enorme taak die, daar kan ik ook heel kwaad van worden. Van als mensen zeggen dat ze nu studenten aan het opleiden zijn, zodat zij het moeten oplossen allemaal. Ik denk, nee, maar die studenten moeten gewoon studeren en los het zelf op. Je moet niet dat op andere mensen hun schouders beginnen leggen en je verantwoordelijkheid aan de kant duwen. En ik denk, mijn kind dat dat, ja, de hoop op de wereld te zetten in een wereld die beter gaat worden dan degene die er nu is. En ik denk ook dat ik daar nu toe in staat zou zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik niet per se iets zou verlangen van een kind. Ik denk dat daarvoor, wanneer dat die kinderwens er was, dat ik altijd het gevoel had dat ik dat zou doen omdat een kind mij iets kan geven wat ik mezelf niet kan geven. En ik denk, door het leven dat ik gehad heb, door de dingen die ik over mezelf geleerd heb, dat ik nu hopelijk daar ben om niet per se iets van dat kind te verlangen.

0: Zeer intense muziek van Jan Swerts was ooit te gast in Touché. Zijn podcast is te beluisteren in VRT Max. De doden die nog levend zijn, heet dit. Tijmen Govaerts, waaraan doet dit jou denken?
1: Aan mijn oma.
0: Ja?
1: Ja. We hebben dat gespeeld op het moment, bij haar begrafenis. Wij zijn grote fan van Jan Swerts, mijn papa ook. En het is een nummer dat zij denk ik zelf nooit gehoord heeft, maar dat wel, ja, dat wij belangrijk vonden dat gespeeld werd bij haar begrafenis.
0: Je hebt ook een tekst meegebracht die jouw broer heeft geschreven.
1: Ja, mijn broer is Lander, is een schrijver. En die heeft voor Deus Ex Machina, wat een literair magazine is, een heel mooi essay geschreven over rouw. En ik heb die tekst helemaal vermassacreerd. En een kortere versie van gemaakt. Ja,
0: die je graag wilt voorlezen.
1: Ja.
0: Ga je gang.
1: Mijn rouw begint met een val. Op een nacht verliest mijn oma haar evenwicht in de gang van haar appartement. Ze raakt niet meer rechtop. Vanuit het ziekenhuis wordt ze rechtstreeks naar het woonzorgcentrum gebracht. Een half jaar later maakt mijn broer me in het midden van de nacht wakker. Hij brengt het nieuws. Ik hoor dat ze na het vaststellen van overlijden haastig werd toegedekt, meegenomen en in een mortuarium werd ondergebracht. Het personeel maakte mijn familie daarbij nog attent op de toegenomen dagprijs. Het zou slim zijn om de kamer voor het einde van de volgende dag leeg te maken. 8 uur na haar overlijden bestaat er geen kamer meer waarvan haar bestaande voorwaarden uitmaakt. In de maanden die volgen voel ik mezelf verbrokkelen door prestatiedruk op mijn werk. Door het opgezweepte tempo van de wereld rondom mij dat ik niet kan bijbenen. Hoe ik opgekruld in haar bed wilde liggen, maar dat de dagprijzen daar anders over beslisten. Hoe mijn Instagram-algoritme me zegt dat een online rouwmeditatie is wat ik nodig heb voor maar €19,99 per maand. Rouw stelt het kapitalisme voor een probleem. Kapitalisme belooft vooruitgang, individualisme en succes. Maar de dood is een realiteit die zich aan geen van deze beloften houdt. Enkel op de dag van haar begrafenis had ik de toestemming om voor 1 dag mijn arbeidstaken neer te leggen. De dagen waarop je recht hebt, worden bepaald door je arbeidsvoorwaarden. Je sociale klasse bepaalt hoeveel tijd je buiten de arbeidssfeer kan rouwen. De hedendaagse rouweconomie berust op een contradictie. Hoe minder tijd je krijgt om te rouwen, hoe groter het aanbod belevenissen, gemonetariseerde rituelen en rouwliteratuur. Tonio, I.M., Voor het Vergeten. Ik lees ze allemaal. Verdoof ik mij met de pijn van een ander om de confrontatie met een toekomst zonder mijn oma niet aan te moeten gaan. Om ten volle te kunnen rouwen, moet je de kamer in kunnen. Het is het innemen van de ruimte op je eigen voorwaarden. Ik eis de kamer op. De ruimte is geplunderd, enkel pijn en stof en de afwezigheid van geur. Ik voel een massa aan mij trekken, me ontregelen, me terug naar buiten trekken, maar wil niet. Ik ruik en voel het weer wanneer ik mijn ogen sluit. De nootmuskaat door de pasfiet. Mijn plakkerige vingertoppen van de smeltende chocolade op een eclair. Haar plofzoenen met boterzachte wangen tegen de mijne, terwijl ik denk aan haar grote schattige oren. En ik ben weer 12. En ik voel dat ze me onderstopt. Bij de deuropening hoor ik geritsel. Het kraken van het parket verraadt dat iemand de kamer binnensluipt. Stap voor stap dichterbij komt. Een opkomend briesje streelt mijn wang. Ik houd mijn adem in.
0: De tekst zegt velen, zegt alles.
1: Ja.
0: Er is geen plaats meer voor echte rouw. Geen ruimte meer voor verdriet.
1: Ik denk niet enkel voor verdriet, maar ik heb het gevoel voor eigenlijk alles wat ons mens maakt, dat dat compleet wordt. Weg, dat daar eigenlijk geen ruimte meer voor is. Als ik over die film ga, gaat het ook over staan wij als samenleving wel in staat om nog kinderen op de wereld te zetten op een liefdevolle manier, omdat het lijkt alsof er eigenlijk geen ruimte wordt gemaakt om die liefde te kunnen geven. Als je kijkt hoe weinig dagen moeders en vaders bij hun kind kunnen zijn wanneer dat geboren wordt. Als je kijkt hoe weinig dagen er is voor rouw, eigenlijk de allerbelangrijkste momenten in het leven worden compleet... Ja, er wordt geen ruimte voor gemaakt. En ik denk dat dat goed zou zijn als we daar iets aan kunnen veranderen.
0: Mm. Want wat voor iemand was jouw oma?
1: Fantastische vrouw. Een van de meest daadkrachtige mensen die ik ooit ontmoet heb. Ook heel zorgzaam. Iemand waar ik veel tijd mee doorgebracht heb, ook als kind. En ja, iemand om naar op te kijken.
0: Was jij het lievelingetje?
1: Dat denk ik niet per se, nee. Ik denk dat ze van al haar kleinkinderen evenveel hield.
0: Ja. Je noemt je siblings, hè? Ja. Broers, dat dekt de lading niet.
1: Nee, Lander is wel echt mijn broer. Maar Bente, die identificeert zich als non-binair. Dus broer of zus. Zou een beetje een raar woord zijn om te gebruiken.
0: Ja. Jullie hebben een heel sterke band, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hoe is die gegroeid, denk je?
1: Ik denk dat het er wel mee te maken heeft dat Bente 9 jaar jonger is dan ik. 8 jaar jonger dan Lander, want Lander en ik zijn op 1,5 jaar tijd van elkaar geboren. Dus wij waren altijd met 2. En dan is Bente erbij gekomen. We waren 8 en 9 en dat is wel al oud genoeg om ook mee een soort van zorgfunctie te krijgen. En ja, dat is een heel leuke band, omdat je uiteraard wilt je die mee opvoeden, maar tegelijkertijd wilt je die ook je eigen wereld leren kennen en wilt je dat die ook jong kan zijn en wilt je die ook de dingen die jij belangrijk vindt meegeven. Kunt je daar dingen mee doen die misschien van ouders niet altijd mogen of zo. Dus dat is een heel leuke band. En ik denk dat dat de reden is waarom dat wij zo dicht aan elkaar gekluisterd zijn. Omdat we elkaar echt nodig hebben.
0: En toen jullie oma stierf, heb je gemerkt dat jullie op jullie eigen manier dat verdriet aan het verwerken waren?
1: Ja, toch wel. Omdat we ook wel heel anders zijn. Dat was ook de periode waar mijn ouders uit elkaar gingen. Dat was net na, of in de periode van dat 1985 uitkwam en er veel gebeurde. En dus er was eigenlijk heel veel verdriet aan de hand. Er waren heel veel dingen waar we mee bezig moesten zijn. Dus dat was niet altijd makkelijk om in dat verdriet te verbinden of zo.
0: En hoe heb jij jouw verdriet aangepakt?
1: Vooral door naar een therapeut te gaan. Mm-hmm. Dat heeft mij heel hard geholpen.
0: Op welke manier?
1: Om beter te begrijpen wie ik ben. Om te leren de dingen die ik doe, waar dat die vandaan komen. Hoe dat komt dat ik soms op een bepaalde manier reageer. En daar ook berusting in te vinden. En vooral iets, en dat vond ik heel mooi dat ze dat zei, en dat ik wel meenam of meeneem, is dat ze zei, ja, je kunt enkel gezien worden als je jezelf laat zien.
0: Deed je dat niet tot dan?
1: Nee, ik denk dat niet. Nee. Ik vond dat heel moeilijk.
0: Om jezelf te laten zien?
1: Ja, omdat je toch ook bang bent voor... denk ik, op dat moment weet ik niet of ik mezelf altijd even graag zag. En als je jezelf niet altijd even graag ziet, is het ook moeilijk om jezelf te laten zien aan anderen. Want dan denk je dat die je ook niet graag gaan zien. Maar door dat te leren, door jezelf te laten zien en te beseffen dat je altijd terug kunt komen bij die mensen en dat die je nog altijd graag zien, heeft wel nieuwe fundamenten gegeven en ervoor gezorgd dat ik nu eigenlijk heel gelukkig ben.
0: Wat heb je dan laten zien van jezelf dat je nog niet had getoond?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat ik zo iemand typisch was, of wat ouder generatieachtige vibes, dat het altijd goed ging of zo. Of en dat ik altijd maar doorging en dat ik ook eigenlijk niet veel emoties had of zo. Terwijl dat Ik was daar wel veel mee bezig in die muziek en film. Maar dat kon dan daar blijven. Of ik pretendeerde dat door daarmee bezig te zijn, dat die emoties dan ook ingevuld waren ofzo, of dat. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk door op die momenten te leren zeggen van eigenlijk gaat het echt niet goed met mij. En ik heb echt heel veel verdriet. Bijvoorbeeld, ja, ik werkte in die tijd heel veel met Jaan. Die zei op een bepaald moment van ja, ik weet eigenlijk nooit goed of dat je hier blij of verdrietig aan de deur gaat komen in deze periode. En ik wist dat toen ook niet. Maar ik mocht wel altijd binnen. En ik denk dat dat dingen zijn die mij heel hard geholpen hebben. Dat bij al mijn vrienden. Dat die mij altijd wel binnengelaten hebben. En mij gewoon lieten zijn in wat ik ook voelde.
0: En dat is wat je nodig hebt op zo'n moment. Dat je gewoon jezelf en je gevoel kan meenemen onder je arm.
1: En niet per se dat zij daar iets aan doen. Want ik denk dat dat soms heel moeilijk is om als iemand met heel veel emoties afkomt. Mm-hmm. Om daar dan iets aan te kunnen veranderen. Maar gewoon het feit dat dat dan kon bestaan. Dat dan voldoende is. En jezelf de tijd gunnen om daar ook weer uit te komen.
0: Hoe gaat het nu?
1: Goed. Ja, ik ben echt heel blij. Ik heb het gevoel dat ik op een goede plek ben. En dat is gewoon heel fijn.

0: Prachtig nummer is dikke. Big Thief met Change, Tijmen Govaert. Waarom wou je dit laten horen?
1: Omdat mij dat heel erg troost. Op een moment dat dat nodig is. Ik vind alles wat Big Thief en die zangeres Adrian Lenker doet, echt ongelooflijk. Maar ik vind het super mooi hoe dat zij het belang van verandering bezingt. En dat dat ook noodzakelijk is.
0: Jouw ogen stralen terwijl je dit zegt. Het belang van verandering.
1: Ja.
0: Ook in jouw leven.
1: Ja, en ook dat dat goed is om, of zeker op een moment waarop het met mij dan minder goed ging, is zo'n nummer, helpt dat wel. Omdat je voelt van, ik ben aan het veranderen. En ik voelde ook, tijdens dat dat aan het gebeuren was, dat dat goed was. Dus ook al was ik verdrietig, voelde ik dat dat noodzakelijk en goed was. En dat ik echt een soort van het openscheuren was of zo. En dat is natuurlijk heel beangstigend, maar wel ook een zalig gevoel of zo. Ik ben super blij dat dat gebeurd is, ook al was dat geen makkelijke periode. Ze zingt het super simpel. Of ze bezingt alles wat verandert. Maar...
0: En kan je zeggen wat de grootste verandering is in jouw leven dat jou nu gelukkig maakt?
1: Ik heb het gevoel dat er een soort rust gekomen is. Maar eigenlijk rust in de... In dat idee dat het goed is dat er veranderingen kunnen plaatsvinden. En ja, ik heb een leuk thuis. Bij mijn gezin gaat het goed. Ik heb fantastische vrienden. Er zijn fundamenten. En ik heb een fantastische vriendin. En ik denk dat dat ook een hele grote rol speelt in hoe dat ik mij voel.
0: De liefde.
1: Ja.
0: Wat is dat, de liefde?
1: Iets wat ik heb moeten leren.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb daar veel fouten in gemaakt. Maar ik denk vooral omdat ik... Wat ik daar straks zei, dat ik misschien mezelf nog niet genoeg kende... of misschien mezelf nog niet genoeg lief had om eigenlijk iemand anders lief te kunnen hebben. Ik weet dat dat een beetje een dooddoener is, maar...
0: Want kan je fouten maken in de liefde?
1: Ja. Fouten niet per se, maar gewoon, ik heb wel de tijd genomen om... Mijn vriendin nu, het is meer dan een jaar samen. En, het is misschien... En ik heb heel veel zin in de toekomst. En dat is wel echt iets nieuw.
0: Een toekomst samen.
1: Ja, en daarvoor denk ik dat ik heel vaak... Omdat ik zo onzeker was en dat ik voelde dat er heel veel onopgelost was in mij. Dat ik niet aan de toekomst kon denken. Dat ik altijd bezig was met wat er nu aan de hand was of zo. En dat dan ook dacht, dat is toch het belangrijkste, het nu. Maar nu denk ik, het is toch ook wel een heel fijn gevoel om... Of het geeft wel een rust dat er te denken dat het voldoende is.
0: En dat jullie dromen van een toekomst.
1: Ja.
0: Samen.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Olympia Allaert is regisseur ook, hè?
1: Ja.
0: Van Boho, onder andere, over Borgerhout en jongeren die op zoek zijn naar het geluk. Herkenbaar thema.
1: Zeker.
0: En Season of Sex heeft ze ook gemaakt een aantal jaar geleden. Waar jongeren op zoek gingen naar het ideale seksexperiment. Dat soort thema's zijn bespreekbaar bij jullie, denk ik dan.
1: Ik heb het gevoel dat alles bespreekbaar is.
0: Heb je soms ook het gevoel dat niet alles met je vrienden bespreekbaar is? Als het over seksualiteit gaat, als het gaat over zoeken naar geluk en wat dat precies is?
1: Het is makkelijker om over geluk te spreken dan over seks te spreken, denk ik. Ja, eigenlijk gebeurt dat niet zo heel veel. Waar ik wel van verbaasd ben, want als je kijkt naar... Elke serie die er gemaakt wordt of zo, of zeker de afgelopen jaren, was dat zo'n...
0: Waar gaat het daarover?
1: Een groot thema. Ja. Leek ook alsof dat elke jongere losbandig was. En, allee, zo, ja, het is heel... Ik heb het gevoel dat dat in de realiteit wel meevalt. Dat zal misschien wel gebeuren, maar ik denk ook... of ik zal eerder spreken, mannen onder elkaar, denk ik dat dat nog altijd een heel moeilijk thema is. Ik heb niet veel gesprekken met mijn mannelijke vrienden daarover.
0: Terwijl iedereen er toch wel mee bezig is.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is iets gek.
0: Wat houdt jullie tegen, denk je, om het daar echt eens over te hebben?
1: Ik denk dat er toch nog veel schaamte is. En dat schaamte sowieso een... Omdat intimiteit zoiets persoonlijk is. En iets van jezelf en van een partner of van meerdere partners of hoe dat je het ook wilt. En dat je denkt dat dat iets... Omdat dat zo persoonlijk voelt, dat je misschien denkt dat dat moeilijk is om daar met anderen over te praten. Omdat zij daar ook andere ideeën over zullen hebben en dat ze jezelf ook maar raar zouden vinden. Ik heb dat ook al gemerkt tijdens... Als ik seksscènes moest spelen of zo, dat je... Dat is dan mijn intimiteitscoach en zo, maar toch, dat is heel... je denkt daar heel veel over na. Of je bent heel de tijd bang dat je iets raar zou doen.
0: Terwijl het puur natuur is, hè?
1: Ja, voilà. Ik denk, het is iets waar wat lijkt alsof het er heel veel over gesproken wordt, maar dat ik denk dat eigenlijk niet zo heel veel over gesproken wordt.
0: Het zou iets meer mogen zijn.
1: Als jij het zegt, Friedel.

0: De Kortrijkse metalband Amen Ra met Solitary Rain. Tijmen Govaerts, ja, ongelooflijke muziek is dit, hè?
1: Ja, ik vind dat echt fantastisch.
0: En je weet dat de frontman Colin van Eekhout ook een touché-gast is geweest. Een
1: Absoluut.
0: Aantal jaar geleden te beluisteren in de podcast van VRT Max. En heel erg indrukwekkend om hem bezig te zien op het podium.
1: Ja, het is een band die ik denk ook al 15 keer gezien heb ondertussen of zo. En het is echt een natuurkracht.
0: Dat is denk ik wel het juiste woord.
1: Ja, ook voor mensen die misschien niet per se... Want ik had eerst Amen Ra gewoon beluisterd, denk ik, mij, toen ik, 19 of zo was. En toen had ik er eigenlijk weinig mee. En dan heb ik ze live gezien. En sindsdien is dat niet meer gestopt. Dat is iets heel... Dat is zoals dat je in de zee staat of zo.
0: Een
1: en
0: oerkracht.
1: Dat er echt iets om je heen beweegt. En met iedereen samen. Allee, ze hebben laatst ook weer 5 keer de AB uitverkocht. Dat is echt daarom, omdat iedereen er naartoe komt. Omdat ze weten dat ze iets gaan meemaken wat ze nergens anders kunnen vinden.
0: En kan jij zeggen wat het is wat ze doen op het podium? Dat al die diehard fans daar elke keer willen bij zijn?
1: Ik denk dat het toch ook wel een... dat ze ruimte maken voor verdriet en pijn. En dat iedereen daar even naartoe kan komen om dat van zich af te leggen. En dat, dus dat. Maar tegelijkertijd krijg je er een enorm... Of het is heel raar, want ik word er heel rustig van. Omdat het zo groot is dat je er je niet tegen kunt verzetten. En ik krijg er heel veel energie van. Of het is een heel belangrijke groep voor mij.
0: Je bent 32 geworden, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Een film maken. Ik ben aan... aan het werken ben, wil ik heel graag. En nog andere films maken. Acteren. Dat zou ik heel graag willen in het leven. Verhalen vertellen. Ik denk dat dat een beetje mijn... Hetgeen is wat ik het liefste doe. En vader worden. Ja, dat zijn de twee dingen waar ik nu aan denk. Die ik heel graag zou willen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ga naar buiten. En ik denk, binnen is er heel weinig te vinden. Confronteer jezelf met dingen die je nog niet gezien hebt. Boek. Allee, ga naar de site van het plaatselijk CC. Boek tickets voor naar het theater te gaan door dit seizoen. Ga naar de cinema. Naar een dorpsfeest. En ja, omring je met mensen of met... Of als je theater ziet, met verhalen en praat daarover met anderen. Ik denk dat dat goed is om onder mensen te zijn en te voelen dat die ook zijn zoals u. Of niet zijn zoals u en daar dan over te praten. En dus ga naar buiten.
0: Meer leven, dat zeg je ook, hè?
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat zijn de laatste woorden van Angels in America, van Tony Kushner. More life. En dat gaat natuurlijk daarin een heel prachtige theatervoorstelling over de AIDS-epidemie in Amerika. En over een personage dat AIDS heeft en overwint. En ook zegt van, wij gaan nooit weggaan. En dan heeft het over queer personen. En wij zullen blijven en... You are all beautiful creatures, more life. Ik kan dat niet uitleggen, maar dat vat voor mij wel wat ik wil doen. Gewoon meer leven.
0: Zullen wij nog eindigen met Weird Goodbyes? Lijkt mij heel toepasselijk. Ja. De samenwerking tussen Bon Iver en The National. Twee van jouw favoriete bands. Mm-hmm. Die moesten er absoluut bij. Hè?
1: Ja, vind ik een perfect einde.

0: Goed gekozen nummer voor deze eerste touché mee te eindigen. Bon Iver and the National en Weird Goodbyes. Dankjewel, Tijmen Govaerts, ook voor die tip. Meer leven.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel. Merci. Fijne zondag nog.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is echt bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
10: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
10: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
12: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
11: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
12: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
11: Ja, tuurlijk.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen-

0: Als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor gesprekken over vrede. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de regionale verkiezingen in Sachsen-Anhalt. En Zuid-Europa wordt opnieuw getroffen door een hittegolf. Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. De twee gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump zullen daar spreken met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog. Gisteren hadden ze al een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou. Pauline Lambert, dit bezoek aan Kiev is wel bijzonder, hè?
5: Ja, want het is de eerste keer dat Witkoff en Kushner in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze daar ook van terug. Vooral overtuigd van de Russische standpunten tot frustratie van de Oekraïners en hun Europese partners. Witkoff en Kushner zijn gisteren geland in Polen en vandaag dan met de trein tot in Kiev gereisd, zoals vele andere Europese hoogwaardigheidsbekleders dus al veel eerder gedaan hebben. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland ook 3 dagen lang met aanvallen op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken zo goed als elke dag onder vuur genomen, dus het is een welkome pauze. En in ruil zal Oekraïne ook 3 dagen lang Moskou niet aanvallen, dus een kort, heel lokaal staakt het vuren is overeengekomen. De kans lijkt klein dat het bezoek van de Amerikaanse gezanten meer dan dat teweeg zal kunnen brengen.
4: Dankjewel, Pauline. Iran waarschuwt de Verenigde Staten dat nieuwe aanvallen op Iraanse doelen een zware en pijnlijke reactie zullen uitlokken. De waarschuwing komt een dag nadat de Verenigde Staten verschillende Iraanse tankers in de Golf hebben aangevallen. De voorzitter van het Iraanse parlement zegt dat de Amerikanen moeten beseffen dat de spelregels van de oorlog tegen zijn land zijn veranderd. Gisteravond had Iran al enkele vergeldingsaanvallen uitgevoerd op schepen en olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Verwacht wordt dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen wint en de partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. Jeroen Rijgaard was bij een stembureau in Magdeburg.
6: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
7: Ja, men wil ja niet dat die falsche mensen gewählt werden.
6: Om voor de juiste te stemmen. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait.
8: De AfD.
9: Ik wil voor de AfD stemmen.
6: De AfD. Waarom?
9: Zien ze zich het land aan? En dan hebben ze die antwoord al.
6: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man.
9: Die migratiepolitiek.
6: En hij noemt nog migratie. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
8: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma waren nur gegen die AfD.
6: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Zoals voor een jonge man die tactisch gaat stemmen.
10: Ik wil tactisch, dat heißt, eerst stemmen links, tweede stemmen groen.
6: Maar hij begrijpt wel waarom velen voor de AfD gaan.
10: Nee, we zijn het armste Bundesland.
6: We zijn de armste deelstaat en dat speelt mee, zegt hij. Een arbeider blijft zijn partij trouw.
10: Die Linke.
6: Radicaal links. Want de AfD zijn praatjesmakers, vindt hij.
11: Ja, het is halt populisme. Ja. Het zijn veel versprechen die halt aber niet umsetzbaar zijn.
6: Je merkt het aan alles en zeker hier ook aan bureau 109. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
4: In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld bij een boerderij in het Nederlandse dorp Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag aangehouden in Amsterdam. De woning van een veroordeelde drugscrimineel werd in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van een gewelddadige aanval door een groep van tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van het huis en poging tot moord op 2 agenten. In Zuid-Europa heerst er opnieuw een hittegolf in dit eerste weekend van september. Van Portugal tot Turkije is het opnieuw bijzonder heet. En Peter de Kroebele, ook in Frankrijk is het extreem warm en dat is historisch.
12: Ja, gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen voor deze tijd van het jaar. Tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. En Frankrijk heeft nu ook code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en het zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard, de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. En dan elders in Spanje, 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt daar ook code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden. En in Italië minimaal 32 graden. In Firenze zelfs 37. En het is trouwens ook heel warm in Turkije en Griekenland. Overal houdt het warme weer wel nog even aan, al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen. Dus mogelijk de laatste hittegolf van deze zomer.
4: Dankjewel, Peter. In Tibet zijn er nu 43 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied met Nepal. Dat is nog altijd maar een fractie van het aantal doden in Nepal zelf, waar minstens 1300 doden zijn bevestigd. Volgens critici zou China de dodentol bewust onderschatten, maar de regering verzekert dat ze transparant is. Er zijn in totaal, in Nepal en China samen, nog altijd meer dan 5000 mensen vermist na de modderstroom. Er zijn ook nog altijd 3 Belgen spoorloos. En in Diksmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manifestatie groeide intussen uit tot een oproep voor vrede en verdraagzaamheid. De ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor Vlaamse autonomie en dat leidde in het verleden tot interne conflicten met radicale Vlaams-nationalisten. De meer radicale vleugel heeft zich daarop afgesplitst, maar het Vlaamse karakter van de ijzerbedevaart blijft wel belangrijk. Dat zegt medewerker Peter Verplanken.
13: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar, zegt de organisatie Vlaamse Emancipatie, betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
4: Veel zon vanmiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien en dan liggen de maxima op 18 graden. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev voor gesprekken over vrede met Rusland. Gisteren spraken ze al met de Russische president Poetin in Moskou. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Meer op vrtnieuws.be.
14: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
10: Het is zondagmiddag 6 september. In onder meer Frankrijk en Spanje is het dus echt weer warm. Hier bij ons zit het vandaag redelijk goed, denk ik. Wie weet om zelf een beetje te sporten, waarom niet? Maar als u toch andere plannen hebt, wel, dan brengen wij de sport gewoon tot bij u. Een heel goede middag.

0: je al een beetje voor te bereiden op morgen een nummer van de band Happy Mondays. Hier met de Step On. Er is vanmiddag wielrennen met de Vuelta. De Formule 1 in Monza met Pierre Gasly daar verrassend op de pole. De Belgian Cats spelen in de vooravond op het WK tegen Puerto Rico. En we hebben ook voetbal in de hoogste klasse met Agent. Dat om 2:30 bij Cercle Brugge als enige nog zijn maximum van de punten kan proberen te behouden. Maar voorlopig is de leidersplaats wel voor Union. Hermien van Beveren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En na het voetbal van gisteren, Hermien, kunnen we verder ook concluderen dat Standaard goed blijft meedraaien bovenin en dat het in Mechelen van kwaad naar erger lijkt te gaan, toch wel? Hè?
1: Ja, toch wel, want KV Mechelen had nog maar 2 punten en hoopte tegen Westerlo met maar 1 punt het tij te keren, maar dat lukte niet. Integendeel, het werd een pijnlijke 0-4 thuisnederlaag. Tekenend was het cynische applaus van de fans voor ex-speler Nicolas Storm toen die de eindstand op het bord zette. Hoe dat kon gebeuren, die 0-4, wel, speler Luc Marijnissen heeft geen idee.
2: Dit kan je niet uitleggen. Dit kan je niet maken ten opzichte van de fans, ten opzichte van de club, ten opzichte van onszelf. Dit is gewoon een schande, een schandaal. Dit mag echt niet gebeuren.
1: Maar gebeurde dus wel in zo 2 op 15 voor Mechelen. Coach Fred van der Biest weet ook dat hij zo in het vizier komt.
3: Als we verliezen, pak ik altijd de verantwoordelijkheid. Ik zeg dat niet altijd, maar ik zeg het wel tegen de spelers. Dus ik maak keuzes, ik maak bepaalde beslissingen. En die zijn vandaag volledig tegen, van simpel als dat.
1: Maar helemaal niet simpel. Hoe keer je dit nu? Met vrijdag al Anderlecht dat op bezoek komt.
3: Ik denk dat een goed gesprek zich opdringt. We hebben vorig jaar ook zo'n periode gehad, een bepaald moment. Met 3 wedstrijden op een week dat we verloren hadden. Dus we gaan nu goed nadenken, morgen en overmorgen. Want het is snel dag. Hè. Het is snel wedstrijd tegen Anderlecht van de week vrijdag. En gaan we de koppen samen steken en kijken in welke richting. En iedereen keer in de spiegel laten kijken en kijken in welke richting we willen. En wij als staf op kop.
0: Een goed gesprek, dat lijkt het minste dat nodig is bij Mechelen. Ja. Maar we mogen ook Westerlo niet vergeten natuurlijk, want voor hen was het wel een klinkende overwinning.
1: Ja, een eerste zege dit seizoen en belangrijk natuurlijk, na 3 nederlagen en een gelijkspel. Nu met 17 nieuwkomers is het niet onlogisch dat ze bij Westerlo wat tijd nodig hebben. Dat zegt ook Amando Lapage.
4: Ik denk dat we de voorbije weken echt week na week stappen hebben gezet. Ook al volgen de resultaten niet meteen, maar we werken gewoon heel hard op die automatisme. En vandaag komt het er helemaal uit en nu op naar volgende week en kijk al naar Standaard.
1: Maar die volgende tegenstander Standaard dus kent wel een prima seizoenstart, verloor nog niet. En tegen Antwerp stond een strafschopdoelpunt voor de 1-0 zege. Dennis Eckert Ayensa, die leek de voorbije week even op weg naar Turkije, bleef dan toch in Luik en scoorde. Dat was al zijn 4e dit seizoen, tegenover 7 goals het hele voorbije seizoen. Ja, niet moeilijk, zegt Eckert Ayensa, want we spelen gewoon beter.
5: Yeah, I mean, we were also playing better football, I think. We come more in this situation to score goals. So just happy that I'm helping the team at the moment with a lot of goals.
1: Antwerp dan met Arthur Vermeeren. Verloor voor de 2e keer op rij en moet volgende week naar Club Brugge. Een stadion dat Thibaut Sommers goed kent natuurlijk en hij panikeert zeker niet.
6: Ik heb nog altijd wel een goed gevoel en ik heb ook het gevoel dat we in de breedte wel sterker zijn dan vorig jaar. Dus ja, het is wel zuur dat we 2 nederlagen op rij hebben, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer vooruit moeten kijken.
1: En Sint-Truiden dan klopte overtuigend La Louvière met 4-0. De nederlaag vorige woensdag tegen Union bleef dus niet hangen. En Union op zijn beurt blijft gewoon winnen. 2-3 tegen Charleroi. Camille van de Perre scoorde zijn eerste competitiegoal.
7: Het was een hele mooie om als eerste. Natuurlijk, je komt hier op Charleroi spelen. Een heel leuk stadion, Mambour. Leuke sfeer. Natuurlijk, ze hebben niet voor niks 12 op 12 gehad hiervoor. Dus we hebben die niet onderschat. Een goede ploeg. Ze hebben 2 heel mooie doelpunten gemaakt, vind ik. Ik denk dat we in de tweede helft wel iets de wedstrijd overnamen en goed uitgespeeld hebben. Ja.
1: En die eerste goal van Van der Perre leverde Union dus ook de leidersplaats op. Al kan AA Gent die straks weer overnemen.
0: Dat is juist. Mooi overzicht. We zijn helemaal klaar voor een nieuwe voetbaldag. Dankjewel, Hermien. Sportza.

0: Merel had het over appeltaart. Die heb ik hier niet gezien, maar dankzij de tractatie van enkele lieve collega's komen we hier toch niets tekort. En hopelijk zit er ook voor u iets lekkers in op deze zondagnamiddag.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: We gaan de eerste momenten van deze sportzaal gebruiken om nog eens stil te staan bij wat er gisteravond laat gebeurd is. Met het voetbal hebben we dat eigenlijk al gedaan. Maar we moeten straks zeker ook nog even halt houden bij wat Alexander Bloks voor elkaar gekregen heeft op de US Open Tennis. En er was natuurlijk ook de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme. Op zich is de balans opgemaakt, denk ik. Dat gebeurde vanochtend nog een keer door toernooidirectrice Kim Gevaert bij Jan in de ochtend. Maar we gaan toch nog een keer terug naar gisteren, naar een van de laatste nummers, de 800 meter bij de vrouwen, met dat stokoude wereldrecord uit 1983 dat voorlopig ook op de tabellen blijft staan. Maar de race zelf was zeker wel de moeite waard om naar te kijken, met Femke Broeders-Bol die de Zwitserse Europese kampioene Audrey Werro echt wel het vuur aan de schenen kon leggen. Voor ons mag Femke Broeders-Bol de Memorial symbolisch afsluiten met nog één keer haar enthousiaste reactie na die 800 meter van gisteren bij Simon van Glabbeek.
3: Femke, je hebt er weer een schitterende wedstrijd van gemaakt. Nog 600ste seconde. Zoveel is het verschil nog tussen jou en Audrey.
4: Ja, dat is echt heel weinig. Het is te weinig om er blij mee te zijn. Maar nee, ik ben heel blij met vandaag. Heel dichtbij. Geweldige sfeer. Echt niet normaal het publiek vandaag. Zoveel genoten. En ja, nu al een soort van constant 1,54, twee races na elkaar. Is wel echt ja, heel sterk. Daar ben ik echt heel blij mee.
3: Geloof je dat er een wereldrecord mogelijk was? Zijn jullie vertrokken met dat idee, het wereldrecord verbeteren?
4: Ja, ik nog niet. Ja, sorry, ik ben daar nog niet. Dus ik ga daar nog niet voor. Maar ik weet wel dat ik ook heel goed ga op een hele snelle opening. Terwijl Audi meer houdt van heel snel finishen. Dus ik ga misschien de eerste 600 op wereldrecord. Maar ik denk dat als ik dat ooit in de buurt kom, dat ik die op een andere manier zou lopen dan haar.
3: Ooit? Twijfel je daar nog aan? Want het lijkt meer en meer de vraag wanneer het zal verbeterd worden en niet of het zal verbeterd worden. Het oudste wereldrecord in de atletiek dateert al van 1983.
4: Ja, de alleroudste. Dus die mag er inderdaad wel een keer aan. Ik zelf denk er nog niet aan, want ik zit er nu nog 1,5 seconde vandaan. Maar elke race wordt natuurlijk nagekeken omdat Audi ervoor gaat. Kiel heeft zich vaak uitgesproken. Ik doe ondertussen gewoon mijn eigen dingen en ik zie wel hoe snel de klok is.
3: Je had het al een beetje over het publiek. Ja, je lijkt meer en meer een Belgische te worden.
4: Ja, ik voel me een halve Belg ook af en toe hoor, met Ben. Maar ja, dit was echt niet normaal. Ik ben iedereen zo dankbaar. Het was zo'n sfeer. Einde van het seizoen ben je allemaal moe. Maar ja, als je dan bij dit publiek terechtkomt, dan kan je niet meer dan 200% je best doen. En ze hebben me echt geschreeuwd naar bijna winnen.

0: Violet van Iskander Moon. Cerkelenbrugge AA Gent is onze eerste voetbalwedstrijd. En AA Gent is dus op een missie in het Jan Breydelstadion. We gaan luisteren naar de coach bij DAZN. En Rick de Mil en Tess Elst hebben het eerst over een speler van AA Gent die nu verhuurd wordt aan Cerkelen.
1: Rick de Mil, lag die goal van Dante van Zijre nog zo zwaar op de maag dat nu in zijn contract staat dat hij niet mag spelen tegen jullie?
2: Ja, niet bij mij. Het was al vast een pijnlijk moment vorig seizoen. Maar goed, blijkbaar zijn er zo bepaalde regels. En moeten we ons gewoon bij neerleggen en mee omgaan.
1: 12 op 12, perfecte seizoenstart. Maar je zag toch nog veel werkpunten. Is daar dan in de voorbije 2 dagen vooral op gehamerd?
2: Goh, het enige wat wij doen is nu bij beelden proberen bepaalde zaken bij te schaven. Trainen is heel weinig. Het is recupererend, het is een beetje tactisch op het veld. Maar het is vooral met beelden. Dus ik hoop dat we op dat vlak toch een klein stapje opnieuw vooruit kunnen zetten.
1: Ik heb je ook horen zeggen dat er voor euforie nog geen plaats is. Als jullie straks aan de leiding komen, mag het dan wel?
2: Oh, nee. Ik ben eerst en vooral iemand die niet zo snel in euforie gaat. Het seizoen is nog heel jong. Uiteraard zijn we zeer blij dat we in Europa en daar nu staan. Maar om euforisch te doen, is het absoluut nog veel te vroeg.
1: Tot slot, is je Japans goed? Kan je iets zeggen tegen de scheidsrechter straks?
2: Ik heb hetzelfde gevraagd aan Dave en aan Burgess. Ik denk dat Burgess alles kan, maar Japans, daar vrees ik wat voor. Dus bij mij ook niet, maar ik heb hem daarnet gesproken, dus zijn Engels is heel goed.
1: Dankjewel, veel succes.
2: Dankjewel.
0: Rick de Mil beneden langs het veld. Maar nu gaan we wat trappen oplopen. En zo belanden we dan op de perstribune waar Johan de Kaluwe voor ons plaatsgenomen heeft. Dag Johan. Lekker weer in Brugge, denk ik, om naar het voetbal te gaan kijken.
3: Absoluut, een goede middag Gert. Het is echt ideaal voetbalweer. De zon schijnt volop. Het is bijna een volledig blauwe hemel. Gewoon wat schapenwolkjes daar aan de horizon. En Jan Breydel baat dus in de zon. En de mensen aan de overkant die zitten in de zon toe te kijken naar de spelers die ondertussen op het veld zijn gekomen. En de temperatuur is ook zeer, zeer goed. Zelf zit ik hier in een blauw polo shirt. En al grappen toch een paar opmerkingen erover gekregen van de vaste Cerkel supporters hier onder mij. Die wat vragen hadden bij mijn kleurkeuze. Het leeft hier nogal bij Cerkel. Ik had blijkbaar beter een groen kleurtje gedragen. Maar goed, het is blauw geworden zonder bijbedoelingen. Laten we eens kijken naar de ploegen. 2 wissels bij Cercle Brugge. En dat zijn 2 noodgedwongen wissels. En Diaby, die zullen we niet meer terugzien in een shirt van de vereniging. Want die is nog verhuisd, getransfereerd naar Al Ahly, als ik het goed heb. In ieder geval naar Saoedi-Arabië voor 13,5 miljoen euro. Een niet te weigeren bod voor Diaby, maar ook niet voor de vereniging. En je hoorde het daarnet al zeggen van Rick de Mil. En door Rick de Mil, Van Zijre is er niet bij. En dat komt omdat hij nog onder contract ligt bij Gent. Verhuurd wordt aan Cercle. En hij heeft dus inderdaad die winning goal gemaakt vorig seizoen bij Gent, de 0-1. En dus staat er nu in het contract niet spelen tegen Gent. En dat betekent dat er 2 nieuwe spelers bij Cercle Brugge aan de aftrap staan. Dat zijn Lazar en dan ook Luca Michel. De man die gehuurd wordt van Monaco. Dat is toch een hele goeie. Hebben we al een paar keer scherp zien invallen. Dus mogelijk kan hij toch het verschil maken. Want Cercle Brugge is nog altijd op zoek naar een eerste 3-punter. En voor de volledigheid, 3 wissels bij de bezoekers. Lopez, Wilson en Benes zijn er niet bij. Balikwisha, goed ingevallen afgelopen donderdag tegen Oud-Heverlee in Leuven, mag voor de eerste keer aan een wedstrijd beginnen voor AA Gent. En de Vlieger en Volkaert, die staan ook klaar om zo meteen te beginnen. En de inzet is niet mis natuurlijk. 15 op 15, alleen leider. En stel dat het zou gebeuren, dan is dat 3 jaar geleden. Eind september 2023, na een zege tegen Eupen. 1 week alleen aan de leiding gestaan, maar dan een puntenverlies tegen RWDM en weg was die leidersplaats voor AA Gent. Maar ze zouden daar toch zo graag mee pronken. En wat ook al aangehaald is in dat interview daarnet met Tess, de Japanse scheidsrechter Yusuke Araki. Hij is 40 jaar, is vorig seizoen verkozen als Japanse scheidsrechter van het jaar. Hij heeft dit seizoen al 3 wedstrijden gefloten in de Japanse hoogste klasse. En het gaat over een uitwisselingsprogramma tussen de Belgische en de Japanse voetbalbond. En laten we eens in herinnering brengen dat Nathan Verbomen vorig jaar in het voorjaar in 2025 1 maand in Japan was om daar wedstrijden te fluiten. Nu is het dus de beurt aan Yusuke Araki. Hij is 40 jaar, stond ook op de lijst voor het wereldkampioenschap, maar heeft uiteindelijk de definitieve selectie van de scheidsrechters niet gehaald. En inderdaad, de voertaal zal Engels zijn met de VAR onder andere met Bert Put. Dus we kijken naar Yusuke Araki, naar onze informatie is het de eerste keer dat op het hoogste niveau een scheidsrechter van de Japanse nationaliteit een wedstrijd zal leiden. Zometeen gaan we eraan beginnen hier tussen AA Gent en Cercle Brugge. Cercle Brugge op zoek naar een eerste driepunter. En mocht Gent erin slagen van weer een driepunter te pakken, dan zijn ze straks alleen leider. Zometeen hier in een zonnig Jan Breidel, Cercle Brugge tegen AA Gent.
0: Mooi, mooi. En er voetballen al heel wat Japanners in onze competitie. Nu ook nog eens een Japanse scheidsrechter. Bijzonder toch wel? Naar Antwerpen, een kwartier erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 40 minuten file tussen de Kennedy-tunnel en Deurne, al is de weg er wel vrijgemaakt nu. Door werken 10 minuten erbij op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten, dat is de B401. En ook heel wat straten rond het Zuidpark zijn afgesloten. We'll be right back.

0: Die Japanse scheidsrechter brengt mij op een idee. Misschien moeten we ook maar eens denken aan een uitwisselingsproject voor radiocommentatoren. Waarom niet, Johan de Kaluwe? Als je eens graag een wedstrijd in Japan zou becommentariëren, geef maar een seintje, hè, dan doen we er speciaal een sportzaal voor. Zeker weten, maar eerst toch maar cirkelen tegen Gent.
1: Inderdaad, mag net zoals bij Nathan Verbomen voor één maand zijn trouwens. Maar het zal wellicht bij dagdromen blijven uiteraard. 0-0 is hier de tussenstand tussen Cercle en Gent. En ik kan redelijk kort zijn, want er is nog niks gebeurd. Nog niks genoteerd hier buiten. Een fout gemaakt door Volkaert. Was niet echt opzettelijk, maar het been toch te hoog geheven bij Konaté. En dat was een pijnlijke botsing. En uiteraard gefloten door Yusuke Araki. Die het spel toch van op een afstandje volgt, is mijn indruk. Blijft vooral in de middenstrook scheidsrechter. Dat is misschien een beetje de gewoonte in Japan in ieder geval. Hij volgt het niet echt van dichtbij, maar eerder van op een afstandje. En het kan ook wel, omdat er veel middenveldspel is. En de doelmannen zijn nog niet in actie moeten komen. Toch niet wat betreft het uitvoeren van reddingen. Wel eens een terugspeelbal natuurlijk. Het is nog een beetje aftasten. En voor Cercle Brugge de kansen creëren, dat zal de opdracht zijn. En Lars Vries, die gaf al aan, tegen een ploeg als Gent is het moeilijk om kansen te creëren. En als je dan weet dat Cercle Brugge bij de kansen die ze vroeger hebben gecreëerd in deze competitie, dat ze dan redelijk inefficiënt waren, ja, dan zal het moeilijk zijn, denk ik, om hier heel wat doelpunten te maken. We kijken dus nog altijd naar dat middenveldspel met Sonko. En dan is het Diakité, kreeg de bal tegen de arm, maar het was de steunarm, dus er mag verder gespeeld worden met Vigo Martens op de rechterkant. Wordt dan even vastgehouden door Araujo en krijgt de vrije trap mee op de middenlijn. Vigo Martens met een Gents verleden, komt uit de jeugd van Gent, is op 1 juli 24 naar Cercle gekomen, naar de U18. Was daar zo goed, ging dan naar Jong Cercle en was daar zo goed dat hij nu van Lars Vries een basisplaats heeft gekregen bij Cercle Brugge. Hij verbruikt altijd heel veel energie, is de man die als eerste de druk gaat zetten. Ik kan het allemaal vertellen omdat er werkelijk niks gebeurt behalve wat middenveldspel. De bal nu bij Volkaert op de rechterkant. En bij Cercle laten ze toch de bal aan Gent, heb ik de indruk. Die pressing is er voorlopig niet. Dus ze laten Gent aan de bal. En dan moet Gent maar zorgen dat ze een oplossing vinden en een aanval in elkaar kunnen knutselen. We kijken naar een misverstandje tussen Volkaert en Balikwisha. Cercle Brugge kan er niet echt optimaal gebruik van maken. En dus is de bal nu aan de overkant, bij de linkerkant met Araujo, met Van der Heijden die mee kwam oprukken. De flankveranderingen, ja, dat is niet onaardig gedaan. De goede controle deels met de borst van Volkaert. Daar is de bal voor de goal. En de eerste echte goede actie van een doelman. En dat is Gert-Jan Koeken van Cercle Brugge, die de bal kan klemmen in de buikholte. Het moet allemaal nog een beetje beginnen. Het moet nog ontploffen hier in Brugge. 7 minuten ver, nog niks gebeurd. Echt het vermeldenswaard tussen Cercle en Gent. En dus heel logisch nog 0-0.

0: En na Absent Minded maken wij hier in Sportza graag wat tijd voor tennis. Op de US Open hadden 3 Belgen de 3e ronde gehaald. En dat trio is afgelopen avond en nacht in actie gekomen. Met Hermien 1 duidelijke uitschieter. De zege van Alexander Bloks tegen de nummer 6 van de wereld.
1: Ja, dat is de Italiaan Flavio Cobolli. Vooral een gravel-specialist. Hij verloor dit jaar nog de finale van Roland Garros van Alexander Zverev. Maar Cobolli is ook een vaste klant in de top 10. En vorige maand haalde hij nog de halve finales in Cincinnati. En Cobolli won tegen Bloks de eerste set na een tiebreak, maar verloor dan de volgende 3 met 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Alexander Bloks dus door. En waar was hij na die zege het meest tevreden over?
2: Het meeste tevreden over het feit dat mijn niveau heel constant bleef, heel de wedstrijd lang. Zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een dip heb gehad. Ik denk dat hij echt wel op zijn beste moest spelen om mij weg te krijgen. Wat ook wel, denk ik, het geval was in de eerste set. En het was gewoon een kwestie van tijd dat het ging kantelen. Tuurlijk moet ik er nog altijd wel blijven staan, zodat dat kantelmoment gebeurt. En dat is wat ik goed heb gedaan. En ja, ik voelde gewoon dat alles beter begon te gaan. Zowel mijn serve als mijn return, als de kwaliteit in de rally. Op het einde kweekt hij daar wat vertrouwen met het publiek en slaat hij wat ballen uit zijn reet. Maar uiteindelijk ben ik daar ook goed in gebleven en heb ik mijn niveau ook nog eens omhoog getrokken wanneer het moest. En ik denk dat dat key was vandaag. Hè.
1: Ja, het was inderdaad opvallend in die 4e set hoe het mentale ook erbij kwam. Hè. Hoe Cobolli interactie zocht met zijn bank, met het publiek ook, maar Bloks liet zich niet doen. En zo staat hij voor het eerst in de 8e finales van een Grand Slam.
2: Ik denk dat dat niets is dat zomaar gebeurt bij elke speler. Dus dat moet ik ook wel beseffen. Dat ik dat nu al op zo'n jonge leeftijd kan doen, betekent sowieso heel veel voor mij. En dat was oorspronkelijk het doel dit jaar, om in een van de slams sowieso een 2e week te halen. Nu sta ik hier. Dan ga ik proberen gewoon verder te gaan, hoe dat ik nu bezig ben. En ja, niet veel verwachtingen, maar wel heel veel goestingen.
1: Ja, veel goesting en de tabel ziet er best gunstig uit. Met eerst de Argentijn Francisco Cerundolo. Dat is nummer 25 van de wereld. 11 plaatsen hoger dan Bloks. Maar eerder dit jaar in Madrid won Bloks wel het enige onderlinge duel.
0: Oké. Opgevend, al moet je daar tegelijkertijd ook altijd wel een beetje mee opletten. Alexander Bloks, Hermien, is nog de enige Belg in New York. Hè? Want Sisu Bergs is eruit gegaan na een pittig Belgisch-Nederlands duel.
1: Ja, zeker wel. Het was tegen Botic van de Zandschulp. Bergs verloor in een 5-setter. 3-6, 7-6, 4-6 en dan 7-6 en 6-3 na 4,5 uur spelen. Bergs stond in set 4 op 2 punten van winst, maar kon het dan niet afmaken. En dat afmaken, dat blijft toch een werkpunt.
3: Als ik een match kan closen, nog altijd wat in de neiging om wat terughoudend te spelen of zo. En daar ben ik op dat moment niet loyaal naar mezelf toe. En dat is een beetje jammer. Omdat als ik dat kan loslaten, dan kan ik echt wel een hele goede player zijn. En ja, dat is iets waar we opnieuw mee aan de slag moeten gaan. Hè. Het komt gewoon naar boven en daar zal ik toch mee beter leren moeten omgaan.
1: Hij klinkt een beetje aangeslagen. Dat is niet onlogisch, want net als op Wimbledon mist Bergs een unieke kans om ver te geraken in een Grand Slam toernooi. Dat was minder zo bij Elise Mertens. Ook zij verloor, maar dat was wel tegen tweevoudig US Open winnares Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en dan 7-5 en geen stunt dus voor Mertens. Al vond ze het verschil met Osaka niet zo groot.
4: Haar opslag maakt misschien wel het verschil op een duur. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk terug te brengen, over te nemen en zo verder. Zelf ook wel een goed niveau gespeeld. Ik denk dat de groeit in de wedstrijd, groeit in het toernooi. Maar het had jammer genoeg niet mogen zijn.
1: En zo blijft dus enkel Alexander Bloks nog over. Hij speelt morgenavond of morgennacht zijn 8e finale.
0: Ja. Dan zit Cercle Brugge-A-agent er al lang op. Nu hebben ze daar enkel nog maar het openingskwartier afgerond. Of toch zo ongeveer, denk ik. 0-0 nog altijd, Johan?
5: Ja, dat klopt, nog altijd 0-0. Een wedstrijd die toch een beetje onder de verwachtingen blijft. We hadden er dus meer van verwacht. Cercle Brugge gaat niet blind aanvallen bij deze 0-0 stand. De organisatie behouden lijkt toch de topprioriteit. De bal ook een beetje laten aan Gent. En Gent heeft daar alles bij elkaar toch nog te weinig mee gedaan. Wel een voorzet genoteerd van op de linkerkant van Araujo. Knap gedaan en ook goed gedaan. Vergara die klom in de lucht, maar die kon de bal niet tussen de palen koppen. Die bal ging over de goal van Gaëtan Koeken. En nog geen echte bal tussen de palen. Nu kijken naar een nieuwe aanval van Gent. Maar een slordigheidje, misverstandje ook wel, tussen Sonko en Araujo. Bal wordt buitengezet door Manier. Dus inwerpen voor AA Gent. Dat een faire wedstrijd speelt. Cercle Brugge trouwens ook. Maar toch al Burgess natuurlijk zijn visitekaartje afgegeven aan Engoura. Mescherp, fout gemaakt toch wel. Trekt de vrije trap gefloten door Yusuke Araki. De vrije trap van Manier was een bal in het pak, maar zonder doelgevaar. En voor de rest een diepe bal gezien van een kom, maar te diep gestoken. Niet te belopen door Volkaert. En al de hele tijd eigenlijk gewoon middenveld voetbal zoeken naar de openingen die er niet zijn. Risico's die niet worden genomen. En dan worden er drie hoekjes gemaakt, vierkantjes gemaakt tussen de verdedigers en de middenvelders. En probeert men dan toch eens de opening te vinden. Nu misschien met Volkaert. Volkaert, oh, dit is een slapschot. Hij kon de bal meegeven aan Vergara. Volkaert naar binnen geknepen en dan van buiten het halve maandje zag hij de opening en hij schoot, maar het was gewoon een oprapertje. Nee, veel te zwak geschoten door Mathis Volkaert. Geen enkel doelgevaar bij dat schot en een oprapertje dus voor Gaëtan Koeken. De twee ploegen in de bekende uitrusting. Cercle Brugge speelt eerst naar de eigen spionkop en gaat nu proberen om daar een aanval naartoe te brengen met Engoura die heel diep terugzakt toch bij momenten. Dan is het Michal die heel vaak in de positie van diepe spits kruipt. Nu bijna bij de bal komt, maar Volkaert kan de bal over de zijlijn steken. Deze actie gaan we nog volgen. En het is echt wel wachten op een goede aanval. Een echt doelgevaar. Moeilijke, gevaarlijke posities voor het doel van de een of degene. Maar daar hebben we toch te weinig of nog niks van gezien. De man die zal inwerpen voor Cercle Brugge is Kondo. De aanvoerder doet dat ver. Het is Engoura, zo moet ik het zeggen, die de bal kan verlengen. Bal blijft daar even hangen. Is nu bij Araujo, probeert uit te verdedigen. Bal nog onderschept door Manier, kan hem binnenhouden. Vigo Martens aanspelen. Dus slecht uitverdedigd van Gent. En dan de voorzet afgeblokt op Van der Heijden. En we krijgen de eerste hoekschop in deze wedstrijd. Na 18 minuten bij 0-0 stand een hoekschop in het voordeel van Cercle Brugge. En Manier begeeft zich daar naar de overkant om de bal te trappen. Manier is de vaste vrije trapnemer, de vaste hoekschopnemer, ook wel bij Cercle Brugge. De man die hem misschien wel heel graag zou hebben is Konaté. Maar ik vermoed toch dat de bal gewoon in het pak komt. Daar staat Engoura, daar staat ook Lazar en nog wat andere spelers van Cercle Brugge. Kondo in het halve maandje is ook groot, kan eventueel inlopen. Kijken of er een ingestudeerde hoekschop komt. Een bal in de richting van de middenstip wordt weggekopt door Burgess. En een tweede hoekschop op een rij voor Cercle Brugge. We kunnen moeilijk spreken van aanhoudende druk natuurlijk. Maar toch, Cercle Brugge op de helft van AA Gent. En Cercle Brugge met de tweede hoekschop dus. Terwijl Burgess nog wat aanwijzingen geeft. Hij organiseert zijn verdediging op een perfecte manier. Ja, de hele tijd bezig met aanwijzingen geven. Daar komt de bal naar de eerste zone. Wordt er uitgehaald. Inwerpen weer voor Cercle Brugge. En alle spelers met uitzondering van Gaëtan Koeken uiteraard op de helft van AA Gent. Kondo is naar de overkant gegaan om de bal in te gooien. En hij kan dat dus ver, heeft hij daarnet bewezen. Van op de linkerkant is nu uitgeweken naar de rechterkant. We kijken naar de twee trainers. Rick de Mild is gaan zitten. Lars Vries staat voor zijn dugout. De bal uit de 16 gekopt. En dan is er niemand werkelijk bij Gent om de bal op te vangen. Dus wachten op de openingen in Cercle Brugge tegen Gent. We blijven steken na 20 minuten spelen op 0-0.

0: Heather Nova. En daar is het eerste doelpunt dan toch in Cercle Brugge AA Gent, Johan.
1: Het zijn de Buffalo's die mogen juichen. 0-1 en Sonko ligt aan de basis. Maar het is denk ik een on-goal. Daarvoor moet ik nog eens echt goed die herhaling bekijken. Een flits van Sonko op de linkerkant. En dan verrast een cirkelspeler zijn eigen doelman. We kijken naar een diepe bal in de herhaling. Prima opgevangen door Sonko. En dan maakt hij de actie. Gaat hij naar binnen knijpen. Veinzen. En dan zet hij voor. En is het uiteindelijk een on-goal van Kaku. En zo de 0-1 voorsprong. Kaku glijdt de bal voorbij zijn eigen doelman. Dat is een beetje sneu. Ja, het is altijd kiezen. De bal ontzetten. Kaku probeert de bal te ontzetten. Maar doet dat dus onnauwkeurig. En gewoon in zijn eigen goal. En dus de voorsprong voor Agent. Virtueel alleen aan de leiding. En het was een van de weinige flitsen die we tot nu toe hebben gezien in deze wedstrijd. En dus ook van de A-agent. En dan toch eventjes de ruimte gevonden door Sonko. Veinzen om naar binnen te komen. Dat was knap gedaan. Uiteindelijk toch rechtdoor lopen. Een beetje naar de buitenkant. Daardoor de cirkelverdediging toch kunnen verrassen. De voorzet en dan ongelukkig Kaku glijdend. En de bal voorbij de machteloze Koeken. En het is een goal die min of meer toch uit de lucht komt te vallen. Want de eerste bal tussen de palen in deze wedstrijd. Daarnet een mogelijkheid in de maak voor Cercle Brugge gezien. Met Lazare die zich ook heel goed vrijmaakte. En dan een tippertje naar Manier, maar te hard. En Lazare greep zich naar de haren. Wist dat hij daar veel beter moest doen. Manier kon niet in een scoringspositie gebracht worden. We zitten halverwege in een tot nu toe toch redelijk teleurstellende eerste helft, matige wedstrijd, maar de voorsprong voor A-agent. En dat is uiteraard het belangrijkste. De on-goal van Kaku. En zo staat het hier 0-1.
0: A-agent voorlopig op koers voor die 15-15. En Hermien, er is ook niet onbelangrijk nieuws uit het motocross.
2: Inderdaad, want dit weekend de grote prijs van Turkije. En daar is al na de eerste reeks in de MXGP een groot feest uitgebarsten. Een feest voor Jeffrey Herlings. Want de Nederlander die mag daar al de wereldtitel vieren. Daarvan is hij nu al na winst in die eerste reeks zeker.

0: Inderdaad, de Small Faces maken er een lazy Sunday afternoon van. En dat mag allemaal van ons. In het voetbal staat die 0-1 nog altijd op het bord in Cercle tegen Gent.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Leven we binnenkort in een narco-staat?
3: Nederland en België zijn productiehubs.
2: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
4: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
2: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
5: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
6: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland.

0: Duitsland ligt de opkomst voor de deelstaatverkiezingen momenteel ruim 10% hoger dan bij de vorige deelstaatverkiezingen 5 jaar geleden. Het kunnen historische verkiezingen worden, want verwacht wordt dat de extreemrechtse partij AfD wint of zelfs een absolute meerderheid haalt. En dat zou voor het eerst het geval zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Jeroen Rijgaard trok naar een stembureau in Magdeburg.
1: Het is druk in de voormalige politieschool van Magdeburg. Vandaag stemlokaal 109.
2: Ik wil even die afstemmen.
1: En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
2: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord al.
1: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
3: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma was nur gegen die AfD.
1: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Een arbeider blijft zijn partij trouw.
4: Die Linke.
1: Radicaal links. Want de AfD zijn praatjesmakers, vindt hij.
5: Nou ja, het is halt populismus. Ja. Het zijn viele versprechen die halt aber niet umsetzbaar zijn.
1: Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
0: Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Kiev. De twee gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump zullen daar spreken met de Oekraïense president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog. Gisteren hadden ze al een ontmoeting met de Russische president Poetin in Moskou. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Moskou geweest en vaak kwamen ze dan terug overtuigd van de Russische standpunten. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen aan Kiev stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld bij een boerderij in het Nederlandse dorp Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag aangehouden in Amsterdam. De woning van een veroordeelde drugscrimineel werd in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van een gewelddadige aanval door een groep van tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van het huis en poging tot moord op 2 agenten. In het voetbal is AA Gent op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten en kan alleen leider worden als het wint. Johan de Kaluwe, hoe staat het daar?
6: Wel, het staat 0-1 in het voordeel van Gent. En dat betekent inderdaad dat Gent op dit moment virtueel alleen leider is. We spelen ruim een half uur in een kansarme eerste helft met 2 ploegen die vooral in de organisatie blijven. En het doelpunt viel ongeveer halverwege. Een goede actie van Sonko verstuurde de voorzet. En dan Kaku ongelukkig de bal glijdend in zijn eigen goal verwerkt. Buiten het bereik van Keiton Koeke. En dus zo de voorsprong voor Gent. Dat nu probeert te profiteren toch van de ruimtes die er meer komen, omdat Cercle Brugge dus moet reageren en meer moet aanvallen. Een goal van Kaku, maar wel de voorsprong voor Gent, 0-1.
0: Dankjewel, Johan. En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Geoffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om het kampioenschap leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn 3e wereldtitel. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken, temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. En dinsdag wordt het bewolkt en wisselvallig met buien en dan wordt het opnieuw frisser, tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.

0: Made Up Mind, Bonnie Raitt. Goedemiddag opnieuw, welkom bij Sportza. Cerkelenbrugge heeft zichzelf een beetje in de voet geschoten net voor 2 uur. Hè, want een own goal gemaakt tegen AA Gent, al is er nog veel tijd om te reageren. Zelfs in de eerste helft kan dat nog, Johan.
1: Ja, maar de reactie blijft toch een beetje uit bij deze 0-1 achterstand. Cercle probeert wel aan te vallen natuurlijk. Er komt wat meer ruimte achterin waar Gent dan probeert van te profiteren. Ook een goede actie kijken en bekijken van Viggo Martens. Weglopen, de bal steken, te diep steken. En Goeren gaat erachteraan, kan de bal nog binnenhouden. Zit in de 16, de voorzet kijken naar Konaté. Heeft tijd om voor te zetten, bal achteruit. En dan zit Balikwisha er nog tussen. Bal wel opgepikt door Cercle. Brugge met Michal. De bal zou in principe naar de linkerkant moeten gaan. Daar komt de bal ook. Daar is de voorzet. En dan is het Engoura die er niet bij kan. Staat veel te ver. Er wordt nog gedraaid. Maar handspel gemaakt. Ik dacht door Luca Michal. En inderdaad bestraft door Yusuke Araki. Dus een vrije trap voor Gent in de eigen 16. Een paar acties genoteerd. Eentje van Cercle Brugge met de Kondo die mee ging aanvallen. En dan een duel met Burgess. En Burgess met al zijn ervaring. Die ging neer in de 16. Er zal wel contact geweest zijn, zonder enige twijfel. En kreeg dus de fout mee van de Japanse scheidsrechter die niet in de problemen komt. Probleemloos deze wedstrijd aan het leiden is. Niet zoveel meters aflegt. Daar heeft zijn leeftijd misschien een beetje mee te maken. Hij is 40 ondertussen, maar hij leidt het allemaal probleemloos. Heeft geen wedstrijd gefloten op het WK, maar hij was wel de vierde scheidsrechter bij België tegen Iran. En hij ziet dat Gent toch probeert om de bal een beetje in de ploeg te houden en probeert tegen te prikken. Daarnet goede actie, een alerte reactie van Keiton Koeken, die een voorzet moest wegslaan met de vuisten. En Orojo een halve minuut later de bal in de vlucht en heel wild ook overgeschoten in de lege tribune achter de goal van Koeken. In de zijkant zitten wel de Gent supporters. Ja, ik schat toch een 500-600 supporters van Gent die meegereisd zijn naar Brugge. Araujo krijgt de fout nu mee. Brugse publiek is daar of gaat daar niet mee akkoord. Maar we kijken toch nog naar de vrije trap die zal genomen worden door De Lorge, de vlieger. Nog altijd veel ballen toch op het middenveld waar getikt wordt, waar een beetje gebreid wordt en waar dus gewacht wordt op de versnelling en op de spelers die zich dan moeten vrijlopen. Een flankverandering nu met Burgess. Even veinzen om de rechterkant te bereiken. Hij knijpt weer naar binnen. De bal is in de middencirkel. Dan toch maar de bal naar de linkerkant bij een kom. Is dat een sterke verdediger? Hij is al een paar keer vermeld. Maar ook in deze wedstrijd zonder problemen en heel sterk aan de bal. Samenspel met Balikwisha, de vlieger. Het is een soort handbalaanval met Sonko weer over de linkerkant. Sonko knijpt er naar binnen. Geeft de bal mee aan De Lorge. Misschien eens uithalen vanuit de tweede lijn. Maar er wordt druk gezet door Mondelee en dus de bal weer naar de linkerkant met Araujo nu. Araujo 1-2'tje, krijgt de bal niet en wordt ontzet door Diakité. Het is dus wachten op de reactie van Cercle Brugge dat toch voldoende achteruit wordt gedrongen door een redelijk volwassen spelend A-agent. Dat dus leidt hier in de slotfase nog 1 minuut of 5 te spelen in de reglementaire speeltijd van de eerste helft. 0-1 is het voor A-agent. Sportza.

0: Nog kraakvers deze Unselvie van Angèle. Nog een dikke maand geduld en dan kunnen we kennis maken met haar nieuwe album. En zullen we dan het nu gewoon nog even volmaken tot de rust in Cerkelenbrugge, Gent? Want die rust is niet veraf meer, Johan.
1: Nee, nog 1 minuutje en 0-1 de voorsprong. Nog altijd voor Gent, mocht u het gemist hebben. De own goal van Kaku halverwege in deze eerste helft. De voorzet van Sonko van op de linkerkant en Kaku ongelukkig de bal glijdend voorbij zijn eigen doelman. En de echte reactie is toch uitgebleven bij Cerkelenbrugge. Het is moeilijk om kansen te creëren, zei Lars Vries al voor deze wedstrijd. Want nu, ook in deze wedstrijd, is dat zeer duidelijk. En bij Gent staan ze natuurlijk achterin zeer solide te verdedigen. En aarzelen of kijken ze naar een foutje eventueel bij Cerkelenbrugge om dat dan af te straffen. Terwijl Matthijs Volkaert nu wordt afgefloten voor buitenspel. Gaat dan toch nog die voorzet versturen. En Yusuke Araki die gaat nu naar Volkaert om in het Engels toch het een en het ander duidelijk te maken. De gele kaart blijft op zak, maar zijn lichaamstaal verraadt dat hij het toch geen 2 keer moet proberen. Hij zegt, als ik fluit, ja, dan stop je met spelen en moet je geen voorzet meer versturen. Ik zie bij Cerkelenbrugge dat Hannes van den Brugge zich heeft opgewarmd. Die is blijkbaar toch speelklaar na een spierblessure, nog niet om te beginnen aan een wedstrijd, maar mogelijk wel om een tweede helft te spelen. Dus afwachten of Hannes van den Brugge in de ploeg kan komen. Mist natuurlijk een matchritme, maar heeft wel de hersenen natuurlijk om Cerkelenbrugge op sleeptouw te nemen. We krijgen 1 minuutje extra tijd. Vergara gaat nog eens aandringen. Kondo zonder problemen kan uitverdedigen. Aan dan sterk spel van Balikwisha. Die probeert zich door te zetten. Lazar is meekomen verdedigen. Dan een heel licht duwtje van Balikwisha in de rug van Lazar. Die maar al te graag neergaat natuurlijk. En de vrije trap in het voordeel van Cerkelenbrugge. En de 1 minuut extra tijd. Daar is al een halve minuut van verstreken. Heel veel doelkansen en doelpogingen dus niet gezien. Amper doelgevaar. En het diepte steekpasje, tippertje zo van Lazar in de richting van Manier. Ja, als hij dat minder hard doet, dan is er misschien wel een doelpunt in de maak voor Cerkelenbrugge. Maar heel dicht zijn ze er dus niet bij gekomen. Sonko nog eens met de druk uitverdedigen bij Cerkelenbrugge. Met Kondo, met Gaëtan Koeken. Die dus geen verhaal had op die ongelukkige deviatie. Glijdend Kaku de bal zo in zijn eigen doel verwerkt. En die 0-1 zal ook de ruststand worden. Want de Japanse scheidsrechter Yusuke Araki fluit nu voor de rust. En Cerkelenbrugge zal toch uit een ander vaatje moeten tappen. En bij Gent hebben ze het allemaal onder controle. En zijn ze mogelijk op weg naar een 15-15. En vooral naar die leidersplaats die ze dan alleen zouden innemen. Ruststand hier in Brugge tussen Cercle en AA Gent 0-1.
2: Dit hoorde je eerder vandaag in Touché.
3: Ik heb vaak het gevoel wanneer bij scheidingen of zo, of je kunt altijd boos zijn. Of er is een soort van woede of zo die er kan zijn. Of toch in de scheidingen die ik daarvoor hoorde over ja, bedrog. Maar het was heel moeilijk om een soort van iets te kunnen met die emoties. Want je kunt niet kwaad zijn op je mama omdat hij zichzelf is.
2: Uitgesproken in Touché, dat is uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

gemaakt, sorry. Dat ik niet belde, want het rinkelde vaak, sorry. Dat ik bekende dat ik vol zat met haat, sorry. Al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond me raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier zij. Sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongen zeggen.

0: doorgaan. En weet wat dat er ook gebeurt als je dat doet.
1: Mooi, hoor ik part 2 van Zwangere Regie. Er zullen, Hermien, ongetwijfeld ook vandaag weer interessante wedstrijden op het menu staan in het buitenlands voetbal. Ja. Maar laat ons eerst nog eens teruggaan naar gisteren, naar die topper in Nederland tussen Ajax en PSV. Ben je akkoord?
2: Ja, dat is goed.
1: Oef, want PSV won die overtuigend met 1-3, maar achteraf ging het over een wedstrijdfase. Hè?
2: Ja, vooral over één bepaalde fase inderdaad, met de zoon van onze bondscoach in een negatieve hoofdrol. Want zo rond minuut 80, PSV stond toen 1-2 voor, pakte Ruben van Bommel uit met een stevige beuk. Aan hoge snelheid vloog hij tegen de borst van Ajax-verdediger Bouwman. Wie het wil bekijken, dat kan op sportza.be. Ja, het zijn toch wel stevige beelden. En Van Bommel die verontschuldigde zich wel met meteen. Maar het was wel heel stevig en onnodig ook wel. Hij kwam er dan opvallend goedkoop vanaf met een gele kaart. En ook de VAR greep opvallend genoeg niet in. Want de ernst was toch meteen duidelijk toen de Ajax-spelers naar Van Bommel toesnelden, verhaal gingen halen. Er volgden ook nog wat kaarten, ook voor de bank. En in de eretribune keek papa Mark Van Bommel toe. En je zag ook aan zijn blik dat hij besefte dat het laatste woord over die actie nog niet gezegd was. Dat bleek ook zo, hè, want Van Bommel kreeg achteraf heel wat kritiek voor die actie. Bij ESPN noemden ze het een moordaanslag en raadden ze Van Bommel aan om naar een psychiater te gaan. Dat zijn wel heel stevige woorden natuurlijk. Maar Ajax-kapitein Davy Klaassen, die betreurde dan vooral de kleur van de kaart, die gele kaart die Van Bommel kreeg.
3: Ja, ik denk dat het een rode kaart was. Ik denk niet dat hij het expres deed, dat niet. Maar ja, hij komt heel hard in en neemt wel, zoals de scheidsrechter bij ons laat uitleggen, het risico dat, dat je iemand zwaar blesseert.
4: Schok jij?
3: Ja, tuurlijk, zeker. Als je zag hoe hard het ging, iedereen zag gelijk eigenlijk door dat het rood was, denk ik.
4: Jij zat toch op de bank?
3: Zelfs daar zag ik het, ja.
4: Toen dacht ik, ga erin.
3: Nee, toen werd er hij zat, toen ging ik eigenlijk erin om het rustig te houden. En toen zag ik Aaron liggen, dus zei ik ook tegen de scheids, verloor ik misschien een beetje mijn controle, zei ik de scheids, wat is het? Gewoon ongeloof eigenlijk. En dat, toen niks.
4: Gelukkig?
3: Ongelukkig, ja. Het is een beetje, als je bijvoorbeeld een paas geeft, je ziet wel eens als iemand de paas geeft en hij landt op iemands enkel per ongeluk, dan is het rood en dit is dan geen rood. Het is een beetje de gekke, dat klopt niet volgens mij.
2: Davy Klaassen bij de NOS en daar reageerde ook PSV-trainer Peter Bos. Die nam zijn aanvaller, natuurlijk zou ik zeggen, in bescherming.
5: Ongelukkig. Geen opzet. Absoluut niet. Maar zeker met die hoge snelheid waarmee dat gebeurde. Maar vooral de uitkomst, want dat is natuurlijk het. Ik weet nog niet wat die jongen precies heeft. Maar
4: hij wordt nu onderzocht in het ziekenhuis.
5: Ja, dus ik weet niet. Laat me hopen dat het meevalt.
2: Ja, hopen inderdaad. Bouwman werd naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen en pijn aan de ribben. Er is voorlopig nog geen update over hem.
1: Hij zal vandaag nog wel een beetje aan het bekomen zijn. PSV won dus die wedstrijd wel met 1-3.

0: Prachtige muziek van The Cure, Friday, I'm in love. U hebt het wellicht al opgepikt. Het is dan toch weer echt heet in het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld. Ook in Spanje. En vandaar dat de rit van vandaag in de Vuelta ook ingekort is. De start wordt pas om 3:00 gegeven, over een half uur dus. Maar een interview met Wout van Aert voor de start van de etappe, ja, dat hebben we wel al. En zou Van Aert in zijn groene trui vandaag op zoek kunnen gaan naar een tweede ritzege in deze Vuelta? Als je naar het ritprofiel kijkt, dan zou je kunnen denken van wel, en het zal ongetwijfeld aan bod komen in het gesprek hier met onze Rutger van Sever.
1: Wout van Aert, je moet veel interviews geven. Dat betekent dat iedereen iets verwacht van jou.
2: Het gaat vooral over de inkorting van de etappen en de warmte. Dus ja, nog geen moeilijke vragen gehad.
1: Oké, dan zal ik het ook maar vragen. Hè. Wat vind je van de inkorting van de etappen? Goeie zaak, denk ik.
2: Ja, we waren er vanaf deze moment voorstander van. Ook eventueel al voor gisteren. Het waren eigenlijk ritten waar er telkens een hele lus in lag die relatief makkelijk, naar onze mening dan, kon geschrapt worden. Dus ja, we zijn wel blij dat daar gehoor naar gekomen is. En ja, vandaag 3:00 in deze hitte is een heel verschil dan 5:00. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En ja, nu blijft het hopelijk binnen de perken.
1: In welke mate maakt dit een andere rit?
2: Maakt het sowieso een heel andere rit. Het was denk ik veel meer een uitputtingsslag qua lengte, de hele dag op en af. Een etappe die bijna niet te controleren viel, denk ik. Terwijl nu is er misschien in ieder geval toch al een deel te controleren. Het zal wel een andere koers zijn. Het is minder lang, minder hoogtemeters. Meer jongens zouden dit moeten aankunnen.
1: De laatste vraag, betekent dat dan dat jullie het ook anders aanpakken? Dat jullie in eerste instantie dan misschien proberen de boel samen te houden?
2: Ja, we hebben onze aanpak wel gewijzigd na de inkorting van gisteren.
1: Dat is echt genoeg, dankjewel.
0: Ja, benieuwd wat die dan zal zijn. Om 3:00 trekt hij zich samen met de rest van het Vuelta-peloton op gang. Wout van Aert. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken afgesloten. Een kwartier ook doorwerken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten, dat is de B401. En ook heel wat straten rond het Zuidpark.
3: Radio 1. Sportza.

0: heel fijn dat Phoebe Bridgers met dit nummer mee voor de soundtrack van onze zomer gezorgd heeft. Last Boys. Johan de Kaluwe in Brugge. Ik heb jou tijdens de eerste helft van Cercle Gent de naam van de Japanse scheidsrechter eigenlijk niet zo vaak horen vermelden. Ik denk dat dat een goed teken is voor de man. En voorts is het vooral agent natuurlijk dat tevreden mag zijn op dit moment.
1: Dat is zeker zo. Yusuke Araki. Dat is de naam van de 40-jarige scheidsrechter. En inderdaad, hij heeft niet de minste problemen om deze wedstrijd in goede banen te leiden. Het tempo ligt niet te hoog. Gent moet niet eens zijn eerste of zijn beste niveau halen, tenminste, om hier voorlopig op een 0-1 voorsprong te staan. Die on-goal van Kaku halverwege in de eerste helft. En er zijn geen wissels doorgevoerd. Niet bij Cercle Brugge dus en niet bij AA Gent. Ook al heb ik Van de Brugge zien opwarmen tijdens de eerste helft. Maar dat kan natuurlijk ook mogelijk gewoon de spieren wat warm houden zijn. Want hij zit op dit moment weer op de bank. En er zijn geen spelers, behalve een tweetal links van mij van Cercle die zich aan het opwarmen zijn. Dus echte wissels zijn er nog niet, denk ik, direct te verwachten. En de twee trainers, ja, die zullen toch in de rust, denk ik, het een en het ander hebben willen bijsturen. Bij Gent mogelijk het niveau een beetje omhoog krikken, ook al zit de organisatie wel goed. En bij Cercle Brugge natuurlijk het creëren van de kansen, want onmondig Cercle Brugge, geen enkele doelkans genoteerd in deze eerste helft. Nu misschien met N'Goura, maar die kunnen ze niet bereiken. Er wordt uitstekend verdedigd, ook wel moet ik zeggen, door AA Gent met tot treurens toe herhalen Burgess, die zijn verdediging uitstekend kan organiseren. Een Gom erbij, een Van der Heijden ernaast. Ja, begin er maar aan om dan met wat beperktere kwaliteit daar te proberen door te lopen en daar kansen uit te creëren. Op dit moment een inworp voor de Buffalo's, voor de eigen aanhang. Redelijk diep op de helft van hun eigen speelhelft, zo moet ik het zeggen, terwijl we kijken naar Cercle Brugge. Er wordt druk gezet door agent nu toch de ruimte vinden bij Mondelee. Een diepe pass aan N'Goura, buiten het bereik van N'Goura. Hij maakt een teleurstellende beweging met de handen, met de armen. Mondelee zegt, ja, ik weet het, de bal een beetje te diep gestoken. Dat was in de eerste helft ook al het geval bij Lazare toen hij Manier probeerde te bereiken. Nee, precisie is er ook al niet bij Cercle Brugge. Dus geen kansen kunnen creëren. En zo kijk je tegen de achterstand aan. Helemaal in het begin van deze tweede helft. Cercle Brugge 0, AA Gent 1.

0: Armand met zijn heel aparte look. En het nummer dat we voor altijd met hem zullen associëren. Ben ik te min, eind jaren 60. Hermine, straks spelen de Belgian Cats hun tweede wedstrijd natuurlijk op het WK basketbal in Berlijn. Gaan we hier volgen met Karel Bertele. Puerto Rico is de tegenstander. Maar in de aanloop naar die match hebben ze er toch wel een bewogen nacht op zitten, ja?
1: Ja, zeker. Want de bekende leuze, Berlijn slaapt nooit. Wel, dat was vannacht letterlijk zo voor de Belgian Cats. Want zo rond 2 uur afgelopen nacht ging het brandalarm af in het Spelershotel. Een hotel waar eigenlijk alle WK-landen verblijven, behalve dan Team USA. Die hebben een nog iets chiquere hotel of locatie daar in Berlijn. En brandalarm, dus moesten ook al die basketbalspeelsters naar buiten voor een evacuatie. En daarbij dus ook onze Belgian Cats. En dat vond speelster Becky Messi echt wel spijtig. Ja, ze was net zo goed aan het slapen. Dat zei ze in een filmpje op de sociale media van een andere speelster, Elise Ramet. Nu, de brandweer was er best snel, controleerde of er ergens brand of rook was. Maar ja, dat zou niet het geval geweest zijn. Het was dus loos alarm. Iemand zou op de brandknop geduwd hebben. Nu, hoe lang die interventie geduurd heeft, weten we niet precies. Maar de nachtrust werd in elk geval verstoord. Dat is duidelijk. En voor de Cats, ook voor Puerto Rico natuurlijk, is dat misschien niet zo'n drama. Want ze spelen inderdaad vanavond pas 6:15. Dus ze hebben of hadden nog wel wat tijd om bij te slapen. Maar Turkije en Australië die speelden al om 11:30 tegen elkaar. En dat is toch minder ideaal. Nu, Australië had waarschijnlijk het minste last van slaaptekort. En was vooraf ook gewoon de favoriet. En ze wonnen ook, Australië dus, met 87-71. En dat betekent dat Australië al zeker is van de volgende ronde. En dat als de Cats vanavond ook winnen, dat ze dan morgen tegen Australië spelen met, zoals verwacht, de groepswinst als inzet.
0: Wedstrijd morgen maandag om 11:30.
1: Ja, dan wel vroeg.
0: Ja. Ja, en te volgen in de wereld van Sophie Nieuwe Feiten en ook bij Ilse hier op Radio 1.

0: grote meneer in Sportza op zondagmiddag, Prince, die ons ook alweer wat dichter bij 3 uur bracht. Dat betekent dat de grote prijs van Italië in de Formule 1 naderbij sluipt. Zo dadelijk gaan we al eens naar Sammy Nijring. Eerst nog even het voetbal met nog altijd die voorsprong, krappe voorsprong nog altijd weliswaar, van AA Gent op Cercle Brugge, Johan.
1: Inderdaad, 0 tegen 1 en Cercle Brugge heeft nu toch een reactie en het gefluit is aan het adres van de Japanner Yusuke Araki, die een fout fluit in het voordeel van Gent, dat net zoals die 1-0 voorsprong tegen Oud-Heverlee Leuven afgelopen donderdag toch eerder die voorsprong lijkt te verdedigen. Ook al is Arogo nu de bal aan het opdrijven met Sonko op de linkerkant. Manier, Sonko kapt hem uit. Sonko en dan net buiten het bereik van Balikwisha. Dus toch een aanvallende actie van Agent. Dat dus inderdaad geen risico's lijkt te nemen om opzichtig op zoek te gaan naar een tweede doelpunt. En misschien de wedstrijd helemaal te beslissen en dan dood te kunnen maken. Nee, de acties die we genoteerd hebben zijn toch van Brugse makelij met een schot van Konaté vanuit net buiten de 16 meter schuine hoek. Schot dus vanuit de tweede lijn, maar over. Diepe bal gezien van Lazar, net buiten het bereik van Martens. Goede loopactie was het van Vigo Martens, zeker weten. En dan Martens die Ngoura probeerde te bereiken. Die schot ook via een gom de bal in de hoekschop. Nu kijken, Ngoura weer proberen te bereiken. Schuine hoek. En dan is het de Burgess die als laatste de bal over de achterlijn tikt. En een tweede corner voor Cercle Brugge in deze tweede helft. Gent heeft er nog geen enkele mogen trappen. Een fout ook gefloten door Yusuke Araki. Voor een fout van Balikwisha op Lazar. De bal lag goed om hem in het pak te brengen. Kwam daar ook. Maar werd alles bij elkaar redelijk probleemloos door de Gentse verdediging uit de 16 meter gekopt en gezet. We kijken naar Manier hier rechts van mij. En Burgess, die is de hele tijd aanwijzingen aan het geven. Die moet daar staan, die moet daar op letten. Die moet die man pakken en ondertussen de hoekschop. Het is een oud swinger. De bal schiet een klein beetje door. Wordt opgepikt door Vigo Martens buiten het strafschopgebied. Manier maakt de loopactie. Dan is het Diakité die probeert om zich met de zaken te bemoeien. Komt niet bij de bal. Lazar, een loopactie. Eén man uitgekapt. Martens bereiken op de linkerkant. Michel is een mogelijkheid. Ja, krijgt de bal? Nee, krijgt de bal niet. Want Martens gaat rond zijn eigen lichaam draaien. En dan een slechte voorzet. Wel weer opgepikt door Kaku. Dus toch wat aanvallende impulsen van de groen-zwarte. En Gent gaat achteruit. Blijft met z'n allen achter de bal. Daar komt de voorzet. En Ngoura, nee, kan er niet bij. Het is gewoon doeltrappen voor Davy Roef. Gent, nou, toch een beetje met vuur aan het spelen als je het mij vraagt. Niet op zoek gaand naar een tweede doelpunt, maar een beetje achteruit kruipend. En zo krijgt Cercle Brugge dus de gelegenheid om toch wat aan te vallen. En ze gaan wisselen ook bij Cercle Brugge. Núñez komt erin en Luca Michel, de man die gehuurd wordt van Monaco, wordt naar de kant gehaald. Núñez heeft al een doelpunt gemaakt in deze competitie. Hij moet proberen om Cercle aanvallend wat beter en nog meer in de wedstrijd te krijgen. We spelen een kwartier in de tweede helft. Gent blijft hier op voorsprong in Brugge 0-1.
2: Sportza.
0: Wat de Italiaanse fans op de tribunes in Monza te zien gaan krijgen als ze de Formule 1-auto's klaar zien staan voor vertrek. Want dat zal bijzonder zijn met een WK-leider die, dat wisten we, helemaal achteraan zal staan. En Sammy Nijring, een verrassing op de pole. Hoe heeft Pierre Gasly dat gisteren klaargespeeld?
3: Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zeker toch niet in de sportwereld of de wereld van de Formule 1. Dan met Pierre Gasly, de Fransman die in Italië woont. Een Italiaanse vriendin heeft. Dus op die manier is het al een halve thuiswedstrijd. Heeft trouwens vannacht in zijn eigen bed gewoon geslapen. Dus. En hij houdt enorm van dit circuit. En is er dus in geslaagd om voor het eerst in 191 pogingen een polepositie te bemachtigen in de Alpine, aangedreven door een Mercedes krachtbron. Hij was 600ste van een seconde sneller dan George Russell in de Mercedes, de zilveren pijl. En de ploegmaat van Kimi Antonelli. Antonelli waren dit weekend toch vooral omdraaid als Italiaan, als leider, de jonge leider, 19 jaar nog altijd maar, Kimi Antonelli, die ook in een Mercedes rijdt, maar hier in Ferrariland, Italië, de mensen toch doet twijfelen of ze nu moeten kiezen voor Antonelli of toch alleen maar voor de Scuderia Ferrari. Want als we kijken op de beelden, overal rode kleuren, herkenbare t-shirts, petjes, vlaggen, noem maar op. Alles kleurt hier bijna Ferrari rood. Dus ze verwachten toch wel iets van de twee Ferraris. Want we hebben dus Pierre Gasly op de polepositie. Op 2 George Russell. En daarachter zijn alle andere 20 rijders een andere positie toegewezen. Omdat er rijders zijn die gestraft werden. Onder andere Kimi Antonelli, die een nieuwe krachtbron heeft. Daardoor als straf op positie 20 moet gaan postvatten. Dus echt een hele lange inhaalwedstrijd voor hem te wachten staat. Maar dus op de tweede start rijden twee Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. En het is geweten al het hele seizoen lang dat zij een hele snelle start kunnen nemen. En misschien, wie weet, dat een van die Ferraris straks in de eerste ronde al aan de leiding rijdt. En dan gaat het dak hier spreekwoordelijk al vanaf in het het Autodromo Nationale di Monza, moet ik zeggen. Het theater van de snelheid, La Pista Magica, waar de snelheden nooit hoger zijn dan hier. Tot 350 km per uur gaan ze hier voorbij, suizen zo dadelijk. En nergens anders in de wereld of in de Formule 1 halen ze die topsnelheden. En vandaar dat er genoeg ingrediënten zijn om er een spectaculaire wedstrijd van te maken. De 77ste grote prijs van Italië hier in Monza. Het is de 13e grote prijs van het seizoen. Normaal gezien staan er nu nog na deze 10 grote prijzen op de kalender. Volgende week is er al eentje in Madrid. De tweede op Spaanse bodem dit jaar. Maar dus 10 in totaal, waarvan de laatste 2 met een groot vraagteken nog staan. Met name in Qatar en Abu Dhabi. Het zou best kunnen dat we in de loop van de komende week te horen krijgen dat die worden geschrapt omwille van de situatie daar in het Midden-Oosten. En dat misschien in Imola, dus hier niet zo ver vandaan van Monza, het doek zal vallen over het seizoen Formule 1 2026. Maar dat is dus allemaal nog niet zeker. Dat zou dus de afsluitende grote prijs zijn. Hier nu eerst de grote prijs van Italië, met op de polepositie dus Pierre Gasly. Iets na 3 uur, dan gaan we het zien, Gert.

0: When a Good Man Cries, dat was C-Met. En zo is ons tweede uur ook alweer voorbij. Met nog altijd dezelfde stand in Cercle Brugge AA Gent. 0-1, straks het slot van de match. Maar het eerste wat we gaan doen na het nieuws van 3 uur, dat is de start van de Formule 1-race in Monza meepikken.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rau, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
3: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
4: En Sven, is het intens?
3: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
4: Oh, maar is het legaal?
3: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
5: Ik heb een diefstal gepleegd.
4: Is het gevaarlijk?
3: Wow, dat valt wel mee.
6: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
11: Yellow! Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault. Go Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher roept de regeringspartijen op om zich bij de begrotingsonderhandelingen constructief op te stellen. Dat heeft hij gezegd op het congres van de MR in Waterloo. De volgende weken moet de federale regering op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. En de onderhandelingen beloven moeilijk te worden. En sommigen speculeren zelfs over een val van de regering. Maar dat zou niet verantwoord zijn, zegt Boucher. Hij vraagt ook zijn collega's om dat niet te doen.
17: Je ne pense pas une seconde que le gouvernement puisse tomber. Ça serait complètement irresponsable. Donc moi, je ne jouerai jamais de cette menace.

0: et j'invite mes collègues à ne pas jouer de cette menace, ça ne sert à rien. Il ne faut pas recréer de l'instabilité là où la situation est déjà compliquée.
1: Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland is het niet uitgesloten dat er in de toekomst een ontmoeting zou komen tussen de presidenten van Rusland, China en de VS. Al zijn daar wel nog geen concrete plannen voor, klinkt het. Vanuit het Kremlin was eerder ook wel al de suggestie gekomen voor zo'n ontmoeting tussen Vladimir Poetin, Xi Jinping en Donald Trump tijdens een economische top in China in november. Het zou de eerste keer zijn dat de leiders van de drie grootmachten elkaar met z'n drieën spreken. Rond deze tijd is de 15e rit in de Ronde van Spanje begonnen. De rit is stevig ingekort door de hitte in het zuiden van het land. Het is er 40 graden. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners nu over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. Wout van Aert is een van de kanshebbers op ritwinst vandaag. Hij is blij dat de rit is ingekort.
2: We zijn wel blij dat daar gehoor naar gekomen is en... Ja, vandaag 3 uur in deze hitte is een heel verschil dan 5 uur. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En nu blijft het hopelijk binnen de perken.
1: De renners zijn gestart in Palma del Rio en ze komen rond 5:30 aan in Córdoba. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent in de tweede helft. Gent heeft nog altijd het maximum van de punten en kan, als het wint, alleen leider worden. Johan de Kaluwe, is AA Gent op weg naar die leidersplaats?
3: Zo ziet het er naar uit, want het is 0-1 in het voordeel dus van AA Gent en virtueel alleen op de leidersplaats. Gent moet niet eens zijn beste niveau halen om hier op voorsprong te staan. Het is een matige wedstrijd met amper doelpogingen, ook niet van de kant van Gent, want ze hadden een own goal nodig van Kaku halverwege de eerste helft om op voorsprong te komen. En Cercle Brugge is nu toch aan het reageren, probeert wat meer aan te vallen en wat kansen te creëren. En op dit moment moet de Japanse scheidsrechter Yusuf Oké, Araki naar de monitor gaan kijken voor een mogelijke penalty in het voordeel van AA Gent. Maar de tussenstand hier in Brugge op dit moment tussen Cercle en Gent is 0-1.
1: Dankjewel, Johan. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
6: In Brugge wordt er nog naar het scherm gekeken, dus spoeden wij ons meteen naar de Formule 1 in Italië. Sammy Nerings, hebben we nog op tijd voor de start?
7: Ze zijn er net aan begonnen, Gert. De 77ste grote prijs Formule 1 van Italië. Dus uitkijken naar Pierre Gasly, hoe hij zijn polepositie kan verdedigen richting de eerste bocht. Opletten voor contact van de mensen daarachter. We zien op de tweede plaats nu George Russell. En al is het Lewis Hamilton die flink in de problemen is geraakt. En daardoor flink wat plaats is kwijtgeraakt in die eerste van die weinige bochten. Het zijn eigenlijk chicanes waar ze bijna rechtdoor gaan. Of toch met zeer hoge snelheden doorheen kunnen sturen. Maar dus Gasly aan de leiding in zijn Alpine Mercedes. Daarachter dan een volwaardige Mercedes, mogen we zeggen. George Russell, achterna gezeten door Charles Leclerc. Max Verstappen en dan Oscar Piastri en Franco Colapinto. En we gaan nu direct naar voetbal, wat we luisteren. Naar
6: ja, inderdaad, Johan. Inderdaad, penalty, ja of nee, daar in Brugge?
3: Het is een penalty in het voordeel van AA Gent. Thibe de Vlieger zal hem nemen. Er was een VAR-interventie nodig van Bert Put. Dus Engelstalig overleg met de Japanse scheidsrechter Yusuke Araki. Die ging kijken naar de monitor. En inderdaad, handspel van Kondo. Dat was redelijk duidelijk al, maar hij liet verder spelen. Werd dan door de VAR inderdaad gewezen op die mogelijke penaltyfout. Dat handspel en dat was toch redelijk duidelijk. Dus de kans voor Thibe de Vlieger om Gent hier op 0-2 te brengen. In het slotkwartier dat net is begonnen. Keton Koeken staat in het rood. De Vlieger is nog even aan het kijken. Ook Araki gaat nog eens kijken of iedereen op de 16 meter staat en op het halve maantje. En dit is een belangrijk moment natuurlijk. De 0-1 kan veranderen in een 0-2. We kijken naar de stappen achteruit. Diebe de Vlieger en hij zit erin in de linkerhoek. Buiten het bereik van Gaëtan Koeken. 0-2. En als je dan weet dat Cercle Brugge nauwelijks kansen kan creëren. Ze hebben wel gewisseld Kaku en Lazar eruit voor twee aanvallers. Kouassi en de nieuwe man Akinsola. Dat is een linkerwinger. Ja, en dan nu dat tweede doelpunt tegenkrijgen. Ja, dan vrees ik dat het voorbij is voor Cercle in deze wedstrijd. Vooral ook omdat Gent de wedstrijd gewoon controleert en niks of nauwelijks iets weggeeft. En Tibe de Vlieger heeft de eerste penalty van Gent in deze competitie feilloos omgezet. En zo leidt AA Gent hier in het begin van het slotkwartier toch redelijk comfortabel. En staan ze niet alleen virtueel aan de leiding, maar ik denk straks ook alleen aan de leiding als het zo blijft verder spelen en de wedstrijd blijft controleren. Een on-goal van Kaku, een penalty goal van de Vlieger. De tussenstand Cercle Brugge-Gent 0-2.
6: Best wel zorgeloze middag eigenlijk voor AA Gent daar bij Cercle Brugge. Sammy, met de Formule 1, jij mag ook nog even horen, zeg maar.
7: Ja, dus de tweede... Oh, we zien net een zware crash gebeuren van Charles Leclerc in de Ferrari in de laatste bocht, Parabolica-bocht. Wow, dit was een serieuze klapper. Die wedstrijd is gele vlag situatie. Ik denk dat er zelfs een safety car situatie van gaat komen. Maar wat een schuiver van Charles Leclerc. We zien helaas of voorlopig geen extra beelden van Charles Leclerc. Hopelijk gaat het goed met Monegasque. Ah ja, oké. Okay. Nu stapt hij uit zijn gehavende Ferrari. Dus al een Ferrari minder. En dus ook geen Charles Leclerc meer. De winnaar van in 2024 en 2019 die het zo graag nog eens wil winnen. Nog eens kijken naar wat er misging. Het was een duel met Max Verstappen. En dan ging het daar, ja, compleet uit de bocht vliegt hij Charles Leclerc stuurloos. Niemand die daarbij betrokken is geraakt, gelukkig maar. En ook Charles Leclerc die het kan navertellen. Maar dus een safety car. Dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. De voorbije edities van deze Grote Prijs van Italië. Altijd probleemloos, altijd zonder brokken. En ik moet er eigenlijk al bij vertellen, ja, dat we een nieuwe leider hebben. In de tweede ronde is George Russell voorbij Gasly geraakt. We zien ook beelden in de tribunes. Huilende Ferrari fans die het niet kunnen aanzien dat al minstens 1 Ferrari uitgeteld is, die van Charles Leclerc en Hamilton. Bij de start, na de eerste ronde, viel hij al terug van zijn derde startplaats naar plaats 10. Ook een fout begaan, Lewis Hamilton nu weer 8e. En die gehavende Ferrari zit daar helemaal verstopt onder de bandenmuur. Moet een stevige smak zijn geweest. En we zien nu, ja, Leclerc daar in de verte. Zijn helm al heeft hij uitgetrokken. Bij wat stewards zit hij, maar ja, een beetje wellicht aan het naar adem happen. Want die klapper moet echt wel een smak zijn geweest. En ja, hij kijkt een beetje verweest voor zich uit. Een steward die naar Leclerc zijn gezicht zwaait van zie je ons, herken je ons? Want ik denk, ja, nu zien we online beelden of beelden, onboard beelden van die schuiver. En het is, ja, de achterkant die uitbreekt en... Ja, een stevige klapper van Charles Leclerc. Kunnen niet anders beschrijven. Gelukkig staat daar een bandenmuur die een beetje die smak kan incasseren. Maar het zullen toch enkele V- of G-krachten zijn geweest die Leclerc heeft moeten incasseren. Hier zien we het nog eens. Ja, er is daar een contact geweest met Piastri. Dat is de reden. Ja, nu zien we het beter. Heel kort contact tussen de McLaren-rijder Oscar Piastri en Leclerc. Waardoor hij zijn achterkant... Kijk, ja, we zien hem nu... In herhalingen van de crash uit zijn gehavende wagen kruipen, klauteren. Ja, die zit daar eigenlijk bijna volledig verstopt onder de bandenmuur. En dus rode vlag nu. De wedstrijd is stopgezet, net als in Zandvoort 2 weken geleden. Toen in de openingsfase zware crash van de thuisrijder Max Verstappen. Nu kunnen we dat ook wel zeggen van de Ferrari-rijder Charles Leclerc. En we zien ook beelden, echt nog meer beelden van fans die... moeten worden getroost, want dit is, ja, grote tristesse hier in Monza. 1 Ferrari-rijder die al zeker geen kans maakt om hier te winnen. Ja, wat een beelden zijn het toch. Kijk, nog meer mensen die zitten te huilen en niet weten wat er zo net allemaal is gebeurd. Maar dus Russell gaat zo dadelijk bij de herstart, die wellicht zijn tijd zal moeten nemen. Russell op 1, Gasly op 2, Verstappen 3, Colapinto 4, Piastri 5, Norris 6 en ik geef nog mee, Hamilton op 8. En de inhaalwedstrijd van Antonelli is voorlopig gestrand op de 12e plaats. Is voorop 19 vertrokken, nu alweer 12e. En dus, ja, straks het vervolg van deze toch alweer spectaculaire grote prijs van Italië.

0: On My Soul, Bruno Mars, Remy van Beveren. En eerste keer misschien over de wedstrijden van vanmiddag in het buitenlands voetbal?
1: Inderdaad. Dan kijken we eerst eens naar de Premier League. Want daar is om 3:00 Manchester United begonnen aan de wedstrijd bij Everton. United met Senne Lammens in doel en ook Yuri Tielemans in de basis. Het staat daar nog na intussen 12 minuten spelen 0-0. Maar United was via Bruno Fernandes al dicht bij een doelpunt. Hij trof de lat. Nog meegeven uit Nederland kort dat daar al 1 match is afgelopen. Groningen tegen Twente eindigde op 2-2.
0: En in de Jupiler Pro League hebben we nog altijd die 0-2 tussenstand van AA Gent bij Cercle Brugge.

0: Ja, de voorbije maanden vertrouwde naam geworden toch weer. Tyler Ballgame en Live It Down. De grote prijs van Italië Formule 1 is dus al snel stilgelegd door die crash van Charles Leclerc, die hard in de bandenmuur ging met zijn Ferrari. Met Leclerc zelf leek alles oké, al moest hij ook wel even bekomen daar aan de rand van het circuit. Maar we hebben dus wel een rode vlag situatie in Monza en geen race op dit moment. Dus kunnen we, waarom niet, Cercle Brugge A-agent misschien al afronden, gewoon Johan de Kaluwe?
1: Ja, zou best kunnen, want de 0-2, de wedstrijd is gespeeld. We zitten in de slotminuut. We kijken naar Laurens Visser zo meteen. Die zal aangeven hoeveel tijd er zal bijkomen. De twee ploegen hebben alle twee 5 wissels doorgevoerd. Er was het VAR-moment waarbij Yusuke Araki moest kijken op de monitor of er een penalty was voor Gent. Bleek dus wel het geval te zijn, want handspel van Kondo. En dus de 0-2 penalty goal van de Vlieger. Succesvol omgezet, iets over het half uur. En dus de 0-2 voor AA Gent, dat toch daarnet wat onder druk kwam. 4 minuten komen erbij, dat valt allemaal nog wel mee. Ik had eerlijk gezegd ietsje meer verwacht. Maar dus Brugse druk in de afgelopen minuten. Cercle heeft ook wat risico's moeten nemen natuurlijk. Verdedigers gewisseld, onder andere Kaku, Lazar ook op het middenveld vervangen. Kouassi, het debuut maken we mee van Akinsola. Dat is een Portugees, overgenomen van Valladolid in Spanje. Ook in Zweden gespeeld, in Portugal uiteraard bij AVS. Is 23 jaar, wordt veel van verwacht. Maar het is moeilijk, denk ik, voor Akinsola om bij 0-2 achterstand dan nog te proberen om echt de wedstrijd in een andere plooi eventueel te leggen. Ook nog wat wissels bij AA Gent, waar Pascotzi is ingekomen. Araujo en Volkaert zijn vervangen. Ook Allende is er nog bij. Maar het ziet er toch naar uit dat die aansluitingstreffer er niet zal komen. Nu misschien, oh, goede redding nog. Inderdaad, van Davy Roef, een schot van Kouassi. En dat hebben we te weinig gezien in deze wedstrijd. Echte doelpogingen, schoten binnen de palen, dat is allemaal een beetje te weinig geweest. En de druk van Cercle Brugge heeft toch al een vierde hoekschop opgeleverd. Die wordt genomen daar aan de overkant. Ja, wie weet. Er zijn al heel veel omwentelingen geweest in de toegevoegde tijd in deze competitie. Dus bij een mogelijke 1-2, ja, misschien gaat het hier nog wel toveren. Een gesprekje nu tussen Yusuke en Araki met Pascotzi. Die zijn manieren moet houden blijkbaar. Want Kondo is zijn speler die hij in de gaten moet houden. En hij volgt hem als zijn eigen schaduw. Daar komt de bal, er wordt niet gekopt. En nu Vigo Martens vanuit de tweede lijn weggezet door Van der Heijden. Meegeven dat Cercle Brugge ook misschien wel wat pech kende. Oh, we kijken nu naar Manier. De bal verkeerd beoordeeld. Daar is Sek. Manier is ernaast. Sek komt in de 16 meter. Sek schiet en de bal gaat erin. 0-3 via de paal. Sek, een mistaste van Manier. En de overwinning krijgt wat meer glans. Ook al is een 0-3 wat overdreven. Maar goed, hij zit erin. Sek via de binnenkant van de paal. En de 0-3 voor AA Gent. En dat betekent toch 10 doelpunten gemaakt in deze competitie. Nog maar 2 tegendoelpunten. Dus een doelpuntenverschil van +8. Maar Manier die verkeek zich helemaal op die bal. Probeerde dan nog naast Sek te komen. Maar zoals iedereen weet, Sek is heel snel. En schiet dan de bal via de paal, de verste paal, zo binnen. En de 0-3 dus voor AA Gent. Een beetje overdreven cijfers hoor. Als je de wedstrijd niet gezien hebt, zou je misschien denken dat Gent hier overweldigend speelde. Nee, het was een matige wedstrijd van de leider. Alles bij elkaar, toch niet te veel energie verbruikt. Die 0-1 voorsprong na die ongoal van Kaku halverwege de eerste helft. Die vooral die voorsprong verdedigt. Geen risico's genomen om echt die 0-2 te gaan maken. Dat was afgelopen donderdag ook al het geval. Is blijkbaar niet de opdracht die Rick de Mil geeft. Maar hij zegt, ja, het is blijkbaar de beslissing van de ploeg zelf. Zoals zij het aanvoelen op dat moment op het veld. En dan die penalty goal. Handspel Kondo, Tibe de Vlieger die hem omzette. 0-2. De aanhoudende druk wel van Cercle Brugge in het slotkwartier. Was een bal die over de deklat werd geduwd door Davy Roef. Uitstekende doelman natuurlijk ook op dat schot van Kouassi. Zeer alert gereageerd. En dus geen doelpunt voor Cercle Brugge. We zitten in de laatste 20 seconden als de Japanse scheidsrechter geen minuutje bijtelt bij dat derde doelpunt, dan zitten we dus helemaal in het slot van de wedstrijd. We kijken nog naar een nieuwe actie van AA Gent. Gaan ze het nog uitdiepen, die voorsprong? Nee, blijkbaar niet. De bal wordt wel binnengehouden, maar het doelgevaar lijkt weg te zijn voor AA Gent. Dus een eerder klinische zege van de Buffalo's. 15 op 15, de vierde leider helemaal alleen. En de einduitslag is inderdaad, kijk wat nu wordt er gefloten. Einduitslag hier, Cercle Brugge-Gent 0-3.

0: En na Tegan en Sarah gaan we ook Glenn Martens erbij halen. Dag Glenn, welkom in Sportza. Jij mag je vanaf nu dan toch met de Vuelta bezighouden. Beetje later dan we dus een paar dagen geleden gedacht zouden hebben. Hoe lang of hoe kort is de rit nu ook alweer vanmiddag?
1: Ja, ze is een flink stuk ingekort, want uiteindelijk zijn er nog 110 kilometer overgebleven. In totaal zijn er dus zo'n 80 kilometer geschrapt. En dat is dus ook wel de reden of te vinden door de hitte. Die natuurlijk echt wel een stevige rol heeft gespeeld in deze Vuelta al de voorbije dagen. Warme temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Niet ideaal om topsport te bedrijven. En dus heeft de organisatie beslist om het hitteprotocol een werking te laten treden. En dus deze rit flink ingekort. En van de 5 uur die ze op de fiets zouden moeten zitten, gaat dat nu nog zo'n 3 uur zijn. En dat maakt toch wel een verschil. Zo hebben we ook Wout van Aert al horen vertellen. 1 heuvel, 1 beklimming van derde categorie is het slachtoffer geworden in die 80 kilometer die geschrapt zijn. Wat krijgen we dan wel nog? Het is zeker niet zo dat het nu plots een vlakke etappe geworden is. Die aanloop, die is wel redelijk vlak. Daar zitten we nu nog altijd in die aanloop. De eerste 30 kilometer, zullen we maar zeggen, die zijn er om erin te komen. En dan krijgen we de eerste beklimming van de dag. Dat is de Puerto de la Forestel. Een klim van derde categorie. Niet al te hoog, 497 hoogtemeters. En vooral een zeer gelijkmatige klim van net geen 7 kilometer. En een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. Daar verwachten we niet al te veel schade, maar richting het einde van deze etappe, en dat is er dus al vrij snel, krijgen we de Puerto Artafi. Ook een col van derde categorie. Niet zo bijsterlang, 6 kilometer, maar daar krijgen we echt al wat steilere stukken. Dus daar zou de Stivinale misschien echt wel kunnen losbarsten. En nadien blijft het op en af gaan tot we richting die aankomstplaats gaan in Córdoba. En de laatste 9 kilometer, die zijn dan een dalende lijn. Dus waar dat voorheen werd gedacht met nog een extra beklimming, moeilijk te controleren wedstrijd. Dit wordt ongetwijfeld iets voor de vluchters. Is dat vandaag toch heel wat anders? Het kan twee richtingen uitgaan. We kunnen inderdaad de vluchters krijgen die het tot het einde gaan uitzingen. Tegelijkertijd kunnen we ook de sterkere sprinters hebben die op het einde dan toch in een uitgedund peloton kunnen gaan sprinten om de dagzegen. Dat is uiteraard nog veel te vroeg om nu te vertellen. We zetten intussen op 87 kilometer van de finish. Dus dat betekent dat we intussen zo'n 20 kilometer achter de kiezen hebben. En we hebben uiteraard, zoals dat zo vaak gaat in dit soort etappes, heel wat aanvalspogingen gehad. En uiteindelijk is de juiste groep dan toch weggeraakt. En daar zitten 11 renners in. Jammer genoeg geen landgenoot. Misschien toch even die namen overlopen. Want ze zijn goed verspreid wat betreft de nationaliteiten. Maar zeker ook wat betreft de ploegen. We hebben Frederik Wandel. Die rijdt mee voor Red Bull Bora Hansgrohe. Iva Oliveira, de Portugees voor UAE. Team dat hier uiteraard al redelijk wat geleden heeft in deze Vuelta. Nog met z'n vieren zijn ze dat team. Uiteraard het wegvallen van de grote leider Tadej Pogacar. Xaver Asparen zit er ook bij van Pinarello, de thuisrijder uit Spanje. Enzo Paleni voor FDG. We hebben Ethan Hayter van Sudal Quickstep. Die is zeer bedrijvig, want die had al een aantal keer geprobeerd vandaag om in die ontsnapping te zitten. En uiteindelijk heeft zijn volharding toch geloond, want hij is weggeraakt. Net als Andreas Legnesund van Uno X. We hebben ook Rudy Porter erbij van team Jayco Ayula. We hebben McKellar van Education First. Tudor is vertegenwoordigd in de persoon van Fabian Weiss. Ruben Thompson van Lotto Intermarché. En om de rij te sluiten, een Nederlander, Gijs Leemreizen voor team Picnic Post NL. Dus geen landgenoten, maar we hopen dat we die straks in de finale wel te zien gaan krijgen. In de persoon bijvoorbeeld van Wout van Aert, die toch wel zijn zinnen gezet heeft op deze etappe. Wat is de voorsprong van die kopgroep van 11 renners? Wel 1 minuut op het peloton, met daarbij uiteraard alle truien vertegenwoordigd.

0: Ah, heerlijke plaat. Ik ben fan. En u ook, denk ik. Such a Shame van Talk Talk. Al een klein kattenbelletje voor de nieuwe week dan. Morgen dan maakt bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekend voor het WK wielrennen in Montreal. En ja, goed dat Wout van Aert en Remco Evenepoel erbij zijn. En de speerpunten zijn van de Belgische selectie. Dat is zo klaar als een klontje. Waar wordt dan wel nog over gesproken? Wel, dan kom je uit bij bijvoorbeeld wel of niet Thibaut Nijs meenemen naar Canada. Dat gaan we dus morgen weten. Maar eerst nog de rit van vandaag in de Vuelta afwerken. Nijs zat alvast niet in de eerste kopgroep waar Glenn Martens het daarnet over had. En voor de rit van start ging, zei Thibaut Nijs dit.
1: Thibaut Nijs, gisteren ja, een behoorlijk zware etappe. Heel warm ook. Hoe heb je dat verteerd?
2: Best oké. De laatste twee dagen waren voor mij wel te doen. Ik heb mijn slag een dag voordien gehad. Dus het was oké. En ik kijk heel hard uit naar vandaag.
1: Vandaag, ja, ingekorte etappe, goede keuze, denk ik.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen ermee akkoord is. Al hoop ik gewoon, voor mij persoonlijk, dat het niet te veel van de identiteit van de wedstrijd vandaag eruit haalt. Omdat dit toch wel een rit is dat ik heb aangekruist. Als het een volledige sprinterstint of een klassementsdag had geweest, had ik staan te springen om die rit in te korten. Maar ik hoop vandaag gewoon dat niet te veel verandert aan het koersscenario. Of in ieder geval dat het niet in mijn nadeel speelt.
1: Ja, want op sportief gebied is het niet meteen een voordeel, hè, voor jou dat dit ingekort is?
2: Nee, misschien niet. Misschien niet. Ik denk dat er misschien iets meer ploegen zijn geïnteresseerd om toch proberen die controle te houden. Ik weet het niet. Ik ga me er ook niet druk in maken. Het is voor iedereen hetzelfde. En ik moet er gewoon staan. En dat moet ook kunnen als het iets korter is.
1: Ja, we spraken daarnet met Wout van Aert. Hij liet het achterste van zijn tong niet zien, maar ik kon er wel uit afleiden dat zij proberen de boel te controleren.
2: Snap ik ook als ik zie hoe sterk dat ze allemaal rijden. Ik denk dat ze in een luxe situatie zitten in die ploeg. Ze presteren elke dag op een heel hoog niveau. Al zijn ze ook natuurlijk een aantal belangrijke pionnen kwijtgespeeld om de controle te bewaren. Ik denk dat ze nog maar twee of drie mannen hebben om echt die controle te kunnen zoeken. Dus het gaat niet gemakkelijk worden. En ik vrees er een beetje voor dat een kermiskoers van begin tot einde gaat worden. Killende hitte.
1: Okay, succes vandaag.
0: Benieuwd naar de afloop van de kermiskoers. Het is bij ons te volgen hier in Sportza. Op de E17 van Gent naar Kortrijk is door een ongeval in Waregem de linkerrijstrook versperd. Elders op de snelweg zijn er vertragingen tot 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. De weg is daar vrijgemaakt. En door werken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover nog altijd afgesloten, de B401. En ook heel wat straten rond het Zuidpark.

0: What It Gave Me, dat waren Jordan Rakai en Jalen Ngonda.
1: Sportza.
0: Sammy Nering, hoe zit dat nu met de Formule 1? Grote prijs van Italië in Monza, want Charles Leclerc gecrashed. Race stilgelegd, maar dat is nu toch al een tijdje zo. Hoe gaat het verder?
2: Eindelijk beweging hier in de pitstraat. Met name beweging van de wagens. De 21 resterende wagens die weer hun weg richting het circuit gaan voortzetten. Ja, na toch een pauze van ik gok bijna 30 minuten of zo. Omwille van de herstelwerken in die parabolica bocht. De laatste bocht richting de start-finish strook. Ook genoemd naar Michele Alboreto. Een vermaarde Italiaanse Formule 1 rijder. Die in 2001 is verongelukt. Niet in die bocht, maar wel in die bocht die naar hem is genoemd, wil ik zeggen. De parabolica bocht. En daar ging Charles Leclerc dus echt wel heel hard van de baan. We vermoeden dat het contact is geweest met Oscar Piastri, waardoor de Ferrari van Leclerc onbestuurbaar werd en hij zo uit de bocht is gevlogen. Maar dus gaan we voort in deze 77ste grote prijs Formule 1 van Italië met tussen op 1 richting zijn polepositie dan hier, want hij heeft in de eerste ronde die polepositie op die leidersplaats afgestoept van Gasly. George Russell in de Mercedes gaat zo dadelijk vooraan postvatten, schuin achter hem dan diezelfde Gasly. Dan hebben we Max Verstappen die een echt voortreffelijke start heeft gemaakt in die openingsfase, opgeschoven van 5 naar 3. En daarachter moeten we zeker benadrukken ook Franco Colapinto, de ploegmaat, de Argentijnse ploegmaat bij Alpine van Pierre Gasly. Dus 2 Alpines op de eerste 2 startrijen. Op 2 Gasly en op 4 Colapinto. Zeker het vermelde waard. Je vroeg me al voor de wedstrijd begon, hoe komt het eigenlijk dat Gasly die polepositie heeft kunnen bemachtigen? Hij heeft heel veel geluk gehad, ook heel veel kunde. En ook zijn team Alpine dat eigenlijk vorig jaar halverwege het seizoen heeft beslist. We stoppen ermee met de ontwikkeling van de wagen 2025. We mikken volledig op 2026. Vandaar dat ze vorig jaar laatste zijn geworden in het constructeurskampioenschap. Maar nu dus met een veel betere wagen, aangedreven door een Mercedes krachtbron. Plots vooraan mogen postvatten. Bijvoorbeeld hier dus in de grote Formule 1 van Italië. Een andere vaststelling is, het tempo ligt nog steeds hoog, dat moeten we zeker zeggen, maar sinds 2026 zijn er nieuwe reglementen en zijn de wagens toch minder snel dan bijvoorbeeld vorig jaar. Als we gewoon de polepositie tijd vergelijken van Gasly met die van vorig jaar, zijn er toch wel 3 seconden verschil. Dat is toch wel een wereld van verschil in de Formule 1. Vorig jaar dus 3 seconden sneller dan nu. Wat Gasly ook wist voor hij hier vertrok, de statistieken op het vlak van de polepositie zijn redelijk negatief, moet ik zeggen, over Monza. Want in de vorige 76 grote prijzen van Italië maar 26 keer de winnaar te vinden op de polepositie. Dus nu weet hij ook dat hij toch kans maakt om te winnen. Want wie vooraan vertrekt op de polepositie heeft geen garantie op de overwinning. En dat weet natuurlijk ook George Russell. De voorbije jaren altijd de winnaar niet te vinden op de polepositie. Altijd iemand in de buurt. We kijken, het duurt wel even voor die herstart en er komt nog een extra formatieronde. Gert, er moet iets zijn fout gegaan. Een wagen die, denk ik, daar niet zo goed geparkeerd staat in zijn startvak, is het Yuki Tsunoda, de Japanner die komt invallen bij Racing Bull en zijn wagen staat verkeerd geparkeerd en dan moet iedereen het volledige pak nog eens een rondje afhaspelen. Ik denk dat we heel even naar adem happen en het woord weer aan jou geven.
0: Dat is goed, dan heeft Tsunoda er eigenlijk voor gezorgd dat Brihang wat voorrang krijgt hier.
1: Sportza.

het is een kleine wereld, ja ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel.

0: Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid verkopen het mals.
1: En daarnet zong Brihang. Wat is dat voor een amateuristisch toneel? Zover willen we niet gaan als het over Tsunoda gaat. Maar hij bezondigde zich net wel even aan fout parkeren op de startgrid. Sammy, gaan we het nog eens proberen?
2: Ja, we gaan het nu echt wel proberen. En zeker ook te vermelden waard. Tijdens die lange pauze hebben heel wat rijders, eigenlijk alle rijders, ervan geprofiteerd om hun andere bandenkeuze, andere type banden te laten monteren. En misschien dat ze op deze manier geen pitstop meer nodig gaan hebben. Bijvoorbeeld, zowel Russell als Gasly zijn op de hardste bandensoort nu gaan postvatten vooraan. En misschien dus dat ze geen extra bandenwissel meer nodig hebben. En op die manier proberen tot het einde te geraken. Maar dat wil ook natuurlijk zeggen, ja, de bandenslijtage constant in de gaten houden. We gaan nu kijken naar de start met een goede start van George Russell. Rijdt vooraan voor de twee Alpines van Gasly en Colapinto. Daarachter een strijdvaardige Max Verstappen die het zij aan zij een beetje met Colapinto aan het uitvechten is. Daarachter zien we dan al Lewis Hamilton die goed is opgeschoven in zijn Ferrari voorbij de twee McLarens van Piastri en van Lando Norris. Maar dus Russell op 1. Daarachter zit Gasly. Opletten. Want af en toe zijn er wel wat bochten hier in Monza. En daar schuift Verstappen naar 3. Voor Colapinto. En een zeer attente, jagende Lewis Hamilton zien we ook. Weer een crash. Weer iemand die in de grindbak verdwijnt. Maar gelukkig zijn wedstrijd kan voortzetten. Het is Franco Colapinto. Hij valt flink wat plaatsen terug. Gelukkig kan hij zijn wedstrijd voortzetten. Maar toch ook weer een hachelijk moment voor de Argentijnen. Voor iedereen die hier zit te kijken naar nog maar de 6e ronde van in totaal 53. Het zijn snelle rondjes, dat weten we. In het theater van de snelheid, de tempel van de snelheid, wordt Monza ook wel liefkozend genoemd. En terecht, want het gaat hier tot ver boven de 300, 350 kilometer per uur. Antonelli zien we in het kleine scherm hier voor ons al opgeschoven naar positie 8. Moest dus helemaal achteraan postvatten bij de start omwille van een nieuwe krachtbron. Je mag maar een beperkt aantal krachtbronnen per jaar, per seizoen gebruiken. Hij zat al aan het toegelaten aantal. En van zodra je daar over gaat, dan word je bestraft en moet je helemaal achteraan postvatten. Maar Antonelli is aan het vliegen, aan het laagvliegen over het circuit van Monza in eigen land. Italië is al naar de 6e plaats opgeschoven. Er werd vooraf gezegd, een podiumplaats is nagenoeg onhaalbaar voor die Antonelli. Maar kijk, hij is al op de 6e plaats. Hij heeft nog een hele wedstrijd eigenlijk voor zich. En hij geraakt al in de buurt, denk ik, van Piastri. Zit daar tussen de twee McLarens, terwijl Piastri aandringt bij Hamilton. Piastri 5, Hamilton 4. Verstappen dus 3. Gasly op 2 en Russell aan de leiding na 7 rondjes van in totaal 53. Dit wordt denk ik toch wel een veelbelovende grote prijs van Italië.
1: Ik hoop het met jou, Sammy. En dan weer de koers, maar niet de Vuelta. Hermine Tim Welles is als leider begonnen aan de slotrit vandaag van de ronde van Groot-Brittannië. Ja. Heeft hij zich van eindwinst kunnen verzekeren daar?
3: Jazeker. Het was een slotrit in Schotland, in Easton, met enkele lokale rondjes. Welles begon met 21 seconden voorsprong op de Brit Lewis Askey. En zijn eindzege kwam eigenlijk nooit in gevaar. Integendeel, zijn team UAE controleerde. En met Benoît Cosnefroid, Mikkel Bjerg, Niels Poel en ook Florian Vermeers zat wel eens zelf mee in een kopgroep van 8. Dus 5 daarvan ploegmaats van UAE. En daarnaast ook Filippo Ganna, Ben Wiggins en de Deen Marcus Sander Hansen. Zij speelden ook voor de ritzegen en ook dat was voor team UAE. Want de Duitser Niels Pollitt ging er op 7 kilometer vandoor en won met 10 seconden voorsprong op Florian Vermeers. Filippo Ganna werd derde en Tim Wellens uiteindelijk 8e, maar de eindwinst dus voor hem. En dat is dan een tweede zege van het seizoen voor Wellens na de Classica Jaén in februari.

0: Lloyd Cole met zijn Rattlesnakes. Zeggen dat er liters inkt overgevloeid zijn, dat is misschien wat overdreven, maar in Zuidwest-Vlaanderen zullen de artikels die verschenen zijn over de voetbalwedstrijd die er nu aankomt, ongetwijfeld heel gretig gelezen zijn. Want het is tijd, ik ga het toch al maar eens zeggen, voor de Vlasico, het burenduel tussen Kortrijk en Zultewaregem. Tom Boudeweel, goedemiddag. Voel je daar in het Gulden Sporenstadion dat dit geen match is als een andere?
1: Ja, dat mag je zeker zeggen, want okay, we zijn altijd heel vroeg present waar we moeten werken. En hier op de tribune waar de fanatieke aanhang staat van KV Kortrijk. Ruim een uur voor de wedstrijd stonden ze al met honderden klaar om de spelers te ontvangen die even nog in training kwamen voelen aan het veld. Die wat kwamen acclimatiseren. En die van KV Kortrijk werden al luid bejubeld. En die van SCV, die werden natuurlijk uitgefloten. De oproep was om allemaal in het wit te komen. Zoals bij de vorige wedstrijd de oproep van Antwerp kwam. En dat werd toen goed gevolgd. En dat is nu ook wel goed gevolgd door de copycats, zou je kunnen noemen. Die van KV Kortrijk. En ze hebben al de hele tijd gezongen. Alleen is er één plaatje dat net te veel terugkomt, vind ik. En dat heeft dan te maken met het feit dat de supporters en de spelers van Zultewaregem boeren worden genoemd. En het origineel nummer is uitgebracht door ene B. Raman. Maar ja, ze kunnen toch een groter repertoire krijgen. Die van KV Kortrijk, denk ik dan. You'll Never Walk Alone hebben we ondertussen achter de kiezen. En de boksen die zijn ook dringend aan vernieuwing toe, vrees ik. Maar dat het leeft, daar kan je van op aan, ook in de kranten. Is er toch redelijk wat inkt verschenen, hoor, in de plaatselijke pers. Met de diehard supporters die werden samengebracht. Hein van Hazenbroek en Frankie Durie, toch twee iconen voor hun club. Die werden samengebracht. Dat zal ongetwijfeld een gesprek van een dag of twee geweest zijn, die twee kennende. Maar het was zeker interessant en het leeft als geen ander. Want ik weet niet hoe lang het geleden is, misschien met de promotiewedstrijd, maar voor een competitiewedstrijd in de hoogste klasse, hoe lang zou het geleden zijn dat het Gulden Sporenstadion tot een nok gevuld is geweest? Wel, vandaag is dat het geval en ik hoorde Johan zeggen dat het heel goed weer was net voor de wedstrijd van Cercle tegen AA Gent. Wel, we zijn nog altijd in West-Vlaanderen en ook hier hangen wat slierwolken. Maar voor het overige is de zon van de partij, ligt het veld er prima bij, wordt het nog even gesproeid en worden de messen getrokken. Jasper Vergoten zal het allemaal in goede banen moeten rijden. En het zijn natuurlijk twee verschillende scenario's geweest in de eerste vier speeldagen. Want Zultewaregem is prima van start gegaan met 8 op 12, nog geen enkele keer verloren. En dat kan je bezwaarlijk zeggen van KV Kortrijk, dat daar helemaal onderaan staat samen met Oud-Heverlee Leuven met 0 op 12 en KVK wil daar iets aan veranderen. Daarvoor hebben ze nog vreselijk ingekocht op de laatste dagen van de Mercato. En Michiel Jonkheren, ik denk dat het geen paniek is, maar het is misschien wel de allerlaatste kans om hier thuis in deze omstandigheden om dan toch die overwinning te halen. Want 5 wissels met heel wat nieuwe namen, met de Stormman erbij, met de Roach erbij, Podgorianu, die eindelijk in de basis kan verschijnen na zijn

0: Minuutje of 3-4 nog. De wisselspelers die komen naar buiten. De sportieve staf in hun voetsporen. En dan is het aftellen naar de echte aftrap. Jasper Vergoten met zijn twee assistenten. Zij staan al klaar voor, ja, zoals je zei, de Vlasico.
1: En bij jou dus geen Japanse scheidsrechter. Dat was wel het geval in Cerkelenbrugge. AA Gent 0-3 die match. Reacties na die partij ook in ons volgende uur van Sportza.
2: Jupiler 0,3%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
10: J'aime le drame, j'aime l'écho.
2: Ben Folds, Bill Callahan.
11: Remember the good things.
2: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
12: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte.
13: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
12: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
14: Allee, merci, moeke.
12: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
6: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
15: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt van de N-VA, blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die vastzitten in Gaza niet naar ons land te halen. Dat heeft ze herhaald in de 7e dag. De studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
21: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
20: Andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben wel in Spanje gedaan om Palestijnse studenten te evacueren. In de Vlaamse rand rond Brussel is de gordel volop aan de gang. Het jaarlijkse evenement van het Vlaamse karakter rond Brussel in de kijker wil zetten. Er zijn wandelingen en fietstochten vanuit twee locaties.

0: het provinciedomein Huizingen in Beersel en de plantentuin in Meissen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in Meissen.
1: Het was heel fijn. Superbuurten gezien, met mijn vader gedaan. Dus we zijn twee generaties. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
2: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Maar omdat hij aangedrongen had, ben ik mee geweest. En het is tijd dat ik hier ben.
3: Ook een stukje nostalgie. Ik heb het ook met mijn eigen grootvader, denk ik, 30 jaar geleden gedaan. Ik wou dat heel graag nog eens opnieuw doen.
0: In Indonesië zijn 8 luchthavens stilgelegd na een uitbarsting van de vulkaan de Anak Krakatau op 150 kilometer van de hoofdstad Jakarta. Ook de internationale luchthaven van Jakarta is getroffen. Door de uitbarsting hangt er te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Volgens de weerdienst reiken de aswolken tot 15 kilometer hoog. 150.000 passagiers zijn gestrand. De Anak Krakatau betekent letterlijk kind van de Krakatau en is ontstaan na de legendarische en explosieve uitbarsting van de Krakatau in 1883. Meer dan 36.000 mensen kwamen daarbij om het leven. Sport in het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na een 0-3 overwinning bij Cercle Brugge. Het verslag is van Johan de Kaluwe.
4: Gent moest niet eens zijn beste niveau halen om een aanvallend onmondig Cercle te verslaan. Kapoe gleed halverwege een kansarme eerste helft. Een voorzet van Sonko ongelukkig in eigen doel. De groen-zwarte reactie bleef uit. 0-1 was de ruststand. Ook na de rust controleerden de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en een Goura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op. Wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en AA Gent alleen leider.
0: Rond deze tijd is de West-Vlaamse derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem begonnen. Het staat er nog 0-0. En in het wielrennen heeft Tim Wellens de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakte de zege in de slotrit. Veel zon deze namiddag, af en toe wat hoge wolken en tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we op sommige plaatsen 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de snelweg alleen 10 minuten vertragen door werken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen.
6: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
7: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
5: En we zijn tot 6 uur regelmatig in het Gulden Sporenstadion terug te vinden voor dat burenduel tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem. En we mogen ook de Formule 1 in Italië niet uit het oog verliezen. Sammy Nerink, we zitten nog redelijk vroeg in de race door die herstart van daarnet. Maar qua spektakel word je nu toch al op je wenken bediend blijkbaar.
8: Ja, het zou wel zijn. 19 van in totaal 53 rondjes. En ja, spektakel van de eerste tot de laatste seconde tot dusver met nu dus vooraan zowaar Kimi Antonelli, de Italiaan in eigen land, van helemaal achteraan vertrokken, is hij helemaal vooraan geraakt. Voorbij George Russell, voorbij Max Verstappen en al de rest. En die zijn hem nu weer aan het opjagen. Kimi Antonelli dus op 1, 2 Russell, 3 Max Verstappen. Echt allemaal op een zakdoek. We hebben al heel veel inhaalpogingen en ook geslaagde inhaalmanoeuvres gezien. Ze zijn echt aan het racen, dat het een lieve lust is hier, ja, op dit toch wel spectaculaire circuit waar er bijna geen sprake is van bocht. Het is bijna de hele tijd rechtdoor. Maar als je geniet of kan genieten van snelheid, dan krijg je hier echt wel, of word je op je wenken bediend, met daarachter ook nog eens een kwartet rijders op een zakdoek van elkaar verwijderd. Piastri op 4 in de McLaren. Daarachter dan Lewis Hamilton in de enige resterende Ferrari op 5. Op 6 Gasly in de Alpine. De man die vanuit de poppositie mocht vertrekken. En op 7 dan Lando Norris in de andere McLaren. Het allemaal dus vlak bij elkaar. Het is echt, ja, soms bij momenten toch duimen en vingers aflikken. Als we dan het grote sportcliché toch nog maar eens kunnen gebruiken. Want ja, wat er nu aan het gebeuren is, zeker met Antonelli, die op deze manier in eigen land laat zien dat hij En hij alleen misschien kandidaat wereldkampioen is. Moeten we zeggen dat Russell nooit is uitgeteld. Maar wat hij hier nu aan het demonstreren is, Antonelli, dan kunnen we er niet meer aan twijfelen dat hij zich als eerste Italiaan sinds heel lang, meer dan 70 jaar heb ik het recent nog zien staan, is het geleden dat er nog een Italiaan kon wereldkampioen worden. Dan zou dat Kimi Antonelli kunnen worden, maar we zien dat hij nu net voorbij wordt gestoken door George Russell. Gelukkig dat die twee elkaar niet aantikken of uit de wedstrijd tikken. Nu weer Antonelli zij aan zij. En het is Antonelli die er weer voorbij gaat. Dus weer Antonelli naar 1. En zoals gezegd nog ver voor halfweg in deze grote prijs van Italië. Toch al flink wat spektakel gezien. Dit is veelbelovend. We blijven het woord herhalen. Maar ja, met Antonelli op 1 zullen toch heel wat Italiaanse fans hier in de tribunes en overal ter wereld aan het kijken zijn met genot. Terwijl ze ja ook wel een Ferrari hart hebben er zien dat Hamilton nu op positie 5 zit. Maar dus Antonelli op 1. 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Piastri, 5 Hamilton, 6 Gasly en op 7 Lando Norris.
9: Het lijkt wel of ze ermee aan het spelen zijn, Kimi Antonelli en George Russell. Zo dadelijk pikken we ook de openingsfase mee in KV Kortrijk tegen Zulte Waregem wel meegeven. Het is daar nog 0-0 na 5 minuten. Eerst stel ik voor Sheryl Crow.

0: Change Would Do You Good, vindt Sheryl Crow. Maar we gaan toch bij de motoren blijven. Weliswaar motocross nu. Sascha Koenen viel in Turkije uit. Hermine, in de eerste reeks van de MX2. Is hij nog van start kunnen gaan in de tweede reeks?
1: Wel, dat wel. Hij is gestart. En nog als beste ook. Hij was snelste weg. Maar dan na een paar minuten al moest hij toch opgeven. Te veel gevolgen van die toch zware val in die eerste reeks. Inderdaad, daar in Turkije. En dat is, zo slinken zijn kansen toch stevig op een eerste wereldtitel, want de Spanjaard Guillem Fares, WK-leider, hij werd tweede in reeks 1 en won reeks 2, wint zo ook de GP daar, en heeft in de stand nu 60 punten meer dan Koenen, die zelfs is weggezakt naar de derde plek. Nog meegeven dat Liam Everts derde werd in die grote prijs en vijfde is in de WK-stand.
0: Oké, dan gaan we naar een sfeervol stadion in Kortrijk. Tom Boudeweel.
2: Dat is zeker waar. Ze zien een intense beginfase. Bijna 10 minuten zijn we aan het voetballen, maar de doelmannen die zijn nog niet in actie gekomen. Het is vooral een strijd om het middenveld en beide ploegen proberen wel rustig op te bouwen, maar de tegenstander laat dat vaak niet toe. Ze zitten er allemaal heel kort op, zoals de Jager nu ook bij die controle van de rechtsachter, de jonge rechtsachter Frans Tangala. En die controle, balletje een beetje te ver en dan zit de Jager er meteen op om die weg te trappen over de zijlijn. De inworp is nog altijd voor het aangelange doorkoppen van Anosike Ementa. Maar met een boogballetje valt de bal in de handen van de doelman Marko Ilić. Dat is de eerste keer dat hij een bal kan vastgrijpen. De eerste keer dat hij hem kan voelen. En dat is vaak belangrijk voor een doelman. De doelman die daar de hele harde kern van Kortrijk in zijn rug heeft. Dus als ze gaan zingen wat ze de voorbije uren bijna toch voortdurend hebben gedaan. Ook in deze wedstrijd. Dan zingen ze de ploeg naar voren. Hier wordt, er wordt niet gevlacht. Er is twijfel. Dan toch maar een knal. En die wordt afgeblokt. En daar is het eerste schot tussen de palen. En dan gaat de vlag toch maar de hoogte in. Maar Jasper Vergoten heeft gewoon balvoordeel gegeven. En dat kan nu voor de doelman. Die kan gaan voetballen. Bostien. Dus het was er even wat twijfel bij te inspelen. Richting Koyalipu. De controle en dan meteen proberen te trappen. Maar dat schot werd afgeblokt. En dan opgevangen door Podgorianu. En die probeerde het dan ook maar van op afstand. En dat was dan in principe de eerste bal tussen de palen. Maar ik moet die eigenlijk schrappen. Want het was dus voorafgaand buitenspel. Kortrijk misschien net iets meer balbezit. Nu op de helft van de Gauwgenoot. Met dat vleugje Oost-Vlaanderen erbij. Met Zulte. En Podgorianu probeert daar op de rechterkant voorbij Frans Tangela te geraken. De landgenoot met de Congolese roots. Met zijn twee broers Johan en Glenn. Die bij Sparta Petegem Deinze voetballen. Maar ik heb net gekeken. Ze zijn aan het voetballen tegen Voor de Appelterre in de tweede amateur. Maar ze staan niet op het scheidsrechtersblad. Dus ze zijn niet geselecteerd. Dus dan kunnen ze eigenlijk komen kijken naar hun broer hier. De rechtsachter die naam gemaakt heeft bij Jong SCV. Uit de jeugdacademie gekomen. Ingestudeerd nummertje met de Jager. En Ambrose achteruitgelegd. Maar die nieuwe jonge kerel Harrison Murray Campbell. De huurling van Chelsea geraakt niet tot een schot. Want Zulte Waregem goed opgelet met Hedel. Die zat ertussen. Maar de inworp is wel nog voor KVK. Die gaat trouwens achteruit naar Gilles Ruyssen. De meest ervaren man daar achterin. Met opnieuw het doorschuiven van Murray Campbell. 19. En heeft dan toch zijn kans gekregen. En heeft het prima gedaan. Als een van die verdedigers. Af en toe met zijn drieën. Vaak met zijn vieren. Als Cohon gaat doorschuiven. Rudy Cohon, de Fransman. En de Jager. De enige met een rood ondertruitje. Onder zijn shirt. Is in principe niet nodig, maar je weet nooit of hij zich daar goed bij voelt. Maar bij deze temperaturen is het niet echt nodig om daar zo'n rood ondershirt aan te doen. Hele intense beginfase dus met Ambrose. Nog eens toch de grote tegenvaller van het begin van het seizoen bij KV Kortrijk. De Jager nog eens, maar er mag veel van Vergoten. Ook een West-Vlaming trouwens. Dus de perfecte casting. Met een van die nieuwkomers, Jamie Roach, 25-jarige Zweed. We moeten ze allemaal nog een beetje leren kennen in dat basiselftal van KV Kortrijk. 13 en een halve minuut. Heel veel middenveldspel, maar nog geen kansen. 0-0.

0: Eefje de Visser. Ik ga graag ook nog een keer naar de grote prijs van Italië Formule 1 op het circuit van Monza. Want Sammy, Russell en Antonelli, ze hebben toch echt al een paar keer haasje overgedaan. Hè?
1: Ja, tot dusver gelukkig zonder brokken. En er is zelfs over de boordradio gemeld geweest aan Kimi Antonelli. Rustig aan, jongen, rustig. Om tussen de lijntjes misschien nog te horen van oké, we weten wel dat je in Italië aan het racen bent. Maar voorlopig moet Russell de leiding aanhouden. En de kloof met Verstappen zo groot mogelijk krijgen. Want Verstappen is de eerste achtervolger achter de twee Mercedes'en van Russell en Antonelli. En dat leek te gaan lukken. Tot nu plots Lance Stroll, de Canadees, in de Aston Martin aan de kant geparkeerd. Stond op een gevaarlijke plek. Probleem met de hydraulica. Dus weer een nulscore voor die Aston Martin van Stroll. Zijn ploegmaat Alonso staat al eerder aan de kant. Dus voor beide rijders van die ploeg blijft het van kwaad naar erger gaan. Maar daardoor een tussenkomst van de Virtual Safety Car. Geen echte veiligheidswagen op het circuit, maar iedereen die wel van het gas af moest. En op dat moment koos zowel Antonelli als Verstappen ervoor om een bandenwissel te laten uitvoeren. Want sinds de herstart, als je dat nog weet, met de crash van Charles Leclerc, had iedereen de kans gekregen om van banden te wisselen. Russell koos voor de harde bandensoort. Zowel Antonelli als Verstappen voor de medium bandensoort. Dus die zouden het normaal gezien niet zien kunnen of kunnen volhouden tot aan het einde van de wedstrijd. Dus hij een bandenwissel. En nu een beetje in het middenveld terechtgekomen. Zowel Antonelli als Max Verstappen. Maar er zijn er nog die bandenwissels aan het uitvoeren zijn. De enige dus niet is de leider in de wedstrijd. Dat is nog steeds George Russell op 1. Op 2 zien we Piastri nu. Op 3 Lewis Hamilton. Dan 4 Lando Norris. 5 Gasly. En dan hebben we de twee mannen waar het toch wel zal omdraaien. Naar het einde van de wedstrijd toe vermoeden we Kimi Antonelli op 6 en op 7 Max Verstappen. Maar dus na 30 van in totaal 53 rondjes kunnen we meeluisteren bij Russell. Russell in overleg met zijn race-ingenieur of de strategie wel klopt. Ja, hij begint wat te twijfelen natuurlijk. George Russell, de strategie, de keuze om op de harde bandensoort de hele wedstrijd uit te rijden of proberen uit te rijden. Ja, zal dat renderen naar het einde van de wedstrijd toe? Dat is nu de twijfel die toeslaat bij George Russell en terecht. Want we hebben al gezien dat Antonelli zeker op vinkenslag ligt als een soort leeuw op zijn prooi. Lag hij constant in de achtervolging op Russell. En het ziet er naar uit dat heel snel er weer zit aan te komen. Want Antonelli is aan het opschuiven. Verstappen nog niet. Zit nog achter Gasly. Maar Antonelli nu al 5e. Norris 4. Hamilton 3. Piastri 2. En dus vooraan in Italië George Russell.
0: En dan geef ik graag het woord weer aan Hermien voor die wedstrijd waarin Senne Lammens en Jori Tielemans meedoen.
2: Inderdaad, Everton tegen Manchester United met dat duo Belgen natuurlijk bij United. Was daar 0-0 bij de rust, maar meteen na de pauze is United op voorsprong gekomen. 0-1 dus via een beumo. Nou, een mooie actie was dat. Nog transfernieuws ook uit Engeland, want daar mag Nicky Hayen werken met Jamie Vardy. Een cultspeler toch wel, ex-Leicester natuurlijk, waarmee hij kampioen werd in 2016. En vorig seizoen speelde Vardy bij Cremonese in Italië, maar hij keert nu dus terug naar Engeland, naar Burnley in de Championship, waar Nicky Hayen coach is. En ze zullen Vardy wel kunnen gebruiken, want Burnley miste zijn start helemaal met maar 2 punten uit 5 matchen. Nog heel kort ook even de Bundesliga, daar is Hamburg tegen Mainz aan de gang. En bij Hamburg meteen El Ouadi in de basis. Ook Sebastian Bornau speelt, maar bij de rust staat Hamburg wel 0-2 achter tegen Mainz.
0: En bij ons in België vol huis in Kortrijk, maar er is voorlopig nog niet gejuicht, denk ik, Tom Boudewijl.
3: Nee, niet door de supporters van KV Kortrijk, die natuurlijk in de meerderheid zijn. En ook niet door dat hele volle uitvak van SCV. Al waren ze er dichtbij. Die van KV Kortrijk nu eens kijken, want Cohon, die nu meer als rechtsbak, maar toch meer een rechterflank aan het spelen is. De Fransman met Ivoriaanse roots, die heeft een goede voorzet in de benen, maar weggekopt door Lemoine, een van de twee centrale verdedigers, de aanvoerder ook van SV Waregem, de man die toch al het bijna langste bij zijn ploeg is. Ja, Michiel Jonkeren die loopt hier naar Tim de Keizer omdat Jasper Vergoten een beetje in de weg loopt bij Brecht de Jager, waardoor Zult Waregem kan uitbreken, maar goed opgelost daar door die jonge centrale verdediger. Want stel je voor dat daar een goal uit voortkomt. De bal weggewerkt. En de jager botst gewoon tegen de scheidsrechter aan. Maar uiteindelijk geen gevaar. En Jonkheer die voelt de druk natuurlijk ook wel op hem toenemen. Het was een leuk seizoen vorig seizoen in 1B. Omdat er veel werd gewonnen. Al was dat in de terugronde toch al wat minder. Dat waren al signalen dat het niet zo makkelijk worden in 1A. Ze hebben redelijk snel wat transfers gedaan. Want KV Kortrijk is heel snel aan de voorbereiding begonnen ook. Maar dan is er een tussenpauze geweest. Geen aanwinsten meer gedurende ruim een maand. En plots helemaal op het einde. Zeker na die 0-6, 0-9 zijn er toch nog wel wat bijgekomen. Eén grote kans hebben we genoteerd. Na ruim een kwartier was dat voor de thuisploeg. Het was een van de drie corners die tot nog toe zijn getrapt. Weer een ingestudeerd nummertje. Maar ze hebben er heel lang over moeten nadenken. Want het was een lang uitgesponnen, ingestudeerd nummer. Zal ik maar zeggen, dus lang op de schoolbanken moeten zitten. Uiteindelijk een verre voorzet voorbij de tweede paal van Brecht de Jager. En Roach was het die de bal terugkopte voor de voeten van Ruijsen met zijn linker. En net afgeweken op Lofolomo. Want ik zag hem eigenlijk al in van dichtbij de knal. En dan op het scheenbeen van die middenvelder, de Duitse Congolees, ging de bal maar net naast. En dat was bijna de 1-0 voor KV Kortrijk. Maar scoren, dat gaat oh zo moeilijk. Ze hebben er nog maar eentje gemaakt. En Campbell, dat was de doelpuntenmaker. Eentje in 4 wedstrijden. Dat is natuurlijk veel te weinig. Zeker als je het optelsommetje maakt. Als je er al 10 hebt binnengekregen. Ruim 24 minuten zijn we onderweg. Nog is Podgorianu die de voorzet kan trappen van tegen de achterlijn. Maar in de handen van Louis Bostien. Nog nauwelijks kansen genoteerd. En zeker geen doelpunten. 0-0. Sportza.

0: Marianne van Fontaine's DC. Het is echt wel warm in het zuiden van Spanje. Dus ingekorte rit in de Vuelta vandaag. Maar dat betekent niet dat de renners nu al bijna binnen zijn. Zo snel gaat dat nu ook weer niet. Glenn Martens, waar zitten we?
1: Ja, toch al op 48 kilometer van de aankomst. Als je weet dat we 110 kilometer moesten afleggen bij de start, zijn we dus over halfweg. De situatie is nagenoeg dezelfde als daar straks. Dat wil zeggen dat we nog altijd die omvangrijke kopgroep hebben. Alleen niet met 11, maar wel met 12 renners. Want Steinhauser die heeft mee de oversteek gemaakt. En dat komt omdat de voorsprong van die groep nooit echt heel hoog is opgelopen. Dat is een keer net boven de minuut gegaan. Dan is dat vervolgens onder de halve minuut gedoken naar 45 seconden. En op dit eigenste moment hangt het peloton op zo'n seconde of 20 van die koplopers. Dus hebben ze constant in het vizier. Maar ze raken er voorlopig dus nog niet helemaal bij. En dus hebben die 12 jongens vooraan nog altijd kans om mee te strijden voor de ritzegen. En bij Education First zijn ze met z'n tweeën. Maar voorlopig biedt dat dus niet al te veel voordelen. Nu een aanvalspoging vanuit het peloton. Ja, dat ga je natuurlijk wel krijgen. Jongens die dan toch nog geloven in hun kansen. We zien dat er al de hele tijd het werk is van Visma Lease Bike. Logisch uiteraard, want zij willen deze etappe controleren. Ze hebben ja, de beste spurter in huis. Dat is duidelijk met Matthew Brennan, die al 3 keer kon winnen. Met Wout van Aert hebben ze uiteraard ook nog een andere troefkaart in de rangen. Dus zij hoeven zeker en vast niet voor hen mee te schuiven. Dat denkt wel Alpecin met Michael Gogel, die nu toch probeert om er naartoe te fietsen. En dat moet mogelijk zijn, want Steinhauser heeft bewezen dat dat wel degelijk kan. Voor de rest niet al te veel gebeurd. We hebben die eerste en dus ook voor de laatste beklimming van de dag al achter de rug. Dat was de Puerto de la Forestal. Nog eens zeggen, klim van derde categorie. En uiteindelijk is het ook niet zo heel belangrijk om te weten wie daar als eerste boven gekomen is. Omdat niemand echt een aanmerking komt om de bergtrui over te nemen. Maar Leemreizen die heeft toch voor ja, wat het waard is de punten daarboven genomen. 2 keer de klassementsmannen een moeilijkheden gezien. Ja, een moeilijkheden. Dat is wat zwaar uitgedrukt. Maar vrij vroeg in de etappe. Carapaz die een fietswissel nodig had. Direct 3 ploegmaatsen bij voor de nummer 4 in het klassement. En dan de red Primoz Roglic. Ook hij moest van fiets wisselen. Maar moest dan op eigen kracht zien terug te keren in de buik van dat peloton. En dat is ook wel gelukt, zo lijkt me. Want we hebben geen beeld meer gekregen van Roglic. Terwijl intussen ze nog altijd proberen om die oversteek te maken naar die kopgroep. Probeert Thompson weg te rijden uit die kopgroep. Dus we zullen stilaan ons op te maken voor de finale in deze etappe. Nog 46 kilometer en nog een klim in deze ingekorte etappe in de Vuelta.
0: Nog meer koers, Hermine, je hebt het al gehad over de, nog eens zeggen, eindwinst van Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. En ook in Italië werd er gefietst vandaag.
2: Met de wereldkampioen mountainbike als winnaar, Tom Pidcock dus. Hij was een week na zijn wereldtitel de beste op de weg in de GP Industria en Artigianato. Pidcock kreeg nog wat hulp van ploegmaat Quinten Hermans en won uiteindelijk solo met 12 seconden voorsprong op 6 achtervolgers. Daarvan was de Italiaans Caroni tweede en de Deen Charmich derde. En in Nederland zit ook de ZLM Tour erop, met eindwinst daar voor Matthias Vacek van Little Trek. En de slotrit die was voor een jonge Brit, Henry Hobbs, van team Visma Leasebike. Hij won in een sprint voor Max Walscheid.
0: Op de snelweg 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en doorwerken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tielt-Wingen. En op de E40 richting Binnenland moet u vertragen tussen het parkeerterrein in Manneke-Sferen en Middelkerken.

0: Chris de Bruyne was gisteren weer best hoog terug te vinden in de lage landenlijst, maar dat was met Amsterdam net niet in de top 10 geraakt. Hier had hij het over Vilvoorde City en wij gaan naar Kortrijk City. Tom Boudewijl.
1: Ja, waar het spel stil ligt. Je zou kunnen zeggen dat het een hydration break is na 35 minuten. Omdat iedereen van Zulte Waregem en zowat iedereen van KV Kortrijk hier voor ons aan de eretribune aan de dugout staan. En ze zijn aan het drinken, krijgen wat aanwijzingen. Want wat is er gebeurd? Wel, Brecht de Jager, die speelde de bal en Tangela kwam nog aangelopen en dan met de stuts op de vreef van de aanvoerder van KV Kortrijk. Hij kreeg er een gele kaart voor en we zien in de herhaling, en ik ga ervan uit dat ze het al eens hebben bekeken in Tubeke. En dat zijn ze, dat zijn dan de mensen van de VAR. Dat is Michiel Allaerts samen met Thibaut Nijssen. Dat ze het eens hebben bekeken of het geen rode kaart is. En Vergoten gaat nu ook bij de jongen rechtsachter om te gaan zeggen dat hij misschien wel geluk heeft dat hij geen rode kaart heeft gekregen. Want het was er flink op met die stuts. En de Jager staat nog altijd te trekken benen. Kijkt even naar Tangela om hem aan te geven van hey, makker. Dat doe je beter niet. Dus maar hij mag er op blijven. Het is bij een gele kaart gebleven voor Tangela. En dat is zijn eerste. Ze hebben er heel weinig gekregen in die eerste vier wedstrijden. Ementa op speeldag 1. Beel, dat is de coach. Die heeft rood gekregen tegen Union. Met, ja, dat had te maken met die afgekeurde goal natuurlijk van Killerich. Op speeldag 3 geen enkele. En op speeldag 4 de keepertrainer. Dus dat is wel heel opvallend. Dus Tangela, een gele kaart gekregen. Maar ik moet het blijven herhalen. KV Kortrijk heeft geleidelijk aan het overwicht genomen. Ook qua balbezit. Maar het kan dat niet omzetten in kansen. En het is toch een tegenvallend Zulte Waregem. Dat het zeker niet slecht heeft gedaan in de eerste vier wedstrijden. Met twee overwinningen. Thuis tegen Racing Genk en tegen Beveren. En dan die twee gelijke spelen op verplaatsing bij Union en bij Westerlo. Maar ze kunnen dat voorlopig niet doortrekken, die positieve lijn. Hier in het Gulden Sporenstadion, want het is toch vooral verdedigen. Met Cohon die nog eens op de rechterkant gaat voetballen. Samen met Stormman, Rock Stormman. Het is niet dat hij het profiel heeft van een stormram. Nee, het is een ranke middenvelder. Wordt opnieuw aangespeeld door Coho. Maar daar zit Zulte Waregem ertussen met Lofolomo. En Ementa met Ruissen in zijn rug. Die wil een vrije trap, maar die krijgt hij niet. Dus Coho nog eens. Ambrose met een wegdraaiende voorzet. Maar die draait weg over de achterlijn. En zo gaan we stilaan naar het einde van een eerste helft. Met heel veel strijd, maar net iets te weinig kwaliteit. En vooral veel te weinig kansen. Eén om precies te zijn. Die van Gilles Ruissen net over het kwartier. Maar niet binnen het doelkader. Dus nog altijd logisch. 0-0.
0: Ja, het zal van de tweede helft moeten komen waarschijnlijk. En dan nog eens naar het Formule 1 circuit waar ze altijd heel hoge snelheden halen. En dat is Monza. Sammy Nerik, nog eens een stand van zaken graag. Van
2: ja, nog 10 rondjes te gaan. 43 van in totaal 53. Met dus vooraan nog steeds George Russell. Die nu meer en meer weer wordt opgejaagd door Kimi Antonelli. Nog maar eens zeggen, Russell heeft maar 1 bandenwissel laten uitvoeren. Antonelli eentje meer, dus 2. En ondanks die extra bandenwissel is hij er toch ingeslagen om bijna in de buurt te komen van zijn ploegmaat George Russell. Ja, de enige op dit moment echt uitdager in de titelstrijd met nog 10 grote prijzen te gaan. Als Antonelli hier wint, dan krijgt Russell toch weer nog maar eens een serieuze tik te verwerken. Maar het is sowieso een zeer boeiende grote prijs van Italië geweest. Vanaf de start tot nu eigenlijk al. Met daarachter de strijd om de resterende podiumplaatsen achter de twee Mercedes-rijders. Gaat het om een viertal rijders met verstand. Verstappen nu op 3. Achterna gezeten, opgejaagd door Piastri. Die op zijn beurt wordt achtervolgd door Norris. En niet ver daarachter zit ook nog Lewis Hamilton in de enige resterende Ferrari. Na het uitvallen van Charles Leclerc. En we kijken nu op het scherm dat Russell over de boordradio wordt medegedeeld. Dat het niet meer lang zal duren vooraleer Antonelli in de buurt zal komen van Russell. Dus ja, Russell wordt erop geattendeerd dat hij binnenkort in zijn achteruitkijkspiegels Kimi Antonelli weer zal zien opduiken. Eerder in de wedstrijd werd die Antonelli ja, een beetje getemperd door zijn eigen teambazen, zeg maar. Door te zeggen van laat Russell nog maar even met rust. Laat hem aan de leiding rijden en laat Russell vooral het verschil groter maken met Verstappen. Maar ik denk niet dat die teamorders nu nog gaan komen. Dat echt Antonelli gebrand is om hier te winnen in eigen land in Italië. We gaan het zien over een achttal rondjes. Dan echt wel het absolute slot van deze grote prijs.
0: Radio 1. Sportza. AA Gent heeft het voor elkaar gekregen, de 15 op 15. En zo moeilijk was het ook niet vanmiddag bij Cercle Brugge. Het werd toch redelijk simpel 0-3. We gaan nog eens naar de man die voor ons commentaar gegeven heeft bij die match van de Kaluwe.
3: We kaarten even aan met Mathis Volkaart, 0-3 hier bij Cercle. Hoe is jouw wedstrijdanalyse?
4: Ik denk dat we over heel de match wel de controle hadden. Ik denk dat we verdedigend weer super goed stonden. Dat is iets wat we de laatste weken echt op focussen en dat is echt top. We hebben ook 3 goals gemaakt vandaag, dus dat is ook wel een pluspunt om mee te pakken in de volgende wedstrijd. Want dat was wel iets, die efficiëntie, dat een werkpunt was. En door vandaag 3 goals te maken is het toch wel iets moois om mee te pakken naar de volgende wedstrijd nog.
3: Eigenlijk 2, want de eerste was een on-goal van Kakko, maar goed onder druk van Sonko. Hè?
4: Ja, toch wel. Ik denk dat Sonko die voorzet trapt en dat Kakko hem inderdaad binnengeleid. Een beetje jammer, want ik was daar eigenlijk ook wel aan mijn wind te tikken. Maar oké, goed, goal is goal. Dus, ja.
3: Wat was het kantelmoment in de match? Was dat die penalty?
4: Het kantelmoment, ik denk... Oké, we stonden met 0-1 voor, maar ik denk dat we alles wel onder controle hadden. Zoals ik zeg, verdedigend stonden goed. Maar inderdaad, het doet wel deugd om dan die penalty te krijgen, om die 0-2 voorsprong te hebben. En dan weet je dat de match eigenlijk zo goed gespeeld is. En dan is het proberen blijven controleren. En dan hebben we op de omschakeling nog ons 0-3 gemaakt door Sek. Dus heel mooi voor hem ook, blij voor hem ook, want hij is ook iemand dat heel hard werkt. Dus mooi vandaag.
3: Heb je het gevoel dat Gent dit niveau kan aanhouden? Want jullie hadden niet eens het beste niveau, was onze indruk. Vandaag nodig om hier te winnen?
4: Ik denk het wel. Ik denk, als je ziet hoeveel wedstrijden we op korte tijd hebben gehad en toch dit op het veld kunnen brengen, denk ik dat dat zeer mooi is om als ploeg verder aan te werken de komende wedstrijden. Nu hebben we 2 wedstrijden nog. We hebben een weekse tijd om voor te bereiden nu altijd. Dus dat zal voor iedereen wel een keer deugd doen om weer even terug op zijn normaal te komen en terug de kopjes bijeen te steken voor de volgende wedstrijden. Het zijn nog 2 belangrijke wedstrijden en hopelijk kunnen we dat afsluiten met een 6-6 nog.
3: Bestaat de kans dat jullie gaan zweven?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat onze groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 op 15 te starten. Dus zoals ik zeg, proberen die 2 matchen nu nog af te sluiten met een 6-6 en dan zien we wel wat het strand.
3: De volgende is een uitwedstrijd bij Genk, hè, als ik het goed heb. Is dat een soort waardemeter die we zullen zien?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we al tegen Brugge ook een serieuze waardemeter gehad hebben. Die hebben overleefd, dat was eigenlijk echt goed van ons. Henk is inderdaad, het is natuurlijk in Henk, altijd moeilijk, niet gemakkelijk. Dus dat zal een hele mooie waardemeter zijn, maar ik denk dat we die lijn waar we nu mee bezig zijn moeten doortrekken en dat komt wel allemaal goed.
3: Dankjewel, Mathis Volkaert.

0: Alice on the Roof. Ik ben heel benieuwd welke Mercedes zo dadelijk gaat winnen in Monza. Maar laten we eerst de eerste helft volmaken. In Kortrijk zult de Waregem te houden.
1: Ja, dat zal niet zo lang meer duren. We zitten al in de toegevoegde tijd en daar komen 2 minuten bij. De helft is ondertussen bijna afgevinkt en Ilic mag gaan intrappen na de allereerste corner voor Zulte Waregem. Kielerich kwam ingelopen aan de tweede paal en dat hij zo'n bal wel kan binnenbuffelen, dat hebben we gezien tegen Union. De goal die werd afgekeurd, maar nu hing hij wel een tijdje in de lucht, maar kon de bal niet kadreren. Ging er dus over en dat was één van de schaarse keren dat Zulte Waregem in de buurt is gekomen van Marko Ilic, die gerust een taartje kon gaan eten bij zijn familie. Heeft geen werk gehad omdat het uiteindelijk voortdurend KV Kortrijk was dat richting Bostien aan het trekken was met aanvallen, met veel pressie, met combinaties, ook met ballen in de 16. Maar uiteindelijk hebben ze er maar eentje gehad. Eén grote kans na een kwartier. Gilles Ruys met zijn linker na een corner. Die werd teruggekopt door Roach. En via Lofolomo ging de bal net ernaast. Dus dat is toch het enige wat hier ontbreekt. Kansen en doelpunten. Het einde is 0-0.
2: Sportza.
0: Radio 1. Sammy Nijrink, wat is dat allemaal in Monza en dat tussen twee teamgenoten? Vertel.
3: Ja, we zitten in de slotronde. Ronde 49 van in totaal 53 met Russell nog steeds aan de leiding. Opgejaagd, achterna gezeten. We kunnen nog van alle soorten werkwoorden erbij verzinnen. Door Kimi Antonelli. En zo net in de vorige ronde ging het bijna helemaal mis voor Kimi Antonelli. Is ietsje te gretig, vermoeden we, om hier te winnen met nog 4 ronden te gaan. Dus wil hij nog voorbij Russell geraken en hier dus echt wel duidelijk maken dat hij de kandidaat wereldkampioen nummer 1 is door te winnen. Hij hoeft eigenlijk niet te winnen. Zeker niet, want hij heeft een riante voorsprong op Russell in de WK-tussenstand. Dus winnen is niet echt een must. Maar het is een geboren winnaar, die Kimi Antonelli. Dus hij gaat het zeker nog proberen in die laatste ronde om voorbij Russell te geraken. We luisteren mee bij Russell.
4: Just keep it clean, no risks here.
3: Ja, een zeer coole stem van zijn race-ingenieur die zegt: we nemen geen risico's, we proberen het hier clean te houden. Ja, natuurlijk willen ze geen één van die twee Mercedes te zien uitvallen omwille van die strijd. Dus als Antonelli een aanval plaatst, dan denk ik dat Russell toch vrij baan, de vrije baan gaat geven. En dat is op dit moment aan het gebeuren. Antonelli schuift op naar 1 voorbij Russell op een van de weinige plekken waar dat kan in richting die laatste chicane, zeg maar. Want er zijn wel hier en daar plaatsen genoeg om iemand voorbij te steken. We hebben het al de hele wedstrijd gezien. Overal over het volledige deelnemersveld. Maar nu dus Antonelli aan de leiding. En alle handen op elkaar van de vele tifosi die hier vooral voor Ferrari zijn gekomen. Maar nu ook wel gaan genieten van deze triomftocht van Kimi Antonelli. Dat zeker in een helm gekleurd naar de Italiaanse vlag. Is hij dus op weg naar een eerste overwinning in eigen land. Nog een tweetal rondjes. Even luisteren.
4: Just keep it clean, Kimi. No risks.
3: Oké, dit is dan de stem van Peter Bonington, ex-race-ingenieur van Lewis Hamilton, die Antonelli zegt: rustig jongen, hou het clean. Ja, je wil winnen, dat is duidelijk. Met nog 3 rondjes te gaan rijdt hij nu weer aan de leiding. Komt van helemaal achteraan, niet te vergeten. Helemaal achteraan vertrokken Antonelli, omwille van een gridstraf, zoals het dan heet. Omdat hij een nieuwe krachtbron heeft laten installeren. En eentje te veel, zeg maar, in de tussenstand. En nu dus gewoon weer vooraan. Russell die moet de ene opdoffer na de andere zien te verwerken. Op 2 dus rijdt Russell. En we zien nu naar de McLaren's die op 4 en 5 rijden. Of net achter Verstappen die op 3 zit. En het is daar nog wel spannend wat die 4e plaats betreft. Verstappen lijkt wat los te zitten en wat zekerheid te hebben over de 3e plaats. Maar dus op 4 Piastri, 5 Norris, 6 Hamilton. Nog 2 rondjes. Hier is Norris.
5: Hij pushed me off. Because it's very dangerous. He moved back at me after I went to the inside.
3: Dit is de klaagzang van de wereldkampioen Lando Norris ten opzichte van zijn eigen ploegmaat Piastri, die hem eigenlijk van de baan dwong. Maar we gaan het slot zo dadelijk meegeven. Wie gaat hier winnen in Italië? We gaan het zo dadelijk weten.
0: Zeker wel, zeker wel. In afwachting nog even de Vuelta, Glenn Martens.
6: Ja, want we hebben die tweede beklimming van de dag achter de kiezen. En Leknesoet is nog de enige van die vele vluchters die alleen op kop rijdt. Daarachter niet helemaal duidelijk of de rest allemaal is ingegrepen. Het is eerst uitgerund naar 4 renners dan bleef Leidtensund als enige nog over. En dat komt vooral door het beukwerk van Visma Lease Bike met een zeer sterke Wout van Aert. Brennan zit er ook nog altijd bij. En wie is onder andere slachtoffer geworden van dat tempo? Dat is Kokar. Dat is niet onbelangrijk, want dat is op papier toch wel de grootste uitdager van Brennan als het tot een sprint moest komen of gaat komen. En hij heeft de rol moeten lossen. Letterlijk werd ook boos dat hij niet direct een drinkbus bij zich had, maar was vooral boos op zichzelf, denk ik, dat hij een mindere dag heeft. Dus dat lijkt geen concurrent meer te gaan worden. Of hij zou nog moeten terugkeren. Maar het is niet dat het nu na het einde van die top bergaf gaat. Ja, een paar kilometer, maar dat is het toch weer op en af en op en af. Alleen die laatste 9 kilometer, die gaan een dalende lijn. Maar daar gaat hij dan ongetwijfeld te laat voor komen om nog terug te keren. Die Leidtensund, die blijft voorlopig wel alleen fietsen op kop voor dat peloton. Maar heel ver kan het peloton niet achterliggen. We krijgen geen tijdsaanduidingen. Momenteel ook geen helikopterzicht. Dus wat dat betreft is het een beetje lastig om in te schatten. Maar daarnet zagen we dat het toch maar een seconde of 15 kan zijn. Tussen een uitgedund peloton. Want dat moet ik er wel bij zeggen. Het is echt wel een uitgedund peloton. Ik schat een man of 30 nog dat erbij zit. En dan die leider, die man van UnoX. Die wel aan een sterke wedstrijd bezig is. Maar wellicht gaat het toch een onmogelijke inspanning zijn. Om in dat laatste gedeelte van de wedstrijd. Want we zitten in de laatste 34 kilometer. Dat peloton voor te blijven. Dus voorlopig lijkt het af te stevenen op een sprint met een uitgedund peloton. En dan is Brennan uiteraard de grote favoriet.
0: Sammy, ik zag daarnet beelden vanuit Monza. Het waren op zich grappige beelden, vond ik, omdat het waren Ferrari-fans helemaal getooid in de Ferrari-kleuren. Maar het waren tegelijk ook duidelijke Italianen, want ze waren dan aan het juichen toen Antonellini naar de kop ging.
3: Ja, dit is echt wel een ererondje extra aan het worden al voor Kimi Antonelli, die dus van helemaal achteraan is opgeschoven en nu in misschien wel een van de meest boeiende grote prijzen van Italië in jaren, want meestal werd hij gedomineerd door één team of één rijder. Maar wat Antonelli hier laat zien in een dominante wagen, moeten we er zeker wel bij zeggen. Maar wat hij hier heeft laten zien, dat is echt wel wereldkampioen waardig, zeg maar. En uiteraard wordt hij ook op handen gedragen door de vele Italiaanse Formule 1 fans. Of die nu in een rood t-shirt zitten van Ferrari of een rood petje dragen. Daaronder ja, is er toch wel het hart voor de Italiaanse autosport en voor Kimi Antonelli, die hier toch echt wel de puntjes op de i zet, als ik dat zo mag zeggen. De vele puntjes op de i zet bij een naam als Kimi Antonelli. Hier komt hij voorbij de finishvlag en wint hij dus in Monza. Toch wel een historisch moment, als we dat ook nog eens mogen zeggen in ons commentaar. Want hij heeft al gewonnen in Francorchamps dit jaar. Hij heeft gewonnen in Monaco. En nu voor de 7e keer in totaal. Wat een euforie zien we daar vanuit de cockpit. Dit moet hem, heeft heel veel moeite gekost, moeten we zeggen. Maar het moet zoveel deugd doen om hier te winnen in Italië. Dat wordt straks een gigantisch feest daar in de buurt van het podium. Dat vrij uniek is in de Formule 1. Het zweeft eigenlijk boven het circuit. En daaronder worden dan al die tifosi losgelaten. Dat gaan we straks zeker kunnen aanschouwen. Maar hij wint dus hier, Kimi Antonelli. Luister mee.
7: Yes! Oh my god! Oh my god!
3: Dit is een jong...
7: Forza Kimi.
3: Dit is een jongeman van 19 jaar die hier wint in eigen land, Kimi Antonelli. En als ik dat al mag zeggen, een optie neemt op een eerste wereldtitel in de Formule 1. Want hij heeft iedereen weggeblazen door van helemaal achteraan te vertrekken en zelfs zijn grootste concurrent Russell op 2 te dwingen. Op 3 zien we Verstappen straks ook mee op het podium. De winnaar van de voorbije 3 edities. En dan op 4 Norris net voor Piastri. Daar hebben ook nog flink gebikkeld, die twee McLarens. En op 6 pas de enige Ferrari-rijder Lewis Hamilton. Want Leclerc helemaal vroeg in de wedstrijd uit de

0: teambaas Toto Wolff en een fel geëmotioneerde Kimi Antonelli die hier toch ja, wint in eigen land. Dat is het belangrijkste wat we zeker moeten zeggen. Een dik verdiende overwinning voor Kimi Antonelli. De 77e grote prijs van Italië is gewonnen door een Italiaan.
1: En het is allemaal nog net gebeurd voor het nieuws van 5 uur. Wij gaan gewoon door natuurlijk na dat nieuws met onder meer de tweede helft van KV Kortrijk Zulte-Waregem. Daar is het nog 0-0. En we gaan er dan ook de Belgian Cats bij nemen. Want vanaf 17:45 spelen die hun tweede wedstrijd op het WK. Dat wordt er eentje tegen Puerto Rico.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
4: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
5: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
6: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
10: Je opwinden in de file.
11: Maar rechts, rechts. Allee, ik moet naar rechts.
10: Of een nieuw lief swipen op de trein.
11: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
10: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
12: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 5 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Kiev is de eerste overlegronde tussen de twee gezanten van de VS en de Oekraïense president afgelopen. De opkomst in Duitsland voor de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt is hoog. En in Antwerpen raakte een controleur van de lijn gewond na een aanval door enkele zwartrijders. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met president Zelensky een half uur geleden afgerond. Marijn Trio, in Oekraïne, weet je al iets meer over de inhoud van die gesprekken?
16: Nee, inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkoff was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. En de nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkoff Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien. Later vandaag zouden de onderhandelaars hier wel nog met de pers spreken.
15: Dankjewel, Marijn. In de deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland zijn de stembureaus nog een uur open voor de regionale verkiezingen. De AfD zou een grote overwinning kunnen behalen bij die deelstaatverkiezingen. Zelfs een absolute meerderheid is niet uitgesloten. En Jeroen Rijgaard, jij bent in Maagdenburg. Er wordt blijkbaar ook massaal gestemd.
17: Ja, de opkomstcijfers liggen spectaculair veel hoger. Een uurtje geleden had al zo'n 65% van de kiezers gestemd. En dat is bijna 25% meer dan 5 jaar geleden.

0: En ook een record. Nog nooit gingen zoveel inwoners van deze deelstaat tegen 16 uur al stemmen. Ja, het zegt toch veel over hoe hard de verkiezingen leven, hè, en hoe groot de inzet is. Ik ben daarnet nog even naar een stembureau geweest. En het was echt een komen en gaan, ook nu nog deze namiddag. Dus het doet ertoe. Dat is het gevoel hier. En daarom gaan de mensen dus stemmen. Nog een uurtje kunnen ze dat doen. En onmiddellijk daarna krijgen wij dan een eerste betrouwbare exit poll.
1: Dankjewel, Jeroen. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt van de N-VA, blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die vastzitten in Gaza niet naar ons land te halen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. De studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
2: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza. Maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
1: Andere Europese landen, zoals Nederland en Frankrijk, hebben wel inspanningen gedaan om Palestijnse studenten te evacueren. In Antwerpen is een controleur van de lijn gisteravond gewond geraakt bij een incident aan het station van Berchem. De controleur werd er aangevallen door enkele mannen die geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Gisteravond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald, maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
1: De Gordel loopt stilaan naar het einde vandaag, het jaarlijkse evenement dat de Groene Rand en het Vlaamse karakter rond Brussel in de kijker wil zetten. Er waren wandelingen en fietstochten vanuit 2 locaties, het provinciedomein Huizingen in Beersel en de plantentuin in Meissen. En daar was ook Peter de Kroebelen.
4: Ze hadden van de week opgegeven dat het ging regenen, maar kijk een keer.
5: Zon overgoten was het jaar, met de plantentuin als symbool van verbinding met de natuur. Wandelaars stapten 15 of 15 kilometer. Fietsers reden 20, 40 of 60 kilometer. En deze heren, vader en zoon, reden de Gordel Klassieker, de 105 kilometer.
6: Het was heel fijn. Super buurten gezien. Een paar uur samen doorbringen, al sportend.
7: Bij mij was 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Het is tijd dat ik hier ben.
5: Ook voor kinderen een heerlijke dag.
8: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
9: We hebben 20 kilometer gefietst. En het was wel heel veel bergop.
5: Fietsen en wandelen in een sfeer van liefde voor het groen en met het Nederlands als verbindende taal. Enthousiasme alom.
10: Het was magnifiek eigenlijk, ja.
11: We hebben van de mooie landschappen genoten en het mooie weer ook.
12: Heel groen, heel mooie paden, echt zwaar, super.
5: Editie 45 heeft weer enkele tienduizenden mensen de Vlaamse Rand laten ontdekken.
1: Sport. In het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na een 0-3-overwinning bij Cercle Brugge. Gent won al zijn wedstrijden al dit seizoen, maar ze beginnen nog niet te zweven, zegt Gent-speler Mathis Volkaert.
13: Ik denk dat onze groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 op 15 te starten.
1: Op dit ogenblik is ook de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem aan de gang. Bij de rust is er nog niet gescoord, het staat er dus nog 0-0. In het wielrennen heeft Tim Wellens de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakte de zege in de slotrit. En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest Antonelli van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen in de Red Bull eindigde derde. De race lag in het begin een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Zijn ploegmaat Lewis Hamilton eindigde in de thuisrace van Ferrari als zesde. Het blijft droog vanavond en vannacht blijft het erg zacht, rond 16 graden. Op sommige plaatsen lokaal nog zachter, tot zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag, tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden. Vanaf dinsdag frisser met buien. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev voor gesprekken over vrede met Rusland. Gisteren bespraken ze al met de Russische president Poetin in Moskou. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen is Rusland gestopt met aanvallen op Kiev gedurende 3 dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Op de E40 richting binnenland zijn er filegolven tussen Middelkerken en Merelbeke. En door een defect voertuig is er een half uur file aan de werken op de E314 richting Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen.
15: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
16: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
14: Goedemiddag en wij zetten eerst in op de 15e rit van de Vuelta, want die krijgt toch wel een Belgisch tintje stilaan, Glenn Martens.
17: Ja, dat kan je wel zeggen. Daar straks hadden we 1 eenzame leider, Leiknessund. Intussen zijn ze met z'n 5 en 60% daarvan is Belg. Wie bestaat of wie zit allemaal in die kopgroep? Leiknessund, uiteraard, die had ik al genoemd, maar ook Wout van Aert, De Bruyne, Nijs en dan ook nog Romele van Astana. Dus dat zijn de 5 renners. En dat is interessant, want ze hebben toch zo'n minuut voorsprong op een groep achtervolgers. Ik schat zo'n renner of 11 dat daarbij zit. En het peloton, dat is intussen toch wel buitenspel gezet. Die hebben zich laten verrassen. 47 seconden krijgen we nu op onze monitor. De voorsprong van het groepje met Van Aert en de andere landgenoten op die omvangrijke groep met achtervolgers. Dus 5-11. Dat kan nog wel wat geven natuurlijk in deze slotfase van deze etappe. 22 kilometer nog, ruim 22 kilometer moet er nog afgelegd worden. Hoe is dit allemaal ontstaan? Wel, daar straks hadden we dus die situatie met Leiknessund, die dus alleen aan de leiding fietste, maar er was ook een tussensprint en hij kon uiteraard Van Aert punten pakken voor de groene trui. Dat deed hij ook als 4e, daardoor raakte hij weg uit dat peloton en dat zorgde ervoor dat hij samen met enkele andere renners, waaronder Thibaut Nijs, aansluiting heeft kunnen vinden bij Leiknessund en bij De Bruyne. Die had eerder al een keer een ontsnapping gewaagd uit dat peloton. En dat was natuurlijk niet onlogisch, want die voorsprong van die kopgroep die is altijd redelijk beperkt gebleven en die heeft het daarnet opnieuw een aanval ingezet. Ramses De Bruyne, die misschien toch echt wel over uitstekende benen probeerde in een afdaling weg te raken, maar is intussen wel weer bijgehaald door zijn 4 metgezellen. En zo gaat het tot 1 kilometer of 9 van de finish op en af. Nu zitten we weer in zo'n dalende stroom. Zometeen komen er toch nog een paar hellingen. Geen enkele van die helling is nog gecategoriseerd. Dat wil zeggen, geen eerste, tweede, derde, vierde categorie. Maar dat wil niet zeggen dat je daar met goede benen niet kunt wegrijden om dan in die laatste afdaling toch nog echt de, ja, laten we zeggen, de tijdrit van je leven te rijden. Maar dit groepje zou het wel eens kunnen uitzingen tot aan de finish. En dan zijn we benieuwd misschien dat Van Aert toch wel de snelste zou moeten zijn. Hij doet sowieso al een goede zaak vandaag in de strijd om die punten te rijden. Want hij pakt dus 13 punten. Hij werd 4e in die tussensprint. Dus sowieso goede zaken voor Wout van Aert, die net als vrijdag ook opnieuw een etappe kan winnen. Op dat een beetje gelijkaardige situatie als toen. Ook toen uiteindelijk weggeraakt, wel met z'n 2 moeten sprinten. En dat deed hij dan uitstekend. Nu zijn ze met z'n 5 tot zover. Er kan nog altijd een ontsnapping volgen uit die kopgroep. Maar dus we krijgen echt wel een leuke koerssituatie. De wedstrijd zat toch redelijk lang op slot met die kopgroep die dan, ja, een minuut, een halve minuut daartussen een voorsprong had. Er gebeurde relatief weinig. Maar die laatste beklimming en vooral die tussensprint, die heeft de vlam in de pan gezet. In warme omstandigheden, die zijn er nog altijd steven af op die 40 graden. Dus ik denk dat de renners straks blij zullen zijn als ze binnen zijn, want we hebben al heel wat bidons over de renners heen gegoten zien worden om toch een beetje afkoeling te vinden. Maar afkoeling, dat zal het niet meer worden in het slot van deze etappe. Met dus voorlopig een gunstige situatie voor onze landgenoten, want we zijn oververtegenwoordigd in die kopgroep. 5 renners, nog een keer de namen Leiknessund en Romele, dat zijn de niet-Belgen. En dan 3 landgenoten met Wout van Aert, Ramses De Bruyne, Thibaut Nijs. En ze hebben een seconde of 44 voorsprong op een groepje met achtervolgers.

0: Ik zou het niet weten. Ray, de derby tussen KV Kortrijk en Zolte Waregem doet het voorlopig met veel ambiance langs het veld, maar nog zonder doelpunten. Wat zei je net voor de rust om Boudewijn? Veel strijd, weinig kwaliteit. Is dat al een beetje veranderd, net na de pauze?
1: Nee, dat is nog niet veranderd. Het is gewoon hetzelfde scenario. En ik denk dat Brecht de Jager, en ik weet niet of die nog helemaal aan elkaar hangt, dus dat alle stukken nog aan elkaar hangen van zijn lichaam, want die heeft toch al heel wat tikken te verwerken gekregen, heeft er daarnet dan ook maar eentje uitgedeeld aan Tangala, heeft er geen gele kaart voor gekregen, en nu is er de eerste gele kaart voor KV Kortrijk, en dat is een fout van Harrison Murray Campbell, de jonge centrale verdediger net buiten de grote rechthoek is dat, en dat is een fout op Malik Mbaye, dat is de nieuwe naam tussen de lijnen. Tijdens de rust heeft Michael Beale een wissel doorgevoerd. Serxo Ojka is in de kleedkamer gebleven en Malik Mbaye voor de derde opeenvolgende keer is hij het veld opgekomen. Derde opeenvolgende wedstrijden na Beveren en Westerlo. Het gaat altijd omhoog. 13 minuten, 24 minuten en nu dus 45 minuten. En hij heeft de snelle beentjes, dat heeft hij al bewezen in de 10 minuten dat we aan het voetballen zijn in die tweede periode. Capelle en Ake, zij staan achter de bal. Een beetje naar de rechterkant, dus ik zou denken Capelle, dat is wel eentje voor jou. Met je linker over de muur en zo naar de winkelhaak om dan toch nog eens wat gevaar te creëren. Want een kopbal, dat hebben we al gezien. Die ging ruim over. Een kopbal van Lemoine voor Zulte Waregem. Ake doet het dan toch maar. En via de muur gaat de bal over de goal. Zelfs niet over de goal, naast de goal. Het hoofd, een Zweeds hoofd van Jamie Roach. Overgekomen van FC Lausanne. Het blijft wel balbezit voor Zulte Waregem. Opnieuw een standaard situatie. Na deze vrije trap is het nu tijd voor een hoekschop voor SCV. Ze doen het kort naar Klaas. Die krijgt zijn linker niet vrij om te gaan trappen onder druk van Roach. Dus gaat het maar weer achteruit via Capelle en Tangala naar de rechterkant bij Kielerich. Maar die moet eigenlijk voor de goal staan. Ake staat nu op de linkerkant. Wordt even aangetikt, maar geen fout. Dus kan KV Kortrijk misschien eens gaan uitbreken. Maar Imenta die komt mee verdedigen. Loopt dan zijn tegenstander aan. Balvoordeel. Ja, Imenta gaat ook een gele kaart krijgen. Dat was niet de bedoeling. Maar door zijn energieke wegwerpgebaar voor de neus van Jasper Vergoten, ja, kon de scheidsrechter niets anders dan een gele kaart te trekken. Een klein duwtje was het in de rug van Roach. Maar Vergoten gaf balvoordeel. Het leverde uiteindelijk geen balvoordeel op. En dan de fout gefloten en het wegwerpgebaar voor de neus van de scheidsrechter. En dan weet je dat hij gaat trekken. Jasper Vergoten. Volgende week niet actief in de Champions League. Dus het zal de week daarna zijn in de Europa League. Naar verluidt niet zo ver van België. Voor Vergoten heeft ook al twee wedstrijden in de voorrondes van de Conference League kunnen afwerken. Kortrijk probeert nog eens uit te breken op de linkerkant met Podgoreanu. De Israëliër die is overgekomen van Maccabi Haifa. Die al meteen geblesseerd geraakte in de voorbereiding. En dus met vertraging zich kon laten zien aan het thuispubliek. Nog een minuutje of twee en dan zijn we een uur aan het voetballen hier in het stomende Guldensporenstadion. Maar we wachten nog altijd op kansen en doelpunten. 0-0.
0: Ja, doelpunten die zijn er wel geweest in Everton Manchester United. Met nog een zeer boeiend slot, denk ik, Herman.
2: Ja, zeker wel. Die eerste helft ontgoochelde een beetje. En dus 0-0 bij de rust. Maar vier goals nog na de pauze. Eerst was er dus meteen na rust die 0-1 van Mbeumo. Maar Everton maakte in de slotfase toch al minuut 83 gelijk. 1-1. Ja, Senne Lammens die kon onvoldoende zijn vuisten zetten tegen een heel hard schot, ook wel van Tyrique George. En dan nog kwam United weer op voorsprong. Een voorzet van Luke Shaw en kopbal van Cisco, waar Pickford net niet bij kon. 1-2. Dat leek het te gaan worden, te blijven. Maar nee, in de extra tijd werd Lammens nog eens geklopt. Hij was wel echt kansloos op een hele mooie trap van Maitland-Niles. En zo dus Everton, Manchester United 2-2. En United na drie matchen een nederlaag, een zege en nu ook een gelijkspel in de Premier League. Zometeen begint daar nog de topper tussen Arsenal en Chelsea met Tsolis in de basis, zoals gewoonlijk, mogen we al zeggen, bij Arsenal en bij Chelsea, Romeo Lavia. Ik kijk kort ook even naar Spanje, want daar is het rusten in Valencia tegen Barcelona. En Barça heeft al een dubbele voorsprong te pakken. 0-2 bij de pauze, doelpunten van Yamal en Fermín López.

0: En on the radio nu Tom Boudewijl vanuit Kortrijk.
1: Een VAR-moment. En dan kijken we naar Rock Stormman en naar Jasper Vergoten. Want hij heeft een gele kaart in de hand. Die heeft hij al getrokken voor de jonge Sloveen. Maar hij moest van Michiel Allaerts, moest hij komen kijken. En hij... Ja, weg is de gele kaart en die verandert van kleur en die wordt rood. Dus KV Kortrijk met zijn tienen. Wat is er gebeurd? Wel, het was een corner na een goede actie van Brecht de Jager die de bal ontfutselde bij Klaas in de 16 van Zultenwaregem. Ging hem dan voorbij, maar de bal achteruit die werd weggewerkt door de defensie van Zultenwaregem. Weliswaar over de achterlijn, dus een corner voor de thuisploeg en die werd dan weggewerkt. En dan was er die man, ik zei het al, hij heeft hele snelle beentjes, Malik Mbaye. En hij zou niet misstaan op de Memorial gisteren. Want hij vertrok aan de eigen 16. En dan sprinten, hop met de beentjes. En het enige wat de Stormman nog kon doen, hij had de binnenbocht. En hij had geen bal aan de voet, vandaar dat hij hem nog kon bijhalen. Was een tackle buiten de 16. Hij haalde Malik Mbaye onderuit. En dan kreeg hij een gele kaart. Omdat er nog wel een mannetje aan zijn zijde liep. En omdat de bal misschien niet meer speelbaar was. Zo oordeelde Jasper Vergoten. Maar Michiel Allaerts in Tubeke die riep hem net naar het scherm. En dat betekent dat Stormman dat hij geen geel krijgt. Maar een rode kaart moet incasseren. En KV Kortrijk dus met zijn tienen. Het is nog een vrije trap van Capelle, maar die is te fel ingedraaid. Valt er gewoon in de handen van Marco Ilić. En dat is dan toch maar een flinke domper. Ook al is het initiatief ligt dat wat minder bij Kortrijk. En is de intensiteit wat verdwenen uit het spel van de Kortrijk-Sanen. Niet meer zoals in die eerste periode waarin het duidelijk overwicht had. Duidelijk ook meer balbezit had. En voorlopig ook weer één kans. Net als in de eerste helft ook weer voor KV Kortrijk. En ook weer voor Gilles Ruyssen na een corner gedropt door de Jager. En dan de deviatie met het hoofd vanop de rand van de kleine rechthoek. En dat was helemaal centraal in het doel waar de doelman Louis Bostien klaar stond om die bal te pakken. Als je hem een beetje in de hoek kan leggen, dan is het misschien wel de openingsgoal. En is het toch helemaal een andere situatie dan nu, 5 minuten later, waarin zijn team plots met zijn tienen staat tegen Zultenwaregem. En Zultenwaregem misschien kan de overwinning gaan ruiken, maar vooral gaan halen. Dat zal toch nodig zijn. Nog een minuut of 26 en toch change of plans bij Michiel Jonkheren na de uitsluiting van Rock Stormman. Maar het is nog altijd 0-0.
0: En omdat we straks ook van nabij willen volgen of we misschien nog een Belgische rit zeggen krijgen in de Vuelta, willen we het nu al even over de Belgian Cats hebben. Sportza. Want over 20 minuten beginnen die Cats aan hun tweede wedstrijd op het WK basketbal in Berlijn tegen Puerto Rico. Karel Bertelen in de Berliner Arena. Goedenavond.
2: Dag Gert, goedenavond.
0: Hallo. Ik wil eerst eens vragen, hoe is jouw nachtrust geweest? Voorbije nacht uitgeslapen?
2: Ja, ik heb een ongestoorde nachtrust gehad. En dat hotel van de Cats ligt op een kleine 2 kilometer van waar wij zijn. Dus ik heb zelfs dat alarm ook niet gehoord. Blijkbaar is het toch een grappermaker die op het alarm had gedrukt. Maar iedereen dus buiten. Ik heb daarnet nog met de coach gesproken. Ook hij zei, verstoorde nachtrust. Inderdaad, niet leuk om mee te maken. Geprobeerd zelf om nog daarna in slaap te geraken. Ze hebben toch een half uurtje op straat doorgebracht. Het is niet zo koud hier in Berlijn. Dus dat viel dan al bij al nog wel mee. En hij zegt dan ook van, het was voor iedereen hetzelfde. Dat is zeker waar. Ook Puerto Rico slaapt in dat hotel. 15 van de 16 ploegen slapen daar, alleen de United States niet. Dus die kunnen straks hier om 9:15 of 8:30 ongestoord aan hun match beginnen. Maar onze nachtrust is niet verstoord geweest, Gert.
0: Daar ben ik blij om. En zo dadelijk dus Puerto Rico. Ja, wat zou ik zeggen? De kans niet geven aan de Puerto Ricanen om te dromen, zoiets?
2: Voilà. Ja, dat is heel juist gezegd. En ik heb die vraag ook gesteld aan de coach daarnet. En die zei, als ik 3 woorden moet geven om te omschrijven hoe we de match moeten aanpakken, maken tegen Puerto Rico, dan is dat defense, defense, defense. En dus verdedigen, goed verdedigen. Direct wakker zijn natuurlijk. Maar mag niet gebeuren wat er gebeurd is tegen Turkije. De individuele kwaliteiten van Puerto Rico zijn bekend. Kleine speelsters vind ik natuurlijk. En ze proberen dan onze verdediging te ontregelen. Dat mag niet gebeuren. Anderzijds, zij, omdat ze zo klein zijn, gaan dus zich in zone terugtrekken in de verdediging dan. Dat wil zeggen dat ze met z'n allen heel ver van de korf gaan proberen uit te verdedigen. Het enige wapen dat je daartegen kunt gebruiken, en dat weet iedereen wel die basketbal speelt, tegen een zone moet de bal supersnel rondgaan. Heel fel passing. En dat zou misschien niet slecht zijn dat de Cats dat nu al weten, op voorhand voor gewaarschuwd. En dat moet dus gebeuren. In combinatie met de snelheid van uitvoering moet en mag Puerto Rico, Gert, geen probleem zijn straks.
0: Oké, vanaf 17:45. Dus België tegen Puerto Rico. Tot zo dadelijk, Harold. Van Aert, Nijs en De Bruyne in een kopgroep met 5. Dan is, als ik het goed heb, statistisch gezien de kans groter dan 50% dat er een Belgische ritzege komt in de Vuelta. Tenzij er nog gevaar vanuit de achtergrond zou komen, Clem Martens, ik weet het niet.
3: Ja, 60% als je het puur op de kopgroep betrekt, uiteraard. En gaat er gevaar komen vanuit het achterveld, niet vanuit het peloton. Die hebben het echt laten hangen, volgen nu op ruim 2 minuten. Maar ook die groep met achtervolgers is niet dichter gekomen, wel een tegendeel. Die hangen op 1 minuut en 11 en we zitten in de laatste 6 kilometer. En die zijn vlak of dalend. Dus dat betekent dat deze 5 toch zouden moeten redden tot aan de aankomstlijn. En dan zijn we benieuwd wie de snelste is. Uiteraard heeft Van Aert heel wat ervaring met sprintwerk in grote rondes. Kan hier zijn 15e zege pakken in een grote ronde. De 4e in Spanje. Won eergisteren al in de Vuelta. Vorige edities ook al 3 keer gewonnen. Thibaut Nijs heeft 12 profzegens. Een paar keer gewonnen in Polen. Hongarije ook, maar nog nooit in een grote ronde. Wat is hij daar opgebrand? We hebben hem daar straks ook gehoord. Hij hoopte ook dat die inkorting van de rit niet al te veel moeilijkheden zou opleveren wat betreft zijn strijdplan. Hij zit nu vooraan. Het zal geen massasprint worden. Het is wel degelijk een ontsnapping die het zal redden tot het einde. Wie zijn de anderen die erbij zitten? Romele, die heeft zelfs helemaal geen ervaring met het winnen van wedstrijden. 0 profzegens. Hetzelfde geldt voor Ramses De Bruyne. Je zou het hem uiteraard wel gunnen. Die toch ook zo vaak een wedstrijd aan het kleuren is. Nu toch maar even opletten. Want daar nu gaat Van Aert vanuit een kleine versnelling plaatsen om toch even het gat dicht te fietsen. Er waren een paar fietslengtes tussen 3 renners en dan Van Aert en Leiktesund. Dus even een voorsprongetje, zullen we maar zeggen, voor Thibaut Nijs en zijn 2 metgezellen. Wie hebben we nog niet overgelopen? Leiktesund, ja, die heeft 8 wedstrijden gewonnen. 8 ritten gewonnen. 1 keer ook al gewonnen in de Vuelta. Dus een paar jongens die absoluut geen ervaring hebben op dit allerhoogste niveau met het winnen van zo'n grote wedstrijd. Want dat is het uiteraard. Een ritzege pakken in een grote ronde. We krijgen nu een beeld van Enric Mas. Dat is allemaal heel fijn. Die heeft een vrij zorgeloze dag gehad daar in de buik van het peloton. Staat er nog altijd comfortabel voor die rode leiderstrui. Meer dan 2 minuten is zijn voorsprong in het algemene klassement. Maar wij zijn toch vooral geïnteresseerd in de absolute slotfase. Ligt dus een sprint met zijn 5e, tenzij iemand gaat wegraken. 4 kilometer nog tot aan de finish hier in Córdoba.
0: Op de E40 richting binnenland is het zo'n 30 minuten file golven tussen het parkeerterrein in Manneke-Sferen en Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring hier in Brussel is dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.

0: geen rem. Inderdaad, er zijn er sommigen die de spurt niet afwachten, Glenn.
1: Nee, want de rem die wordt zeker niet ingeduwd door Thibaut Nijs. Die kiest het hazenpad. Die is nogthans niet traag. Maar die denkt toch, ik ga aanvallen. En die heeft samen met Ramses de Bruyne, die zat direct in zijn wiel, een paar fietslengtes voorsprong. We zien nu Van Aert, die probeert daar het gat dicht te fietsen. En in zijn zog ook Leknesund. En Romelu, die heeft het wat lastiger. Die sluit de rij. Maar het is een inspanning die niet gedaan is. Want we gaan nu een rondpunt afdraaien naar de rechterkant. En dan zien we dat iedereen toch weer in het zog zit van elkaar. Maar toch een aanval van Thibaut Nijs. Is dit een sollicitatie voor zijn WK-selectie die morgen bekend geraakt wordt? Gemaakt wordt liever nu een aanval van Leknesund vanuit het achterveld. En weer moet Van Aert daar op de trappers lopen om in dat wiel te duiken. Hij wil geen kans onbenut laten om na vrijdag opnieuw te winnen. Een paar fietslengtes tussen Van Aert en Thibaut Nijs. Achterom kijken van Ramses de Bruyne. En Romelu, die lijkt toch de minste indruk van de vijf na te laten. Die zit daar achterin en die heeft alle moeite om bij te raken, om bij te blijven. Die moet alle zeilen bijzetten. En dat is toch een andere indruk dan diegene die we hebben van Thibaut Nijs, van Wout van Aert. En dat is niet omdat we chauvinistisch zijn, nee. Want ook Leknesund, die doet het uitstekend. Hij gaat nu weer aanvallen. Vanuit de rug van Aert gaat hij aanvallen. En nu heeft hij wel een paar fietslengtes, maar weer een sterke Van Aert met Thibaut Nijs in zijn zog. Ramses de Bruyne ook. En dan weer sluit Romelu de rij. Dat is toch een beetje een constante in deze finale van deze wedstrijd. 2 kilometer nog. De laatste 2 kilometer nog. En een paar bochten. De laatste 350 meter, die zijn rechtdoor. Krijgen we een Belgische ritzege of niet? Of gaat een van die twee buitenlanders toch nog stokken in de wielen steken? Zometeen gaan ze poken. Ik denk niet dat er nog iemand gaat wegraken. 1,5 kilometer nog. Zometeen wordt het dan even stationeren. En kijken vanuit welke positie je het beste sprint kan aanzetten. Thibaut Nijs zeker niet traag. Dat heeft hij ook al bewezen in het veldrijden. Uiteraard als het tot een sprint is gekomen. Van Aert ook in de Ronde van Frankrijk. Enkele sprintetappes gewonnen. Maar dat is toch al even geleden. Dus we zijn benieuwd wat we gaan krijgen. Het omkijken van Wout van Aert. Thibaut Nijs die kijkt ook even wie zit waar. Leknesund die gaat naar de buitenkant. Van Aert nu op de kop. Dat is misschien toch niet de beste positie. En hij wil misschien ook wel die kop opdringen aan Romelu. Die rijdt nu voor het eerst niet in de vijfde, maar in tweede positie. Weer zo'n bocht naar de rechterkant. Een rotonde die half afgesloten is, zodat zeker niemand verkeerd kan rijden. En Van Aert toch altijd aan de leiding. We naderen de laatste kilometer. En dan gaan we weten wie dat deze etappe gaat winnen. Een ingekorte etappe. Laat ons dat niet vergeten. Normaal gezien 180 kilometer, maar door de helse weersomstandigheden, bloedheet, is het 40 graden ingekort. Zo'n 80 kilometer ervan afgeknibbeld. En dan hebben we toch wel strijd gekregen. Geen massasprint of een sprint met een uitgedund peloton. Dat hadden we toch lange tijd verwacht. En nu even kijken, want even leek Thibaut Nijs al te gaan aanzetten. Maar niemand gaat nu nog aanvallen natuurlijk. Nee, nee. Die laatste 900 meter, dat wordt nu vooral pokeren. En wie gaat op het juiste moment aanzetten? Dat is de vraag. Leknesund kijkt achterom. Ramses de Bruyne die bekijkt het vanuit de laatste positie. Thibaut Nijs een vierde. Dan hebben we Leknesund en dan hebben we Romelu in het wiel van Wout van Aert. Die blijft dus daar nog altijd op de kop. Die kijkt nu een paar keer achterom. En nu dan toch een aanval van Leknesund. Die weet dat hij misschien niet de snelste is. Dus moet het gaan toch proberen van een iets langere afstand. En hij gaat nu geremonteerd worden door Wout van Aert. Weer op de zadels heen zitten. Dus een aanval die niet vol doortrekt was misschien wel een schijnmanoeuvre. En de hoop dat hij daarmee de rest kon verrassen. En nu gaan ze rondkijken. We zitten intussen, wat zal het zijn, in de laatste 500 meter. Ik heb even niet de bordjes gezien. Leknesund nog altijd aan de leiding met Wout van Aert in tweede positie. Dan Romelu, dan Thibaut Nijs. En nu lijkt Thibaut Nijs te gaan aanzetten. Thibaut Nijs gaat de sprint op gang trekken. Thibaut Nijs nog altijd aan de leiding met Wout van Aert als tweede. Thibaut Nijs die lijkt voorlopig stand te houden. Thibaut Nijs voor zijn grootste zegen in een grote ronde. De Ronde van Polen, dat is mooi. Maar nu komt Wout van Aert. Maar Van Aert gaat er over. Van Aert gaat er over. Gaat hij het houden tot aan de streep? Het wordt een duel tussen Wout van Aert en Thibaut Nijs. En het is Wout van Aert die wint. Net als vrijdag pakt Wout van Aert zijn ritzegen. En hij slaat een dubbelslag. Want uiteraard doet hij ook een goede zaak voor die puntentrui. Pakte eerder al punten. En de tussensprint. Maar nu wint hij de sprint. We hebben een leuk duel gekregen met Thibaut Nijs. Die probeerde als eerste aan te gaan. Lange tijd kunnen volhouden. Maar dan toch de remontade erop en erover van Wout van Aert. En die is toch bezig aan een uitstekende ronde van Spanje. Eerder al heel nuttig werk geleverd voor zijn teamgenoot die ook al 3 keer kon winnen. Vrijdag dan eindelijk zelf een keer het feest kunnen afronden als winnaar. En nu opnieuw in een etappe die hij had aangestipt. Net als ook Thibaut Nijs. En die heeft zeker en vast zijn sollicitatie wat betreft een WK-selectie kracht bijgezet. We zijn benieuwd of hij er morgen bij zal zijn. Maar hij heeft een goede wedstrijd gereden. Net de duimen moeten leggen voor een ijzersterke Belgische Wout van Aert. En zo wint Wout van Aert deze ingekorte 15e etappe in de Ronde van Spanje. Waar dat er vooral strijd was om de dagzegen voor het klassement, verandert er niet. Maar wij zijn vooral blij met de zegen, een nieuwe zegen van Wout van Aert.
0: Tweede Belgische ritzegen, tweede keer Wout van Aert. Dankjewel Glenn Martens. Tom Boudewijl, je hebt misschien wel aandachtig meegeluisterd, want van KV Kortrijk zult Waregem komt dat voorlopig niet, denk ik.
2: Nee, we zitten ondertussen in het slotkwartier. Het zal eventueel in een flits moeten gebeuren, maar die flits die hebben we veel te weinig gezien. Twee kansen op de hele wedstrijd. Twee keer een centrale verdediger van KV Kortrijk, Gilles Ruyssen. En dat is het eigenlijk van Zulte Waregem. Veel te weinig gezien. Net een eerste wisselmoment gepakt door Michiel Jonkheren. Met z'n drieën stonden ze klaar. Jellert van Lanschoot, Basiel Vronings en Boris Lambert. Maar van Lanschoot die moest een minuutje wachten omdat Podgorianu toch net te veel tijd nodig had om de zijlijn te halen. Vandaar dat Vergoten zei, ja, wacht toch maar even in samenwerking met de vierde scheidsrechter Tim de Keizer. De jageren, alles hangt er nog aan. Koyalipu en Podgorianu die zijn naar de kant gekomen voor dat slotkwartier. En dus het debuut van Basiel Vronings, die we vorig seizoen leerden kennen in een Europese wedstrijd bij RSC Anderlecht. En nu gaat hij voetballen voor KV Kortrijk met die lange blonde manen. Ake vraagt aan wie hij de bal kwijt kan. Want dit is natuurlijk wel het moment voor Zulte Waregem om net als in die laatste confrontatie bijna 4 jaar geleden om te winnen. Toen werd het 1-3 met Louis Bostien in de basis. Dat is de enige van het hele scheidsrechtersblad bij Zulte Waregem die dat nog heeft meegemaakt. Michiel Jonkheren die zat toen op de bank, weliswaar als speler. Het inspelen nu bij Kielerich zit er goed tussen met zijn lang been. Want Ambrose was vertrokken in dat paasje. Binnendoor van Boris Lambert was net niet goed genoeg richting Ambrose. Het verbaast me nog altijd dat hij in de basis staat en dat hij nog altijd op het veld staat. Want dat is toch een povere prestatie van de man die wel mooie momenten heeft beleefd bij KVK. Maar dit seizoen nog niet heeft kunnen uitblinken. En zeker ook in deze wedstrijd toch zijn statistieken eens bekijken hoeveel intensieve meters hij heeft afgewerkt. Capelle staat klaar voor nog een corner te trappen. Het is de derde of de vierde ondertussen in de tweede periode. Maar Ementa hebben ze nog niet kunnen bereiken. Ver aan de tweede paal teruggekopt. En dan blijft de bal daar wat hangen. Een halve omhaal van Lemoine zonder te vallen. Dus gewoon over zijn hoofd getrokken. Alsof het Remon Keuleman zelf was met zoveel effect. En dan Ilic een beetje voor de fotografen. Hij zag hem komen. Een boogballetje onder de lat. Ging dan ook nog wel even liggen. En nu is daar een baille. Maar wat doet hij nu? Ja, grote handen de lucht insteken. Want een mooie actie op de rechterkant. Hij was vrij om die bal af te leggen. Ze stonden met z'n tweeën te wachten. Vlotjes voorbij zijn tegenstander. En dan anticipeert Ruyssen al, waardoor er een gat ontstaat. Waardoor hij die bal gewoon breed had moeten spelen. Maar wat doet hij eigenlijk? Trapt hij zelf of mistrapt hij zich? De bal gaat alleszins ver in het zijnet. Wat een grote kans was dat voor die invaller die zijn rol wel heeft. De gespeelde nummer 10, Malik Mbaye. Hij zorgde ervoor dat de Stoorman werd uitgesloten. Vandaar dat KV Kortrijk met zijn tienen aan het voetballen is. Met de inworp nog in het slotkwartier. Zelfs de laatste 10 minuten met Zulte Waregem dat nu toch wat komt aandringen op zoek naar dat ene doelpunt dat eventueel 3 punten kan opleveren. Nu nog altijd 0-0.
3: Sportza. Radio 1.

0: The Bee Gees. Ik herhaal nog eens dat Wout van Aert vandaag gewonnen heeft in de Vuelta in een ingekorte etappe die heel erg Belgisch kleurde. Was Van Aert de snelste van een kopgroep en Thibaut Nys werd derde en Ramses de Bruyne eindigde op de vierde plaats. We hebben al een reactie binnen van de nummer drie, Thibaut Nys, die op deze manier ook wel nadrukkelijk gesolliciteerd heeft naar een plaatsje in de WK-selectie. Die wordt morgen bekendgemaakt.
1: Thibaut Nys, proficiat met een geweldige etappe. Je wou iets proberen vandaag, je hebt het gedaan. Maar toch, ja, gemengde gevoelens.
2: Ja, gemengde gevoelens. Ik ben wel heel tevreden, omdat het is geen resultaat dat zomaar uit de lucht komt gevallen. Ik denk dat ik het heel sterk afdwing om daar te zitten. Maar ik weet niet dat ik eigenlijk echt teleurgesteld moet zijn. Ik zou de sprint nog eens moeten bekijken, maar het ging wel vroeg aan en had ik misschien niet mogen doen.
1: Het is natuurlijk niet makkelijk. Hè? Bestaat er een recept om te kloppen op die soort aankomsten?
2: Ja, sowieso. Maar dan had ik misschien nog iets meer bal naar mijn lijf moeten gehad hebben om nog 50 meter te wachten en hem dan van langs achter terug te gaan halen. Maar ik had zoveel schrik om een kans te vergooien en te laten aan te gaan. Iets wat dat ik in het verleden over de hele laatste jaren en mijn categorieën in de jeugd heel vaak heb gedaan. Dat ik niet echt tot aan een sprint kwam omdat ik te lang wacht of ingesloten raak. En dat was het enige waar ik een beetje aan dacht op het einde. En daarmee vergooi ik het misschien. Maar als je ziet hoe sterk dat je er nog uitkomt, chapeau. Ik ging met heel veel zelfvertrouwen naar de sprint, maar het was niet van iets te ver.
1: Heel bedankt, Thibaut.
0: Thibaut Nys bij Sportza-collega Rutger van Severen in Spanje. Misschien had het met een kattensprong moeten gebeuren voor Thibaut Nys. En zo zijn we bij de Belgian Cats natuurlijk. Zij zijn klaar voor hun wedstrijd tegen Puerto Rico, Karel Bertelen.
3: Dat is een heel mooi bruggetje, Gert. Ja. Goed gedaan. De Cats komen op het parket met de verwachte vijf. Julie Allemand, Emma Meeseman, Julie Van Loo, Antonia Delare en Kiara Linskens. En daartegenover staan Pamela Rosada, Ariela Grinantes, Trinity San Antonio, Denise Solis en Imani McGee Stafford. En die laatste is 2 meter groot. Dat is de grootste speelster van de ploeg van Puerto Rico, waar er 2 speelsters zijn die niet in Puerto Rico spelen. Dus dat betekent 10 van de 12 spelen in Puerto Rico, in Midden-Amerika dus. En omdat Puerto Rico regelmatig in dat toernooi een medaille pakt, zullen we maar zeggen, hebben ze heel veel punten verzameld op de wereldranglijst en staan ze 13e. En dat is toch wel een beetje verwonderlijk als je kijkt naar de resultaten die de Belgian Cats al tegen Puerto Rico hebben geboekt op het WK in 2018 bijvoorbeeld. 86-36, jawel. En op het WK in Australië ging het iets moeilijker. Dat was het 68-65. En op de Spelen van de Tokio, dan werd het 87-52. Dus ik bedoel maar, Puerto Rico mag eigenlijk geen probleem zijn voor de Belgian Cats. Als ze hun spel kunnen spelen, als ze vooral er kunnen voor zorgen dat Puerto Rico niet te individualistisch door de verdediging heen kan spelen en kruipen en lopen, dan mag dat niet gebeuren. Als de afwerking in de aanval op punt staat, dan moet normaal gezien na de winst tegen Turkije ook tegen Puerto Rico gewonnen worden. En aangezien dat Australië deze middag heeft gewonnen tegen datzelfde Turkije, is het natuurlijk morgen voormiddag om half twaalf tegen Australië dat er zal gespeeld worden voor groepswinst. Ik hou nog 1 slag om de arm natuurlijk. Deze match is nog niet gespeeld. Maar als de Cats ook winnen, dan hebben Australië en België elk 2 matchen gewonnen. En wie dan de match wint, die wordt groepswinnaar. En dat is natuurlijk een heel belangrijke. Want dan hoef je geen tussenwedstrijd te spelen. Mag je donderdag na die kwartfinales, krijg je een dag extra rust. Voilà, dat zijn de gegevens. 1 elementje wil ik nog meegeven. Als Julie Allemand 4 assist geeft, dan komt ze in een clubje van 3 andere speelsters terecht die op een WK meer dan 100 assists hebben gegeven. Dus dat is toch wel iets om ook een beetje in de gaten te houden. Julie Allemand, die in Toronto is gaan spelen bij de WNBA, die wel een heel moeilijke overgang heeft gemaakt vanuit Amerika. Heel veel last van jetlag, is nog altijd een beetje vermoeid, is nog niet helemaal fris en fit en dus zou dat nog wel eens per match hopelijk kunnen verbeteren. Hier is ze aan de bal, gaat ze al een eerste assist uitdelen. We gaan eens kijken. Dat is een hoge bal voor Linskens. Linskens naar de korf, gebruikt haar lichaam en scoort. gescoord. En dit is de eerste score van de wedstrijd. Voilà, de Cats staan voor. Het is 0-2. En dan, Gert, denk ik dat we stilaan naar de finale en de eindfase gaan van de Vlasico, zeker. Hè?
0: Ja, ja, dat is absoluut waar. Minder dan 3 minuten nog tot de toegevoegde tijd. Ik ga wel eerst nog even het woord aan Hermine geven. En welke assist zou ik kunnen bedenken? Dat er meteen al wat te beleven viel in Arsenal-Chelsea, Hermine.
4: Inderdaad. Die wedstrijd is intussen meer dan een kwartier ver. Maar we hebben al een doelpunt gezien in de tweede minuut. Het was Morgan Rodgers die scoorde voor Chelsea dus. Want hij is een van die dure transfers in de Premier League. Kwam over van Aston Villa. En hij zorgde met een afvallende bal die hij meteen op de slof nam. En zo Raya verraste voor de 0-1. En dat is nog altijd de tussenstand. Dus een voorsprong voor Chelsea op het veld van Arsenal.
0: Inderdaad. Tom Boudeweel, Karel wil het weten. Houdt KV Kortrijk met zijn tienen tegen 11 van Zultenwaregem stand? En hoe makkelijk of moeilijk is dat?
5: Ja, het houdt nog altijd stand en op zich is het niet zo moeilijk, want de jager is er nog ingekomen en dat is dan geen familie van Brecht natuurlijk, maar dat is een verdediger om met zijn drieën te gaan spelen. En dan is dan tegenslag van Ambrose, want die zag Gavronings vertrekken en die trapt dan tegen de rug van Vergoten aan. Daar kan hij echt niets aan doen, maar ik denk als Michiel Jonkheren nog veel wedstrijden gaat beleven zoals hij die vandaag hier voor onze neus heeft beleefd. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar dit is niet meer gezond. Zo intens meeleven, ook voortdurend ook wel tegen de scheidsrechters. Niets lukt, maar ja, dan moet hij ook naar zijn eigen ploeg kijken natuurlijk. Maar dat hart, ik weet niet of dat echt goed is om dan coach te zijn en zo intensief mee te leven. Veel wegwerpgebaren. Hij mag eigenlijk blij zijn dat hij nog altijd op het of naast het veld staat. Want er is wat afgeschreeuwd en wegwerpgebaren nu tegen zijn eigen spelers. Want er komt nog een aanval aan, eventueel via Roach naar de buitenkant. Vronings die heeft zich toch al een paar keer getoond met snelle acties. Dus dat is zeker een goede inbreng geweest. Nu gaat het naar Van Lanschoot. Kortrijk dus nog altijd met zijn tienen. En Zultenwaregem kruipt terug op zijn eigen speelhelft. Terwijl er nog een halve minuut moet gespeeld worden. Murray Campbell met een diepe bal, maar die is te ver, gaat over de achterlijn. En dus wordt het intrappen voor Bostien, die één balletje heeft moeten pakken. De kopbal van Ruijsen vroeg in de tweede helft. En Zultenwaregem, ja, na een minuut of 80 was het Lemoine die bal over zijn hoofd trok. En Ilic even voor de camera ging zweven. 4 minuten komen erbij. Ik weet niet of die moeten volgemaakt worden. Na het slechte inspelen is er nog een schot van een Mbaye. Maar gepakt door Ilic. Toegevoegde tijd dus nog 4 minuten voor KV Kortrijk of voor Zultenwaregem om de 3 punten te pakken.
0: We kunnen nog even overwippen, denk ik, toch wel naar Berlijn bij Karel Bertelen.
3: Met het goede nieuws, 7-2 de voorsprong. Julie Van Loo heeft wel 3 pogingen nodig gehad om een eerste 3 punten te scoren, maar hij ging er lekker in. En Julie Allemand, jawel, we zijn nog maar 4 minuten aan het spelen, heeft al 3 assists op haar konto staan. Dus nog eentje en dan treedt ze in die club van 100 of meer assists op een WK. Dus het loopt op dat vlak lekker. We hebben al een hele mooie play gezien van de Cats. Goed naar elkaar gekeken, goed ook naar met elkaar gelopen en op dat vlak dan die voorsprong die hier op dit moment staat. De Puerto Ricaanse vrouwen scoren nu wel tegen met een 3-punter. Dus het is 7-5 op dit moment. Laat ons dat eerste kwart inderdaad maar aanvangen om elkaar een beetje te leren kennen. Een beetje de studieronde ook. En er is één zaak heel duidelijk. Als de Cats hun spel spelen en goed en snel bewegen, dan moet dat normaal gezien wel lukken. 3-puntspoging van de Laren gaat er niet in. We gaan er weer even uit straks. Nieuws van 6 uur. En dan verder natuurlijk deze tweede wedstrijd van de Cats in Berlijn volgen. 7-5 de voorsprong tegen Puerto Rico.
0: Wat rest ons nog van die 4 minuten toegevoegde tijd in Kortrijk, Tom?
5: Nog 2,5 en toch weer een poging van die kwieke Basiel Vronings die een metertje of 2 van buiten de rechthoek uithaalde met zijn linker. Maar Bostien met zijn lange lijf lag makkelijk in de hoek en geen problemen op dat schot van die jonge kerel. Zultenwaregem nog is daar waar heel veel mensen met ontbloot bovenlijf staan. Supporters van Zultenwaregem Dat is op de helft van KV Kortrijk. Ook Kielerich met nog eens een bal richting Ementa. Hij kan hem deviëren, maar dat is veel te zacht. Er kwam er nog wel eentje aangehuppeld. En dat is een van de invallers, Hemsley Akpachukwu. Maar die geraakte niet tot bij de bal. Had hij hem kunnen afleggen in Ementa, dan was het een gevaarlijke situatie geweest. Maar nu ging hij de bal dan richting Ilic. En dus geen probleem voor de doelman. Nog eens strijden op het middenveld. Ambrose met een flinke tik op Lofolomo. En dan het doorsturen richting Ementa. Ruissen komt er niet aan. Ementa, is dit nu de bal? En jawel, dit is de bal. Het is 0-1. Hemsley Akpachukwu duwt hem binnen. Dankzij Ementa, de stelteloper. Hij loopt de Ruissen eraf. En iedereen van Zultuaregem sprint het veld op. Omdat hier drie belangrijke punten gaan gepakt worden. Een tweede bal tussen de palen. En Hemsley Akpachukwu, die schiet hier de bal binnen. De aflegger van Ementa. Weer een assist erbij voor hem. Scoren is wat moeilijker. Maar een bal aangeven, hij doet het helemaal zelf in dat duel met de Ruissen. Die gaat tackelen. En dan niet overeind blijft. En dan kijkt hij bal achteruit. Ziet hij zijn ploegmaat komen. En die werkt het fraai af met Koho in de rug. Doet hij het in één tijd voorbij Ilic. En zo is het 0-1. Vlotte actie. Met Ementa en Akpachukwu. Nog één bal naar voren. Ilic trapt hem. Maar daar staat de jager en die dreigt dat hij gaat koppen. Maar laat de bal dan over de zijlijn lopen. Ja, als je onderaan staat, dan kom je dit tegen na een goede eerste helft. Twee kansen, Zultuaregem niets. En dan is het 0-1 en blijf je onderin met 0 punten hangen. En heb je toch alweer een thuiswedstrijd gehad. Terwijl dat toch de wedstrijden zijn waarin je punten moet halen. Het Gulden Sporenstadion. Maar Antwerpen is hier komen winnen met 3 doelpunten verschil. Charleroi ook 3 keer gescoord. En nu dus ook 0-9 thuis. En het wordt nog 0-2. Kijk eens aan. Het wordt nog 0-2. Met een bal achteruit gelegd. Door die kwieke. Een man die toch indruk heeft gemaakt. Een baai achteruit naar Atrok. En die een beetje op dezelfde manier achteruit leggen. Inkomen lopen. En dan afwerken. István Atrok. 2 keer heeft hij gescoord tegen Beveren. En dit is nu nummer 3 op snelheid. En dan afgewerkt. En zo KV Kortrijk 0-2 thuisverlies tegen Zultuaregem, dat nog altijd ongeslagen is.
0: Wat een einde daar. Dankjewel Tom en dankjewel ook Hermien voor alles wat je betekend hebt voor deze 5 uur Sportza. Dat was zoals zo vaak niet weinig. En na 6 uur loopt Sportza gewoon door met Niels en ook met het basketbal. Karel, jij hebt nog een dikke minuut daar in Berlijn.
3: Dat is goed, dan geef ik heel graag mee dat Julie Van Loo al een derde driepunter heeft gescoord. Dat de tussenstand nu 13-9 is voor de Cats. 4 punten de voorsprong, maar het is meer geweest bij 10-5. En daarna hebben ze het laten schieten. En de coach, die was boos. Ik heb hem nog niet vaak zo boos gezien. Kiara Linskes, die heel op een lullige, knullige manier ook balverlies leed. Gewoon stond te slapen bij manier van spreken en balverlies. En daardoor konden ze bij Puerto Rico weer komen aansluiten. En daardoor is Linskes ook naar de bank, want de vervanging die zijn nu al gebeurd met Billy Messi op het parket. En ook met Nasja Klaasens, die in de plaats is gekomen van Antonia de Lara. Dus de Cats enerzijds met Van Loo on fire, durf ik zeggen. Met Almond, die al haar 4 assists heeft gegeven. Dus ze hoort op de club van

0: te gaan vieren. Maar Coho dus nog een rode kaart gekregen na de wedstrijd. Na de frustraties die opborrelden. En dus de nederlaag voor KV Kortrijk 0-2.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Touché.
2: Ik heb vaak het gevoel wanneer bij scheidingen of zo. Of, je kunt altijd boos zijn. Of er is een soort van woede of zo die er kan zijn. Of toch in de scheidingen die ik daarvoor hoorde over ja, bedrog. Maar het was heel moeilijk om een soort van iets te kunnen met die emoties. Want je kunt niet kwaad zijn op je mama omdat hij zichzelf is.
1: Uitgesproken in Touché, dat is uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die wakker wordt met
7: zachte ballets.
6: Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die
7: monsterfile van 300 kilometer.
6: Voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
10: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
9: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
10: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
9: Ja, tuurlijk.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Antwerpen raakte een controleur van de lijn gewond na een aanval door enkele zwartrijders. De eerste exit poll van de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt wordt rond deze tijd bekendgemaakt en Wout van Aert wint opnieuw een rit in de Vuelta. In Antwerpen is een controleur van de lijn gisteravond aangevallen op een bus. Het incident deed zich voor bij het station van Berchem. Astrid Hulhoven van de lijn.
14: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
13: De dader is samen met 3 andere passagiers die bij het incident betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher roept de regeringspartijen op om zich bij de begrotingsonderhandelingen constructief op te stellen. Dat heeft hij gezegd op het congres van de MR in Waterloo. De volgende weken moet de federale regering op zoek naar €10 miljard om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. De onderhandelingen beloven moeilijk te worden en sommigen speculeren zelfs over een val van de regering. Maar dat zou niet verantwoord zijn, zegt Boucher. Hij vraagt ook zijn collega's om dat niet te doen.
15: Je ne pense pas une seconde que le gouvernement puisse tomber. Ça serait complètement irresponsable. Donc moi, je ne jouerai jamais de cette menace. Et j'invite mes collègues à ne pas jouer de cette menace. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas recréer de l'instabilité là où la situation est déjà compliquée.
13: Rond Brussel is vandaag de 45e editie van de Gordel gefietst en gestapt. Het jaarlijkse evenement dat de groene rand en het Vlaamse karakter rond de hoofdstad in de kijker zet. Er waren korte en langere wandelingen en fietstochten vanuit het provinciedomein van Huizingen en vanuit de plantentuin in Meissen. Peter de Kroebele trok naar Meissen.
16: Ze hadden van de week opgegeven dat het ging regenen, maar kijk een keer!
17: De zon overgoten was het jaar, met de plantentuin als symbool van verbinding met de natuur. Wandelaars stapten 5, 10 of 15 kilometer fietsers reden 20, 40, 60 kilometer of, zoals deze heren, 105 kilometer.
18: Het was heel fijn. Super buurten gezien. Als

0: Sportend.
1: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Het is tijd dat ik hier ben.
2: Optredens, ijsjes en een springkasteel in de plantentuin. En de leukste momenten onderweg waren...
3: De Skyline uit Brussel, dat je dat ook ziet. Ja.
0: En het Basiliek van Kukkelberg.
4: We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.
5: Kom, daar zijn we wel eens gaan drinken aan de brouwerij, aan bord subiet. Lekker kriek gedronken.
6: Wie heeft er een verzoeknummer?
2: Veel liefde voor de groene Vlaamse rand. En ook wat emotie.
3: Wij doen dat omdat mijn zus 4 jaar geleden gestorven is. En daarom vonden we het vandaag belangrijk om hier te zijn.
2: Editie 45 van de Gordel lijkt weer een succes.
7: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner met president Zelensky afgerond. Maar een trio vanuit Oekraïne.
8: Inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkoff was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. De nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkoff Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien. Later vandaag zouden de onderhandelaars hier wel nog met de pers spreken.
7: In Sachsen-Anhalt in Oost-Duitsland zijn de stembureaus dicht na de belangrijke deelstaatverkiezingen. En zo pas hebben de openbare omroepen een exitpoll gepubliceerd. Verwacht werd dat de AfD, de extreemrechtse partij, de grootste zou worden en dat ze kans maken op een absolute meerderheid. We gaan naar Magdeburg, naar Jeroen Rijgaard. Jeroen, hebben ze die meerderheid?
9: Wel, voorlopig net niet volgens de prognose. Ze hebben 44,5% van de stemmen gehaald. Wel een absoluut record ooit. En dat is 41 of 39 zetels. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel partijen in het parlement raken. En je hebt er 42 nodig voor een absolute meerderheid. Dus het is momenteel nog spannend afwachten. Eigenlijk aan de hand van die exit poll kunnen we dat niet 100% uitsluiten dat ze die absolute meerderheid niet hebben. Maar voorlopig dus in elk geval niet. Tweede partij wordt de CDU op enorme afstand met 18,5%. Ook die linker, de SPD en de Groenen zitten in het parlement. En misschien ook de radicale partij BSW die zowat extreem links en extreem rechts samen verzamelt. Het zal van die partij waarschijnlijk afhangen of zal dan niet in het parlement zitten of de AfD nog kans maakt op die absolute meerderheid. Maar dus een gigantisch resultaat. Ik sta hier op het feest van de CDU. Nu ja, feest. We zien vooral heel erg beteuterde gezichten, want zij halen een heel slecht, bar slecht resultaat. En de AfD haalt een recordscore van 44,5%.
7: Dankjewel voor deze snelle toelichting, Jeroen. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje, met ook onze landgenoten Thibaut Nijs en Ramses de Bruyne. Een verslag van Glenn Martens.
10: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Leknessund hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en 3 landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van ver en als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag als een tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
7: En de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden begonnen aan hun tweede wedstrijd. Ze nemen het op tegen Puerto Rico. Karel Bertelen, hoe doen onze basketvrouwen daar het?
11: Na het eerste kwart staan ze 7 punten voor. Het is 20-13 voor de Cats. Goed openingskwart dus, zou je kunnen zeggen. Het was een beetje moeizaam voor bijvoorbeeld Julie Van Loo om haar eerste 3 punten te scoren. Dat gebeurde pas na 3 pogingen. Maar daarna is er bij bepaalde momenten gewoon Basket Cats basketbal gespeeld. Waarbij we dus weten dat het snel van een verdediging naar aanval gaat. Dat er goed wordt afgewerkt en dat er op die manier een voorsprong kan opgebouwd worden ten opzichte van Puerto Rico. De basis 5 zit nu wel op dit moment op de bank. En dat is uiteraard heeft alles te maken met de match van morgen die al om 11:30 wordt gespeeld tegen Australië. Als de Cats winnen tegen dit Puerto Rico, dan is het morgen voor groepswinst tegen Australië. Vandaar dat de coach ingegrepen heeft en de basis 5 op de bank laat op dit moment.
7: Dankjewel, Karel. En in het voetbal heeft Zulte Waregem het West-Vlaamse duel bij KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2. Kortrijk moest een half uur met 10 spelen na een rode kaart. De twee doelpunten vielen pas in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem blijft zo ongeslagen. Het staat met 11 punten op de vijfde plaats. KV Kortrijk pakte dit seizoen nog geen enkel punt. En eerder vandaag is AA Gent alleen aan de leiding van het klassement gekomen. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3 en wint zo al zijn wedstrijden dit seizoen. Het blijft droog vanavond, vannacht erg zacht, rond 16 graden. Op sommige plaatsen nog zachter tot zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden. Vanaf dinsdag frisser met buien. In Antwerpen is een controleur van de lijn aangevallen door enkele zwartrijders. Dat was onze opener. Het incident gebeurde gisteravond aan het station van Berchem. Meer op vrtnieuws.be.
6: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
12: Ga van
13: wegenwerken
12: naar
13: rustig gaan werken.
12: Met de trein.
13: Radio 1.
6: Sportza.
13: Met Niels van Duizen.
14: Een hele goede avond. Dan gaan we de Cats verder volgen in die tweede wedstrijd daar op hun WK. We sluiten opnieuw aan bij jou, Karel.
11: Met 1 minuut en 8 seconden ver op de klok in dit tweede kwart. En de voorsprong dankzij twee mooie geschotte vrijworpen van Lissowa. Jawel, die staat op het parket. Want zij... Manuela Missoa is dus aan de, of in de match gekomen ter vervanging van De Laren. Maar De Laren is er nu zelf weer opgekomen. Linskis is er weer opgekomen. En Almand is er weer opgekomen. Het is alleen nog Betty Mununga dus en Lissowa die van de bank zijn gekomen om de basis 5 te laten rusten. Ondertussen is ook Almand met 5 assists al toegetreden tot een clubje van 3 andere speelsters die op een WK meer dan 100 assists hebben gegeven. En dat is natuurlijk wel toch iets in de marge. Maar het duidt er wel op aan dat ook Julie Almand toch weer helemaal zichzelf aan het worden is in deze Belgische ploeg. Zij had het moeilijk met jetlag en met het over en weer vliegen vanuit Amerika om te komen aansluiten bij de nationale ploeg. Beetje vermoeid ook, maar kijk, vandaag is ze helemaal bij de zaak en kan ze daarnet ook wel weer gaan rusten. Ik heb het net gezegd in het nieuws. Het is natuurlijk wel een gegeven. Straks is de match zo ongeveer rond 7:30 gedaan als ze naar het hotel gaan vertrekken. En 16 uur later, morgenochtend, morgen voormiddag om 11:30, moet er alweer gespeeld worden tegen Australië. Dus het is zaak om de speelsters zo fris mogelijk te houden. En dat heeft de coach daarnet al gedaan. Het is 24-18 op dit moment. De Cats leiden al heel de match. Dit zou ook geen probleem mogen zijn natuurlijk om deze match te kunnen winnen. Maar Puerto Rico klampt nog altijd aan met de score. Nu weer om zo ongeveer de aansluiting te krijgen. Het is 2024. België is de uitploeg in deze match, zo gezegd. Maar dat is natuurlijk van geen groot belang, uiteraard. Het is straks weten wie er gewonnen heeft en of je dan uit of thuis speelt, zo gezegd. Dan doet dat er niet toe. Zoals gezegd ook, Australië heeft deze middag gewonnen tegen Turkije en is dus nu op dit moment leider in de groep, omdat ze al 2 matchen hebben gespeeld. En dan moeten de Cats gewoon hun voet daarnaast kunnen zetten. En dan is het morgen natuurlijk. Wie wint is groepswinnaar. En dat is heel belangrijk. Rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales dan op donderdag. En dat betekent dat je geen extra wedstrijd moet spelen. En dat je vooral ook een extra rustdag hebt. Dat is allemaal meegenomen. Dat is voor straks. Dat gaan we straks allemaal nog eens bekijken. Nu aandacht voor de match hier vandaag met deze Cats. Die ondertussen nog 2 puntjes voorsprong hebben. Maar dat is zonder Lissowa gerekend. Want die doet verder puik haar werk. En scoort hier even kijken. Toch al haar 12e punt. Dus die is echt goed van de bank gekomen. Wakker om te komen assisteren. En dat is niet slecht dat de coach op zo iemand kan beroep doen. Dat de basis 5 dan inderdaad met vele wissels zo fris mogelijk kan worden gehouden. En zo goed mogelijk kan geroteerd worden. En dat er van de bank aanvulling komt voor die basis 5. 27-22 op dit moment. Fout van Chiara Linskens. Die op dit moment haar 2e fout al heeft gemaakt. Dus die wordt op dit moment vervangen door Emma Meeseman die weer van de bank komt. Van Loo komt er ook weer bij. En Billy Messi mag ook bij De Laren en bij Almand komen staan. Dus de basis 5 staat er bijna weer helemaal op. Door de foutenlast van Linskes is dat niet het geval. Deze aanval volgen van Puerto Rico. 5 punten achter. Meeseman die bijna de bal kon afsnoepen van Melendez. Die laat de bal toch niet uit haar handen glippen. Puerto Rico nog altijd in de aanval. En een fout van Julie van Loo op het shot van, even kijken, het nummer 6. Ja, is dat inderdaad González. Zaida González, die mag naar de vrijworplijn gaan. Willen we dat nog even meepakken? 5 punten de voorsprong. Nog 6 minuten 26 tot de rust. En dan kijken of die kloof weer kleiner wordt. Dankzij González. Op de vrijworplijn. Het is een geen wervelend begin van deze wedstrijd, moeten we zeggen. Het vinnige, snelle spel van de Puerto Ricaanse vrouwen, dat lukt nog altijd. Zij klampen aan. 27-23 op dit moment. Nog één vrijworp voor González. Kunnen wij er weer even uit. En hopelijk kunnen de Cats straks een versnelling hoger gaan spelen en een voorsprong opbouwen die hen dan geruststelt om deze wedstrijd onder controle te blijven houden. De tweede vrijworp van González gaat er niet in. Het is dus 27-23 op dit moment in het voordeel van de Belgian Cats.

0: Emma Jean Thackeray met Save Me in het Lottopark. Kunnen we deze avond de topper van de speeldag volgen? Anderlecht neemt het op tegen Racing Genk. En de vraag is natuurlijk, wie kroont zich deze avond als overwinnaar van dat duel? Nog een klein kwartier, Bert Sterks, en dan kunnen we het daar beginnen volgen. Goedenavond.
1: Goedenavond, Niels. En Anderlecht heeft natuurlijk dit seizoen al te veel met de punten gemorst en staat maar 11e in de rangschikking. 6 op 12, 2 nederlagen op verplaatsing, maar thuis wel een perfect rapport tegen La Louvière en KV Kortrijk. Tegen Kortrijk kon Anderlecht zelfs niet eens overtuigen met die 1-0 magere zege midweekwedstrijd van afgelopen week. Dus nu moet het tegen een steviger tegenstander er maar een keer op zijn, moet het thuispubliek denken. En dat is ook echt wel nodig als je naar het klassement kijkt, want AA Gent, de verrassende leider, staat op dit moment maar liefst 9 punten voor Anderlecht. Een kloof die het ergens in de loop van de volgende maanden dan toch zal moeten dichten als ze daar bovenin naast of over AA Gent willen komen. Tijd genoeg natuurlijk nog wel, maar het programma is druk met de Europese wedstrijden er al bij. En in Europa tot nu liep het voorlopig wel vlotter dan in de competitie voor Paars-Wit. De Brusselaars zijn wel, denken we toch allemaal, slagkrachtiger geworden. Sibierski, de technisch directeur, heeft de laatste dagen nog flink gewerkt in de transferperiode. En er is nog veel actie geweest, zowel op het inkomende vlak, niet zozeer op het uitgaande vlak, vooral defensief. En op het middenveld is er nog het een en het ander veranderd. Er is een overschot, zou je kunnen zeggen, aan centrale middenvelders bij Anderlecht. En de vrees is wel een beetje of de jeugd zijn plaats nog zal krijgen in dat elftal van Paars-Wit. Ik kan u zeggen dat Ogea, de 16-jarige, alleszins in de basis staat. Geen Ngakana, geen Onyaseke, maar wel Ogea vandaag. En Pentayeb Koutsoupias, de Griek, die er pas helemaal op het einde bij kwam. En Antman hebben ook een basisplaats gekregen van Vitor Bruno. Geen Lansana, geen Ambrose op het middenveld, geen Ngakana, dat gaf ik al mee. En ook geen Svetkovic, dat zijn de wijzigingen in vergelijking met die match tegen KV Kortrijk. Ook bij Genk was er nog wel wat bedrijvigheid op de transfermarkt. En kunnen ze nu vooral de miljoenen tellen, 35 van de transfer van Brugmans naar Liverpool. Hij blijft nog een jaartje en staat vandaag ook gewoon tussen de palen. 10 voor de transfer van Elouadi naar Duitsland. Eerder was ook Caretsas al vertrokken voor vele miljoenen. En er zijn een viertal inkomende transfers nog geweest in de laatste weken. Deze week eigenlijk zelfs. In het klassement zie je dat Genk maar 1 punt voor Anderlecht staat met 7 op 12. Dus ook daar mag er niet al te veel meer geworst worden de komende weken. Elouadi moet dus wel vervangen worden in dat elftal van Jes Torup. En de keuze is gevallen op Kevin Amaro, de Uruguayaanse international. 3A-caps heeft hij, is de nieuwe rechtsachter. Er is er deze week nog eentje bijgehaald met Milan Roganovic, een Montenegrijn. Maar die zit op de bank, net als Ravic, Tahirovic en Leijsen. Die andere inkomende transfers moeten zij even hun kans afwachten voor ze een keer in het basiselftal mogen staan bij Racing Genk. Genk heeft het hier de laatste jaren goed gedaan. De laatste 3 bezoeken eindigde 2 keer in een zege voor de Limburgers. 1 keertje op een gelijkspel. Dat was vorig seizoen toen het 1-1 werd. En de doelpuntenmakers van toen, Vasquez en Erabi, zijn nu niet meer te bespeuren in de A-kern van Genk en van Anderlecht. Het stadion loopt zachtjes aan vol. De zon is eventjes verdwenen. Maar we hebben al gezien en meegemaakt dat in de thuiswedstrijden van Anderlecht in de voorbije maanden bijna, want het seizoen van Anderlecht is al wel eventjes aan de gang met die Europese voorrondewedstrijden, het elke keer helemaal vol loopt en dat de sfeer er dik in zit. Dus dat zal zo meteen tegen Racing Genk wellicht niet anders zijn. Sportza.
0: Ja, voetbal is dus voor zometeen, maar basketbal, dat is nu al uiteraard nog steeds in dat tweede kwart, liever gezegd, bij jou, Karel.
2: 2 minuten 58 nog en dan is het rust en de Belgian Cats die hebben een eerste kloof geslagen. 36-25, onder andere dankzij een 3-punter alweer van Julie Allemand. Die is echt heel goed bezig, ook al natuurlijk met haar assist. 6 nu al in totaal, komt ze op 102 in de hele geschiedenis van het WK dat ze al heeft afgewerkt. En dat betekent dat ze op de 4e plaats staat in een club van speelsters die meer dan 100 assists hebben uitgedeeld op een WK. Emma Meesman heeft nog niet gescoord. Kan ze dat nu doen? Hele mooie pivotbeweging rond haar tegenstandster gedraaid. Goed gedaan van Emma Meesman. De eerste punten staan op het bord ook voor haar. Daarnet wel een tegenscore van Puerto Rico met een driepunter. Vandaar dat het nu 28-38 is. 10 punten de voorsprong voor de Cats die die voorsprong beter toch wel kunnen behouden als dat lukt voor de rust. En dan op die manier de eerste helft kunnen afsluiten. Rebound via Meesman naar Van Loo. Van Loo, Meesman en dan Julie Alman. En dan eventjes het tempo uit de match halen. Eventjes de rust. Blijven verdelen. Alman heeft een autostrade die ze krijgt. En ze probeert om de bal tot bij Klaasens te krijgen. Nasja Klaasens die in haar hoekje staat. Waar ze in de opwarming ook heel graag staat. Op training zien we dat ook vaak op het hoekje. En daar heel vaak drie punten scoort. Ze geeft die pas wel naar Klaasens. Maar op dat moment krijgt Alman ook een fout tegen. En dus blijven de Cats in de aanval. Die driepunter van Klaasens. Die wel binnenging overigens. Die telt dus op dit moment niet. Maar de Cats in de aanval. En het is Klaasens zelfs die onder de korf. Aan de baseline. Mag je ingooien. Becky Messi is er ook ingekomen. Van Loo dus. Alman. Klaasens zoals gezegd. En Emma Meesman. Meesman draait weer naar de korf. Heeft de paas voor Klaasens die probeert hier Van Loo te bedienen. En dat is deze keer geen een driepunter die binnengaat. Maar wel de rebound. Goed gedaan van Asja Klaasens. Die daar zich wegbaant. Het is overigens Becky Messi. Die zich een wegbaant en losrukt van de andere tegenstanders. En die krijgen een fout. Die van Puerto Rico. Het is al de vijfde ploegfout. En dus betekent dat Becky Messi naar de vrijworplijn mag gaan. Op 1 minuut 41 van de rust. Even kijken of die vrijworpen binnengaan. Dat zou voor haar een opsteker zijn ook, want zij is van de bank moeten komen. En scoort. Dat is een opsteker. Voor haar, want tiende, elfde speelster. Een beetje in de volgorde van de coach. En dus nu het momentum grijpen. En ze doet dat perfect, 2-2. En dus weer die voorsprong, plus 12 nu. Dit is de grootste voorsprong van de Cats in deze wedstrijd. Puerto Rico dat ook geen super afwerkingspercentage heeft. Die verdediging van de Cats die sluit. Veel beter dan tegen Turkije. Vandaar natuurlijk ook de voorsprong. Ook nu weer prima verdedigd door Emma Meesman. En inderdaad een loopfout vanwege die grootste speelster van Puerto Rico. Met de naam, de heel Amerikaanse naam van Imane McGee Stafford. Maar die trippelde met de voeten veel te veel. En vandaar de loopfout in de poging om haar rebound te nemen. We gaan naar de laatste minuut van de eerste helft. Van Loo voor Klaasens. Klaasens, Becky Messi, Van Loo. Botspaas voor Klaasens die onder de korf was doorgekomen. Hier staat helemaal vrij Becky Messi. Een shot dat er deze keer niet in gaat. Geen rebound ook voor de Cats. Laatste minuut is begonnen. Bij een 28-40 tussenstand in het voordeel van de Cats. Meer dan 10 punten voorsprong naar de rust. Dat zou een meevaller zijn. En iets waar je kan opbouwen in de tweede helft. Stafford die scoort voor Puerto Rico. En dus exact 10 punten de voorsprong. Voor een van de laatste aanvallen van de Cats in deze eerste helft. Alman gaat ze nog een assist uit haar handen toveren. De bal gaat goed rond, zoals in het handbal. Heel snel pasen natuurlijk tegen die zoneverdediging. En balverlies voor Emma Meesman. Want het was ook geen zuivere pas van Valo, moet ik zeggen. Ze maakt geen fout in de tegenaanval van Puerto Rico. En kijk, zo snel kan het dan gaan. Van plus 12 naar plus 8. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes die niet zouden mogen gebeuren. Dat is iets wat uit de ploeg moet. Een beetje te nonchalant ook, te onzuiver. En nu 8 seconden nog. Alman doet ze het zelf. Geeft een pas voor Meesman en die draait weer heerlijk rond haar tegenstander. Maar kan niet scoren. En dan Meesman sluit de eerste helft af met 2 punten. En dus ook geen assist erbij voor Alman. En al bij al dan toch de voorsprong wel voor de Cats bij 40-32. Maar er gaat dus weer een beetje moeten gepraat worden in de rust. En dan straks weer misschien het kenmerk en het handelsmerk van de Cats op het parket toveren. Door alweer een wervelend derde kwart op het parket te toveren. Dat zou niet slecht zijn, want die plus 8, ja, dat is toch niet om te zeggen dat ze al gerust in zijn om deze wedstrijd naar hun hand te zetten. Die controle moeten ze krijgen zo dadelijk in het derde kwart. Kwartier rust tussen de eerste en de tweede helft. Hier in Berlijn tussen Puerto Rico en Belgica staat het 32-40. 40 in het voordeel van de Cats.
0: Dankjewel, Karel. Inderdaad, hopelijk die turbo die aanslaat straks in het derde en het vierde kwart. Geef ik ook nog mee dat het niet alleen rust is daar in het basketbal, ook in de Premier League. In die topper tussen Arsenal en Chelsea zijn de spelers in de catacomben verdwenen. Het staat daar momenteel 1-1, dus toch nog die gelijkmaker. Benieuwd wat het daar nog wordt in die tweede helft. En dan gaan wij ook eens naar Spanje, want daar in de Vuelta opnieuw een Belgisch feestje. Eergisteren op vrijdag was het ook al het geval. Wout van Aert was toen de beste en hij kon dat vandaag nog eens overdoen. Ook vandaag met een groepje weggereden in de finale van de etappe, met daarbij ook nog twee andere landgenoten, Thibaut Nijs en Ramses de Bruyne, die ook echt stevig bezig is dit seizoen. Thibaut Nijs probeerde het nog op de verrassing, maar Wout van Aert kon hem remonteren en won de sprint. Dus een tweede etappe voor onze landgenoten daar in de Vuelta. Laten we eens luisteren naar zijn reactie bij Rutger van Severen.
3: Wout van Aert een tactisch plan uittekenen is één ding natuurlijk, maar de juiste momenten herkennen in de koers, dat is een ander ding en dat is wat je vandaag geweldig goed gedaan hebt, denk ik.
4: Ja, dank u. Ik denk, het is gewoon een enorme, het is een beetje een cliché, hè, maar het is gewoon een enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Met Bruno en Steven hebben we twee van de grootste motoren in het peloton bij. En als zij zich op kop zetten, doet het voor iedereen pijn. En zeker op zo'n wegen als vandaag. Zo draaien, keren, op en af. Dus dat pakte echt supergoed uit dat we die koers in handen namen. En ik denk dat er achter ons al heel veel aandachtig waren, gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale ja, wou ik de koers agressief rijden en kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen. Ja.
3: Ik vond het mooiste moment, de Bruyne was aan gaan vallen en dan ja, na die sprint trok je door. Dat was een heel mooi tactisch momentje toch, hè?
4: Ja, ik voelde het moment eigenlijk aan. Die jongen van Astana, Romelé, die staat denk ik nog goed in het puntenklassement en die wou die punten pakken. Dus ik was eigenlijk met hem voorop en plots dacht ik, 100 meter krijg ik normaal niet gratis van de meeste mannen. Ik denk dat iedereen een beetje verward was. Die gewoon dachten dat ik die punten zou ophalen. Maar dan heb ik doorgezet. En ik denk dat Nijs dat heel snel begreep. Want die stak nog over volgens mij. En ja, we hadden wel snel een goede samenwerking. Ja, Leknesund die heeft niet veel meegereden. Die speelde het spel wel heel goed met zijn ploegmaat achter ons. Maar die andere jongens werken heel goed samen. En dat was heel mooi.
3: Ja, nog één dingetje. We zagen je een bepaalde handbeweging maken na de finish. Had dat een bepaalde betekenis? Dat moet ik dan vragen natuurlijk.
4: Ze liep in de radio dat we de vijfde overwinning hadden gehaald. Dus ja, vijf. Ja. Dat is heat of the moment. Waarschijnlijk zag het er niet uit, maar ik hoop dat het toch niet nadrukkelijk in beeld was.
3: Ja, helaas wel.
4: Shit.
0: Prachtig, dus een tweede overwinning voor onze landgenoot Wout van Aert daar in de Ronde van Spanje. Gaan we ook nog eens kijken naar de situatie onderweg. Op de E40 richting binnenland is het meer dan een half uur file golven tussen Jabeke en Merelbeke. Ook op de E34 vanuit Knokken is dat 20 minuten tussen Westkapelle en Maldegem. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de snelweg blijft de rest van de vertragingen beperkt.
5: Ga van
6: wegenwerken
5: naar
6: rustig gaan werken.
5: Met de trein.
7: Dit hoorde je eerder deze week in Nieuwe Feiten.
8: Ik heb onthouden, het komt goed. Ik denk dat de kern van de politiek in deze tijden toch behoorlijk goed weergeeft. Het komt goed. Een mix van hoop en hopeloze naïviteit.
7: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
0: Zijn we ook heel benieuwd in het voetbal deze avond of daar een uitgesproken overwinnaar zal blijven natuurlijk op het veld van Anderlecht. Anderlecht Racing Genk, de topper van deze speeldag. Ik denk dat ze zo stilaan klaarstaan voor de aftrap bij jou, Bert Sterks.
1: Dat is inderdaad zo. De tos is gedaan door scheidsrechter Jan Boterberg. Anderlecht staat nog even in de groepshuddel. Terwijl de spelers van Racing Genk al klaarstaan op hun positie. Klaar om aan de eerste helft te beginnen. De bal ligt op de middenstip. Racing Genk in de witte outfit vandaag met hun supporters aan de rechterzijde. De vakken zitten goed vol van de bezoekende fans. En ik zie dat er ook niet al te veel paarse zitjes meer overblijven. Dus stadion zo goed als vol voor de komst van Racing Genk. Applaus was er over. geroepen is toen de naam van Noah Ogea werd afgeroepen. Niet alleen zomaar even de naam meeroepen. Nee, het was duidelijk dat het thuispubliek erg blij is met de basisplaats. Eerste basisplaats voor die 17-jarige Noah Ogea met Spaanse roots. Krijgt hij zijn kans vandaag. Hij speelt rechts voorin. En Antwan wat meer aan de linkerzijde. Misschien dat ze wel een keertje switchen. Gaandeweg de wedstrijd. Bentayeb is de diepste man met Sikan wat in zijn rug. En Sikan is natuurlijk een man die al veel heeft gescoord. De Oekraïner in de Europese wedstrijden heeft hij er 5 gemaakt. In de competitie nog maar eentje. En opvallend dan, dat gaf ik nog niet mee in de voorbeschouwing, is dat de middenvelder die ze het eerst haalde, die Romeo Amane uit Ivoorkust, dat hij niet eens in de selectie zit vandaag. En dat de man die pas in extremis ook nog werd binnengehaald, die Griek Koutsoupias, dat die wel in de basis staat bij Anderlecht. Een man die hier, zo lazen we toch, even moest wachten, medisch gekeurd was. Maar ja, plots konden ze dan Amane gaan halen, moest Koutsoupias toch weer wat wachten. Uiteindelijk kregen ze allebei een contract bij Anderlecht. En Amane dus niet in de selectie van Vitor Bruno voor de komst van Racing Genk. Anderlecht heeft de bal achterin. Het is even opletten op het middenveld voor Ilias Koutsoupias. Ze haalden hem weg bij Frosinone uit de Italiaanse competitie. Cana op het middenveld, hij is blijven staan. Lansana is dus geslachtofferd voor de Griek. Mamar met de pas vooruit. Kaats van Bentayeb. En dan gaat de bal een eerste keer de diepte in naar Ogea. Sierlijke voetballer die nu wel voelt dat er stevig wordt verdedigd in de Jupiler Pro League. Want Kayembe zet er meteen zijn heup even tegen. En brengt zo Ogea uit zijn evenwicht. Uitvoetballen kan Racing Genk met 2 jonge centrale verdedigers. Dat zijn nog altijd Matte Smets en Josué Kongolo. Man die al liet zien dat hij aardig kan meevoetballen. Scoren ook. 2 keer gescoord al in 4 wedstrijden in de seizoensaanvang. Eentje die graag mee vooruit trekt dus. Smets wacht nog altijd op dat eerste doelpunt van dit seizoen. Heeft in zijn profcarrière eigenlijk nog maar 1 keer gescoord. In een Europese wedstrijd tegen Malmö was dat in de Europa League vorig seizoen. Maar in de competitie is hem dat nog altijd niet gelukt. In die vele wedstrijden bij STVV en Racing Genk die hij toch op de teller heeft. Al is hij nog maar 22 jaar. Opnieuw Brussels balbezit met Ogea. Speelt achteruit naar de centrale mannen. Biancone, Petro en links Augustinsson. Rjabchuk die nieuwelijks achter zit overigens ook niet in de selectie van Vitor Bruno, de Moldaviër. De nieuwe centrale verdediger wel, dat is een tongtwister, Omo Bamidele, de Ier. Daar gaan we toch nog een paar keer over struikelen wanneer die een keer zijn opwachting maakt in het basiselftal of als invaller van Anderlecht. Een paar keer op oefenen nog, Omo Bamidele. En dan komt het wel goed. Kayembe heeft de bal achterin voor de neus van zijn coach Jes Storoep. Die met de armen gekruist toekijkt hoe zijn ploeg ervan afbrengt in de aanvangsminuten van deze match. Bal op het middenveld bij Erenbjerg. De man met de meeste assists voorlopig al bij Racing Genk. Rug nummer 11. De blonde man die vorig seizoen bij Zulte Waregem zet. Smets dan kan wat meters maken. Amaro, heel benieuwd zijn we hoe hij Elouadi zal kunnen opvolgen, vervangen. Ja, dat is natuurlijk ondankbaar, want wat was Elouadi sterk vorig seizoen. Begin dit seizoen ook al met zijn vele aanvallende intenties, met zijn assists en doelpunten. Helemaal hetzelfde presteren zou heel gek zijn als Kevin Amaro dat zomaar even kan. 22 jaar is hij uit Uruguay. Maar blijkbaar ook wel een man die graag offensief een keertje meetrekt bij Racing Genk. Of dat is toch de bedoeling. Hij ging een keer mee, maar kreeg de bal niet. Het is wel een ingooi voor Racing Genk op de rechterflank. Augustinsson zet de troepen waar ze moeten staan. Hij ging in de tackle toen Amaro er aankwam. Smets opnieuw met Kongolo. Kayembe staat links te wachten. Voorlopig niet meteen openingen in de wedstrijd. Actie van Yokoyama op de linkerflank. En dan loopt Erenbjerg in buitenspel. Is het een vrije trap helemaal achterin voor Anderlecht. Voor Biancone. Hij de rechtsvoetige, Petro de linksvoetige. En de rest van de defensie dus Augustinsson met aan de rechterzijde Mamar. Die ook niet vies is van een keer meegaan tot op de achterlijn. En geregeld een assist aflevert. Zo deed hij dat ook nog tegen KV Kortrijk. Het enige doelpunt door Sikan werd alweer gescoord op aangeven van Mamar. 2 assists in de competitie. Eentje in Europa ook in die voorronde wedstrijden. 6 voorronde wedstrijden die Anderlecht al moest afhaspelen. En nog geen Europees voetbal natuurlijk voor Anderlecht komende week. Alleen de Champions League gaat al van start. Anderlecht moet er nog een weekje langer op wachten. tegen Lyon wordt er dan afgetrapt in de Europa League op een woensdagavond hier thuis. Anderlecht in de aanval, achteruit gespeeld, raar Antman, maar hij komt even tekort en zo misschien een kans om tegen te prikken met Durosini in eerste keer. Stevig duel met Biancone, gaat over het been, was het een overtreding? Nee, zegt Jan Boterberg. En dan is er ruimte om het terrein over te steken op het middenveld. Sikan even zoeken naar de bal, is die weer kwijt en dat is wel een overtreding, geeft Boterberg dan aan. Dus dat zijn twee 50-50 beslissingen in het voordeel van Anderlecht op een seconde of 20. Het thuispubliek vond het prima, de bezoekers net wat minder en Jes Torop die even laat zien dat hij er ook aanwezig is en zijn stem even verheft richting Boterberg. Opnieuw balbezit met Mamar. Eén aanval volgen we nog met Biancone. Speelt weer achteruit tot bij Petro. Dus een echte aanval is het voorlopig niet. Nu al wat meer met Augustinsson die hoger gaat staan. En een Antman op snelheid geeft daar mee centraal aan Sikan. Is nu in de rechthoek. Wil Smets voorbij. Dat lukt hem ook. De voorzet komt er. En we krijgen de eerste hoekschop in de match. Het is er één voor de thuisploeg. Dat hoort u meteen aan het publiek na 6 minuten. Hoekschop voor Paars-Wit. Van links naar rechts voetballend. In de eerste helft. Goeie actie hoor van Danilo Sikan. Iets wat we misschien iets te weinig van hem zien. Hij is vaak niet al te veel aanspeelbaar. Maar nu niet de diepste man. Hij speelt wat in de rug van Bentayeb. Dus zou het niet onlogisch zijn dat hij het leer wat meer voelt vandaag. Dan in die andere wedstrijden waar hij echt de diepste man was. De hoekschop komt eraan. Laag voor doel. Weggekopt daar meteen door Brian Heijnen. De aanvoerder van Racing Genk. Opgevangen weer door Augustinsson. En dan kunnen ze het nog een keer proberen met een bal achteruit tot bij Mamar. Schietkans misschien. Hij durft het niet aan. Opzij voor Ogea. Heeft daar nog Yokoyama tegenover zich. Naar het centrum, naar Kana. Maar Anderlecht blijft wel diep staan op de helft van Racing Genk nu. Augustinsson op de linkerflank. Met Antman nog een keer. Wil zijn man voorbij. Ja, Veinzen nog een keer. Dan Augustinsson. Uiteindelijk moet wel iemand een keer trappen natuurlijk. Of een voorzet geven. Ze blijven maar breien en breien. Met ook goed soepjes en dat valt dan even mee. Met een bal voor doel waar Bentayeb net niet bij kan. Voorzet van Augustinsson was het. Nog altijd rondom de rechthoek. Met Kana nu die één man tegenover zich heeft. Dat is Junya Ito die mee verdedigt. Via Petro gaat het naar Mamar. Racing Genk moet echt even achteruit nu. Ogea met Kayembe er weer bij. Snijdt naar binnen. En snijdt nog een keer naar binnen. Waardoor er ruimte komt nu voor Kutsoupias. Mamar ook in het hart te vinden. Veel positiewissels bij Paars-Wit. Kana nu wat meer aan de rechterzijde te vinden. Hij wil de pas tussendoor geven naar Mamar. Maar die kwam er niet uit. Ogea. En het blijft maar balbezit voor Paars-Wit nu in deze fase. Kana achteruit. En Biancone kan weer rondspelen samen met Petro. 8 minuten gevoetbald. Anderlecht is baas op dit moment. 0-0.

0: The Thrills met Big Sur. Straks meer voetbal daar in het Lottopark. Maar Karel, er wordt opnieuw gebasket bij jou, dus we sluiten opnieuw aan.
1: Absoluut. En de voorsprong van de Cats bij de rust was 8 punten. Het zijn er nu nog 6. Want Puerto Rico is goed begonnen aan deze tweede helft. Want meteen 4 punten op een rij. Ook weer een aanvallende rebound van de vrouw van 2 meter, Staffords. Die daar een beetje in de eerste helft ook haar ding kon doen. Een beetje veel te veel dan eigenlijk nodig mag zijn. Ook nu weer, kijk, dat is al een tweede aanvallende rebound in nauwelijks 2 minuten tijd. En de Cats die daar... ja, voorlopig geen antwoord hebben. We hebben wel gelukkig ook nu met haar lange armen ertussen goed gepositioneerd. Chiara Linskes en Emma Meesman daarnet. Die werd daar afgestopt. Stop, foutief, dachten wij allemaal. Maar dat mocht doorgaan. En geen fout gefloten door de scheidsrechters. En ook nu weer aan de andere kant van het parket. Kan Puerto Rico zomaar lopen. Meesman maakt dan de fout. Reclameert nu toch wel eens tegen de scheidsrechter. Want ze zou dat meer mogen doen. Omdat er toch zo vaak op haar fouten worden gemaakt. Die niet worden gefloten. En ze is daar een beetje braaf in. Nu wel profiteert ze van dit stille moment in de wedstrijd. Om dat toch eventjes duidelijk te maken aan de scheidsrechters. Uiteindelijk levert dat niet veel op. Want het is natuurlijk aan de overkant met Ariel Guriante. Die speelt in Israël. Een van de 2 speelsters die niet in Puerto Rico zelf spelen. Die naar de vrijworplijn mag gaan voor haar eerste vrijworp. Die ging er niet in. De tweede nu. Dus nog altijd +6 voor de Cats. We zijn 2 minuten 15 seconden ver in het derde kwart. De tweede vrijworp gaat er wel in. En de Cats gaan toch ergens moeten, ja, een soort van tempoversnelling in de match brengen. Een efficiëntere afwerking, dat zeker. En vooral proberen dat al die Puerto Ricaanse vrouwen hun pogingen niet mogen afstraffen. En dit is nu wel de eerste 3-punter van Antonia de Lara. Daarnet ook een 3-punter van Julie Almond. En zo is het weer +8. En staan we weer gelijk zoals het bij de rust was met 40-48. En dit moeten ze nu proberen door te trekken. Iets zuiverder spelen ook. Niet te veel en te lang die Puerto Ricanen onder de korf ook dulden. En ook nu weer is er zo'n half balverlies. En dat kunnen de Cats dan niet oprapen. En blijft het bal in het voordeel van Puerto Rico. Met zelfs een fout bovenop bij die shotpoging van, eventjes kijken, van San Antonio. En met de mooie voornaam Trinity. En die mag weer naar de vrijworplijn. En dit duurt nu al veel te lang in heel die wedstrijd. Dat aanklampen van Puerto Rico, waar de Cats toch veel makkelijker afstand zouden moeten kunnen nemen. Om dan, ja, naar het einde van die match toe en ook weer met de basis 5 zoveel mogelijk te gaan rusten. Want we hebben het al een paar keer aangehaald. Er zit straks amper 16 uur tussen het einde van deze wedstrijd en het begin van de volgende, morgenmiddag om 11:30. En dat is een heel belangrijke, dat is de belangrijkste wedstrijd van deze eerste ronde. Omdat we er toch mogen van uitgaan dat de Cats deze match gaan winnen. Australië heeft zijn 2 wedstrijden ook gewonnen. En dus is het wie morgenmiddag wint, die is groepswinnaar. En zeer belangrijk voor de kwartfinales. Billy Messi hier van op het hoekje. Nee, die bal gaat er niet in. Poging die ook niets oplevert qua rebound voor de Cats. En dus Puerto Rico weer in de aanval. Pakken we nog even mee. Daar Antonia de Lara, die een beetje gek wordt gedribbeld. 3-puntspoging van Puerto Rico, maar heel slordig. En nu een snelle tegenaanval van Valo naar Almond. En Almond die bijna de bal verliest, maar die wordt uit haar handen getikt. En dus fout van Puerto Rico. 41-48. We zitten te wachten op een soort van turbo moment, turbomomenten, turbominuten om Puerto Rico helemaal tuurluurs te spelen. Daarin zouden ze toch wel moeten kunnen slagen. Maar dat gebeurt op dit moment niet. 3,5 minuut ver in de tweede helft. 48-41, de voorsprong voor de Cats. Sportza.
0: Maken wij opnieuw de switch naar het voetbal. Anderlecht tegen Racing Genk. We zijn ondertussen een stukje verder in de wedstrijd. Bert, heb je veel genoteerd in de tussentijd?
2: Nee, niet al te veel, Niels. 0-0 na een kwartier. 1 goede doelpoging heb ik genoteerd van Racing Genk. Jeppe Ehrenberg was de man van het schot met links. Goed gedaan hoor. Niet zo ver ernaast. Even aangeraakt ook nog wel door een verdediger van Anderlecht. En zo werd het ook een hoekschop voor Racing Genk. Die niets opleverde, maar best gevaarlijk. Het schot van Jeppe Ehrenberg, die op zoek is naar zijn eerste doelpunt voor Racing Genk. Wel al een assist of 3 op zijn naam. Maar scoren is dus nog niet gelukt voor de Deen die dat vorig seizoen zo vlotjes deed. 13 keer 35 wedstrijden voor Zulte Waregem. Het moet bij Racing Genk nog allemaal goed en wel beginnen op dat vlak voor hem. Anderlecht nog geen enkele doelpoging Dat is toch opvallend. Na een kwartier nog geen enkele keer door de defensie van Racing Genk geraakt. Die de laatste weken nu niet bekend stond als overdreven secuur. Veel tegendoelpunten tegen Antwerp, 4 stuks. En daar konden ze dan toch nog een puntje pakken. Dat was al straf op zich. Ook vorig seizoen veel tegendoelpunten de Limburgers. Nu voorlopig dus wel de 0 op Anderlecht. Een wedstrijd die overigens ook een minuut of wat heeft stilgelegen na een overtreding, vond ik. Maar ze werd niet gefloten, de fase, door scheidsrechter Boterberg van Leo Petro. Die met hooggeheven been een uitrap van Brugmans richting zijn doelman Kozemans probeerde te verlengen. En hij deed dat met zijn voet op de hoogte van het hoofd van Duro Simni. En het is niet dat de Nigeriaan zich bukte. Nee, het was echt zo hoog. En hij moest ook verzorgd worden. Dus een schoolvoorbeeld van gevaarlijk spel. Dat niet werd opgemerkt door Boterberg. En vreemd genoeg ook niet door zijn assistent die met zijn neus bovenop die fase stond. Dus nee, dat moest beter van de twee. Veel duidelijker kon het niet zijn. Hij had zijn voet echt tegen het hoofd van Duro Simni. En of hij dan de bal raakt of niet, maakt op dat vlak niet zoveel uit. Het was gewoon gevaarlijk. Hij bracht er de integriteit van Duro Simni mee in gevaar. Dus daar had gewoon gefloten moeten worden. Kaart niet, die was zeker niet nodig. Maar wel de overtreding. Heine met de borstcontrole op het middenveld. Kongolo achterin. Matte Smets dan even naar de linkerzijde met de bal richting Kayembe. Heine zakt ook even uit naar links. Duro Simni met Biancone in zijn rug. En Ehrenbjerg gaat dan even druk zetten. Waardoor de bal nog net wordt aangeraakt door hem. Maar wel over de zijlijn wordt getikt. En Anderlecht mag inwerpen op de rechterflank. Nee, het is voorlopig geen hoogstaand kijkstuk. Niet te veel openingen in de match. We zien een beeld van, ik denk dat het de schoen van Duro Simni is. Die al helemaal gescheurd is. Ook er zijn inderdaad al wel wat pittige duels geweest. Met hem en Biancone en Petro. Het is vaak stevig. En bij Anderlecht hebben ze wel wat moeite met de lange ballen die Racing Genk verstuurt. Zoals die van Brugmans zo net. Maar ook al een paar van de verdedigers. Van Smets onder meer. En het is geweten. Petro en Biancone zijn niet al te snel daar achterin. Ook niet wendbaar. Dat probeert Racing Genk dus duidelijk uit te buiten. Dat is voorlopig niet gelukt. Duro Simni is even aan de zijkant komen staan. En is een andere schoen aan het aantrekken. Dus die was te zeer gescheurd om nog stabiel te kunnen rondlopen. Het zijn nu twee verschillende schoenen, heb ik de indruk. Een witte links en een blauwe rechts. Gaat hij dan echt zo spelen met twee verschillende schoenen? Het zou kunnen. Of gaat hij ze toch maar allebei wisselen? Ik ben benieuwd hoe hij zo meteen het terrein weer gaat opkomen. Terwijl we de aanval van Anderlecht wel volgen natuurlijk met een mannetje meer op dit moment. Mamar met Biancone, met Petro. Maar het is allemaal redelijk steriel dat balbezit. En inderdaad, twee verschillende schoenen. Een roze met wit links en een donkerblauwe aan zijn rechtervoet. Zo is hij heel makkelijk te herkennen. Rafio Duro Simni, de man van 4 doelpunten in evenveel wedstrijden voor Racing Genk. Het ziet er niet uit. Maar kijk, het moet dan maar even zo tot aan de rust zeker. Goed doorgespeeld nu door Parsmit. Ruimte voor Bentayeb en ook voor Antman aan de linkerkant. Hij gaat recht richting Amaro, snijdt naar binnen. En dan hak je achter zijn steunbeen dat helemaal mislukt. En Amaro kan terugkeren. Zowel de tempoversnelling nu van Ito. Is Augustinsson voorbij en dan wordt er aan zijn shirt getrokken door Antman. En dan is dat ook de eerste gele kaart in de wedstrijd. Antman weet nu meteen dat Ito een heel snelle speler is. Dat weten wij natuurlijk al heel lang. Maar Antman is nieuw in de competitie. En verslikt er zich even in. Trekt even aan de arm van Junya Ito. Dan nog een keer uit evenwicht gebracht en meer dan terecht die gele kaart getrokken door Jan Boterberg voor de Fin. Snelle Fin nogthans ook wel bij Anderlecht links voorin. Maar Ito is toch nog van een ander kaliber, de WK-ganger van Racing Genk. Tweede keer eerder dat hij op een WK stond overigens, Junya Ito. Met 1 doelpunt tegen Tunesië. Omdat WK in de States en Mexico en Canada. Bal achterin bij Anderlecht bij Augustinsson. Hij voetbalt uit tot op de borstkas van Sikan. De bal gaat tientallen meters de lucht in. Richting Ogea. Maar dat is niet het soort bal dat je hem moet geven natuurlijk. Het is een jongen die een bal over de grond wil krijgen. En dus lost Kayembe dat even heel fraai op met Yokoyama. Duro Simni weer met rug naar doel. Met Biancone in zijn rug. Ook Bentayeb kan er niks van maken. En Kongolo speelt terug tot bij zijn doelman Brugmans. Zo spelen we dik 20 minuten nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Bert. Karel, dan komen we opnieuw bij jou om de Cats verder te volgen.
1: Ja, want het blijft een vervelende tegenstander. En dat wil ik niet negatief bedoelen. Maar het is, ja, op zijn Vlaams gezegd, een ambetante tegenstander om tegen te spelen. Ze blijven aanklampen. Ze blijven vinnig verdedigen. Ze blijven ook onder die korf vechten voor elke bal. En het vuur zit op bepaalde momenten toch meer in dat team van Puerto Rico dan bij de Cats, die bij momenten een heel klein beetje gelaten aan het spelen zijn. En dus loopt het niet zoals gewenst. Dat is heel duidelijk. Becky Messi mag naar de vrije worplijn bij 44-53. Voorsprong van 9 punten. Ze heeft daarnet haar 2 vrijworpen in de eerste helft omgezet. Deze gaat er ook in. Dus weer plus 10. Een heel klein beetje ademruimte voor de Cats op die manier. Het zou niet slecht zijn als die tweede van Becky Messi ook binnengaat. Dat doet hij ook. En voilà, plus 11. Lissoua staat er ook weer op. Dat is op dit moment de topscorer in de wedstrijd. Dus ook van de bank gekomen. De helft van de punten in de eerste helft kwamen van de bankzitters. En dat hebben we nog niet vaak kunnen zeggen. Dus dat is goed. Dat is een element dat we moeten meenemen. Maar voor het overige moet de afwerking zuiverder. En moet er vooral gepoogd worden om die Puerto Ricaanse vrouwen hun ding te laten doen onder de korf. Dat mag niet blijven duren. Het is nog 2:48 in dit derde kwart. Nastja Klaasens komt er nu in voor Julie Allemand. Allemand, een van de basis 5 die morgen een heel belangrijke rol heeft tegen Australië. Dus laat die inderdaad maar een beetje rusten. Het is met Meeseman en met Valo, 2 van de basis 5 nu op het parket. Klaasens, Becky Messi en Maxuela Lissoua. Dat zijn de 5 die het op dit moment moeten doen. Wat kan Puerto Rico daar tegenover stellen? Ze mijten onder andere die penetratie weer naar de korf. En de rebound die dit keer niet in de hand valt van Stafford. En dus kan Lissoua ermee aan de haal. Zij dan op de spelverdeling helemaal alleen. Bats paas naar buiten voor Meeseman, die dan net haar 4e punt heeft gemaakt. En nu gaat dat 6e punt er ook niet in. Ook een ongelukkige wedstrijd voor Emma Meeseman. Die bal draait gewoon uit de korf. Het was een prima aanval alweer van de Cats. Goed vanuit de verdediging. Transitie gedaan. En kijk eens, Stafford die profiteert er ook van om weer te scoren. En er dus 44-57 van te maken. Dat, die punten moeten nog aangepast worden, denk ik. Dus kan Puerto Rico weer aanklampen. Valo, nog een driepunter erbij. Ja, ja. Dit zijn goede driepunters. De 5e nu. Op dit moment ook van Julie Valo. En we krijgen wat driepunters betreft 12-25. Dat is zo ongeveer 50%, dat is zeer goed. Dat mogen ze wel blijven doen. Oh, die bal van Stafford die tikt dan op 3 kanten van de ring en valt er ook nog wel in, zeker. Vandaar de voorsprong. 58-48, plus 10. Ja, wanneer komt die klover? Wanneer zijn ze gerust? Becky Messi met een driepunter en die draait er ook uit. Maar goed haar kans genomen, inderdaad. En fout van Lissoua bij het rebounden. 1 minuut 23 nog. Daar staat Kiki klaar, dat is Kiara Linskes, die erin komt voor Meeseman. Meeseman ook maar eventjes gaan uitblazen op de bank. En de 2 minuten straks tussen het derde en het 4e quarter, dat kan ook. Maar de fout van Lissoua is wel de 5e ploegfout en dat betekent dus vrijworpen. Telkens als er nu een fout gaat gebeuren voor Puerto Rico. Die mogen dus naar de vrijworplijn. Van Loo wordt vervangen door Allemand, door de coach. Die langer rechts staat dan anders, heb ik zo de indruk. Die ook wel aanvoelt dat dit een hele taaie klus is, deze wedstrijd. Als je die over de streep kunt trekken, dan zal dat niet slecht zijn voor het mentale front. En vooral dat je weet van hoe goed ga je slapen. Hè? Hoe lang duurt de verzorging? Wanneer kun je eten? Wie en hoe verteert deze match het best? En vooral Australië heeft dus gewoon 6 uur langer rust ten opzichte van de Cats voor die match van morgen voormiddag. Eigenlijk is het waanzin als je op een groot toernooi komt dat je binnen de 24 uur alweer een wedstrijd moet spelen. Goed, tv-rechten blijkbaar zorgen ervoor dat ze morgenavond in Australië dan kunnen kijken naar die match die voor ons in Europa natuurlijk om 11:30 is. Dat zal het allicht ook wel zijn, een van die redenen. Nummer 3 in de wereld Australië tegen nummer 5 de Cats om 11:30 morgens. Wie verzint het? Maar goed, Lissoua voor Becky Messi. Messi, ga maar naar de korf. Toch nog een pas naar Linskes. En nu voor allemaal voor een driepunter. Die draait er weer uit. En geen aanvallende rebound van de Cats. Ja, het is geen derde kwart geweest om te wervelen. Het is niet gebeurd wat er anders al vaak is gebeurd. Dat de Cats het helemaal recht trekken in dat derde kwart. Het zal misschien voor het vierde kwart zijn. Laat ons daarop hopen. Laatste 40 seconden van dit derde kwart. Nasja Klaasens mag daar niet te veel de baseline vrijgeven. Toch nog een pass die naar buiten gaat. 24 seconden, dat is de buzzer die je hoort. Dus in die periode hebben de Cats, hebben de vrouwen van Puerto Rico niet kunnen scoren. Klaasens ook weer geen rebound. Laatste 20 seconden van dit derde kwart. Almond.

0: op die kwartfinales. 12 seconden nog. Hier komen de Puerto Ricaanse vrouwen voor de laatste aanval. Dan krijgen we de ruststand. Of het tussenstand na het derde kwart. Bal gaat buiten en dat gaan we niet meer volgen. Voor jou, Niels, nog even het voetbal misschien bij 58-50 hier in Berlijn.
1: Heel kort dan nog bij jou, Bert. Vlak voor het nieuws, zeg ons, hoe zit het daar nog?
2: 0-0 na 27 minuten. Tweede kansje voor Racing Genk. Een voorzet die niet onaardig was. Belandde op het hoofd van Heijnen. Voorzet van Ito was het. En hij kopte maar te zwak. En recht op doelman Kozemans. Zo hebben we toch twee doelpogingen van de bezoekers. Eentje van Ehrenberg. Eentje van Heijnen. Tegenover nog altijd 0 voor Anderlecht. Dat zijn aanvallende motor nog aan de praat moet zien te krijgen. Nee, de balwisselingen zijn er wel. Maar verlopen te traag. Ze slagen er niet genoeg in. Om mannen die het verschil kunnen maken vrij te krijgen in of rondom de rechthoek. 27,5 minuut gespeeld. Anderlecht tegen Racing Genk is nog altijd 0-0.
3: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een uur geleden is de exitpoll bekendgemaakt na de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Er werd een overwinning verwacht van de extreemrechtse partij AfD. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald?
10: Wel, Peggy, dat kan ik u over een paar seconden vertellen, want we zijn net de laatste resultaten aan het binnenkrijgen. Nee, uit de voorlopige resultaten zouden ze 39 zetels halen en je hebt er 42 nodig. Dus voorlopig niet, maar het blijven voorlopige resultaten en het kan dus nog zijn dat ze toch nog die absolute meerderheid halen, maar het ziet er niet naar uit op dit moment. Het is natuurlijk wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD. De CDU van de huidige minister-president verliest de helft van zijn kiezers, wordt de tweede met 18%. En opvallend, Peggy, de AfD profiteert het meeste van de enorme opkomst bij deze verkiezingen. Heel wat mensen die nog nooit gestemd hebben, zijn nu gaan stemmen voor de AfD.
9: Ja, en Jeroen, zijn er al reacties?
10: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund, die spreekt van een historische dag. En ja, dat is het natuurlijk ook. Maar hij blijft er wel bij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. En die heeft hij dus niet voorlopig. Hoewel de nationale voorzitter van de AfD, dat is Alice Weidel, daar dan weer wat twijfel liet over bestaan daarnet. En Sven Schulze, de minister-president van de CDU, die spreekt over een zware nederlaag. Maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
9: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Er volgt nu nog een gespreksronde met Europese vertegenwoordigers. De twee VS-gezanten waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het is nog afwachten of de gesprekken iets zullen opleveren. Sport. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje. Thibaut Nijs werd derde, Ramses de Bruyne vierde. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta.
11: Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Ik denk dat er achter ons al heel veel aandachtig waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen. Ja.
9: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Karel Bertelen, kunnen onze basketbalvrouwen een tweede zege binnenhalen?
0: Ja, dat zou moeten, hè, want tegen Puerto Rico, dat is toch de minste tegenstander van de groep. Maar het gaat oh zo moeilijk. Ze leiden wel met korte ei, maar ze leiden ook met gestipte ei. Het

0: 62-50 op dit moment. 12 punten de voorsprong. Is de grootste voorsprong die ze tot nu toe in deze wedstrijd hebben kunnen realiseren. Op 9 minuten en 11 seconden van het einde van de wedstrijd. Puerto Rico is een taaie tegenstander. Die maar blijft aanklampen. En ook aanvallend loopt het niet zoals het zou moeten zijn bij de Belgian Cats. Ze laten ook af en toe steken vallen in de verdediging. Vandaar dat het min of meer gelijk op gaand is. De Cats kunnen geen kloof maken. En dat zou misschien nog moeten kunnen gebeuren in die laatste 9 minuten. Maar ze staan wel 12 punten voor. Het is 62-50.
1: Dankjewel, Karel. En in het voetbal spelen Anderlecht en Racing Genk de topper van speeldag 5. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Ook vanavond blijft het droog en erg zacht vannacht. Morgen opnieuw een mooie zonnige en warme dag rond 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
4: Sportza.
3: Met Niels van Duizen.
5: Straks meer basketbal met de Cats tegen Puerto Rico, maar we gaan ook terug naar het Lotto Park. Een beetje Anderlecht tegen Genk volgen bij jou, Bert?
6: 0-0, maar Anderlecht lijkt er eindelijk aan begonnen te zijn aan wat meer aanvalsgeweld met twee goede doelpogingen op 1 minuut. Eigenlijk eerst eentje van Bentayeb, de man die ze haalde bij Touarga. Hij kon aanleggen met links. Krul richting de bovenhoek, maar dan ging hij een beetje te ver naar buiten en zowat een meter, denk ik, naast het doel van Brugmans. En dan van aan de andere kant de pas van Koutsoupias. Eerst kijken naar een schot nog dat een beetje gekraakt is van Antoine. Bal met een paar botsen, maar redelijk ver naast het doel van Brugmans. Maar zo net dus gevaarlijker Koutsoupias, de Griek, met de pas. En dan was de verrassing er dat Augustinsson mee vooruit was gelopen. Dat doet hij niet zo vaak zo ver meegaan. Diep de rechthoek in, kon de bal meenemen, aanleggen met links en rakelings voorlangs. Dat was de beste kans van de wedstrijd voor Ludwig Augustinsson. Een man die niet zo heel vaak scoort. Wel, dat was nog een keer een uitgelezen kans voor hem om dat wel te doen. Maar 0-0 en Racing Genk heeft al eventjes niets meer laten zien nu in de voorbije minuten. Er lijkt een blessure voor Biancone, maar hij staat toch maar weer recht. Vroeger zou de bal al meteen zijn buitengetrapt voor verzorging. Maar sinds die regel dat een speler die zich laat verzorgen naar de zijkant moet en daar even moet blijven, is dat toch allemaal een pak minder geworden. Even manken en trekken benen kan heus geen kwaad. Als het geen doodschop was, Smets moet zich reppen, want korte terugspeelpas van Kayembe. Hij zit er wel als eerste bij, de Limburgse centrale verdediger. Maar de voortzetting is dan even wat minder, omdat hij onder druk stond. En dan is de inworp voor Anderlecht op de rechterflank. Torup staat de hele tijd met een arm gekruist voor zijn rechthoek. Ziet dat zijn ploeg niet zo heel vaak in de problemen is gekomen. Maar ze moeten natuurlijk wel de organisatie wat zien terug te vinden na die twee goede doelpogingen op een rij. En die kans voor Augustinsson was echt wel een uitgelezen, uitgespeelde kans. Vooral ook door het hart van de Gekse defensie, gevoetbald door Koutsoupias. Dat moeten ze zien te vermijden, want vroeg of laat is het dan toch een keertje prijs als er zoveel ruimte centraal wordt weggegeven. Opnieuw balbezit voor Anderlecht met Petro. Afgelegd door Antman. Ganna eventjes. Opnieuw Petro met een crosspas. Helemaal naar Mamar. Goeie bal. De aanname is ook goed. Goeie controle. De voorzet richting Bentayeb. Daar is de kopbal. En oh, supersave van Brugmans. De man van 35 miljoen laat zien waarom Liverpool zoveel geld voor hem heeft neergeteld. Goeie voorzet van Mamar. Gemeten op het hoofd van Bentayeb. Eerder bij de eerste paal stond hij nog. Dook naar die bal. En met één hand Brugmans. Goeie save voor Bentayeb. Dicht bij zijn eerste doelpunt voor Paars-Wit. Hoekschop nog voor Anderlecht. Beste kans van de match. Bentayeb. Al een keer met een schot ernaast. Maar nu prima reflex van die doelman van 2 meter. 18 jaar nog maar. Dook naar zijn linkerkant en haalde die bal eruit. De hoekschop van Ogea is geen goeie. En dan holt Yokoyama nog achter de bal aan. Het is Ito, excuseer, die andere geblondeerde Japanner. Is snel, ziet dat Durosin niet mee schuift. En dan voetbalt hij door naar de rechterkant waar wel Yokoyama staat nu. Een paar passeerbewegingen en een goede tackle op het middenveld van Sikan die even mee verdedigt. En Anderlecht heeft zo de ruimte om te schakelen. Terwijl er achterin eentje is blijven liggen bij Anderlecht als Koutsoupias. Zegt dat hij een tik heeft gekregen, maar wordt door Kozemans toch maar snel weer rechtop gezet. Ik dacht buitenspel van Ogea, maar er wordt doorgespeeld. De vlag van Yves Deneve gaat niet de lucht in. Nu de overtreding en de vrije trap voor Anderlecht ter hoogte van de middenlijn. Een paar goede kansen op een rij dus voor Paarswit. Goeie save ook van Brugmans. Zo blijft de 0 op het bord voor beide ploegen na 37 minuten. 0-0.
5: Dankjewel Bert Karel. Dan sluiten we uiteraard ook graag opnieuw aan bij jou voor meer basketbal met de Cats.
0: Met in de ploeg op dit moment de beste Puerto Ricaanse vrouw op de vrijworplijn met McGee Stafford. 20 punten gemaakt, maar ze mist haar 2 vrijworpen. Kan dus niet iets doen aan die achterstand die Puerto Rico nog altijd heeft bij 62-50. Nasha Klaasens nu naar de korf en wordt toch foutief gestuit. En dat wordt weer niet gefloten. Ja, op dat vlak zijn de Cats ook niet verwend. Dat hoort het publiek ook, want een groot overtal alweer. De Belgische supporters in deze zaal mag ik zeker eens meegeven. En meteen aan de overkant. Ja, de driepunter. En dus 53-62. 9 punten weer de voorsprong. Wat een lastige opdracht is dit geworden voor de Belgian Cats. Dat ze die maar gewoon over de streep trekken en dan vergeten. En vooral snel verzorging en gaan rusten zo snel mogelijk. Dat gaat moeten gebeuren. Die match maar heel snel vergeten ook. En nu een driepuntspoging van Almand. En eindelijk wordt daar een fout op gefloten voor Julie Almand. En dan kan zij naar de vrijworplijn gaan. Om toch weer een beetje ademruimte te creëren. Hopelijk voor de Cats. Lissoa, Meesman, Almand dus. De Lare en Klaasens op het parket. En Almand naar de vrijworplijn. Voor haar mogelijk 10e en 11e punt. Gaat dat lukken? Dat zou moeten, hè? Julie Almand op de vrijworplijn. Nee, zelfs dat niet. Eerste vrijworp gaat ernaast. Een beetje tekenend voor de wedstrijd. Wel met haar 7 assists. Heeft ze er nu al 103 op een WK. Daarmee staat ze derde in de ranking. Of all times. Dat is toch wel iets om mee te nemen. Tweede vrijworp gaat binnen. En omdat het een driepuntspoging was, krijgt ze een derde vrijworp nog. En die gaat er ook in. Dus 2-3. Dat maakt toch weer 64-53. Een voorsprong van 11 punten. We moeten nog spelen. 6,5 minuut. En bij Puerto Rico blijven ze ons het vuur aan de schenen leggen. En hebben ze vaak geluk dat de bal, als er een soort van balverlies is. En dat de bal dan moest, dat ervoor gevochten moet worden. Rolt die bijna altijd naar de kant van die Midden-Amerikaanse vrouwen. En daar hebben ze een beetje geluk in. Maar goed, laten we dat maar snel vergeten. De Lare nu naar de korf. En die wordt, goed opgevangen. Ik kan niet anders zeggen dan het is. En dan is er een slechte pas. En dan is het aan de overkant weer de tegenaanval. Die gelukkig slecht wordt afgerond nu. De Lare, lange bal voor Nasha Klaasens. En dit is een assist. Heerlijk voor het inlopen van Lissoa. Trailer beweging van Maxuela Lissoa. Prima gedaan. En ook zij. Ja, zij brengt ook haar bijdrage van de bank. Samen met Klaasens. Samen met Becky Messi ook. Dat zijn de drie die van de bank gekomen zijn. En die zeker iets hebben toegevoegd aan de moeizame, ik blijf het zeggen, voorsprong van de Cats op dit moment. Nog 5 minuten en 46 seconden. De coach van Puerto Rico vraagt een time-out. En dus kunnen wij er ook weer even uit bij 66-53.
5: Dankjewel, Karel.
2: Sportza.
5: Zoals ik straks liever gezegd, is er ook nog meer voetbal met SK Bever die in eigen huis Oud-Heverlee Leuven ontvangen. Daar gaan we straks naartoe. Maar eerst nog verder Anderlecht Genk volgen bij jou, Bert.
6: 5 minuten nog te gaan in de eerste helft. Toch Gea met een goede controle. Laat de bal echt vallen op de punt van zijn schoen. 0-0 nog altijd. Maar bijna Kayembe voorbij. Nog net de punt van de schoen ook van Kayembe. Die ertussen zat. Tegenaanval met Erenbjerg. En Biancone moet nu alle zeilen bijzetten. Want de Deen is vertrokken. Goed verdedigd. Deed de deur prima dicht. Krijgt er het applaus voor van het thuispubliek. Liet de Deen niet naar binnen knijpen. En duwde hem even met de schouder nog opzij. Waardoor hij zelf kon wegdraaien van Erenbjerg en niet omgekeerd. Prima verdedigend werk was dat van Julian Biancone. De man met rug nummer 4. Die dus ook de hete adem misschien wel voelt van die nieuwe man van Omobamadile. Die op de bank zit, de Nigeriaan. Gehaald bij Straatsburg. Biancone kan de bal opbrengen. En speelt hij lang naar de rechterkant, waar Mamar nog een keertje diep gaat. Ja, is zijn man voorbij. Kayembe miskijkt zich helemaal. Nu Mamar, hij kan de bal niet meer meenemen. Klipt onder zijn voet zo vandaan en zo over de achterlijn. En doeltrap voor Luca Brugmans. Maar nee, Kayembe stapte uit en kwam veel te laat bij Mamar. Profiteerde daarvan, maar niet helemaal. Omdat zie ik nu hij even weggleed met zijn steunbeen even weggeschoven. En vandaar dat hij net niet meer op tijd kwam om die bal nog op een goede manier voor het doel te brengen, denk ik toch. Of beter onder controle te krijgen, op zijn minst. Daardoor kon Kayembe nog terugkeren en in zijn weg gaan staan. Slechte uitrap van Brugmans. Daar lachen ze een keertje mee natuurlijk hier bij het Anderlecht publiek. De duurste Belgische doelman ooit. Kan dus ook wel een keertje iets fout doen. Maar heeft zeker ook wat goeds gedaan in de eerste helft. De manier waarop hij die bal van Bentayeb eruit haalde. Getuigd van grote klasse. En uiteraard spelen die lange armen en grote handen mee. De rijkwijde die hij heeft. Maar was ook wel best snel bij de grond. Op die kopbal van Bentayeb zo rond minuut 36. En dan waren er nog twee pogingen. Augustinsson rakelings voorlangs. Bentayeb net naast de bovenhoek gekruld. Maar daar moesten we toch op wachten tot ongeveer het half uur. Voor Anderlecht echt gevaarlijk begon te zijn. In het wedstrijdbegin was er een keer Ehrenbjerg met een schot. Maar ging toch magertjes over het algemeen. Doerusimni zit in de zak van Biancone en Petro. Ze zitten er echt heel kort op. Geven hem geen centimeter om te voetballen ook. Het hangt een beetje af van waar op het terrein hij staat. Wat meer links of rechts wie hem opvangt. Petro al een paar felle duels met hem uitgevochten en volgt hem ook op het terrein. Maar nu zit hij wel in de rug van de twee. Doerusimni en Biancone weer goed. Weer goed zijn voet ertussen gestoken en buitenspel ook van de Nigeriaan. Wordt met enige vertraging aangegeven. Vrije trap achterin voor Anderlecht. Voor Colin Kozemans die nog geen bal heeft moeten pakken. Dus het is juist. Dat zien we ook op de monitor. Hij stond al in de rug van Biancone toen de pas vertrok van daar ergens centraal. En de bestuurstop van Racing Genk met zijn vier vijven naast elkaar kijken ze toe. Met onder meer Peter Kroonen. De ex-voorzitter zit zeker intussen. CEO. Het zijn de juiste benamingen nu ook alweer. Het is allemaal een beetje verschoven in de loop van vorig seizoen. Kutsoupias voetbalt achteruit. Doet bij Kozemans. En dan kan hij zich even laten uitzakken. Dat is slim gedaan. Zo kan hij weer richting Kutsoupias spelen. Dan gaat het lang naar Ogea. Maar opnieuw een bal die te hoog is voor hem. Mamar kan wel nog recupereren. Is de bal ook weer kwijt. Kongolo voetbalt uit. Dan Kayembe. En verdedigend werk van Mamar. Hoog op het terrein gaat hij storen. Maar krijgt de bal niet mee. Het is een ingooi voor Racing Genk. Helemaal achterin. En zo gaan we richting de pauze. Met nog anderhalve minuut. Ietsje minder zelfs om de klok. Misschien een beetje toegevoegde tijd voor de blessurebehandeling van Doerusimni daar straks toen hij de voet van Petro, de schoen van Petro, vooral in zijn gezicht kreeg. Zo was de eerste helft. Maar niet zeer genietbaar moet ik zeggen. Alleen dat laatste kwartier werd Anderlecht wat beter. En waren er wat meer doelpogingen waardoor het publiek toch wat wakker werd. Ehrenbjerg nog voor Racing Genk in de slotminuut. Yokoyama heeft daar Mamar tegenover zich. Kan een keer voorzetten ook met links, maar even aangeraakt en zo verdwijnt de bal in de handen van Colin Kozemans. Die meteen ver uitgooit tot aan de middenlijn. Smets mag niet missen. Met die kan in zijn rug en doet dat ook niet. En dan zit Bangura er even goed tussen. Ito snijdt naar binnen. Heeft daar de steun van Heine, van Bangura ook opnieuw. Volgt Amaro. Nee, dat doet hij niet. Dus moet weer achteruit voetballen. Nu toch Amaro. Via tussenstation Matte Smets. Heine, zo maken ze er een driehoekje van. Het blijft bij middenveldspel. Met Kongolo nu zelfs. Met Amaro staat ook weer rechts te wachten. Bij Anderlecht staan ze met z'n allen om de eigen helft. Waardoor Racing Genk de ruimte even niet ziet om er tussendoor te prikken. 1 minuutje toegevoegde tijd nog. Dan zit deze eerste helft erop. Yokoyama naar Kayembe die een keertje meeschuift. Maar meteen stappen ze uit bij Anderlecht. Kayembe krijgt nog een flinke por van Mamar. En blijft even aangeslagen zitten op zijn billen. Bangura. Crosspass, dat is een redelijk goeie. Even onderweg, maar wel zuiver in de voeten van Heine. En dan de voorzet naar de tweede paal. Daar is Doerusimni, maar de bal is te hoog. Ogea komt er niet bij. Wel Kayembe, die zich steviger maakt. Kayembe op de achterlijn. Is de bal half kwijt, maar blijft er nog bij. Voorzet met rechts. Kopbal nu van Bangura was het. Maar ook weer te zacht in de handen van Doema Kozemans. Beetje zoals die van Brian Heine daar straks. Wel geraakt, maar niet vol. En vooral centraal op de doelman. Op Kozemans. En zo zitten we echt op een handvol seconden van de pauze nu. Jan Boterberg kijkt al een keer naar zijn polshorloge. Laat Anderlecht toch nog één keer een aanval op gang brengen met Petro. Handman. Links is Augustinsson weer mee. Daar zit misschien ook wel wat in voor Paarswit. Daar is Augustinsson. Een voorzet kan er zeker nog komen. Bal hoog naar de tweede paal. Sikan kopt. En over het doel van Luca Brugmans. En dat is meteen het einde van de eerste helft tussen Anderlecht en Racing Genk. Een match voorlopig zonder doelpunten.
5: Dankjewel Bert. Straks de tweede helft bij jou. We gaan ook nog eens heel snel naar de Vreedhiel. Want daar mogen SK Beveren en Oud-Heverlee Leuven de speeldag afsluiten. De aftrap is daar net gegeven. Olivier de Wilde, jij volgt de wedstrijd. Ja, een driepunter, zeer belangrijk voor beide ploegen deze avond.
4: Absoluut, absoluut. Want Leuven staat nog steeds zieltogend met 0 op 12 op de laatste plek. En voor Beveren is er enkel dat ene driepuntertje tegen Anderlecht hier thuis. Dat is ook de enige thuismatch voor de Leeuwen uit het Waasland. En zij proberen toch ook wel iets meer te doen dan wat er de voorbije twee matchen op de grasmat is gelegd. Namelijk twee keer een 4-0 nederlaag. Eentje tegen Antwerpen, eentje tegen Racing Genk. En Gent, dat is hier, of tegen Leuven ook nog eens gaan winnen. Waardoor het dus ook die 0 op 12 heeft. Dat was die inhaalmatch van donderdag. Ik moet wel zeggen, Leuven is hier wel het beste uit de startblokken gekomen. Met al direct een heel goede kans voor Ogiwara. De Japanse linksbuiten of linker middenvelder van Oud-Heverlee Leuven. Die na een afvallende bal op zo'n 10 meter ongeveer de doelman van Beveren fusieerde. De Duitser Schenk. En die had toch wel een goede parade nodig om daar te keren. Anders was het al na, wat zal het zijn, anderhalve minuut prijs geweest voor Leuven. En dat zou toch wel een opsteker geweest zijn voor een ploeg die toch zich aankondigt als een van de ploegen die toch gaat moeten strijden voor het behoud in 1A. Ondertussen even volgen met Oscar Giel. Want opnieuw Leuven met de aanval. George op de huid gezeten door Sibe de Waal. Voorste deel gegeven. Ook Iwara gaat de bal voorbrengen. Maar niet goed weggewerkt door Laurent Jans. Nou, achterin bij Beveren toch al een paar keer. Onder andere ook Godot bijvoorbeeld. Die ook blijft staan. Hij heeft toch ook al een aantal keer de bal heel slecht ingeschat. En hij had bijna op die manier ook Iwara nog eens gelanceerd richting het doel. We volgen bij opnieuw Godot. Lange bal naar Lennart Mertens. De spits die zo vaak scoorde in het promotiejaar. Nog steeds op zoek naar zijn eerste 1-1-A. Maar er zijn er hier nog wel een paar op het veld die dat doen op dit moment in dit seizoen. Het doelpunt zoeken. Lokeza op de rechterflank voor Beveren. Gaat hij ook eens een voorzet geven. Aan de andere kant van het veld Margarita. Eerste keer basis voor hem. Ook een van de speelfiguren vorig seizoen in die promotie. Maar dit seizoen nog niet helemaal in het stuk voorgekomen bij Tim Bakes. Margarita nu, maar geen goede dribbel. Heeft ook nog een beetje minuten in de benen zitten van het WK met Curaçao. Niet dat hij veel wedstrijden gespeeld heeft. Was ook niet echt mogelijk voor de voetbaldwerg. Maar hij dus opnieuw in de basis. Stond ook in de kranten de voorbije dagen. Dat hij het een beetje moet aankijken van op de bank. En dat hij dat niet al te prettig vindt. Wel, hij wordt meteen op zijn wenken bediend. Zal ik maar zeggen. We zijn achterin aan het opbouwen. Met Godot voor Beveren. En Christophe Janssens. Op links. Bruls biedt zich aan. Het gaat er niet naartoe. Meteen een lange bal richting Margarita. In de rug van Giel. Haalt Margarita het nog wel. Maar komt er ook nog een voorzet uit. Rug naar doel. En even een dikke por in de rug. De foutje van Margarita. Gefloten door Wim Smet. En zo ligt het spel even stil. Karel in Berlijn. Vertel wat de Cats aan het doen zijn.
0: Nog altijd aan het winnen, of ze staan toch voor, moet ik zeggen, met 72-61. Maar wat is dit toch een match die gewoon over de streep moet worden getrokken met heel veel moeite en een heel, maar dan ook heel ongelukkige wedstrijd van Emma Meesman. Het gaat er misschien mee samen. Het is misschien dat de link is tussen dit zo moeizame en lastige spelen van de Cats die nooit in een ritme zijn gekomen, die een taaie tegenstander tegenover zich hebben gekregen en met veel moeite toch deze overwinning gaan boeken. Het is 72-61, dat zijn 11 punten. Wie de match niet gezien heeft, die zal denken, dat zal wel zeker dat de Cats winnen tegen Puerto Rico. En misschien hadden we allemaal met z'n allen gedacht, het zal wel weer een overwinning zijn met 20 punten en meer. Maar dat is het dus niet geworden. Niet alleen omdat Puerto Rico zeer vinnig en vurig heeft gespeeld en zijn kans voluit heeft gegrepen. Vooral ook omdat het aan de andere kant bij de Cats verre van een leien dakje is gaan lopen. En ze zijn eigenlijk nooit in een vloeiende spel geraakt. Dat is de verdienste van Puerto Rico zeker ook. En Emma Meesman daarnet ook misschien illustratief voor deze wedstrijd. Haar eerste vrijworp, die tikt tegen de ring. En uiteindelijk valt die bal dan tergend traag nog buiten. En scoort ze dan die vrijworp niet. Ja, het is een beetje illustratief en tekenend inderdaad voor deze wedstrijd. Maar we zijn heel blij met de bijdrage van Maxuela Lissoua, met die van Asha Klaasens, met die van Becky Messi. Want de speelsters, die drie speelsters die van de bank zijn gekomen, hebben zeker hun deel van het werk gedaan. En vooral Lissoua met haar 16 punten is toch wel een behoorlijke opsteker waarvan de coach misschien morgen ook aan van profiteren. Om te weten dat zij zeker in vorm is. Laatste anderhalve minuut van deze wedstrijd. 72-64. De Cats hebben opnieuw niet gescoord in deze voorbije anderhalve minuut. Een teken dat het inderdaad zo moeilijk gaat. Van Loo voor Klaasens. Gaat hij nog een driepunter scoren? Maar ja, voilà. Dat is ook een beetje illustratief aan deze wedstrijd. Dat ook Nastja Klaasens met haar negende punt en een hele mooie driepunter toch een heel klein beetje de kroon op het werk zet van de bijdrage van de speelsters van de bank. Er wordt een time-out gevraagd door de coach van Puerto Rico. Ik maak van de gelegenheid gebruik om even over en weer te wippen naar Olivier daar in Leuven.
7: In Beveren is het, waar Leuven op bezoek is. Geen probleem, Karel, geen probleem. Berlijn is tweemaal ook een echte hoofdstad. En hier zijn we natuurlijk maar in het Waasland. Maar ja, Leuven is toch wel goed op bezoek aan het komen hier. Met Ikwimesi nu, die is probeert een vuist te maken tegen een stevig opzittende Yoni Gomis. En die maakt ook de fout. Dat heeft Wim Smet gezien. 44 jaar is hij. Wim Smet, oudste scheidsrechter in 1A. Zijn eerste partij dit seizoen voor de man uit Deurne. Balletje nu breed op Ogiwara. Die moet zich reppen, maar houdt hem wel. En nu kan hij 1-op-1 met Laurent Jans. De voorzet komt via Wouter George, maar weggekopt door Sheik Kondé. Een van de twee debutanten als basisspeler althans. Kondé erin gekomen voor Ferre Slegers. Dat en Margarita, dat zijn de twee wissels die Tim Bakens heeft gedaan in vergelijking met de 4-0 nederlaag tegen Racing Genk. Bruno Godot aan het opbouwen met Christophe Janssens. We zijn op links, dus achterin aan het kijken naar een boulevard die de linksachter voor zich heeft. Maar maakt of krijgt de fout van Shin Yamada. En dat is een stevige. Tikt echt wel tegen de kuit aan van de verdediger van SK Beveren. Maar snel alweer aan het voetballen met Christian Bruls. Bruls die daarnet een balletje, zoal laconiek, ging gaan halen aan de achterlijn. Hij die dacht, ik ga er een corner van laten maken. Maar nee, hij pikte de bal nog snel op, gaf er een voorzet aan. En die waaide toch nog voorbij het doel met een enig gevaar. Terug naar Berlijn bij Karel, bij de Cats.
0: Voor de laatste dikke minuut nog 1-0-8, 75-64. 11 punten weer de voorsprong dankzij die driepunter van Asha Klaasens. Puerto Rico niet gescoord bij het begin van hun time-out. Na hun time-out, Van Loo scoort ook niet met een driepunter. De verdedigende rebound is voor Stafford, die nu ondertussen 25 punten heeft gemaakt en ermee heeft voor gezorgd dat ze zo lang gelijke tred, ongeveer zal ik maar zeggen, hebben gehouden met de Cats. Want echt op voorsprong is Puerto Rico niet gekomen. De Cats hebben de hele match geleid, maar niet echt met dat gevoel van oké, we hebben alles onder controle, we slepen dat hier wel uit de brand. Maar het is letterlijk gebeurd dat het uit de brand moest worden gesleept. Want dit is een prestatie waar er serieus voor moest gewerkt worden. Van Loo, die niet scoort met haar driepunter, maar waar zelf haar rebound neemt. En dan op 15 seconden van het einde kan het uitgedribbeld worden met Almand, die nog een fout krijgt. En dus twee vrijworpen nog voor Julie Almand om op dat vlak misschien toch nog een heel klein beetje haar match te kleuren. Ze heeft 11 punten gemaakt, maar ze heeft vooral 7-8 assists gegeven. En dat betekent dat zij nu met 104 assists in de ranking van speelsters die meer dan 100 assists hebben gegeven op een WK gewoon los derde staat na Sue Bird en na Laia Palau. En dat zijn toch wel twee monumenten uit het vrouwenbasketbal. En daar hoort Julie Almand bij met het onderdeel van assist. Dus passes geven waaruit gescoord wordt, dat is natuurlijk haar handelsmerk. Het is overigens Emma Meeseman die op de vrijworplijn mag gaan staan. Zij maakt op dit moment haar zesde punt. Komt er ook een zevende? Nee. Ja, kijk. Ook die bal draait uit de korf. En dan gaan we het zo dadelijk definitief weten. Het is 76-64. 12 punten het verschil. De laatste 5 seconden. Puerto Rico doet nog een poging om te scoren. Daar slagen zij niet in. En dit is uiteindelijk dan de eindstand. Tweede overwinning van de Cats. Na tegen Turkije. Nu ook tegen Puerto Rico. 76-64. Maar vooral morgenmiddag om 11:30 afspraak voor de match van deze eerste ronde. Tegen het nummer 3 van de wereld. Tegen Australië. En wie die match wint is groepswinnaar.
5: Dankjewel, Karel. We kijken er al samen met jou ongetwijfeld naar uit naar die wedstrijd dus van morgen. Op de E40 richting binnenland nog steeds een ruim half uur extra tussen Jabeke en Ater. Op de E34 vanuit Knokke is dat een kwartier tussen Westkapelle en Maldegem. Naar Antwerpen bijna een half uur file rijden. Op de E313 van Rans tot voor Wommelgem. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelwegen zijn er enkel kleine vertragingen.
8: Sportza.
5: En dan nog fantastisch nieuws uit Amerika van op het wereldkampioenschap G-wielrennen. Want daar is Tim Salen wereldkampioen geworden in zijn categorie. In de wegrit klopte onze landgenoot een Amerikaan en 2 Britten in een sprint met 4. En zo is die teleurstelling van de tijdrit helemaal doorgespoeld. Want daar miste Salen het brons met 16e en moest hij zijn regenboogtrui afstaan, liever gezegd. Maar dus ja, het goud in die wegrit, dat is fantastisch nieuws. En dat is trouwens al de 4e wereldtitel in die carrière van Salen. Zijn wij klaar om terug het voetbal te volgen? Nog steeds tussen SK Beveren en Oud-Heverlee Leuven. Terug naar jou, Olivier.
7: 14 minuten ver hier op de Freetiel. Nog steeds de 0-0 op het scorebord. En de kansregen die er was aan beide kanten eigenlijk, bij Leuven en bij Beveren, is een beetje gaan liggen. Het tempo is uit de partij. We zijn bij Noé Dussen. Dussen die toch in de ploeg nog staat. Ook al werd Niakossi verwacht, maar die sukkelt al sinds de aanloop naar de match tegen AA Gent met een kleine blessure. Zo wordt ons verteld. Via komen we al eens iets te weten. En het inbrengen van Dussen is eigenlijk niet helemaal met de volle goesting, zeg maar, dat ze dat doen. De spoeling achterin bij Leuven is wat dun aan het worden. Ja, Niakossi, moet ik nu wel zeggen, werd heel de zomer lang geschreven en gezegd dat hij zou kunnen vertrekken. Ja, dan zou ik ook wel hopen dat je sowieso een volwaardige vervanger daarvoor hebt. Maar dat is dus niet het geval. Dat is nu eenmaal de financiële realiteit voor Oud-Heverlee Leuven ook. Dat via moederclub Leicester een beetje in het uitstalraam staat. En dus wordt elke euro of elke Britse pond, zo u wil, een stuk of 5 keer doormidden gebeten. We zijn aan de rechterkant bij Laurent Jans, de Luxemburgse aanvoerder van SK Beveren. Hij, vaste waarde, nog steeds. Ex-standaard, ook via omzwervingen bij Sparta Rotterdam en Waldhof Mannheim. Sinds 2024 opnieuw Beveren. Maar daarvoor speelde hij ook al 3 jaar bij het voormalige Waasland Beveren. Nou, geen goede pas nu van Jans in de voeten van Pletings. Dan weet u dat we aan de overkant zijn, zeg maar. Of toch alleszins bij Leuven. Maar Birger Verstraeten heeft de oversteek nog niet gemaakt naar de andere kant van het veld. Nu wel misschien met Sibe Schrijvers. Ook voor hem een bijzondere partij natuurlijk. Niet dat hij echt gigantisch veel wedstrijden voor Waasland Beveren heeft gespeeld. Maar toch in het seizoen 2015 tot 2017. 2 seizoenen dus. Sibe Schrijvers. Een vaste waarde met 9 doelpunten. 9 assists in 36 wedstrijden voor de Leeuwen uit het Waasland. Maar daarna begon het pas voor Sibe Schrijvers. Jamie Lawrence, een slechte bal. Meteen in de voeten van Joel Margarita. Zet het zelf recht. Wel nog steeds Beveren met de bal. En Condé die Lokeza op rechts diep stuurt. Er is nog een lange weg te gaan. Komt nu wel de 16 in. Lokeza eeuwig in oog met Pletings. En in het zijnet. Ja, van den Heuvel aan de grond genageld. En Lokeza met een poeier recht in het zijnet. Is die bal aangeraakt? Jawel. Dus een corner. Dat dan weer wel. Voor de 21-jarige Belg. 1 doelpunt heeft hij al. Hij en Gomis. Dat zijn de mannen van de doelpunten. Voorlopig de enige voor Waasland Beveren. Gomis, dat eentje tegen Anderlecht. En Lokeza in de openingswedstrijd van Beveren tegen Antwerpen. Bruls achter de bal voor de corner.
4: Bal gebracht naar... Nee. De rand van de 16. Maar daar stond één iemand eigenlijk. En dat was iemand met een wit shirt aan. Dat is namelijk iemand van Oud-Heverlee Leuven. Takuya Ogiwara was zijn naam. Wel ondertussen opnieuw Beveren met de bal. Aan het opbouwen van achteruit. Met Laurent Jans. En Bruls. Even kaatsen. Maar tempo, nee. De bal gaat ook zo tergend traag over het veld. Alsof het gras niet gemaaid is. Maar dat kan niet het geval zijn. Want het ligt er mooi bij hier op de Freetiel. Nu wel de lange bal misschien van Christophe Janssens. Maar buitenspel en ook nog eens een slechte controle van Lennart Mertens. Nee, voorlopig zijn we 18 minuten ver hier op de Freetiel. Het begin was veelbelovend. Maar daarna is het toch een beetje aan het wegebben in een mindere partij tussen deze twee ploegen. Ik hoop dat... daar toch wel een beetje verandering in zou kunnen komen. 18 minuten verder, Bril scoren nog steeds tussen Beveren en Leuven.

0: Tom Petty met Refugee. Geef ik ook nog snel mee dat die topper in de Premier League tussen Arsenal en Chelsea is afgelopen. Het is uiteindelijk 2-1 geworden voor de landskampioen. En met die drie punter betekent dat ook dat Arsenal bij het begin op speeldag 3 al foutloos is gebleven. Samen met Manchester City staan ze daar aan de leiding met 9 punten. Chelsea staat momenteel vierde en dat met 6 punten. Kunnen wij terug naar het Lottopark? Daar is de rust voorbij. Spelen we met dezelfde spelers verder van in de eerste helft, Bert?
1: Nee, toch niet. Er is één wissel geweest. Niels aan de kant van Racing Genk is Yokoyama in de kleedkamer gebleven. En Noah Adedeji Sternberg is in de ploeg gekomen. Niet meer bepaald de eerste keuze sinds zijn openlijk geflirt met Club Brugge eerder van de zomer. De bal gaat diep naar Sikan. Opletten is het voor Kongolo en Kayembe. En dat doet Kayembe dan prima. Kan ook voort uitvoetballen met Adedeji op de linkerflank. Voorin staat Dorusimni te wachten. Maar de bal gaat niet zijn richting uit. Nee, want hij staat meteen ook in de dekking bij Biancone. Dus toch maar rondspelen achterin met Kongolo en Smet. Doelpogingen zijn er niet geweest in die eerste minuten van de tweede helft. En ik geef mee dat Adedeji Sternberg ook gewoon de positie van Yokoyama heeft ingenomen. Dus links voorin in steun van Dorusimni. En aan de rechterzijde speelt nog altijd Junya Ito. Maar het moet wat meer zijn natuurlijk bij Racing Genk op aanvallend vlak. Als ze toch aanspraak willen maken op 3 punten. Een punt pakken kan je wel op deze manier. Maar als je geen enkele goede kans creëert, is 3 punten pakken redelijk moeilijk natuurlijk. Augustinsson voor Anderlecht. Verder dan wat slappe kopballetjes en een afstandsschot zijn ze niet gekomen. In de eerste helft Limburgers. Magura nog eentje helemaal op het einde. Maar dat is allemaal niet veel soeps. Bal bij Petro helemaal achterin. Hij trapt een lange pas over de grond naar Antman. En dan een 1-2 die goed is uitgevoerd met Bentayeb. Het is hollen voor Amaro. Erembjerg, wat zeg ik, Antman houdt even in. Het gaat naar het centrum, naar Koutsoupias. Goed gespeeld. Daar is Augustinsson. Maar zijn voorzet mislukt helemaal. Gaat over het doel van Luca Broegmans. En het is een doeltrap voor Broegmans zelf. Niet goed uitgevoerd. Aanval was goed. Het idee van Koutsoupias was ook goed. Maar de voorzet was misschien iets overhaast. Hij moest het in één tijd doen en raakte de bal daardoor niet geweldig lekker. Vitor Bruno is dan aan het kijken naar zijn mogelijke invallers. En ik had de indruk dat Koutsoupias ook een signaal maakte naar de zijkant. Dat het misschien niet meer zo lekker gaat voor hem. Hij legt zijn hand nu ook even op zijn bovenbeen. Loopt nog wel. Draaft een beetje op het middenveld. Maar het zou me niet verwonderen als hij zo meteen het terrein verlaat. Ilias Koutsoupias, ja, hij zegt zijn been nog een keer omhoog aan het trekken. Probleem aan de hamstrings, denk ik, bij de Griek. Misschien niet de ideale voorbereiding geweest natuurlijk. Hier even moeten wachten voor hij wist dat hij een contract zou kunnen tekenen. En dan meteen in de basis, zonder dat hij vaak had kunnen meetrainen. En dan gaan we Lansana krijgen, vermoedelijk zo meteen. Want Amane zit nog niet op de bank. Lansana wel. Het middenveld met Kana. Of Ambros, dat kan ook natuurlijk nog altijd. De Tsjech, al is die iets aanvallender ingesteld. Dat is ook nog een optie. Ik kan het niet meteen zien. Hier de goud is een beetje aan ons gezichtsveld onttrokken in dit stadion. Zit wat te diep onder de tribune in. Dus het wordt even wachten tot de speler zijn opwachting maakt aan de zijlijn. Het uitvoetballen met Augustinsson gaat naar Antman. Een keer gevaarlijk geweest in het begin van de eerste helft met wat acties. Maar zonder dat er echt doelkansen, doelpogingen uitkwamen. Wel wat dribbles vaak opgevangen. Hij probeerde het wel. Maar ook daar is het stilaan tijd voor misschien wat frisse benen, denk ik. Over een minuut of 5 of 10 zo bij Anderlecht voorin. Het mag allemaal wat meer zijn. Actie nu van Bentayeb. Dat is wel goed gedaan. En er is ruimte voor Antman. Augustinsson schuift mee. Antman kan trappen. En doet dat. Oh, Brugmans met een foutje. En hij ligt toch nog bovenop de bal. Ja, ik zag te zeggen. Antman trapt maar veel te zwak in de handen van Brugmans. Maar even kleefde er bruine zeep aan die bal. En liet Brugmans die bal glippen. Bijna was daar nog Sikan die kon reageren. Laat hem echt van de borst tegen zijn handen schieten en zo van zijn lichaam af. Nou, het zal hem toch niet al te vaak mogen gebeuren bij een topclub, zullen we maar zeggen. Antman dan toch een keer gevaarlijk. Al was het niet echt gevaarlijk. Zijn schot, als het gewoon werd opgeraapt zoals de doelman dat normaal doet, was het echt een ongevaarlijke doelpoging. Weer Antman, de Fin op de linkerflank. Weer de combinatie nu met Kana. En Ito moet achter Antman aanhollen. haalt de achterlijn, zet voor met links. Daar is Bentayeb en wordt er ook verdedigd. Het was Bentayeb die er als laatst bij zat. En de bal zo naast het doel van Brugmans. Maar toch weer een paar speldeprikken die Anderlecht nu uitdeelt in de aanvangsminuten van de tweede helft. Goed gedaan. Antman, bal hard naar de eerste paal ingespeeld. En dan gaat hij naast het doel. De doeltrap is al genomen door Brugmans. Lange bal richting Dorusemi gaat verloren. En zo is Anderlecht in balbezit met maar 53e minuut. 0-0.
2: Radio 1. Sportza.
0: Zijn we ook heel benieuwd hoe het nog gaat tussen SK Beveren en Oud-Heverlee Leuven. Een vraag voor jou, Olivier.
3: Dat is een antwoord dat ik dan maar moet geven dat het niet al te veel aan het gebeuren is momenteel. Nu een aanval van Leuven met Yamada, maar ze keren toch maar weer terug naar achteren. En dat gebeurt keer op keer. Ze durven de pass niet aan. En Beveren nodigt ook wel gewoon uit, omdat het heel veel ruimte slaat achterin. Echt compact staat het niet. Maar ja, echt grote kansen, dat creëert Leuven hier echt niet uit. Hier zit meer in. Nu aan de overzijde toevallig ineens. Chris Lokeza op snelheid tegenover Ewout Pletings. Gaat hij er voorbij? Gaat hij nog een voorzetter uitkrijgen? Zit een beetje vast. Nu misschien de voorzet. Ja, nu nog de vlag de lucht in voor die pass van daarnet. Dat is wel vrij laat. Maar goed, gezien en dus gewacht. En dus Leuven weer in het balbezit. Maar zo net nog een vrij schop. Dat dan weer wel. Op een stilstaande fase met Siebe Schrijvers. Aan het halve maandje stond hij klaar. Aan de 16 van Beveren. Niet de ideale positie voor een vrij schop, want die bal moet heel snel zakken opnieuw. Je zou kunnen zeggen hoe dichter hoe beter, maar dat is niet altijd het geval bij een vrij schop. En dat was ook nu het geval. Je zag het, dat die bal eigenlijk misschien, had hij 2 meter achteruit gelegen, dan was hij wel op het kader geweest. Maar nu ging die veel te traag, naar beneden. En zo de doelpoging van de aanvoerder van Oud-Heverlee Leuven een meter over het doel van Johannes Schenk. Nu zijn we bij Ogiwara, voorzet naar Yamada. Geraakt tot bij Giel toch nog wel. Pikt die bal op. Bal is niet buiten. Mindere controle, maar de Spanjaard zet het zelf recht. Wouter Zors nu tegenover Margarita. Lage voorzet, maar makkelijk in de handen van Johannes Schenk. De Duitse doelman van Beveren. Die moet in de schaduw van Bo Reus naar de Freetiel komen. Want hij vertrok. Ook een van die mannen. Die echt wel veren op zijn hoed mocht steken na de promotie. Dat geweldige seizoen vorig seizoen in 1B. Maar de doelman vertrok. En dus kwam er een Duitser in de plaats van een Nederlander. En over doelmannen gesproken. Aan de overzijde Danny van den Heuvel. De man die van bij Club Brugge komt. Begon het seizoen met het rugnummer 16. Maar heeft nu het rugnummer 1 overgenomen van Tobe Leijzen. Die daar... Waar Bert zit op de bank van Genk plaatsneemt momenteel, vermoed ik. Hij bij Leuven eigenlijk de beste keeper in de kern. Maar door transferperikelen uit het basiselftal gehouden. En die transferperikelen bleken waar te zijn. Het werd niet Burnley, het werd Racing Genk. En Van den Heuvel is nu de... absolute nummer 1. Ook al werd er wel nog een vervanger gevonden in Lierse bij Kiani Vromans. Maar hij mag concurreren met Van den Heuvel. Zo horen we toch. Er is nog geen absolute duidelijkheid over wie nummer 1 en wie nummer 2 is. Maar het rugnummer, dat ligt dan toch al vast. Dat Van den Heuvel nummer 1 is. En hij pakt over een half uur ver nog steeds. Ja, niks echt te melden hiervan op de Freetiel. Hopelijk misschien voor Bert vanuit het Lottopark dan wel. Maar hier nog steeds 0-0 tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven.
0: Dankjewel Olivier. Voordat we naar Liam Bridges luisteren, toch nog heel even naar het Lottopark. Nog updates bij jou, Bert?
1: Niet al te veel, nee. Het kabbelt een beetje in deze wedstrijd. 56e minuut. Lansana is ingevallen voor de Griek. Koutsoupias, we moeten nog een beetje zoeken. Naast de naam is er pas bij. Koutsoupias, de Griekse Markizio, zoals hij wel een keer werd omschreven blijkbaar. Dat moet hij allemaal nog wel bewijzen hier. Daar straks wel die goede pas gegeven naar Augustinsson bij die bal die voorlangs ging in de eerste helft. Maar het tempo raakt er niet echt in. In deze tweede helft lange bal nu van Kozemans richting Sikan. Goed verdedigend werk. Heel sterk zelfs van Smets. Hoe hij de bal nog net weet weg te tackelen in de lucht voor Sikan. Niet door wil te zijn, maar echt door positie te kiezen en dan zijn kracht te gebruiken. Nochtans niet de meest breed geschouderde, maar echt prima verdedigd. Mamak achterin voor Anderlecht. Neemt zijn meters, wordt achterna gezeten door Adedeji. En moet dus ook weer op zijn stappen terugkeren. Heeft zich nog niet echt kunnen laten zien. Niet echt ontbolsterd in deze wedstrijd. Adedeji staat er ook niet zo heel lang op natuurlijk. 12 minuten. Maar ook nog geen enkele actie van hem gezien die enig gevaar zou kunnen inluiden. Zal ik maar zeggen. Vitor Bruno maakt zich boos langs de kant. Want de lange pas van achteren naar voren mislukt helemaal. En hij zag veel simpeler opties. Ook het thuispubliek is een beetje ingedommeld nu. Bij een slaapverwekkende tweede helft. Het enige wat we genoteerd hebben is die bal van Antman. Die Brugmans loste. En meer was het echt niet voorlopig. Gozemans rolt uit. Biancone met Petro. En Augustinsson aan de linkerflank die weer staat te wachten om door te voetballen. Wordt opgewacht door Durusimni. Eventjes was dat Sikan, maar daar zat Smets weer heel doortastend tussen. In de voeten gespeeld weliswaar van Petro. Maar Kokana dan met een pas opzij. Dat is goed gedaan naar Augustinsson. Hij kan nu wel even kijken naar waar de ruimte is. En ziet hij liggen bij Ogea. Goede balaanname. Moet wel naar buiten draaien. Dus echt meteen gevaar komt er ook weer niet van. Dribbel van Ogea. Nog een keer naar zijn linker. De voorzet nu bij de eerste paal weggewerkt door Konkolo. En rustig uitgevoetbald met Bangura. Dat is een overtreding inderdaad. Trekfout door Bangura. Van Lansana of Kana. Het was Kana. Gele kaart voor hem. Tweede gele in de match. Eerder was er ook al geel voor Antman. Nu dus ook voor Marco Kana. En zo ligt het spel opnieuw stil. En is het een vrije trap in het voordeel van Racing Genk helemaal achterin. Het uur is bijna volgemaakt. Het mag echt wat meer zijn in het laatste half uur. 0-0.

0: Leon Bridges, Light the Way. Terug naar het Lottopark met daarnet een grote kans, Bert.
1: Eentje voor Racing Genk. Zo dicht was Racing Genk er nog niet bij geweest. Bal tegen de paal van Dorosimni. De man die 4 keer scoorde in 4 wedstrijden. Gaf ik al eerder mee en was dichtbij zijn 5e hier. Uit de draai. Beetje een bal die ze niet wegkreeg achter hem bij Anderlecht. En hij zette zijn sterke lijf er nog tussen. Uit de draai. Knal tegen de binnenkant van de paal. En zo weer weg. Dicht bij de 0-1 Racing Genk. Maar de nullen raken dus voorlopig niet weg. Er zijn wel wat spelers zich aan het klaarmaken, zie ik. Daar beneden bij Anderlecht om nog in de ploeg te komen. 3 tegelijkertijd. Ik zie Svetkovic. Ik zie Winkler en ook Lucas Ambros. Dat zijn de 3 rugnummers die we net kunnen ontwaren van hierboven. Dus 3 dubbele wissel die Vitor Bruno gaat doorvoeren. Het laatste half uur is al ingegaan. Minuut 64 gaat zo meteen beginnen. Lanzana. Opzij, dat is goed. Nee, dat is niet goed. Te ver voor Ogea. En het publiek is het beu nu. Ze vragen om de wissel van Hendrik Lanzana. Maar dat is een beetje moeilijk, want hij staat er pas op. Is er pas op gekomen voor Koutsoupias. Dus dat gaat Vitor Bruno echt niet doen. Nu wel balverlies van Racing Genk. Opletten maar. Ogea heeft niet zo heel veel kunnen klaarmaken. Dit was wel goed tot bij Antman Augustinsson. Nu wel misschien met een goede voorzet. Nee, opnieuw niet. Ja, toch Bentayeb. Lanzana bij de eerste paal. Koopt de bal erover. Kansje voor Anderlecht. Lanzana, kopbal. Lanzana moeten we eigenlijk zeggen. Over het doel. Bentayeb kon net binnenhouden. En daar zijn dan nu de wissels. Bentayeb gaat eruit. Svetkovic erin. Ogea eruit. Winkler erin, de Duitser. En Sikam wordt vervangen door Ambros. Dus dan gaat Svetkovic de diepste man worden. Echt een nummer 9 met rug nummer 9. En Winkler een beetje meer van op de flank. Ambros in de rug. Een goede linkervoet. De Tsjech die in Polen voetbalde. Lucas Ambros. En ze krijgen allemaal, als we de toegevoegde tijd erbij rekenen, een half uur ongeveer van Vitor Bruno. Daarin kan je toch proberen om het een en het ander bij te stellen in de wedstrijd. En om jezelf te bewijzen aan je trainer en het thuispubliek. Het is niet dat het maar een handvol minuten is of zo. Nee, nee. Een half uur kan je toch al proberen van jezelf in die wedstrijd te spelen. Kayembe kopt weg. Biancone. En Kayembe nog een keer. Ja, het is een wedstrijd van veel duels en weinig goed voetbal op dit moment. Inworp voor Racing Genk op de linkerflank. Beter weer voor Joris Kayembe. WK-ganger met Congo. Het gaat achteruit naar Josué Kongolo, die vandaag geen enkele keer is meegegaan in het veldspel. Heel gedisciplineerd achteraan is gebleven. Dus geen kansen op een derde doelpunt voor hem. Ito. Opzij naar Mottesmets. Heine vraagt centraal. Het gaat eerst nog een keer via een omweg naar Kongolo. Dan naar Kayembe. En naar Adedeji Sternberg. Moet naar binnen. In de voeten van Bangura gevoetbald. En dan over de zijlijn wel weer ingooien voor Racing Genk. 25 minuten nog op de klok. Een zeldzame kans was het dus voor Dorosimni. Tegen de paal getrapt en het laat nog maar een keer te zien. Je mag hem dan nog zo goed in je greep hebben. Want Biancone en Petro verdedigen echt wel sterk op de Nigeriaan. Ja, hij heeft genoeg aan 1 kans. En nu zat het dan net niet mee. Had een centimeter of 2 meer geluk nodig, dan was het 0-1 geweest. En dat zou gevleid geweest zijn gezien de gang van het spel en de mogelijkheden. Niet zo heel veel, maar er waren er toch een paar in de eerste helft voor Anderlecht. Crosspas nu naar Ito op de rechterflank. Heeft nog wel een eind te gaan. Maar heeft de ruimte. Zoekt Augustinsson op. Wel laag voor doel. Daar is Kozemans. Niemand van Racing Genk in de buurt. Dus niet de allermoeilijkste bal voor Colin Kozemans. Rolt hij uit tot bij Winkler. Antman staat links te wachten. Overtreding op Winkler. Vrije trap voor Anderlecht helemaal centraal. Snap genomen door Biancone. Dat is duidelijk de opdracht. Het spel moet sneller. Maar ja, nog net op bij Lanzana. En dan de bal op de rechterkant. Daar kan nu voorgezet worden. Svetkovic komt er niet bij. Wel Amaro die nog kan wegwerken. Op het hoofd dan van Kana opgevangen. En bal de box in met Lanzana, Svetkovic. Maar Brugmans heeft hem intussen al vast. Nee, er zat niet echt een lijn in die aanval van Paars-Wit. En zo heeft de doelman van Racing Genk de bal gewoon in de handen genomen. 67e minuut. 0-0 in andere trek.
0: Dankjewel Bert. Dan gaan we ook nog eens naar de Vreetiel. Het voetbal liever gezegd tussen SK Beveren en Oud-Heverlee Leuven. Verder volgen Olivier Pikke in.
2: Bij een fout, maar niet gefloten voor SK Beveren. Foutje was het op Wouter George, maar Ja, Wim Smet stond er dichtbij. Het leek me toch ook wel echt een duidelijke charge. Loopt ook te manken en ook nog eens aan het oog te voelen. Het was inderdaad, denk ik, als ik het goed bekijk... Ja, voilà, de zwiepende voet van Sieben de Waele... die tegen het aangezicht van Wouter Jorge belandde. Het was een ongeluk, absoluut. Maar je kan wel best even voorzichtig zijn als scheidsrechter... als iemand die tik tegen het voorhoofd krijgt. Met name dus de achterkant van de schoen van Wouter Jorge. Inwerpen met Christian Broels. Aan de linkerkant. Dat is ver. De box in, maar weggekopt door Oscar Giel. En zo moeten Beveren opnieuw opbouwen. Het is moeilijk te zeggen welke ploeg hier nu het meeste aanspraak maakt op de openingstreffer. Maar als ik dan toch moet zeggen, zal ik het met Leuven dan maar besluiten. Maar het is ook niet dat Leuven geweldig speelt. Integendeel, het is dan eigenlijk meer op basis van kansen zoals bij die vrije schop van Siebe Schrijvers daarnet. Beveren ja, heeft wel al eens komen dreigen. Bijvoorbeeld daarnet met een voorzet aan de tweede paal. Een corner die doorschoot naar de tweede paal. Doorgekopt, maar tegen Van den Heuvel gekopt. En zo wel een kans voor Bever, maar geen doelpunten. En dus nog steeds 0-0. 42 minuten, bijna 43 ver. Hier op de Freetiel, Beveren Leuven. Nog steeds de Brilscore dus.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner.

0: T-Max.
1: Weet ik veel luisteren, kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
2: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
3: En Sven, is het intens?
2: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
3: Maar is het legaal?
2: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
4: Ik heb een diefstal gepleegd.
3: Is het gevaarlijk?
2: Wow, dat valt wel mee.
5: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is gelukt. Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Rijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
12: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten. Dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning. Veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
11: En Jeroen, zijn er al reacties?
12: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund Heer, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier ja, zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
11: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
13: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze ja, proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus ja, dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
11: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Karel Bertele.
14: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
11: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
15: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73,5 minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimni ging tegen de paal voor Racing Genk. Dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima save verricht op een kopbal van Bentayeb. Die met één hand uit zijn doel geslagen op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat. In het derde kwartier van de wedstrijd met een paar keer doelgevaar dus. Maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
11: Dank. Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Beveren en Oud-Heveleen Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste

0: De helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
4: Welkom terug. Ondertussen rust op de Vreedhiel tussen SK Beveren en Oud-Heverlee-Leuven. Daar is het 0-0 gebleven. Maar zo stilaan gaan we ook naar het slot in je wedstrijd tussen Anderlecht en Genk. Het is terug aan jou, Bert.
5: Met een voorzet van op links bij Racing Genk. Daar is Daan Heijmans ingevallen, maar zijn voorzet is te zwak. Hij gaat gewoon in de handen van Colin Kozemans. Bibu en Heijmans ingevallen voor Duro Simni en voor Jeppe Ehrenbjerg. Dat zijn wissel 2 en 3 die Jastorup doorvoert. Want had ook tijdens de rust al ingegrepen met de inbreng van de toch redelijk onzichtbaar Adedeji Sternberg, moet ik zeggen. Echt amper in die tweede helft voorgekomen. Nu goede bal richting Svetkovic, maar wordt meteen ook afgevlakt voor buitenspel. Zo net zat hij wel mee in die aanval bij die goede kans voor Mamar de rechtsachter. Pas van de ingevallen Winkler in de loop van Svetkovic, die al in de rug zat van zijn verdediger Kongolo. Kon die bal nog net al dan niet met een tikje van Kongolo erbij opzij krijgen. En daar kwam dan Mamar mee inschuiven. En trapte via de voet of het been van Brugmans over het doel. Tweede goede save van Luca Brugmans in deze wedstrijd. En zo zie je toch maar dat die jongen van 18 zich niet uit zijn lood heeft laten slaan. Door de voorbije week met die droomtransfer naar Liverpool. En dan even de onduidelijkheid ook. Ging je nog bij Genk een jaartje blijven of niet? Goede oplossing natuurlijk om dat wel te doen. Om daar dan op de bank te gaan zitten. Of zelfs niet. Daar heb je ook niet veel aan. Wel aan nog wat kilometers maken op het hoogste niveau in België. En wie weet, een mooi seizoen draaien met Racing Genk. Zonder Europees voetbal is er misschien wel het een en het ander mogelijk. Met wat meer rust dan andere ploegen die ook bovenin willen postvatten. Zoals Anderlecht natuurlijk. Dat al 6 wedstrijden meer heeft gespeeld dan veel concurrenten. En er komen er nog een keer 8 aan in Europa. Dat telt door, al is de kern natuurlijk heel breed. 33 spelers werd geteld in de A-kern na alle inkomende transfers. En misschien dat er daar links of rechts nog eentje van kan verlapt worden. En een ploeg waar, ploeg inderdaad in een competitie waar de transfermarkt nog open is, zoals in de Turkse. Maar al te lang moeten ze daar dan niet meer mee wachten. We gaan het debuut krijgen van Christian Ravic van Benjamin Tahirovic beter bij Racing Genk. Terug nummer 4, centrale middenvelder, gehuurd van Brøndby. En een man die met Bosnië en Herzegovina op het WK voetbal was. Daar ook een paar keer mocht meevoetballen. Racing Genk in de aanval met Heijmans. Geen basisspeler dus opnieuw. Ah, mooie actie van Adedeji nu door de benen van zijn tegenstander. En naar binnen wordt het een penalty. Nee, zegt Poterberg. Opstaan. Hij zocht het misschien een beetje te veel. Glipte tussen Mamar, Winkler en Biancone door. En ging dan plots heel snel tegen de grond. Ik vond het wel interessant die fase, dus toch nog maar een keertje kijken. En Poterberg zegt dat ze ook moeten wachten om in te vallen. Nee, hij heeft het goed gezien hoor. Hij springt wanneer Winkler hem eigenlijk niet aanraakt. Dit is geen penalty en mag zelfs met geel bestraft worden voor een schwalbe, denk ik. Ik zou het graag nog een keertje zien vanuit een andere standpunt. Boterberg luistert nog altijd, maar hier was nu toch echt niks aan. Een VAR-fase dan toch maar. Possible penalty. Er mag gewisseld worden. Bangura wordt vervangen door die Tahirovic dus. Controle strafschop staat nu ook op het grote scherm te lezen voor een mogelijke overtreding in het Lotto Park. Maar ik denk niet dat het er één zal worden. Boterberg loopt alweer naar de positie waar de bal is. Rechts achterin. En zegt een beetje achteruit. Daar mag je weer gaan inwerpen. Tahirovic dus. Debuterend voor Racing Genk centraal op het middenveld. En dat wil zeggen dat ze daar met z'n velen zijn. Sattelberger, Bangura, Heijnen, Tahirovic. Eigenlijk 4 voor 2 posities, zo moet ik het zeggen. En Sattelberger is niet meer verkocht of verhuurd. Dus dat is een stevige concurrentie, stevige strijd daar op het middenveld bij de Limburgers. Om iedereen een plekje te geven. Hopelijk kunnen ze allemaal hun niveau daardoor wat opkrikken. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. De ene kan er al beter mee om dan de andere met die concurrentie. Sterk werk van Amaro. Eventjes Ito. Biancone achteruit. En dan gaat het naar Kongolo. En zo kunnen ze weer vooruit voetballen bij Racing Genk. Nog kleine 10 minuten, nee, dikke 10 minuten op de klok. 0-0 in het Lotto Park.

0: Joe Jackson brengt ons opnieuw een beetje verder in die wedstrijd tussen Anderlecht en Racing Genk, maar nog steeds zonder doelpunt, Bert.
1: Dat is zo, nog een minuut of zeven te gaan. 0-0 nog altijd in Anderlecht-Genk. En ingooi voor Ito. Heb ik nog kansen genoteerd? Nee, die zijn er eigenlijk niet meer geweest. Nu wel een wissel aan de kant van Anderlecht. De Greef komt er nog in voor Antman. En dan tel ik ze even, de wissels bij Anderlecht. Dat is de vijfde, dus de laatste voor Vitor Bruno. Terwijl Racing Genk er wel nog eentje te goed heeft voor de slotfase. Voor het geval er iemand uitvalt of zo natuurlijk. Dat zou altijd kunnen. Maar nee, het was geen hoogstaande topper, semi-topper zullen we maar zeggen. Racing Genk vorig jaar toch niet echt allure gekregen van een topploeg. Toch iets te veel moeten harken en aanmodderen en aanklampen. Geen Europees gehaald ook op de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. In die play-off tegen AA Gent. Dat is even aangekomen bij de Limburgers. Dus nieuw seizoen, nieuw elan, nieuwe spelers, nieuwe trainer. Maar wel al redelijk wat punten verloren. En stel dat het hier bij een gelijkspel blijft, dan hebben beide ploegen maar twee van hun vijf wedstrijden gewonnen. Dat is de rauwe realiteit. En dat is eigenlijk niet genoeg. Anderlecht met thuiswedstrijden tegen La Louvière, Kortrijk. Een uitmatch op Beveren verloren. Op Union verliezen, dat zijn ze al gewend geraakt. Daar kijken we of ze bij Anderlecht niet meer van op. En deze, ja, is dan een gelijkspel voorlopig op 6 minuten van het einde. 0-0. Ingooi voor Anderlecht, voor Renk, Genk beter op de rechterflank voor Kevin Amaro. Goeie en minder goede dingen laten zien. Hier rechtsachter uit Uruguay. Het is niet dat El Ouadi al vergeten is. Uit voetballen doen ze met Kongolo. Op weg naar wel hun tweede clean sheet van het seizoen. Allebei op deze manier natuurlijk met een 0-0. Dat is dan toch wel dat. Adedeji loopt nog achter een bal aan. Maar rustig verdedigd door Biancone. Hij speelt terug tot bij Colin Kozemans. En dan is Luca Brugmans op dit moment de man van de match. Zullen we maar zeggen met zijn twee goede reddingen. Op de kansen van Bentayeb en van Mamar. In elke helft één goede save van die man van 2 meter en van 35 miljoen. Kana op het middenveld. En hij vindt de Greef een eerste keer. Augustinsson een beetje vaart brengen in de aanval zou kunnen helpen. De Greef weer. Ja, draait zich goed weg deze keer. En ziet dat Svetkovic in het centrum staat. Kan daar net niet raken. Slim weer opgevangen door Marco Kana. Die even uitstapt. Opnieuw naar Kana gespeeld door Augustinsson. Redelijk wat volk in de rechthoek. Dus een voorzet kan. Daar is die van Winkler. En de kopbal komt er net niet van Ambros. Hij heeft ook geduwd. Geeft de scheidsrechter nu aan. Jan Boterberg hing in de nek van zijn tegenstander van Medina. Nog eens kijken. Ja, het is echt wel te wild dat hij erin komt. Knalt hem eigenlijk omver. Medina had geen enkele kans om in dat duel te raken. Kreeg het bovenbeen, het dijbeen van Winkler in zijn nek. Dat is natuurlijk niet de manier waarop je in een luchtduel gaat. Dus vrije trap voor Racing Genk achterin. En ik heb de indruk dat ze daar stilaan wel blij zijn met een 0-0 gelijkspel. Eén goede kans in de hele wedstrijd. Door Osimi met een bal tegen de paal. Dat is mager. Voor een ploeg met toch wel wat aanvallend talent. Met Ito nog, met Adedeji, met Yokoyama, met Herenbjerg. Al is een punt op Anderlecht pakken zeker nooit verkeerd. En is het toch weer een wedstrijd die Anderlecht hier, of Genk hier op Anderlecht ongeslagen zou kunnen blijven. Nog even wachten voor we die conclusie trekken natuurlijk. Want er komt nog wat toegevoegde tijd bij zometeen. Eerste Greef maar in de gaten houden in het strafschopgebied. Is er nu weer uit. En laat de bal liggen voor Kongolo. De vrije trap krijgt Anderlecht niet. Adedeji met de bal onder de voet. Zo. Ja, kan hij net bijhouden. Dan komt toch Kana in de weg lopen. Die niet verkeerd is daar de laatste minuten op het middenveld. Daar cruciale ballen gerecupereerd. En heeft nu aan zijn rechterzijde Mamar die meevoetbalt. Voorzet hard tegen Medina aan. Opnieuw opgevangen door Mamar. En ingooien voor Anderlecht op rechts. Medina loopt in de weg en gaat geel krijgen. Geel voor Medina. Derde geel in de match. Dat is evenveel als Boterberger in de hele competitie al had getrokken. 3-2 wedstrijden voor deze match. En nu 3-1 wedstrijd. 40 jaar is hij, de scheidsrechter. En de ingooi komt er nog aan van Lucas Ambros. Hij heeft de bal een keer helemaal droog gemaakt onder zijn shirt. Het is niet dat het regent, maar toch een beetje vochtig geworden op het terrein. Hij neemt een aanloop voor een verre. Heel veel plaats om aan te lopen is er niet. En raakt ook niet super ver, is mijn indruk. Augustinsson dan met het hoofd. Even Heijnen. Even uit balans gebracht, maar niet gefloten. Petro weer de andere kant uitgekopt. In de box. Genk moet opletten. Opgevangen door de Greef. Winkler opzij. Petro nog een keer opzij. En uiteindelijk komt niemand tot een schot. Ito wordt van de bal getrokken door Winkler. De twee nummers 10 tegen elkaar. En daar stond Boterberg dichtbij. En de Greef ging dan even voor de bal lopen die Ito wil trappen. Ik zou zeggen, trap gewoon. Dan krijgt hij een gele kaart. Wees daar toch slimmer in. Maar goed, dat gebeurt tegenwoordig niet meer zoveel. Smets achteruit tot bij Brugmans. De slotminuut gaat zo ongeveer in het Lottopark. En dan weten we hoeveel toegevoegde tijd erbij komt. Heijmans, goed de bal vrijgemaakt. Achter zijn steunbeen door. Medina schuift mee en wordt achterna gezeten door Ambros. Tahirovic op het middenveld. Sober. Hij zegt dat hij wel wat leiderskwaliteiten heeft. Dat hij zich laat gelden op het terrein. Als het nodig is, daar is nu plots de ruimte voor Racing Genk. Bal achteruit gelegd. Heijmans met links misschien een keer. Nee, hij moet weer helemaal naar buiten lopen. En ook die kans is weer weg. Nieuwe bal en een schot met rechts van, was het Medina? Nee, het was Aldedeci. Maar ver over het doel van Colin Kozemans. En zo is ook dat de mislukte doelpoging van Racing Genk. Eentje dus door de Simni tegen de paal. Die onthouden we. En het is toch gaan regenen. Kijk, het is toch gaan regenen op ons. Na deze prachtige zondag valt de regen uit de lucht. Vandaar dat de bal dan echt toch nat was. Oeh, Kana, balverlies. En daar de kans voor Heijmans. Beter, nee. Ze zaten er alle twee bij, Heijnen en Heijmans. Maar niemand helemaal goed. Ah, dat was een beetje dwaas van Kana. 2 minuten maar worden erbij geteld. Bijzonder weinig, die zijn al ingegaan. Absolute slotfase dus van de match tussen Anderlecht en Genk. 0-0. Kana met de bal naar het centrum. Daar staat Ambros, goed vrijgemaakt. Schot van hem, helemaal gekraakt tegen Kongolo aan. Kana komt achterwaarts en ja, zo gaat er weer wat tijd verloren. Maar Anderlecht blijft wel in balbezit. Anderlecht in de eerste helft. Augustinsson rakelings voorlangs. Brugmans goede save. Op Bentayeb. Nu Winkler nog met een voorzet naar de tweede paal. Mama kan niet binnenhouden. Nee, nee. Bal over de achterlijn. En de mensen staan op voor ons. Ze zien dat het niet meer gaat gebeuren. Hoewel er nog 1,5 minuut te voetballen is. Dus Augustinsson voorlangs. Bentayeb prima kopbal. Maar vooral de save van Brugmans mocht er zijn. Hij deed dat nog een keer over met een redding op een schot van Mamar. Met een beetje geluk, maar toch weer goede save van hem. En er was nog een knal van Augustinsson die niet zo ver erover ging. Maar al bij al een wedstrijd die op het vlak van doelgevaar toch te weinig te bieden had. Expected goals 0,62 tegen 0,4. Het zegt eigenlijk alles. Het zegt alles over deze topper die er eigenlijk niet echt één was. En zo leiden ze allebei puntenverlies en blijven ze hangen in de middenmoot van het klassement. Genk en Anderlecht. Genk 8e op gelijke hoogte met STVV. Anderlecht gedeeld met Lommel en Antwerpen richting plaats 9. 7 punten, Genk 8 punten. Maar Gent heeft er al 15. Dat is toch wel een redelijk verschil. Anderlecht toch nog een keer met Mamar en Lansana. Slordige pas van Lansana. Ja, toch nog binnengehouden. En dan Winkler opzij gelegd. Wie? Kana afgeblokt die bal. Nog 10 seconden op de klok. 1 voorzet kan nog wel. Augustinsson trapt de bal het pak in. Het is geen kwaaien die bal. Gekopt door Heijnen en ook opgevangen door Mamar. Wie trapt er nog een keer? Bal opnieuw in de rechthoek. Gekopt door Smets. Ito vooruit. Opgevangen door Ambros en een overtreding. En dat was het dan zeker. Inderdaad, afgefloten door Jan Boterberg. Ontgoocheling vooral bij Anderlecht. Want als je dan toch één ploeg moest aanduiden die ietsje meer deed, was het de thuisploeg. Want daar knielen ze, gaan ze voorover. Ontgoocheld dat het opnieuw geen overwinning is geworden. Het publiek weet niet zo goed wat het ermee moet. Fluiten doen ze niet. Applaudisseren ook niet echt. Daarvoor was het ook allemaal een beetje te mager. Opnieuw puntenverlies dus voor beide ploegen. Ze blijven daar maar wat aanmodderen in het midden van het klassement. Anderlecht Genk na 90 minuten 0-0.
0: Dankjewel Bert. Straks ongetwijfeld ook reacties.
2: Sportza.
0: Moest elke keer zijn, daar gaan we ook nog eens naar luisteren. Op de E40 richting Binnenland toch nog steeds meer dan een half uur vertragen tussen Loppem en Aalter. Naar Antwerpen een half uur file rijden op de E313 van Voor Ranst. In Wommelgem is de weg vrij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En elders op de snelwegen enkel kleine vertragingen. Kunnen we het andere voetbal gaan opzoeken? Dat is nog steeds op de Vreedhiel. Want de SK Beveren en Oud-Heverlee Leuven die sluiten de speeldag af. Ook daar nog steeds de 0-0, Olivier.
2: Ja, dat is zo. Maar ja, de laatste twee minuten, ook al was het begin van de tweede helft even slaapverwekkend als de eerste, verzameld. Ja, die laatste twee minuten nu nog. Ja, twee kansen aan beide kanten. Eentje voor Mertens vooral. Dat was de grootste. Want Chris Lokeza op links, die bracht de bal heel goed voor naar de eerste paal. En Mertens was Jamie Lawrence, de centrale man bij Leuven, te snel af. En kon eigenlijk aan de eerste paal gewoon maar binnenschuiven. Maar toch slaagde hij erin om hem ernaast te tikken. Dat heeft hij toch al beter gedaan. Vooral dan vorig seizoen in 1B heeft Mertens goals bij de vleet gemaakt. Maar deze had er toch eigenlijk in gemogen. En aan de overzijde meteen de lange bal dan bij de doelman. Of uittrap van de doelman. Meteen de lange bal. En Ikuimesi uiteindelijk bereikt. En hij trapte ook van vrij dichtbij. Maar ja, iets te gekraakt. En dus in een makkelijke opraper voor Johannes Schenk. Voor de doelman dus van SK Beveren. Ja, dus op die manier toch dan toch wat kansen. We hebben er wel een paar gezien. Moet je ook niet overdrijven natuurlijk. Het is geen slaapverwekkende. Maar het is ook niet dat we allemaal opgetogen in de persruimte zo net een koffietje aan het drinken waren. Nee, dat nu ook weer niet. Er werd toch algemeen besloten dat deze helft wat te weinig om het lijf had. Maar het is ook natuurlijk wat je kan verwachten van ploegen. De ene is een promovendus en de andere is een ploeg die het financieel niet geweldig heeft. Aan de overzijde, namelijk nu bij Beveren. Margarita. 1 tegen 1 met Pletings. Mindere dribbel. Slaagt alsnog in een passe naar Jans. Hij gleed zelf volledig uit. Maar dat geldt ook voor Ewout Pletings. En met de moed der wanhoop tikte hij Margarita dan de bal nog snel door naar de lopende Laurent Jans. Maar die stond buitenspel. En dus geen corner zelfs. Want dat haalde Jans er eigenlijk nog uit. Maar de bal in het bezit van Leuven. Met Noé Ducen. Die helemaal terug moet naar de doelman. En alweer opbouwen nu met Ducen. Hij de centrale man nu. Het is de hele tijd wisselen tussen hem en Jamie Lawrence. Ewout Pletings, dat blijft de man op links. Die blijft staan van dat trio. De man uit Zottegem. Althans daar toch geboren. Hij met nummer 28 opnieuw aan de bal. Opbouwend via Danny van den Heuvel. En Lawrence. Wat kan Leuven nog eens? Ducen. Schrijvers. Geen al te beste controle. Of het was Verstraten. Nu wel Schrijvers. Maar geen tempo. Geen lopende mensen. Iedereen staat stil nu. En dan maar terug naar achteren. Pletings nu. Lange bal naar Oscar Giel. De Spanjaard op rechts komt naar binnen. Daar is Verstraten in één tijd helemaal breed terug naar Ogiwara. Tegenover aanvoerder Jans. Komt er een voorzet uit? Nee, combinatie met Schrijvers net niet. Een beetje getelefoneerd. En dus in de kiem gesmoord door Beveren. Margarita helemaal terug tot bij de doelman. Om dan te kunnen opbouwen en te zoeken naar Mertens. Maar die lange bal komt ook weer niet aan. Ducen wint dat duel van Lennart Mertens. Ja, 55 minuten ver. En ik zou nog altijd zeggen, het is nog steeds 0-0 tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven. En voorlopig is er geen al te veel zicht op beterschap in dit zieloze duel tussen Beveren en Leuven. 0-0 dus.

0: Roastbeef met binnensmonds. Voordat we meer voetbal gaan opzoeken, gaan we het ook nog eens hebben over de Belgian Cats. Hadden geen makkelijke avond vandaag tegen Puerto Rico. Zeer stug. Daar heeft Karel Bertelen het zometeen ook over met Nastia Klaases. De Belgen wonnen, dat is het belangrijkste. 76 tegen 64 werd het uiteindelijk. En morgen dan ook een belangrijke wedstrijd. Cruciaal duel tegen Australië om te beslissen wie uiteindelijk de groepswinnaar wordt. Laten we eens luisteren naar de analyse van die taaie noot tegen Puerto Rico om die te kraken. We luisteren naar Nastia Klaases bij Karel Bertelen.
1: Nastia Klaases, gefeliciteerd met de overwinning, maar wat een taaie tegenstander.
2: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
1: Heb jij het gevoel dat je je kans gegrepen hebt vandaag van op de bank?
2: Het was niet mijn beste match. Ik had wel geluk dat de ploeggenoten zo positief waren. Want ik had zelf even een dipje en ik zat mentaal een beetje door. Maar de ploeg heeft mij echt wel doorgeholpen. Het was niet mijn beste match, laat ik het zo zeggen.
1: Je hebt wel je bijdrage geleverd om de top basis 5 een beetje te laten rusten ook, hè?
2: Ja, dat is waar. Ik bedoel, morgen is een hele belangrijke match tegen Australië. En ja, ze hebben ook die rust nodig om morgen dan ook nog volle bak er ook voor te gaan. Ik ben blij dat ik zo ook wel mijn steentje heb kunnen bijdragen.
1: Waarom liep het niet? Was het Puerto Rico dat zo vurig bleef spelen en maar aanklampen en jullie het echt moeilijk hebben gemaakt? Was dat de reden?
2: Oh, eerlijk gezegd...
1: Het was voor jullie ook moeilijk aanvallend, hè?
2: Ja, het was moeilijk. In de zone, soms zochten we elkaar een beetje te veel. Dan zaten ze er tussen mijn handen. Dus het was een beetje moeilijk basket. Niet altijd het mooiste basket. Maar uiteindelijk hebben we toch met de win. Daar zijn we doorgekomen.
1: Al vechtend over de streep. En gelukkig 2-2. Maar morgen is het nu de belangrijkste, hè?
2: Ja, inderdaad. En ik denk dat we inderdaad, zoals ik zeg, direct de knop terug omslaan. En morgen gaan we zeker voor de overwinning.
1: Hoe lastig is dat nu? Er zit 16 uur tussen het einde nu. En die match morgen voor jullie, dat is toch waanzin?
2: Ja, maar dat is zo'n toernooi. Ik bedoel, dat wisten we al op voorhand. Dus het gaat inderdaad direct recovery zijn, ijsbad nemen, de boots doen, naar de kinderen gaan. En ja, direct voor te gaan, goede slaap, zeker goede rust na gisteren, een goede nachtrust. En dan zijn we klaar voor morgen.
1: Geniet er toch maar van en proficiat nog eens.
2: Dank u wel.
0: Ja, morgen dus dat cruciale duel tegen Australië. We duimen alleszins voor het beste resultaat daar. Keren we ook nog eens terug naar de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem eerder deze middag. Het was niet de meest spannende wedstrijd, maar plots was daar minuut 93 en dan maakt Zulte Waregem de 0-1. En zo waren ook nog een 0-2 in minuut 95. Echt een gek slot daar in de wedstrijd. Plots vallen de doelpunten daar. Dus ja, grote vreugde denk ik bij Zulte Waregem helemaal in dat slot. Laten we eens luisteren naar Laurent Lemoine bij Tom Boudeweel.
3: Laurent, kan je die vreugde beschrijven? Helemaal op het einde dan ook nog?
4: Ja, we wisten dat het al een moeilijke match. Hier is het altijd moeilijk als we bij Zulte Waregem op Kortrijk. Met ook de situatie, we hebben een goede start van het seizoen en niet. Dus we weten dat ze hebben ook... Ja, extra boost om die match te winnen, want het is zo belangrijk voor die ploeg. En ja, we weten dat fysiek, we zijn heel sterk. We weten ook dat we hebben een top bank met topspelers. Aan halftime, ik heb net gezegd tegen de groep, spelers op de bank klaar zijn, want ik denk, ik heb het gevoel, jullie gaan het verschil maken en ja. Zoiets is gebeurd.
3: Ja, want die Mbaye die kan meedoen, denk ik, aan de Memorial van Damme, zo snel.
4: Ja. We hebben vorig jaar gezien dat hij was een topspeler. Jammer met zijn kwetsure van vorig jaar. Daarom, dat was qua een erg kwetsure. Daarom hij is hij net nu terug en niet in het begin van het seizoen van het eerste match. Maar ja. Hij heeft zijn kwaliteit getoond vandaag. Ja,
3: waarom ging het zo moeilijk, zeker in die eerste helft? De intensiteit die was er.
4: Ja, intensiteit was er. Misschien een beetje te veel emotie in die match. We wilden echt 100% en zelf meer geven voor de fans, over de club. En soms je speelt niet meer met je kop, maar meer met je passie. Het is ook goed, maar Je moet toch een beetje controle houden. Denk na 25 minuten ook terug in de wedstrijd. Meer balbezit, meer kans. En daarna, ja, tweede helft. Dat was ook begin een beetje ja, om te zoeken. Daarna met Malik. Hij doet zijn job.
5: Ja, want ik had gedacht, ze gaan wat meer drukken. Zeker na die rode kaart, na ruim een uur.
4: Ja, dat was qua moeilijk. We willen ook niet alles openen. Het is altijd het risico na een rode kaart dat je bent een beetje euforisch en je begint lopen overal, zoals een kip zonder kop. Dus dat was niet zo. We hebben onze tijd genomen. En ja, belangrijk is gewoon de 3 punten thuis.
5: Ja, want was je dan tevreden met de 0-0 bijvoorbeeld?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet, maar het is ook belangrijk voor ons op verplaatsing dat ja, we nemen minimum 1 punt. En we wisten ook dat we gaan nog kansen krijgen. En ja, er is qua veel vertrouwen in die ploeg. En we hebben een gevoel zelf als we spelen niet het beste voetbal vandaag. De intentie is daar. De werkdiscipline is ook daar en met die kwaliteit we weten dat we gaan ja, iets doen.
5: Want nog altijd ongeslagen na 5 wedstrijden, dat is toch ook speciaal?
4: Ja, we hebben een goede werk gedaan in voorbereiding met een nieuwe groep. Dus dat was ook belangrijk. Ik denk een paar spelers van vorig jaar was daar. En we hebben ja, een beetje meer leadership rol voor de jonge jongens. Want we zijn toch een jonge ploeg. En ja, met die mentaliteit, we weten dat in elke wedstrijd we hebben een kans om te winnen.
5: Bedankt. Veel succes.
4: Dank u.
0: Ja, vreugde op die korte rit ongetwijfeld van Kortrijk terug naar Waregem. Wij terug naar Beveren. Voor meer Beveren tegen Leuven bij jou, Olivier.
6: Ja, met Beveren dat nu toch de betere ploeg is in deze partij. Daarnet nog een goede kans voor Jurl Margarita, die echt wel in het stuk veel meer voorkomt in deze tweede helft. Hij op doorzettingsvermogen toch nog tot een kansje gekomen. Nu wel even opletten, want Yamada, die bijna tot schieten komt. Na goed doorzettend werk van Ikuimesi naar de achterlijn. De korte pas naar de eerste zone voor de eerste paal. Echt bijna met de rug in het doel. Maar ja, Yamada kon niet tot een schot komen. En zo wegkans voor Leuven. Zeldzame kans voor Leuven in deze tweede helft van deze wedstrijd. Maar daarnet is Margarita de kans uiteindelijk toch nog tot een schot gekomen in de korte hoek van op een zeer korte afstand in de 16 allang. Maar Van den Heuvel goed alert om die bal te keren. En ondertussen toch ook al een paar mooie combinaties op de mat gelegd voor Beveren. Je voelt ook aan de supporters dat er wat meer jus in de Beverse benen zit. Dat zij er ook wel wat meer in geloven nu in deze tweede helft. Ze zijn wat meer te horen en bij Leuven proberen ze daar iets tegenover te stellen. Maar dat is natuurlijk niet echt mogelijk. Ze zijn met niet al te veel naar hier gekomen vanuit de studentenstad. Het Waasland is dan plots wel heel ver, zeker op een zondagavond rond 7:15. Gele kaart nu voor Jamie Lawrence. Dat is een kaart waar ze bij Beveren al even zitten op te wachten. Vooral dan dat het iemand van Leuven zou moeten zijn, want Oscar Giel heeft het ook al een beetje uitgehangen. Vooral in een paar potige duels met Chris Lokeza. En nu is het Lawrence die op de bon gaat. Aan de andere kant Margarita, die wel ook al geel heeft voor klagen over het uitblijven van een sanctie van Wim Smet. En dan had Wim Smet als antwoord, ja, dan geef ik jou gewoon zelf geel, hè, vriend. En dat was dan zijn deel. En aan de eerste helft hadden we al de gele kaart voor Bruno Godot opgeschreven. Dus wat dat betreft is het 2-1. Ja, Jamie Lawrence, nu opletten. Want lange bal naar ingevallen Caboret. En die zet met beide handen nu een forse duw in de rug van die Caboret. En dat heeft Smet gezien, dus een vrije schop sowieso. Maar nu niet dat al geel oplevert, maar hij moet ze niet beginnen optellen. Dan hebben we een groter probleem, denk ik. Althans, als je Leuven-fan bent. Margarita. Voorzet of niet, voorbij Traoré. Daar is hij, de goal. Lokeza scoort aan de tweede paal. De vleugelbroeders doen het. Margarita van op rechts naar de inlopende Lokeza op links. En de verdiende voorsprong hier op de Vreetiel. We zijn bijna 69 minuten ver. En hij opent de score. Tuurlijk moest hij het zijn. Chris Lokeza, de meest bedrijvige, misschien wel over heel de partij gezien, heeft Oscar Giel echt wel het leven zuur gemaakt van tijd. En nu rondt hij het goed af. Een voorzet van Margarita goed gebracht. En bij Leuven moet ik toch toegeven, staan ze wat te slapen hoor. In die zone tussen de kleine baklijn en de doellijn, ja, staan ze plots allemaal stil. En dan lopen ze daar met Caboret aan de eerste zone en Lokeza aan de tweede zone heel goed in. En dan is het een koud kunstje voor Lokeza om er 1-0 van te maken. En ja, hij nu aan twee doelpunten. Zijn eerste leverde niks op, want dat was de nederlaag tegen Antwerp in het begin van de competitie. Nu misschien virtueel de tweede driepunter voor de Leeuwen uit Beveren. En Miri Sola komt er meteen in bij Oud-Heverlee Leuven. Voilà, Timmy Simons zet meteen orde op zaken en brengt zijn nieuwe spits in. Robin Miri Sola bij Racing Genk vorig seizoen af en toe wel aan speelkansen gekomen. Maar dit seizoen ja, toch niet de belofte gekregen dat daar meer aan zou kunnen worden gebreid. En dus is hij uitgeleend aan Oud-Heverlee Leuven. En ook, als ik me niet vergis, William Gabalikwisha gaat erin komen. Dubbele wissel zometeen dus bij Leuven. Dat ja, op deze manier naar een 0 op 15 aankijkt. Of tegen een 0 op 15 aankijkt. En dat zou dramatisch zijn voor de ploeg aan den dreef. En zo blijven we op die manier ook met twee ploegen die allebei een 0 op 15 hebben. Namelijk Kortrijk en ook Leuven. Nog 20 minuten te spelen. De score is geopend. Het is volop sfeer hier op de Vreetiel. Want Beveren staat 1-0 voor het doelpunt van Chris Lokeza.

0: Erykah Badu met Back Lady. Gaan we terug naar de vreedhielen. We luisteren opnieuw, Olivier.
1: Met nog steeds de 1-0. Dus nu slotkwartier bijna ingezet door deze twee ploegen. En Leuven dat echt wel uit een ander vaatje moet tappen. Nou, ik zei het daarnet al. De echte pijnpunten kwamen echt wel bloot te liggen bij die 1-0 van Beveren. Achterin bij Leuven staat het echt niet geweldig. Nu even volgen met Caboret voor Beveren. Lokeza vindt Caboret in de 16, maar Duchesne had dat goed doorzien en zit er goed tussen. Timmy Simons ook, daarnet had ik het al opgemerkt, ging een paar wissels doorvoeren. Het zijn er 3 te samen geworden. Opoku erin voor Gil, Ikuimezi eraf voor Balikwisha en Mirisola erin voor Shin Yamada. Dat gaat het dan moeten worden, denk ik. Er kan nog 1 wissel gedaan worden. Dat zal dan iemand uit het middenveld moeten worden misschien. Ofwel iemand van de centrale mannen achterin. Maar zoals ik daarnet al zei, de spoeling is dun. Daar is niet al te veel volk dat er nog bij kan. Traoré, de andere invaller, de eerste man. Abdoul Traoré, Mirisola, eerste balcontact. Maar goed op de huid gezeten door Cheikh Kondé. En dus balverlies. Wel nog steeds aan het opbouwen. Achterin nu met Jamie Lawrence. Aanbiedende Sibi Schrijvers, maar kon geen bal in de diepte steken. En dan maar terug achteruit. Lange bal nu op Mirisola. Maar die vindt... Of die bal komt alleszins niet aan bij de spits. Met het nummer 18. Dat heeft hij gekozen. Robin Mirisola. Geboren in Sint-Truiden. Maar vooral toch verbonden met Racing Genk. Aan de overzijde nu met Margarita. Tegenover Traoré gaat de bal nog eens voorkrijgen. Dat was de man die verschalkt werd in die dribbel van de assist. Daarnet Traoré. En hier Sibe de Waale aan de achterlijn. De tackle is van Birger Verstraeten. Niet al te best. Pletings die kan alsnog wegkeren. Maar Beveren blijft wel in die hoek hangen voor een inworp zometeen. Een dubbele wissel nu bij Beveren. Het is Arno Verschuren die er gaat inkomen. En Dominic Thompson. En die Arno Verschuren, man met nummer 24, is een nieuwe speler. Trouwens, jeugdproduct van Leuven. Ooit geweest, niet al te lang, maar toch wel even voor de vlag van de OHL gespeeld. En nu een zomertransfer die zijn debuut maakt. Komt over van Twente. Waar hij echt wel genoeg speelde vorig seizoen, maar toch. En Twente heeft het ook niet al te slecht gedaan in de Eredivisie. Maar nu bij de ploeg uit Nederland op een zijspoor geraakt. En dus bij Beveren nu aan hoger wal, zeg maar. Hij komt er dus in. En Dominic Thompson is de andere man dus die in het veld komt. Ondertussen het applaus voor Chris Lokeza. Hij is eraf gegaan. En hij is ook de man die nu voorbij de eretribune passeert. Had zijn rondje gemaakt. Want was langs de andere kant van het veld naar de kant gegaan. En snel even kijken. Nou, die Arno Verschuren. Hij komt erin. Voor Janssens. Ja, voilà. Linksachter. Of daar is Dominic Thompson toch althans gaan staan. En Verschuren in de plek van Lokeza. Zo is het helemaal juist. Nou, die Verschuren werd toch eerder ook gezet als een 8. Maar loopt nu toch wat samen met Caboret als een valse 9 in het veld. Caboret bereikt, maar ook meteen buitenspel gevlacht door de man hier aan de zijlijn. Had ik niet zo gezien. We stonden nogthans echt wel op diezelfde lijn. Mijn eerste reflex was nu niet echt meteen om een buitenspel te roepen. Maar het was toch zo. En ondertussen weer zo'n ziekenhuisbal voor Ewout Pletings. Die zoekt Traoré. Maar Traoré was al vertrokken. En dus ging die bal prompt de eigen bank binnen. Het hokje waar Timmy Simons nogal ijsberend voor staat uit te kijken. Ja, hij moet ook maar roeien met de riemen die hij heeft. De ex-Club Brugge speler. En de man die Dender naar 1A terugbracht. En nu een kunstje in Leuven. Het heeft er toch minder en minder schijn van. Want ze kijken tegen een virtuele 0 op 15 aan. En daar zal het bestuur toch niet al te blij mee zijn. Balikwisha. De broer van Michel-Ange. William. Maar ook hij geen opties. Geen pogingen tot beterschap te vinden. Zeker in de laatste zone van de pas. Nu misschien de voorzet van Opoku. Maar tegen de rug van Dominic Thompson aan. Wel nog steeds Leuven. Maar Lawrence die speelt de bal gewoon kwijt. Kan gelukkig onder druk van Bruls toch nog de bal heroveren. En op die manier opnieuw Leuven met de bal en de aanval. Balikwisha tegenover Thompson. Gaat hij hem voorkrijgen? Staat helemaal aan de zijlijn geplakt. Maar moeilijk. Maar toch via de borst van Caboret in een corner. Voor Leuven. Helemaal aan de tweede paal. Mirisola stond eerder centraal opgesteld. Maar Caboret wou geen risico's nemen. Met de borst dan maar in corner geduwd. Applaus van zijn doelman Johannes Schenk. Bram Verbiest voor de bank nu. Want ja, een stille liggende bal. En dan is er misschien een nieuw nummertje dat ze uitvoeren. Maar nee. En hij knikt ook zelf van nee. De ex-doelman van Cercle Brugge onder andere. Hij ziet het met leden ogen aan hoe hij vorig seizoen en vooral het seizoen daarvoor, weet je nog, onder Mark Brijs heel vaak enorm veel applaus kreeg voor heel veel stilstaande fases waarop Leuven kon scoren. Heel veel van die ingestudeerde nummertjes. Ja, deze corner naar de eerste zone waar Ewout Pletings met zijn hak probeerde nog te deviëren, ging helemaal mis. En dat is toch een beetje symbolisch voor het hele spel van Leuven. Maar misschien ook gewoon het hele seizoen voorlopig. Het zal toch echt wel veel beter moeten als er volgend seizoen nog 1A-voetbal moet worden gespeeld aan den Dreef. Het contrast met de vrouwenploeg is enorm. Want zij zijn maar al wat blij met de loting in de Champions League. Waar ze voor het tweede jaar op rij misschien wel opnieuw gaan verrassen. Moeten tegen onder andere Chelsea, Arsenal, Roma, Juventus ook denk ik. Dat zijn toch wel stevige ploegen. Maar leuke verplaatsingen en leuke ploegen die eens naar Leuven komen. En voor de heren is het anders. We kijken naar Margarita. Meegeven aan Arno Verschuren. Maar die heeft de bal niet goed meegenomen. En maakt dan de fout op Birger Verstraeten. En zo 83ste minuut aangebroken. Beveren heeft voorlopig zijn schaapjes op het droge. Leuven is niet echt in bij machten om er iets tegenover te bieden. En dus is het nog steeds 1-0 in het voordeel van de thuisploeg hier.

0: Laffy met Loverco en ze is geen seconde te vroeg klaar, Olivier.
1: Ai, ai, ai, Leuven 2-0 voor Beveren. Het is Margarita die na zijn assist nu ook kan scoren voor de Leeuwen uit Beveren. En Birge Verstraeten die trapt keihard tegen de paal van Danny van den Heuvel. En ook Siebe Schrijvers heeft er de pest in, want zij weten hoe laat het is met nog 5 minuten reguliere speeltijd te spelen. Heeft Beveren de dubbele voorsprong te pakken. Mooie goal van Jarl Margarita. Voorzet was het van Arno Verschuren. En ja, Traoré die denkt al dat de bal weg is. Die gaat al weg van de bal. Maar een acrobatische Margarita die plukt die bal nog uit de lucht. En op die manier kan hij heel goed klaarleggen. En eigenlijk vrije trappen richting het doel van Van den Heuvel. En hij jast hem zo boven de Nederlandse doelman. Mooi in het dak van het doel. Prachtige score van Beveren. En dat is absoluut wat ze hier op de Vreetiel willen zien. Dat soort spelers die, deze mooie dingen tonen. En hij bedankt toch wel voor zijn eerste basisplaats van het seizoen. Jarl Margarita meteen van cruciale waarde. Met een assist en een doelpunt nu. En deze tweede driepunter toch wel stilaan binnen handbereik voor SK Beveren. Ja, Leuven. Ja, ze waren dan daarnet toch eens even met de neus aan het venster komen piepen. Een actie op poten gezet. En Siebe Schrijvers uiteindelijk aan het eindstation gevonden. Maar die kon de bal niet tussen de palen krijgen. En meteen aan de andere kant dan de reactie van Beveren. Recuperatie goed gedaan van Arno Verschuren was het. De invaller bracht de bal naar Caboret. En die Caboret, ja, wat zal het zijn geweest? Een 16, ja, denk ik wel, aan de rand van de 16. Dat hij het heel goed deed. Viseerde de verste hoek, de Winkelaak. Maar een perfecte parade, hoor. Dat moet de jonge Nederlander echt wel moed geven van den Heuvel. En zelfvertrouwen. Maar nu, nou, bij deze, heeft hij eigenlijk niet al te veel boter op het hoofd. Het is gewoon goed afgewerkt van Margarita. En zo was het uitstel voor Leuven. En zo, ja, nieuw puntenverlies. Nieuwe nederlaag. Ja, 5e op rij. Het bilan is niet anders voor Leuven. Het is dramatisch hoe ze voor de dag komen.

0: zegens op rij te pakken. Of twee zegens te pakken.
1: Jupiler, 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. Vanavond op VRT1.
2: Jackie, yes. Obok. Ah, Nederlands Kiego. I Francis Kiego. Tretje officiaal niet Jens.
3: Tretje.
2: Tretje.
1: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren in Is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagetriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De vakbonden bij vervoersmaatschappij De Lijn hebben de controleurs opgeroepen om in Antwerpen vandaag geen controles uit te voeren. Aanleiding is een aanval waarbij een controleur gisteravond gewond raakte bij het station van Berchem. De passagier had geen geldig vervoersbewijs op zak. De vakbonden hebben morgen vroeg een spoedonderhoud met de directie. Ze zullen daar een aantal duidelijke vragen voorleggen, zegt Jo van der Herte van de Christelijke Vakbond.
7: We vragen alleszins om te beginnen duidelijke afspraken over de samenstelling van de teams zodanig dat ze op een zo veilig mogelijk manier hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is er ook de vraag natuurlijk naar Politiek België om zo snel mogelijk werk te maken over een reglementair kader voor het gebruik van de bodycam, zodanig dat onze controleurs daarmee kunnen uitgerust worden en ze met een groter gevoel van veiligheid de straat kunnen opgaan voor een job te kunnen doen.
6: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland heeft de extreemrechtse AfD de verkiezingen gewonnen. De partij haalt ruim 44%, net niet voldoende voorlopig, voor een absolute meerderheid in het regionale parlement van de deelstaat. Vanuit Magdeburg, Jeroen Rijgaard.
8: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
9: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
8: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
9: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
10: Nee, het is, geloof ik, in deze situatie heel belangrijk dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
9: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
6: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
11: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
6: En die match morgenochtend is om 11:30 tegen Australië. En dan wordt er gespeeld voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Verslag is van Bert Sterks.
12: Om er een aangename topper van te maken was er te weinig doelgevaar. Doelman Brugmans van Genk werd de man van de match met twee prima reddingen. 1 in de eerste helft op een kopbal van Bentayeb. 1 in de tweede helft bij een kans van Mamar. De droomtransfer naar de Premier League haalde hem duidelijk niet uit zijn focus. Over de hele match liet Anderlecht iets meer zien. Een regen aan kansen bleef uit en zwingen deden de Brusselaars zeker niet. Genk bracht aanvallend nog minder. Al kwam topschutter Duro Simni nog een dicht bij een doelpunt met een knal tegen de paal. 0-0, zo blijven Anderlecht en Genk in de middenmoot hangen. Ze hebben allebei maar 2 van hun 5 wedstrijden gewonnen.
6: En op dit moment zit de wedstrijd tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven in de slotfase. Het staat daar 2-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag en rond 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
13: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
14: Welkom terug, Olivier. Daarnet was er de 2-0 voor Beveren, maar dat is ondertussen ook al achterhaald.
0: Ja, de kern.

Op de taart voor SK Beveren. Invaller Elohim Caboré. Die maakte er 3-0 van. En dat is nu ook de eindstand. Want Wim Smet heeft afgefloten. Een tweede driepunter dus voor SK Beveren. Het was een mooie goal trouwens. Dominic Thompson op links doorgeschoven. Die de bal met een boog voorzet naar de tweede paal bracht. En daar de insluidende Elohim Caboré. De leenspeler van Hammarby. 19 jaar en zijn eerste voor de Waaslanders. En zo ja, zeg ik het al. Tweede zege dus. Zij na de zege tegen Anderlecht opnieuw thuis tegen Leuven. Nu de driepunter en dus ongeslagen op de Vreetiel. En zo stijgen ze toch wat meer in het klassement van 1A. Zo springen ze naar wat hogere plekken. Dat zal dan virtueel, dat zal dan rond plek 10 zijn ongeveer. Waar Antwerpen bijvoorbeeld ook staat en Westerlo. Dat is niet al te slecht voor Beveren als promovendus na 5 speeldagen. Een 6-15. Geweldig is dat niet, maar aan de andere kant mag het zeker wel wat blijdschap veroorzaken. Zeker als je het plaatst tegenover wat Leuven nu beleeft. Want zij blijven achter met 0-15. En er is toch heel wat slecht nieuws rond de ploeg aan hun dreef tegenwoordig. En ik ben benieuwd wat er straks na de match door de spelers en door de coach zal gezegd worden. Ik ga alleszins naar beneden en eens kijken en eens luisteren wat er verteld wordt over deze klinkende zege van SK Beveren tegen Leuven. En het werd op die manier 3-0 doelpunten van Lokeza, Margarita en Elohim Caboré.

0: Isolde Lazoen met Echo en Toi. Keer ook nog eens terug naar die wedstrijd. Ja, de topper van deze speeldag, Anderlecht tegen Racing Genk. Maar helaas, ja, het was wel een fel duel, maar geen winnaar. Daarom brak het toch een beetje aan kwaliteit. Laten we eens luisteren naar een reactie. Tristan de Greef van Anderlecht bij Bert Sterks.
1: Tristan de Greef, 0-0 tegen Racing Genk. Kunnen jullie daar tevreden mee zijn?
2: Ik denk het niet. We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kansen niet afmaken.
1: Het was ook niet makkelijk om veel kansen te creëren. Het waren er een aantal, maar het was ook geen langrijks.
2: Nee, ik denk dat we wel de betere kansen hebben gehad van de wedstrijd. En die kansen die we hebben, moeten er sowieso eentje van binnen. Dus, ja.
1: Maakt dat altijd het verschil, die doelman die liet zien waarom hij naar de Premier League gaat?
2: Zoals vandaag, ja. Hij doet twee, drie, denk ik, topsaves dat soms misschien 100% goal kan zijn. En, ja.
1: Het was een wedstrijd die jullie hadden kunnen winnen. Uiteindelijk winnen jullie er maar 2 op 5 nu in de competitie. Dat is natuurlijk niet genoeg.
2: Ja, nee. Het is, we moeten efficiënter zijn. De kansen die we krijgen, ook al nu de betere kansen die we hebben, moeten sowieso een goal maken. En, dat gebeurt vandaag niet.
1: Dat lukt in Europa wel, hè? Waarom lukt het daar wel om efficiënt te zijn, wedstrijden te winnen en in de competitie is het zo lastig?
2: Geen flauw idee. Soms gaan de ballen erin alsof het niks is. En dan heb je zo'n wedstrijd waar het minste kansje moet afmaken.
1: Het was een bewogen week met nog veel transfers bij Anderlecht. Hoe beleef jij dat als man die hier nu al een paar jaar rondloopt? Van, oei, er komen er zoveel bij. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Nee, iedereen die erbij komt, dat is een versterking voor de ploeg. En die komen goed in de groep, dus dat is geen probleem.
1: Voel je dat meteen op training, dat een kwaliteitsinjectie is?
2: Ja, we zijn sowieso meer op training. En de versterkingen die komen zijn sowieso meer versterkingen die komen. Dus sowieso niet slechter.
1: Is er nog plaats genoeg in de kleedkamer voor iedereen? Want 33 las ik, het is wel wat.
2: Ja, er is nog genoeg plaats, ja.
1: Dankjewel, Tristan.
0: Sporta. Gaan we het ook nog eens hebben over die prachtige prestatie van Tim Seelen, want hij heeft ons een derde medaille bezorgd op dat WKG wielrennen in de Verenigde Staten, want hij won goud in de wegrit in zijn categorie. Onze landgenoot was de snelste in een sprint met 4 en Seelen doet ook zijn verhaal van de koers. Laten we eens luisteren.
3: Ik denk dat het een parcours was. Ook 3 jaar terug was het eigenlijk ook een redelijk groep dat er naar de finish ging. Eigenlijk altijd goed gecontroleerd. Ik wist ook van de vorige wedstrijden dat we de Britten altijd goed in de gaten moesten houden. En ik heb eigenlijk de perfecte koers gereden omtrent eigenlijk op alle aanvallen direct te reageren. Waardoor dat er eigenlijk niemand kon wegrijden. Als ik dan de laatste 3 kilometer aanrijd, dan verandert er blijkbaar iets. En dan weet ik altijd wel perfect wat doen.
0: Seelen is op die manier al voor de 4e keer in zijn carrière wereldkampioen in het wegwielrennen. Na die teleurstelling in de tijdrit afgelopen vrijdag doet deze natuurlijk extra veel deugd.
3: Ja, fantastisch, hè. Ja, ik denk dat zeker na vrijdag de tijdrit er juist neffen vallen. Daar kwam ik ook dan voor de wereldtitel, juist er naast vallen. Ik was hier eigenlijk op gebrand op vandaag dan. En schitterend als je het kunt afmaken dan.

Engels andere Hall of Fame. Glas brak en splinterde krakend om me heen. En gras groeide

0: Georgia Smith met I Light, You Light. Gaan we nog een laatste reactie van de Cats erbij nemen. Die van Julie van Loo bij Christophe van de Goor voor televisie. Hij vroeg haar waarom dat het eigenlijk zo moeizaam ging tegen Puerto Rico.
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het was inderdaad een beetje moeizaam. We hielden ze een beetje in de match. We zijn wel een paar keer uitgelopen, maar we konden zo niet naar een kloof van 20 maken. Het is niet dat we ons ooit zorgen hebben gemaakt, denk ik, tijdens de match, maar...
2: De controle is er inderdaad altijd wel geweest.
1: Voilà, de controle was er wel, maar zo die extra energieboost of zo was er niet. Ik weet het niet zo goed. Ik weet het eigenlijk echt niet.
2: Kan het iets te maken hebben met dat alarm vannacht? Dat gold natuurlijk ook wel voor Puerto Rico, maar toch, je bent helemaal... Dat lichaam is min of meer half in shock. Ik weet niet hoe lang het duurde bij jou om opnieuw in slaap te geraken. Ideaal is dat niet. Kan dat een uitleg zijn?
1: Ja, misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet goed. Het kan zijn dat het daarmee te maken heeft en dat onze slaap abrupt is verstoord. Dat kan, maar het is ook een excuus, vind ik. Uiteindelijk is dat ook voor Puerto Rico zo. En, misschien past niet de ideale voorbereiding, maar bon, dat mag geen excuus zijn. Misschien hebben we een beetje op safe gespeeld voor morgen. Ik weet het niet goed. Misschien in ons onderbewustzijn van... toch de controle houden en weten dat we morgen al direct terug een match hebben. Misschien zat dat een beetje in het onderbewust, ik weet het niet. Ja.
2: Want dat is natuurlijk vandaag opdracht volbracht. Morgen is het echt de sleutelwedstrijd voor de eerste plaats. Korte recuperatie. Ja, ik zal niet zeggen dat is alles of niks, maar het wordt heel belangrijk.
1: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi. Om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En het is de match van het toernooi. In mijn ogen is dit... de match gaat beslissen of we al dan niet makkelijker naar het einde gaan gaan, zeg maar. Ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus het is heel belangrijk. Het is de match van het toernooi.

0: Live in de Fastlane van Eagles. We hebben ook een reactie te pakken uit die wedstrijd tussen SK Beveren en Oud-Heverlee-Leuven. Daar was het toch ook wel even wachten voordat het eerste doelpunt viel. In minuut 70 ongeveer maakte Beveren de 1-0. Maar daar bleef het niet bij. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op een 3-0 overwinning voor de thuisploeg. Goed nieuws voor Beveren natuurlijk, die nog eens de 3 punten binnenhalen. Minder nieuws voor Oud-Heverlee-Leuven, dat zo punteloos achterblijft, ook na 5 speeldagen. We luisteren naar een reactie van iemand van Beveren, naar de man die de 2-0 maakte, naar Joel Margarita. Wat was zijn reactie bij Olivier de Wilde?
1: Joel, ja, proficiat. Wat een wedstrijd. Meteen eerste debuut in de basis van het seizoen en je pakt meteen die statistieken erbij.
2: Ja, zeker. Is heerlijk. Ja, natuurlijk wil je altijd scoren, wil altijd een assist hebben, altijd belangrijk zijn. Maar als je dat op deze manier kan doen, dat is alleen maar mooi.
1: Je stond in de krant deze week met een halve vraag naar een basisplek. Die heb je gekregen. Ja, je hebt ze ook wel verzilverd voor de komende weken misschien.
2: Ja, nou, natuurlijk. Maar ja, dat ligt natuurlijk altijd aan de coach. Ik zeg zelf altijd, laat je voeten gewoon spreken. En ik denk dat ik dat nu wel heb gedaan.
1: Wat betekent deze 3-0 zegen nu?
2: Heel veel. Natuurlijk ook voor ons. 2 wedstrijden verloren. Nu komen we weer een beetje erbovenop. We hebben voor de wedstrijd ook besproken van, laten we gewoon in ons eigen huis deze 3 punten hier houden en ons zelfvertrouwen weer omhoog krikken. En ik denk dat we dat nu wel hebben gedaan.
1: Invallen scoort ook. Caboret, vertel eens iets meer over hem.
2: Ja, hij is een jonge jongen. Komt van buitenaf. Heeft het nu altijd een beetje wennen, zeg maar, voor die jongens. En als we hem gewoon een beetje kunnen helpen, nu met zijn goal, dat we gewoon samen juichen, zeg maar, ik denk dat het ook wel lekker is voor hem.
1: Na 5 speeldagen parkeren jullie nu de bus, zeg maar, even in de buik van het klassement. Dat is misschien ook de plek waar Beveren thuis hoort dit seizoen?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk wel dat wij gewoon een heel goed team hebben en dat wij gewoon aardig kunnen verrassen. Maar ik denk dat we daar gewoon zelf heel hard aan moeten werken. En dat is dit is een goed begin weer.
1: De volgende wedstrijd, ja, dan maar 6-6 deze keer eens proberen pakken?
2: Ja, daar gaan we nu wel voor. Dus staat ons wat te wachten. Dus ja, Moeten we even hard aan de bak.
1: Heel veel succes.
2: Dank u wel.
0: We maken ook nog eens de sprong terug naar de match tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem. Eentje die helemaal in het slot werd beslist. Dat kwam toch uit het niks leek het. 0-2 toch nog voor Zulte Waregem. Een reactie van Zulte kreeg u al. Laten we dan toch ook eens luisteren naar KV Kortrijk, dat ongetwijfeld teleurgesteld moet achterblijven. We luisteren naar Brecht de Jager bij Tom Boudeweel.
3: Brecht de Jager, ik heb mij zorgen gemaakt tijdens de wedstrijd. Hangt alles er nog aan? Want het was zo intens en je hebt wel wat geïncasseerd eigenlijk.
4: Ja, alles hangt er nog aan. Ik zeg, het is, je weet, het speelt een derby. Dat is op met mes tussen de tanden. En dan moet je als, denk ik, ouderdomsdate misschien ook voorop gaan in de strijd. En dat wil ik gewoon ook de ploeg duidelijk maken. Maar dan doe je gewoon alles voor de ploeg, alles voor de derby en alles voor de punten. Maar het heeft helaas niet mogen zijn.
3: Maar hoe groot kan een anticlimax zijn in deze wedstrijd?
4: Ja, het is heel frustrerend. Bij mij kwam de emotie dan op het einde ook wel naar boven. Want ik denk dat we gewoon verdienden voor te winnen hier. En dan ga je gewoon in het laatste geef je nog de 3 punten of een puntje weg en pak je helemaal niks. En dat is heel zuur.
3: Want er waren heel weinig kansen, maar wel 2 grote voor jullie. Wel met de centrale verdediger, maar goed.
4: Ja, dat klopt. Maar het is heel zuur gewoon. Het blijft een derby. Je weet dat het een bikkelmatch kan worden, dat er heel weinig kansen zullen komen. Maar ik denk dat wij dan inderdaad wel de gevaarlijkste waren. Maar dan weet je dat, zoals ik zeg, je gaat niet heel veel kansen krijgen. Maar die kansen dat je dan krijgt, moet je proberen te scoren. En dan heeft hij ook terug. Het is eigenlijk ook zot dat we terug 2 doelpunten pakken. Want als je ziet wat Marco heeft moeten doen, denk ik dat hij praktisch niks moeten doen. En dan is het terug, na statistiekgewijs, weer een domper. Maar het is gewoon heel zuur. Maar we moeten gewoon terug vanaf morgen kopjes in dezelfde richting en blijven werken. Want nu zijn er 2 belangrijke wedstrijden in het verschil.
3: Ja, maar gaat dat toch een beetje zijn eigen leven leiden? 1 goaltje in 5 matchen?
4: Ja, misschien wel. Maar het is zo dat we gewoon efficiënter moeten zijn. Zowel in beide 16, zowel verdedigend als aanvallend. En hopelijk kunnen we dat volgende week. Maar dat altijd in het leven krijgt niks voor niks. Je moet het zelf gaan zoeken, je moet het zelf forceren. Het is om hetgeen dat we doen, nu doen misschien net niet goed genoeg. We moeten er meer naar zoeken en nog misschien meer honger hebben. En dan komt het wel goed.
3: Want het lijkt me ook niet makkelijk. Het lijkt alsof dat de competitie nu begint voor jullie. Want plots duiken er nieuwe namen op. Die starten dan meteen. Dat is toch zoeken?
4: Ja, dat klopt. Ik denk dat ze het ook wel goed gedaan hebben. Degene die vandaag gespeeld hebben. Maar dat heb je nodig. In een ploeg die promoveert. Je kunt niet doen met een kern van 12, 13 spelers. Je hebt echt een ploeg nodig van 16 spelers. En ook als je nog ziet wat er vandaag op de bank zat. geeft dat ook moed dat de jongens die dan een keer minder dag hebben, dat er toch wel nog altijd kwaliteit op de bank zit.
3: Tot slot, La Louvière Beveren, dat zijn de volgende opdrachten. Ja, do or die veronderstelling.
4: Ja, laten we beginnen met volgende week. Dan moeten we gewoon de 3 punten pakken. En laten we dan van daaruit verder zien. En nu gewoon deze week kopjes terug dezelfde richting in. Honger blijven nemen en vol voor die 3 punten.
3: Dankjewel, Brecht. Veel succes.

0: Het zesde metaal met Label. Gaan we het nog eens hebben over de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent. AA Gent won met 0-3 daar op bezoek op Jan Breidel. Het was niet meest de spraakmakende of sprankelende wedstrijd, maar wel zeer efficiënt van Gent, dat ja, op deze manier nog steeds foutloos blijft en dus ook ja, op kop staat daar in onze Jupiler Pro League met 15 punten. Toch een beetje tevredenheid bij Rick de Milde, trainer van Gent, bij Tess Elst.
1: Rick de Mil, 15 op 15. De fans staan nog altijd te zingen. Toch geen klein beetje euforie?
2: Well, goed, we zijn al zes heel blij. Ik ben echt heel blij voor de jongens. Voor de wedstrijd heb ik er niets over gezegd, maar er was heel veel vermoeidheid in die groep. Ook Cissé als spits ziek uitgevallen deze ochtend. Dus Josué kon bijna niet anders dan 90 minuten volmaken. Ze hebben dat fantastisch gedaan. Jongens op de bank die ook getoond hebben dat ze in het verhaal zitten. Dus ja, dat doet mij heel veel deugd.
1: En Gom is de man van de match geworden. Dat bewijst nog maar eens dat die defensieve stabiliteit echt wel de sleutel is, hè?
2: Ja, we hebben echt met een Gom, Burgess, maar ook met andere goede transfers gedaan. Chapeau voor de club ook. Die defensieve stabiliteit die is er. En ik vind ook dat we op bepaalde momenten ook aan voetballen gekomen zijn. De dash zat er net te weinig in voor veel meer kansen te creëren. Want dat ontbrak, vond ik. Maar goed, na zoveel weken en zoveel wedstrijden dat we gehad hebben, is het belangrijkste dat je hier solide wint en verdiend wint. En dat was goed van de groep.
1: Sommige momenten komen jullie echt aan voetballen toe, op sommige ook niet. Ik denk vooral die periode na de rust, daar was je niet blij mee.
2: Nee, daar was ik absoluut niet blij mee. Hè. Ja, je verwittigt ze ervoor, maar goed, je weet dat de tegenstander sterker uit de kleedkamer gaat komen. Daar moet je klaar voor zijn door nog scherper te verdedigen, maar vooral beter te zijn met de bal. En dan hebben we soms dom balverlies, waardoor dat we de druk op ons krijgen. En daar ben ik niet blij mee. Ja, dan zie je toch ook dan die jongens die dan inkomen, die proberen dat toch te veranderen. En geleidelijk aan hebben we die wedstrijd weer in handen genomen met een mooie 3-0.
1: Ja, dan is die bal die op de hand springt van Konde ook wel een beetje een geschenk voor jullie.
2: Ja, absoluut. Absoluut, hè. Dus je moet een beetje in dit soort wedstrijden ook wat geluk hebben. Want soms zijn het details die een wedstrijd kunnen doen kantelen of niet. Maar als je het over heel de wedstrijd bekijkt, denk ik dat we solide waren. Dat we goed verdedigd hebben. Weinig weggegeven. We hebben ook zelf misschien net iets te weinig gecreëerd. Maar aan de andere kant, als je 3 doelpunten scoort en je houdt opnieuw de 0, dan heb je het goed gedaan. Gezien de omstandigheden.
1: En blij dat je dan nu wel een hele week hebt om te rusten en bij te sturen.
2: Ja, het is belangrijk dat nu die jongens een tweetal dagen rust nemen. En dan kunnen we inderdaad wel gaan trainen op dingen die we nog moeten verbeteren. Dus dat zal uiteraard deugden.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Waiting. Ja, Oud-Heverlee, Leuven opnieuw een nederlaag. Ditmaal tegen SK Beveren. 3-0 werd het daar. En ja, zo blijft Oud-Heverlee, Leuven punteloos achter. In Beveren natuurlijk. En ook in de competitie. Een 0 op 15. Dat zijn bloedrode cijfers. Wat is de analyse van de trainer Timmy Simons bij Olivier de Wilde?
1: Timmy Simons, een 3-0 verlies hier op Beveren. Ja, er valt niet veel tegenin te brengen. Ze waren nu eenmaal beter, wil ik zeggen. Maar 0 op 15, dat zijn pijnlijke cijfers voor Leuven.
2: Ja, wie een hart heeft voor club, dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. We gaan even door het slijk deze periode. En met de jonge groep die we hebben, of een aantal jonge gasten in de groep, is dat hard. Omdat ze betalen leergeld.
1: Het is een van de diepere punten in de geschiedenis, de recente geschiedenis van OHL ook, hè?
2: Ja, maar daar moeten we gewoon doorheen. We kunnen niet bij de pakken blijven zitten. Dit is weer geschiedenis. En we moeten vanaf de volgende dagen terug ermee aan de slag. En je ziet dat de gasten er echt... Ja, ze zitten in zak en as. Na de wedstrijd gaan er een aantal jongens zitten. Dat bijvoorbeeld Birger moet zeggen van... Boys, come on. Hey.
1: Van de bank halen.
2: En dit is, ja, ze kunnen verdriet tonen of teleurgesteld zijn. Ja, het is niet hoe vaak dat je neergaat, maar het is hoe vaak dat je opstaat terug. En dat is wel een leerproces. En dan heb ik gezien dat die groep ook wel aan elkaar hangt. Ze proberen elkaar ook te helpen. Ook naar de supporters toe. We verzaken niet. En zij ook. Zij verwachten natuurlijk resultaat. Ja. Dat begrijpen we ook wel. Maar ze staan vol achter ons nog. Dus, ja. En dan is het jammer dat je niks kan teruggeven. Ja,
1: en bedankt inderdaad. Je zegt het ook op de persconferentie, op training zie ik er niks aan. Het verloopt eigenlijk zoals het zou moeten verlopen.
2: Ja, dat klopt. Ik kan die gasten echt niks verwijten. Maar in een wedstrijd, ja, natuurlijk, het is geen excuus. We hebben donderdag gespeeld. Die frisheid de laatste 20 minuten is misschien iets minder. En je komt dan 1-0 achter, ongelukkig. En dan moet je eigenlijk die wedstrijd nog proberen om te draaien. En dan was het batterijtje eigenlijk wel zo goed als aan het leeglopen. En dan wordt het wel moeilijk.
1: Nu is het batterijtje weer opladen. Het is heel belangrijk. De volgende twee matchen tegen ploegen die te pakken zouden kunnen zijn. Ik heb gisteren bijvoorbeeld STVV La Louvière gezien. Ja, dat is een ploeg die te pakken is.
2: Ja, maar dat, wij gaan elke wedstrijd om die overwinning. En als je ziet de eerste helft is er helemaal niks aan de hand. Je hebt een aantal goede kansen, goede mogelijkheden. Dus die moet je gewoon afmaken. Dan heb je een andere wedstrijd. We moeten beginnen scoren. En dan kan je die wedstrijd nog meer gaan domineren. Zoals Beveren bij ons gedaan heeft. Nu de laatste 5 minuten kan je nog tweede of derde doelpunt scoren. En dat hebben we even nodig. Ja.
1: Als je zou kunnen 1 wens doen nu. Wat zou je nu wensen voor je kern? Voor de volgende week bijvoorbeeld. Als je 1 ding er wil inbrengen van dit was hetgene dat ik echt nodig had vandaag. Een doelpunt
2: punten.
1: Zeker?
2: Ja, punten. Ja. Ja, dat is duidelijk. Een doelpunt, een eerste doelpunt en dan ben je vertrokken. Maar dat hebben we al een paar keer gehad. Je domineert, ook tegenstandaar de laatste wedstrijden. Maar het doelpuntje valt niet in. Dan door een aantal onoplettendheden kom je achter. En dan is het zeer moeilijk om terug te komen.
1: Veel succes en goede moed.
2: Ja, dankjewel.
0: Timmy Simons is de trainer van Oud-Heverlee Leuven. Gaan we nog eens terug naar de wedstrijd van AA Gent. AA Gent dat natuurlijk foutloos blijft. Het tegenovergestelde. Alle punten gesprokkeld heeft die er te sprokkelen waren. Laten we ook nog eens een reactie daarvan bijhalen. Davy Roef opnieuw bij Tess Elst.
3: Davy Roef, proficiat met de zege. Weer ook de nul gehouden. Goede prestatie.
4: Ja, ik denk over het algemeen dat we zeer tevreden mogen zijn. Zeker het resultaat. Ik denk dat de tweede helft misschien weer opnieuw iets te veel inzakken, iets te veel in het spel laten spelen. Maar dat zijn dingen die we weten dat we moeten verbeteren. Maar ik denk vooral de eerste helft dat we heel veel controle over het spel, veel balbezit, zonder al te veel kansen te creëren. Maar dat is wel een vooruitgang.
3: Het is inderdaad een beetje, jullie kwamen uit de kleedkamer en dat was de vorige wedstrijd ook al zo, niet echt op zoek gaan naar die tweede, maar eerder wat inzakken. Dat is het grote werkpunt nog?
4: Ja, inderdaad. Proberen die dominantie te houden van de eerste helft. En iets sneller op ons gemak te zijn met een tweede doelpunt. Dat is inderdaad het werkpunt. Dat weten we al een aantal weken, maar we blijven eraan werken.
3: Met hoeveel vertrouwen sta je daar achter die driemans defensie? En Gom is ook de man van de match, dat kan ik al verklappen. Wat maakt hem zo speciaal?
4: Ja, dat is een cadeau om erachter te staan. Ik heb een aantal jaar geleden, als we de beker wonnen, stond ik ook achter drie torens. Ik denk dat ik een beetje de vergelijking zie momenteel. Dus het is fantastisch om ermee te spelen. En Bashir, sinds zijn aankomst is hij direct een meerwaarde geweest. En fantastisch hoe hij zich heeft geïntegreerd in de groep.
3: Je hebt niet al te veel werk gehad, maar dan is het ook wel zaak om heel alert te blijven. Zoals op die verwaaide voorzet eigenlijk was het van Baudelet.
4: Ja, inderdaad. Ja. Je weet altijd wel dat er misschien één balkje kan komen. En dat was het vandaag het geval. Dus ja, dan was ik er. En ja, dankbaar dat ik op zo'n rustige middag mocht rekenen vandaag.
3: Alleen leider, dat is al heel lang geleden. Is er al plaats voor euforie?
4: We gaan er zeker van genieten, maar er zijn nog twee belangrijke wedstrijden voor de Interlandbreak. Dus ook daar willen we zoveel mogelijk punten pakken.
3: Dankjewel. New York City.

0: never say. Stupid Song van Olivia Rodrigo. Dan gaan we ook nog eens luisteren naar een Cercle dat dus verloor tegen agent Viggo Martens bij Johan de Kaluwe.
1: Viggo Martens staat bij mij. Als ik het mag zeggen, ja, de ontgoocheling is toch te lezen op je gezicht, hè?
2: Ja, sowieso. Ik denk dat we in de tweede helft goed uit de kleedkamer komen. Veel meer intensiteit als de eerste helft. En dan die penalty. Ja, hij komt op zijn voet, dan op zijn hand. Ik heb voor mij geen penalty, nooit penalty. Maar ja, kijk, het is zo. Dan na de 2-0 hebben we ons niet meer kunnen rechttrekken, als ik het zo mag zeggen. En nu moeten we gewoon onze laatste twee matchen volgeven en zorgen dat we toch nog punten kunnen pakken.
1: Hoe komt het dat Cercle in die eerste helft zo aanvallend onmondig was?
2: Ja, ik denk dat Gent goed uitspeelde. Ze kwam met 4, wij proberen met 3 te pressen. En ja, ze kwam weer goed uit met 4. En in de tweede helft hebben we dat opgelost en ging het veel beter.
1: Er was wel wat druk, vooral dat slotkwartier. Ja, de bal over de dek had nog getikt door Roef enzovoort. Zit het ook een beetje niet mee wat geluk betreft voor Cercle?
2: Ik denk dat gewoon als die catch-up-fles open gaat, dat we dat beter gaan. Ik hoop het.
1: Hoe zit de sfeer dan in de groep zo net na de match?
2: Ja, we proberen positief te blijven. Koppen bij elkaar steken. Positief blijven op naar de volgende wedstrijd. En niet beginnen met de kopjes naar beneden.
1: Hoe is het voor jou om nog eens te spelen tegen Gent? Want je komt uit de jeugd van Gent natuurlijk.
2: Ja, ik heb nog altijd veel respect voor Gent. Maar kijk, het vertrouwen was toen in de 18 minder. En dan nu ben ik heel blij om met Cercle mijn carrière te starten.
1: Vrees je een beetje seizoen voor Cercle zoals vorig seizoen? Want als ik het hoor bij de supporters, ik vrees dat die dat wel vrezen.
2: We moeten niet aan vorig seizoen denken, het is nieuw seizoen. We moeten gewoon zorgen dat we punten pakken en komt goed, hoop ik.
1: Goed, ik wens het jou toe. Dankjewel, Viggo Martens.

0: alcohol 100% bier.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking, en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
2: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
4: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
5: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
4: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grondsätzliche politische wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, onze eigen land beschäftigt.
5: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
6: Nee, het is, glaube ich, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
5: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
2: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevi in de provincie Henegouwen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto en een motor botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. Twee andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming. Maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
7: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
2: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8. Nog vanavond heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Seelen goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Seelen de snelste in een sprint met 4. Voor Seelen is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog. En warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op 14nieuws.be.

0: er nog eens op.
1: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In de brandweerkazerne van Heiligdree in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Het instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken onder meer en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn de voorbije weken al zo'n 50 van die scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft president Zelensky vandaag de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner ontvangen. De twee waren naar Kiev gegaan met een voorstel om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Wat er precies in dat voorstel staat is niet duidelijk, maar Witkov noemde de gesprekken na afloop bemoedigend en betekenisvol.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
0: Er komen nog gesprekken dus, maar de Oekraïense president Zelensky van zijn kant was minder optimistisch. Hij verwacht dat de oorlog deze winter nog zeker zal voortduren. In de hoogste voetbalklasse waren er vanavond nog twee wedstrijden in de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. Werd er niet gescoord, 0-0 dus. Beveren won van Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars verloren dit seizoen al hun 5 wedstrijden. En op het wereldkampioenschap basketbal in Duitsland hebben de Belgian Cats vanavond hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
3: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
0: Morgenochtend is die match om 11:30 al tegen Australië. Inzet is de groepswinst en ook een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales dan. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In het Deinse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit

0: zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
1: Nee, het is, glaube ich, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
0: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
2: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
3: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
2: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag, ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86, ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
4: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
2: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico was dat. Meer uitleg door Karel Bertelen.
5: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
2: Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
7: Touché.
6: Met Friede Lesage. Eerste touché van het 15e seizoen met acteur Tijmen Govaerts. Welkom in Touché.
8: Dankjewel, Friedel.
6: Hoe gaat het met jou?
8: Heel goed.
6: Ja?
8: Ja, ik heb superleuke maanden achter de rug. Het gaat goed met mij. Dus dat is een fijn gevoel.
6: Je straalt.
8: Dank je. Hoe gaat het met jou?
6: Goed. Het 15e seizoen begint. En jij speelt een van de 2 hoofdverdachten in de Botoxmoorden, het nieuwe seizoen van De 12, vanaf vanavond op VRT Max en VRT 1. En dat lijkt me ontzettend spannend.
8: Ja, dat is inderdaad heel spannend.
6: Want je hebt je zo lang moeten stilhouden, denk ik.
8: Ja.
6: Ik mogen zeggen?
8: Nee, en zeker met iets als De 12. Mensen kennen dat al. Er zijn al 2 seizoenen geweest die heel goed waren. Dus ik denk wel dat de verwachtingen ook hoog zijn. En ja, het is gewoon een whodunit. Het gaat over wie heeft het gedaan, wie heeft die moord gepleegd. En ja, dat moet je geheim kunnen houden natuurlijk. Ja.
6: Kan jij goed zwijgen?

0: Niet altijd. Nee. In deze is het wel gelukt. Maar ja, ik ben iemand die wel graag spreekt.
1: Ja, ik kan het straks testen, hè, of ik jou over alles te spreken krijg. Je hebt in elk geval, behalve die botoxmoorden bij de 12, een heel mooi palmares al op je cv. Girl, daarin was je te zien. Muithond, kom hier dat ik u kus. Tori en Lokita, Julie zwijgt. Prachtige films allemaal, series, daar was je ook te zien in Twee Zomers. En natuurlijk 1985 over de Bende van Nijvel, waar je die prachtige hoofdrol mocht vertolken. Heel vaak gecast als de sad boy.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Hoe komt dat, denk je?
0: Ik neem aan dat er ook iets in mijn persoonlijkheid is wat het daar wel bij aansluit.
1: Ja, ben je dat ook?
0: Sad weet ik niet per se of dat de juiste bewoording is, maar ik denk wel dat ik iemand ben die veel nadenkt over de dingen. En op een of andere manier denk ik dat dat een beetje aan elkaar gelinkt wordt of zo. Dat mensen die veel nadenken ook een beetje zwaarmoediger zijn.
1: Een ernstige blik hebben.
0: Ja.
1: Hoewel, hier zit je te lachen.
0: Ja, ik denk ook wel dat ik daarop een beetje aan het uitgroeien ben.
1: Mm-hmm. Je kan ook goed plezier maken, denk ik.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Hoe ver gaat dat?
0: Ik kan wel plezier maken, maar dat ik ook het heel moeilijk vind om mijn hoofd uit te schakelen. Dus dat ik het heel moeilijk vind om alles los te laten wat dan mensen van mij denken. Wat ik denk van wat er aan het gebeuren is. En dat staat dan soms wel een beetje in de weg, maar probeer ik beter mee om te gaan.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Als iemand die heel gevoelig is. Ik denk dat ik heel veel voel, echt emoties voel. Maar ook altijd alles heb gehoord, altijd alles heb gezien, constant aansta. En vanuit die gevoeligheid ook, ik denk dat ik ook heel gepassioneerd ben. Dat ik kritisch ben, dat ik nieuwsgierig ben. Verantwoordelijk, zorgzaam. Maar dat er allemaal dingen zijn die eigenlijk voortkomen uit die gevoeligheid en een soort van constant openstaan naar de wereld.
1: Mm-hmm. ADHD ook?
0: Ja.
1: Zeg je van jezelf?
0: Ja, en is ook wel echt getest.
1: Ja.
0: En ja, dat klopt ook wel. Ik vind dat geen probleem. Ik vind dat niet iets waar ik last van heb. Ik heb het altijd gehad of zo. Dus dat is gewoon mijn manier om naar de wereld te kijken of om in de wereld te staan.
1: Terwijl je er heel rustig uitziet, hè?
0: Ja, ik denk dat dat een beetje het contrasterende is of zo. Of hetgeen wat mensen vaak interessant vinden of wat aan mij al gezegd is, zeker als het over acteren gaat. Dat het lijkt alsof ik heel rustig ben, maar dat je toch het gevoel hebt dat er constant iets in mijn hoofd aan de gang is. En dat dat interessant is om naar te kijken op beeld. En dat is ook wel gewoon zo.
1: Uh-huh.
0: Maar ik denk, als het op ADHD aankomt, het helpt mij wel om te weten dat dat een deel van mij is, om dat te kunnen aanvaarden. Om te weten dat ik daar ook niks aan kan doen. Dat dat iets is in mijn hersens wat gewoon zo geprogrammeerd is en wat onveranderd zal blijven.
1: Dat je moet omarmen.
0: Ja.
1: Mm. Toen je bij de scout zat, heb je een totem gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Steenarend.
0: Ja.
1: Wat is daarvan overgebleven? Dat is wel een hele mooie totem, hè?
0: Dank je wel. Ik was daar ook heel blij mee. En ik wou daar toen ook echt naar leven of zo. Of die je krijgt dan eigenschappen die horen bij een dier.
1: Edel. Dat is dan zoals waakzaam zijn, rustig.
0: Rustig.
1: Verstandig.
0: Verstandig, trots. En dat zijn dingen die ik... Ja, de scout is voor mij super belangrijk geweest. En is dat eigenlijk tot op de dag van vandaag.
1: Ja?
0: Al is die band minder groot. Mijn beste vrienden, denk ik, hebben nog altijd hun oorsprong daar. En ik denk, ik heb daar enorm veel geleerd. Ja, die totem heb ik altijd met trots gedragen. En dat is ook heel grappig, omdat wij... Ik ben van Mechelen en al de scouts in Mechelen... Ja, spreken elkaar ook echt aan met die totems.
1: Is het waar?
0: Dus ik was ook steenarend. Net zoals mijn broer Mungo is. Mijn sibling Colibri. Mijn vrienden Maki. Het is dus heel grappig om zo op café te gaan en elkaar met die dierennamen aan te spreken.
1: Mm. Dat litteken aan jouw oog.
0: Mm-hmm.
1: Van wanneer dateert dat?
0: Van in het tweede middelbaar.
1: Wat is er toen gebeurd?
0: Toen ben ik samen met een vriend aan een kapstok gaan hangen, waarvan die hele scherpe pinnen aanhangen, waar je je jas om kan doen. En we waren ons tussen twee lesuren aan het vervelen, ons aan het optrekken aan die kapstok, die is uit de muur gekomen. En een van die pinnen is recht naast mijn oog terechtgekomen.
1: Dat krijgen ze niet weggeschminkt, hè, bij een acteur?
0: Nee, en dat wordt zelfs heel vaak gebruikt.
1: Ja, ziet er een beetje gevaarlijk uit, hè?
0: Ja, dat helpt dan, omdat ik denk voor de rest dat ik een redelijk ongevaarlijk gezicht heb. En dan helpt het om dat litteken te hebben, om daar toch een heel klein beetje gevaar in te brengen.
1: En de tattoo op jouw bovenarm is het, denk ik?
0: Ja, hier.
1: Die kunnen ze wel wegschminken als het nodig is.
0: Ja, tattoos kunnen, daar zijn ze ondertussen heel bedreven in.
1: Ja, maar nu zie ik hem natuurlijk. Mm-hmm. Come on, come on.
0: Come on, come on. Ja, dat is van de film van Mike Mills, een film van een paar jaar geleden. Waar dat Joaquin Phoenix, of het personage van Joaquin Phoenix, samen met zijn neefje een radioprogramma opneemt en kinderen interviewt over heel Amerika, over de staat van de wereld. Een van die vragen is, denk je ooit na over de toekomst aan die kinderen? En de enige die vraag niet wil beantwoorden is dat neefje die hij meeneemt, die 9-jarige, tot hij op een bepaald moment alleen is en de geluidsopname apparatuur neemt en dan zijn antwoord daarop geeft en zegt van, ja, denk je ooit na voor de toekomst? Nee, want alles wat je denkt gaat gebeuren, gebeurt toch nooit. En er gebeuren alleen maar dingen die je nooit had kunnen bedenken. So, the only thing you have to do is, come on, come on, come on, come on, come on.
1: En dat probeer jij ook te doen?
0: Ja, met wisselend succes.
1: Tijmen Govaerts, welkom in Touché.
0: Dank u.

0: Billie Eilish met Bad Guy. Tijmen Govaerts, wat heb jij met Billie Eilish?
1: Ik vind Billie Eilish fantastisch. Dat is een artiest die ik door mijn sibling heb leren kennen, die 9 jaar jonger is dan ik. En dat was de eerste keer, denk ik, Bente heet die, dat ik muziek door Bente heb leren kennen. En ik vond dat superleuk, omdat dat een moment was waarop dat ik zag dat hij ineens groot geworden was. Of dat ik mezelf daar heel hard in herkende. Ik ben zelf heel veel met muziek bezig geweest, nog altijd. En ook op zo'n leeftijd van 15, om zo idolen te hebben. Dat is gewoon heel leuk. En ik zag dat Bente, dat Billie Eilish een heel groot idool werd voor Bente. En ik was daar ook heel blij mee. Of ik zag ineens dat hij een persoon werd.
0: Ja.
1: En dan zijn we ook samen naar concert geweest op Pukkelpop in het Sportpaleis. En zeker het Sportpaleis vond dat ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel mensen dat daar binnen kunnen komen. Maar die allemaal zo blij waren dat er iemand was die zong wat zij voelden allemaal. Mm-hmm. Dat vond ik echt prachtig.
0: Bad Guy, dat is ook wat jij speelt in het derde seizoen van De 12, in de Botoxmoorden. Francis Dames heet jouw personage. Hij is een van de twee hoofdverdachten van een dubbele moord op vader en stiefmoeder. Ja, je mag daar weinig over kwijt. Maar toen ze jou belden, Tijmen, met de mededeling: we zien in jou een zoon die zijn vader kan vermoorden. Wat dacht je toen?
1: Ik was in de eerste plaats heel blij dat ik gebeld werd om auditie te mogen doen. Ook omdat ik had met iWorks, dus productiehuis, 1985 al gemaakt. Dat was super fijn geweest. Ik was grote fan van De 12, van de eerste twee seizoenen. En dan Brecht, de grote regisseur, is ook een vriend en die ging daar regisseren. Dus dat waren allemaal heel redenen om ja te zeggen. En wat ik zo goed vindt aan De 12, is dat je natuurlijk een heel leven meekrijgt. Of dat het niet enkel gaat over één gebeurtenis waar dat mijn personage al dan niet schuldig aan is. Maar dat je ook volgt hoe dat komt dat hij daar op die beklaagde bank terecht is gekomen. Mm-hmm. En dat spreekt mij super hard aan in alles wat ik wil maken.
0: En dat het ook niet alleen gaat over het leven van die beschuldigde, maar ook over die 12 mensen, hè, die burgerjury, die uiteindelijk beslist hoe de assisezaak wordt beslecht, is iets wat eigenlijk openbaar is, hè, tenzij het echt uitdrukkelijk achter gesloten deuren gebeurt. Mm-hmm. Ben jij dat eens gaan bekijken om te zien hoe het in het echte leven daaraan toe gaat als voorbereiding?
1: Dat was een vraag die wel gekomen is, ook vanuit de productie. Ze hebben dat georganiseerd en er zijn acteurs die dat al wel gedaan hebben. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Niet per se omdat ik het gevoel had dat mij dat zou blokkeren. Maar ik vind de fictie, zeker voor zo'n grote gebeurtenis, want oké, het is wel entertainment, maar het gaat wel over een moord. Ik vind de fictie dan een hele veilige plek om te zijn. En ik had het gevoel dat een bezoek aan zo'n echte assisezaak, dat ineens toch heel dichtbij kwam. En ik wist niet of ik dat wou zien. Ik weet niet of ik echt live wou gaan kijken naar iemand die iemand anders vermoord had.
0: Uh-huh.
1: Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen.
0: In de eerste aflevering, denk ik, valt al meteen een zeer interessante gewetensvraag. Hè. Is iedereen in staat om een moord te plegen? Wat denk jij zelf?
1: Ik denk dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom denk je dat?
1: Ik denk dat wij allemaal mens zijn. En ik denk het moment dat je zegt dat je daar niet toe in staat bent, dat je misschien een deel van jezelf aan de kant schuift of zo. Of jezelf daarmee. Ik zou wel eens over mezelf kunnen zeggen dat ik denk dat ik daartoe in staat zou zijn. Niet, denk ik, helemaal met een voorbedachte raden en plannen. Maar ik denk vanuit een emotie of een impuls dat dat mogelijk zou zijn. Ik denk als ik zou zeggen dat dat niet zo is, dat ik mij bijna boven andere mensen zou stellen.
0: Zou jij ook in staat zijn om je eigen vader te vermoorden?
1: Dat denk ik echt niet. Nee. Of dat. Nee.
0: In jouw geval niet?
1: In mijn geval niet, nee.
0: Maar in deze serie gebeurt het wel?
1: Ja, die wordt vermoord. Mijn personage zegt wel dat hij het gedaan heeft. Of dat is waarmee het begint. Hij zegt, ik heb mijn vader vermoord.
0: We zullen niet te veel verklappen, hè?
1: Nee. En dan moet er natuurlijk nog 8 afleveringen volgen.
0: Ja, maar wat kan een motivatie zijn om zoiets te doen? Om sowieso tot moord over te gaan? Dan moet er al heel erg veel broeden, denk ik, hè? In de buikgewanden van een mens.
1: Ja, ik denk heel veel pijn, heel veel verdriet dat daar vaak aan vooraf gaat. Geen andere manier weten om dat te kanaliseren. En denken dat een moord de enige manier is om jezelf te beschermen of zo.
0: Mm-hmm.
1: Wat heel contradictorisch is, want ja, je brengt jezelf gewoon compleet in de problemen. Maar dat zou ik kunnen... Allee, dat is iets wat ik bedenk dat dat een reden zou kunnen zijn, maar...
0: Kan liefde ook een reden zijn om te moorden?
1: Waarschijnlijk wel. Als het dan gaat over bescherming, dan denk ik wel dat liefde een... een grote drijfveer kan zijn om je geliefde te beschermen. Om wraak te nemen om iets wat een geliefde aangedaan is. Ja.
0: Het is aan de jury om te oordelen over goed en kwaad. Natuurlijk ook heel erg moeilijk, hè, om te zeggen wat goed is en wat kwaad. Wanneer ben je een goed mens, volgens jou? Waar jouw personage ook mee worstelt, denk ik. Wanneer doet hij goed?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken. Ik heb het gevoel dat mensen waar ik mij afkeer naar kijk, ook denken dat zij het goede doen. Dus ik denk dat dat iets is wat iedereen voor zichzelf moet bepalen. Maar ik denk, een echte goed mens, dat hij toch probeert met een open blik naar de ander te kijken en die probeert te begrijpen waarom dat hij daden heeft gepleegd dat hij pleegt en waarom dat hij op een bepaalde manier in het leven staat en daar probeert een oorsprong voor te vinden. Ja.
0: Het is de jury die daar moet over beslissen en veel heeft te maken natuurlijk met hoe zij allemaal kijken naar wat een goed mens is, hè. Een van die juryleden, Jordi heet hij, heeft daar een heel specifieke mening over. Dat wil ik even laten horen wat hij zegt over een collega jurylid.
2: Oei, rap. Stik de koeken weg. Schrik eens daar.
3: Sorry, maar dat is absoluut niet grappig.
2: Maar wat? Allee, meen dat nu? Mogen nu ook al niet meer lachen, of wat? Dat is een grapje, hè, Frank?
4: Het is oké.
3: Ja, en toch vind ik dat je je moet excuseren.
2: Nee, Aisha. Eigenlijk zou hij zich tegen ons moeten excuseren.
3: Pardon?
2: Weet hij wat dat kost aan de ziekenkas? Obesitas? Hart- en vaatziektes, diabetes, rugproblemen, gewrichtsproblemen, kankers, noem maar op. Nee, die gasten verzamelen ziektes lijkt paniekstekken.
4: Wilt u daar iets mee stoppen, alstublieft?
2: Maar wat? Zij mogen zich kapot fretten op ons kosten en ik mag er geen grapje over maken? Nee, sorry, maar ik loop echt niet mee met die fucking comedie.
0: Ja, dit is hoe jurylid Jordi denkt over een ander jurylid, Frank, die obees is. Hij vindt het duidelijk een probleem.
1: Nee, maar ik denk dat dat het mooie is aan 8 afleveringen hebben en dat personage te kunnen volgen, omdat ik zeg, om te kunnen begrijpen
0: waarom
1: hij zo reageert op dat moment.
0: Ja.
1: Ik denk dat wanneer ik daarnet zei, van ja, ik kijk ook met afkeer naar iemand die dat zoiets zegt. Maar het helpt niet om daar alleen maar afkeer voor te hebben. Ik denk, je kunt er pas echt iets aan veranderen op het moment dat je probeert te begrijpen waarom dat hij de dingen zegt dat hij zegt, de dingen vindt dat hij vindt.
0: Dit komt ook ergens vandaan natuurlijk, hè,
1: ja.
0: Die reactie.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar objectief zijn, zonder vooroordeel naar mensen kijken, het is niet makkelijk, hè?
1: Totaal niet. Ik kijk ook mijn vooroordeel naar mensen. Ik denk dat dat heel logisch is.
0: Leer je dat met ouder worden? Dat je moet proberen dat vooroordeel opzij te schuiven?
1: Ik probeer dat toch te leren, alleszins. Omdat ik denk dat dat iets is waar ik zelf ook wel mee... ik voelde dat ik dat te veel deed. En dat dat te makkelijk was. En dat het ook alleen maar polariseert daardoor. Ik tegenover... de persoon waar ik een idee over heb, dat het er alleen maar voor zorgde dat die afstand groter werd. Mm-hmm. Maar het is ook moeilijk, omdat er is ook veel nodig om een persoon te leren kennen. Je hebt ook veel tijd nodig en veel tijd en ruimte samen om dat te kunnen doen. En ik denk dat dat iets is wat heel moeilijk te vinden is.

0: Case Choice met Modern Addict. Sam Bettes heeft er nu, 30 jaar later, een nieuwe versie van opgenomen. Sam's version. Maar je wou die original, Tijmen Govaert. Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Aan mijn mama.
0: Ja?
1: Thuis, toen wij jong waren, was er eigenlijk niet heel veel muziek die gespeeld werd. En de platen die we dan vaak luisterden, of denk ik dat dat vooral muziek van mijn papa was. En mijn mama zette niet heel vaak in mijn herinnering muziek op. Maar Case Choice passeerde wel geregeld. En Jasmin passeerde ook wel soms.
0: Aha.
1: Ja, dus,
0: weet je nu waarom ze toen naar die muziek luisterden?
1: Ja, ik zeg soms als mop van als uw moeder veel naar Case Choice en Jasmin luistert, dan zou het wel eens kunnen dat die op vrouwen valt. Of ik had het moeten weten. En dat bleek ook zo. Ja.
0: En wanneer is dat echt gebleken?
1: Dat is een paar jaar geleden, tijdens de coronapandemie, dat wij opeens, want ja, we konden elkaar niet zien, een brief kregen van onze mama, eigenlijk helemaal handgeschreven, maar verstuurd via WhatsApp, waarin dat ze eigenlijk schreef dat ze op vrouwen valt. En dat was geen verrassing. Dus dat was het gekke. Of dat eigenlijk zowel voor mijn vader, die het al iets langer wist, als voor mijn andere siblings. Wij wisten dat. Ja, dat is heel moeilijk om dat te benoemen. Of ik kan moeilijk zeggen waarom. Maar wij wisten dat. En dat moment was een heel dubbel moment, omdat aan de ene kant weet je, ja, dit gaat veel teweeg brengen. Dit gaat ons gezin misschien doen kantelen. En aan de andere kant is er ook een soort van opluchting waarin dat je blij bent dat je mama, van wie dat je heel veel houdt, het toestaat om helemaal zichzelf te zijn.
0: En heeft het gezin doen kantelen?
1: Ja. Mijn ouders hebben nog even geprobeerd om samen te wonen. Maar zijn daarna gescheiden. En mijn mama is nu samen met een vrouw, Connie. Ze hebben een huis samen en een leven samen.
0: Maar wat je zegt, hè, je was niet verrast. Iedereen wist het, maar er is dus blijkbaar nooit over gesproken.
1: Nee. Maar ik denk dat dat wel sowieso iets is, misschien van die generatie. En ja, er werd niet heel veel gesproken bij ons thuis over emoties en de dingen die ze voelden. Ik heb heel weinig momenten of herinneringen waarin dat ik mijn ouders emotioneel gezien heb eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Of verdrietig, of boos. Of dat was allemaal. Ik denk dat heel veel ouders hun kinderen wilden beschermen. En daardoor die emoties onderdrukken. Of die uitlaten wanneer dat ze alleen zijn. Maar daardoor heb ik het gevoel dat wij als kinderen ook niet altijd taal gekregen hebben om met onze eigen emoties om te kunnen. En te weten hoe dat we dat moeten doen. En dat is dan een van de voordelen geweest van de scheiding. Is dat iedereen naar een therapeut gegaan is. En heeft leren praten over zijn emoties. Met anderen, maar ook met elkaar.
0: Ja, dat gesprek is nu ook aan de gang, dat jullie met elkaar praten.
1: Ja, en dat is nog niet altijd makkelijk, omdat dat ook iets is. Je hebt dat zo lang niet gekend, dus dat voelt als iets heel nieuw.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gebeurt ook niet altijd. Maar het is wel duidelijk dat het kan.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat al een grote geruststelling is.
0: Merk je ook dat jullie elkaar beter leren kennen?
1: Ja, op een manier wel. Ik denk eigenlijk dat iedereen alleen maar meer zichzelf geworden is en toestaat om zichzelf te zijn. Ja.
0: Mm-hmm. Dus het heeft eigenlijk een positieve impact gehad op...
1: Op een manier wel. Maar ook... Ja, het blijft uw kerngezin dat uit elkaar valt. Dus dat is iets heel triest. En dat was zeker in het begin heel moeilijk wanneer we aan mensen vertelden dat mijn mama dan op vrouwen valt, dat er sommige mensen blij waren voor mijn mama, maar eigenlijk niet zich bewust waren van het feit dat dat ook heel veel verdriet voor mijn vader meebracht en voor, ja, voor ons als kind. We waren ons gezin kwijt. Dus dat is een super complexe situatie, omdat ik heb vaak het gevoel wanneer bij scheidingen of zo, of je kunt altijd boos zijn. Of er is een soort van woede of zo die er kan zijn. Of toch in de scheidingen die ik daarvoor hoorde over, ja, bedrog of over... Maar het was heel moeilijk om een soort van iets te kunnen met die emoties, want je kunt niet kwaad zijn op je mama omdat hij zichzelf is. Mm-hmm. Terwijl het er wel een bepaalde verdriet en kwaadheid zit natuurlijk tegenover heel de situatie. En ja, het enige wat ik kwalijk neem of zo, of kwalijk is ook een groot woord, is dat ze eigenlijk niet vroeger uit elkaar zijn gegaan.
0: En hoe komt het, denk je, dat het dan zo lang heeft geduurd?
1: Ik denk, Bente was nog jong en ik heb het gevoel dat ze ook echt, 18 en het is het moment dat hij ook uit huis gegaan is en zo, dat allemaal gebeurd is. Of dat hij oud genoeg was. Ik heb het gevoel dat ze gewacht heeft tot het moment waarop dat ze dacht van oké, nu, jullie zijn oud genoeg, dit is gelukt. Opvoeding is in min of meerdere mate gelukt. We zijn op onze voetjes terechtgekomen en nu kan ik echt voor mezelf kiezen.
0: Zorgen voor jezelf is dan heel erg belangrijk, denk ik. Hè? Ook zorgen voor elkaar. Mm-hmm. Zijn jullie daar goed in?
1: Zorgen voor elkaar zijn we heel goed in.
0: Ja?
1: Maar zorgen voor onszelf denk ik dat we minder goed in zijn. Ja. Dat echt
0: hoezo?
1: Is...
0: Zorgen voor elkaar? Daarin zijn jullie wel goed.
1: Ja. Ja, dat is iets wat we heel goed kunnen, denk ik. Wat we ook al... Wat een super zorgzaam gezin. Ik kon altijd alles vragen aan mijn ouders. Ze deden alles voor ons. We aten altijd samen elk ontbijt. Tot in het zesde middelbaar heeft mama boterhammen voor mij gesmeerd om mee te nemen. Ik moest dat nooit zelf doen. Dus die zorgde altijd dat alles wat dan nodig was voor ons er was.
0: Zit ook in hun beroep, hè, bij je ouders.
1: Ja.
0: Want wat doen ze precies?
1: Mijn papa is maatschappelijk werker en coördinator van De Aanzet. Dat is een organisatie die zich inzet voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. En die dan bij hen kunnen komen wonen, maar ook gezinnen in crisissen begeleid. En mijn mama is leerkracht, die is zorgleerkracht nu.
0: Zorgende beroepen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is wel een belangrijk thema.
0: Ja. Was jij een zorgenkind?
1: Ik was wel een zorgenkind, ja.
0: Waar had dat mee te maken?
1: Dat had vooral te maken, of ik denk dat dat tweeledig is. Aan de ene kant mijn gezondheid. Ik heb... Toen ik heel jong was, hele zware longontstekingen gehad, waardoor ik hele zware astma ontwikkeld heb. Ik moest heel veel naar het ziekenhuis. Er waren veel momenten dat ik niet naar school kon, dat ik opgevangen moest worden bij mijn grootouders. En ik heb die astma nog altijd. Ik denk dat en dat is iets wat ook nooit weggaat. En het komt erop neer dat eigenlijk dat ik de longinhoud heb van 1 long in plaats van 2 longen. Dus, maar dat was iets al van in mijn jeugd aan de hand was. En aan de andere kant was ik ook een heel onrustig kind. Ik was constant bezig, ik wou er constant bij zijn. Want ik kon heel moeilijk op mezelf zijn of zo. Dus er was ook... Er moest ook gezorgd worden voor mij of zo.
0: Uh-huh.
1: Omdat ik het niet alleen op mijn eentje kon.
0: Uh-huh. In hoeverre staat die astma jou echt in de weg, in jouw dagelijkse activiteiten?
1: Eigenlijk niet zozeer, omdat ik het al zo lang heb en mij heel goed bewust ben van wat ik kan of niet. Maar er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk. Ik kan geen trap oplopen zonder te denken aan daaraan. Dus dat is iets wat in mijn achterhoofd de hele tijd aanwezig is.
0: Roken ga je niet doen?
1: Nee, roken ga ik niet doen. Die afspraak heb
0: nooit
1: ik gemaakt
0: gedaan?
1: Met mijn dokter. Nee, ook nooit gedaan. Mm. Maar dat is heel makkelijk als je astma hebt, dan heb je een goede reden.
0: En wat zeg je als je anderen, als je je vrienden ziet roken?
1: Daar heb ik heel zware discussies mee over gehad.
0: Ja?
1: Dat is heel moeilijk. Nog altijd. Omdat je weet dat... omdat je longen zo precair zijn. Omdat ik die keuze niet gehad heb. En dat ik het gevoel heb van jullie hebben die keuze. Zorg daar alsjeblieft voor Maar ook dat is ja, loslaten. En ik kan mij ook voorstellen... Ik denk alcohol. En ik kan me voorstellen dat mensen die weten hoe schadelijk alcohol is, denken, maar stop daarmee, doet dat niemand, dat is superschadelijk. En toch doe ik dat. Dus ik daar ook geen, ben ook gestopt met daar vat op proberen te hebben op anderen.

0: Touché zonder dit nummer op jouw lijst, Tijmen Govaerts, zou onvolledig zijn, denk ik. Die XX met Missing. Wat heb je met deze band?
1: Ja, dat is echt heel moeilijk te benoemen, maar ik denk dat zij... Ja, ik heb hen leren kennen toen ik 18 ongeveer was. En zal ik daar straks... Ik heb in mijn jeugd niet altijd de taal gevonden voor de dingen die, voor de emoties die ik had, voor alles wat ik voelde. En ik denk dat de eerste taal die ik wel vond, dat dat muziek was. Eerst was dat heel veel rock en metal. En dan ineens kwam die XX. En had ik het gevoel dat die iets vervolledigde van mij of zo. Of dat die andere genres, dat was vooral energie en een soort of kwaadheid. En dat die XX ook... Dat er een vorm van verdriet was of zo, die ik ineens leerde kennen. En die ik, waar dat zij woorden aangaven en de lastigheid van het leven, maar toch ook ja, heel veel schoonheid en een reden om te leven of zo.
0: Je hebt ze ook ontmoet, hè?
1: Ja, dat is echt...
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ik heb hen alle drie apart ontmoet. Zo was heel grappig. Maar dankzij Willy van der Perre, vriend... Een fantastische fotograaf. Die had met hen gewerkt al. En Oliver Sim kwam in de Archiduc in Brussel optreden. En die had mij zo'n exclusief optreden. En Willy had gevraagd of ik meekwam. En dus daar heb ik dan Oliver ontmoet. En heb ik de manager leren kennen. En elke keer wanneer dat hij naar België kwam... Want ze zijn vooral met soloprojecten ook bezig geweest. Hadden wij contacten dan... speelde Romy's een set van haar solowerk. En dan heb ik Romy kunnen ontmoeten. Een andere keer Jamie XX speelde in het Atomium. En dan in het Atomium kunnen gaan kijken. En hem ontmoeten. Dus dat is echt... Ja, dat is kunnen gebeuren, is echt waanzinnig. Dat is echt wanneer het daar straks ging over... Je weet nooit wat de toekomst brengt. Alle dingen die je denkt die gaan gebeuren, gebeuren niet. En het omgekeerde wel. Dat is echt een voorbeeld dat dat... bevestigd. Dat is een band waar ik zo naar opkeek, waar ik op mijn 18 ook een mail naar gestuurd had om te zeggen hoeveel ik van hun muziek hield en wat dat ze voor mij betekend hadden. En om die dan 10 jaar later tegen te komen is, ja, dat is gewoon heel onbevattelijk eigenlijk.
0: Never meet your heroes, zeggen ze, maar dit viel wel mee.
1: Ja,
0: heb ik de indruk.
1: Absoluut. Ja. Ik ben het daar niet per se mee eens.
0: Ze zijn bezig met een comeback, hè?
1: Mm-hmm.
0: En op Werchter was het met succes, maar je bent niet alleen naar Werchter geweest.
1: Nee, ze speelden ook de dag na mijn verjaardag in Parijs. En dan ben ik samen met mijn vriendin naar Parijs gegaan.
0: Groupie geweest?
1: Nee, dan ben ik gewoon als fan geweest.
0: Ja. Ja. Maar je hebt woordkunst gestudeerd aan het conservatorium in Antwerpen. Hè?
1: Ja.
0: Met welke ambitie was dat?
1: Radiomaker worden.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Dat was echt mijn droom, omdat ja, muziek was... Die eerste taal was wat mij bezig hield, mijn grote passie. En ik luisterde heel veel naar Studio Brussel toen. En Sam de Bruin, Linde Merkpoel, dat waren de mensen die dat daar toen groot waren en waar ik heel grote fan van was. En ik had gezien dat zij woordkunst hadden gestudeerd aan het conservatorium. Dus ik dacht dat als ik bij de radio terecht wil komen, dan is dat wat ik moet doen. En dat heb ik dan ook geprobeerd en dat is gelukt.
0: Maar je zit niet bij de radio.
1: Nee, die carrière is grandioos mislukt.
0: Waar is het geswitcht?
1: De opleiding woordkunst is super mooi en was voor mij heel volledig, omdat we kregen niet enkel radiolessen, maar ook, we stonden ook op podium. Dus we deden heel veel monologen, maar we schreven ook, kregen ook les van Bart Moejaert, Jeroen Olieslagers. Dat was heel volledig en wij moesten ook op podium staan. En ik denk dat tweeledig is. Aan de ene kant had ik plots een theatervoorstelling gezien, Onvoltooid Verleden, van Olympiek Dramatiek, die mij zo had weggeblazen, dat ik daar dacht van, wow, dat moet ongelooflijk zijn om dat te kunnen, om te spelen en die impact te hebben op een publiek. En aan de andere kant was er iets gebeurd in het tweede jaar met een toonmoment waarop dat ik voelde dat ik een soort connectie aanging met het publiek die ik heel bijzonder vond. En dat ik dacht, ah, wow, dit is ook echt een manier wat ik wil vertellen om te kunnen vertellen. En dat was dan op het theater, dat was in die school. En op hetzelfde, of ja, dat was dus nog een derde ding. Op hetzelfde moment, heel grappig, kreeg ik een bericht van Sien Josephine Thijssen, dat is een casting director. En zij stuurde mij een bericht om te vragen of ik casting wou doen voor een edelfigurante rol van een film van Bouly Lanners, een Belgische filmmaker. Ik had ooit op mijn 15 of zo casting gedaan voor een film. Ik denk dat hij heel slecht was. Ik had daarna ook nooit meer iets mee gedaan. Ook niet per se een verlangen nog om te acteren. Sien had nog een foto van mij liggen en die zei, ja, we hebben hier je foto en we zijn gewoon heel benieuwd hoe dat je er nu uitziet. Wilt je eens een filmpje opnemen? En dat was goed genoeg om op set terechtgekomen bij Bouly Lanners. Le premier, le dernier. En ik mocht daar 10 dagen in Frankrijk gewoon edelfigurant zijn en kijken. En ik vond dat ongelooflijk hoe dat al die mensen samen, zo'n 50 mensen op set, aan het proberen waren om zo een scène op te nemen. Dus die drie dingen waren ineens op eenzelfde moment daar om de richting te wijzen van, ah ja, maar er is misschien een andere weg voor u.
0: Harry Potter zit er ook voor iets tussen, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Ja, absoluut. Ik ben een hele grote Harry Potter-fan. En er zijn heel veel andere films later gekomen in mijn leven die ik enorm waardeer en fantastisch vind. Maar als tiener was ik een enorme fan van Harry Potter. En ik wou ook Harry zijn of zo.
0: Een brilletje?
1: Ik had in de lagere school een brilletje, terwijl eigenlijk heb ik een perfect zicht. Dus ik denk dat ze toen dachten, we moeten iets doen met die ADHD. Of dat toen nog niet benoemd was als ADHD. We geven die een bril, wat niet heeft uitgehaald. Maar Harry Potter, ja, ik keek ook die making-ofs. En ik dacht, maar dat is een fantastische wereld. Dus ik denk ergens dat daar ook wel het begin geweest is.
0: Mm-hmm. Ondertussen heb je inderdaad wel prachtige rollen al gespeeld in films. Hoofdrol bijvoorbeeld in Muithond, de film van Patrice Tooye. Je was ook te zien in Julie Zwijgt over seksueel misbruik. In de serie 1985 over de Bende van Nijvel. In Girl was je te zien van Lucas Dont over een transgender. Dat zijn allemaal maatschappelijk zeer relevante verhalen. Is ook dat voor jou belangrijk, dat wat je vertelt in film, in series, dat het ergens over gaat?
1: Ja, ik denk het wel. En ik heb dat ook gemerkt toen ik in Girl mocht meespelen van Lucas. De impact die film heeft gehad, of zo, vind ik echt ongelooflijk. Wat dat een film kan doen, dat er ineens zoveel gesproken wordt over trans zijn, wat dat is, maar ook welke commentaren op die film kwam, ook vanuit de transgemeenschap. En ik voelde gewoon van, wow, dat laat echt alles trillen hier of zo. En ik denk ook vanuit mijn opvoeding met mijn ouders die heel sociaal geëngageerd zijn, dat ik denk, ja, dat is iets wat echt in mij zit. En ik geloof dat verhalen, films, theater, boeken, cultuur een impact kan hebben op de wereld. Het is gewoon dat geeft de wereld vorm. Dat is een spiegel. Er komt heel veel uit voort. Ja, dus liefst van al werk ik wel mee aan dingen waar dat mensen door anders naar de wereld gaan kijken, of op zijn minst even de wereld om zich heen en zichzelf ook in vraag kunnen stellen.
0: Ik heb 1 titel nog niet genoemd waarin jij ook te zien was. Torich en Lokita. Dat is die zeer aangrijpende film van de gebroeders Dardenne, die ook een hele mooie prijs in Cannes hebben gekregen daarvoor. De Rode Loper in Cannes is jou ook al niet vreemd.
1: Ja.
0: Maar ook al een zeer maatschappelijk relevante film, hè, over misbruik, over mensenhandel, waar jij een heel slecht figuur speelt.
1: Ja, maar dat was eigenlijk heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat het voordeel was, dat de Dardens, of de broers Dardenne, mij niet kenden. Die hadden nog niks van mij gezien hier in Vlaanderen, waar ik inderdaad vaak de sad boy speel. En zij waren echt op zoek naar een echte bad guy. Dat kon ik ook tonen aan. Ik heb vaak het gevoel dat hier in Vlaanderen dat er al een soort van etiket op mij plakt, van dit is wat jij kunt, en daarvoor word ik ook gevraagd. En dat was superleuk dat zij dat etiket nog niet hadden en dat ik iets helemaal anders kon laten zien. Ja, ik denk ook dat wij als Belgen gewoon heel goed zijn in die verhalen vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat we hebben een hele rijke geschiedenis in. Het is ook waarom film internationaal gezien, België is ongelooflijk filmland, hè, voor. Er worden niet zoveel films gemaakt in vergelijking met andere landen. En toch doen die het bijna allemaal supergoed en krijgen die internationaal enorm veel... enorm maken die heel veel los.
0: De derde film van Lucas Dont, Coward, is het ook aan het bewijzen natuurlijk.
1: Ja, en ik heb het recht gehad om die gisteren al te kunnen zien. En het is echt een ongelofelijke film. Mm-hmm. Het is echt prachtig.
0: Ja. Maar jij stond dus een paar jaar geleden op die set van 1985 en mocht ook samenwerken met de gebroeders Dardenne. Dan denk je, nu kan mijn carrière niet meer stuk. Ik ben gelanceerd.
1: Ja, dat was echt het gevoel dat ik had.
0: En?
1: En dat was ook het gevoel dat iedereen mij opspelde. Dat was zo van, ja, als dit allemaal gaat uitkomen, dan zal het onstoppbaar zijn. Dan gaat je telefoon alleen maar rinkelen de hele tijd. En eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd. Het werd super rustig daarna. Nu is de 12 natuurlijk en ik ben daar heel blij mee. Maar ik heb heel weinig vragen gekregen om mee te spelen.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, dat is iets... Dat weet ik niet. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Maar het is wel iets wat je natuurlijk onzeker maakt. Omdat je denkt, ik heb hier... En ook omdat de reacties op... die beide projecten eigenlijk heel goed waren en dat je veel complimenten krijgt. Maar het grootste compliment is natuurlijk teruggevraagd worden. En als dat dan niet gebeurt, denk je, dan zal ik misschien toch iets misgedaan hebben of zo.
0: Maar die onzekerheid, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ik heb dat in mijn hoofd een beetje geshift, denk ik. Ik denk toen 1985 en Torre Lucita uitkwam, dat ik dacht, nu gaat het beginnen. En ik voel nu dat de 12 uitkomt, dat ik denk, dit zou het einde kunnen zijn. Uiteraard wil ik dat niet en ik wil spelen en ik wil deel zijn van series en theater en film. Maar het geeft mij wel een soort van innerlijke rust dat er misschien niks meer komt. Want het probleem was dat iedereen dacht dat er van alles ging komen en ik dacht ook dat er van alles ging komen en dat gebeurde niet. En dan denk ik nu, dan is het misschien veiliger om te denken dat er niks meer komt. En dan wat er dan komt, gaat dan heel leuk zijn.
0: Zullen we nog Boulevard of Broken Dreams laten horen misschien?
1: Ja.
0: Past wel een beetje bij wat je nu vertelt.
1: Ja, inderdaad.
0: Green Day.
1: Ja.
0: Moest er ook in, hè, in jouw playlist.
1: Ja, dat is echt het begin. Met 12 jaar American Idiot, die plaat, daar heb ik zoveel geluisterd. En die... als opnieuw, als het over taal gaat, aan emoties geven, dat hebben zij heel hard voor mij gedaan.

0: Green Day met Boulevard of Broken Dreams. Jouw eerste liefde, hè, Tijmen Govaerts.
1: Ja.
0: Wij praten zo meteen verder.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van Touché van gisteren.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
5: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
4: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing dus van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende wagens, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben Kiev verlaten na gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky.

0: leiders onderhandeld worden. Poetin wil op dit moment nog geen direct gesprek met Zelensky. Rond 10 uur is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door minister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die nog eens op.
1: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens de Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
2: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In het klassement is Anderlecht 11e met 7 punten uit op 15. Racing Genk heeft 1 puntje meer en staat op plaats 8. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
4: Touché.
3: Met Friede Lesage. Dit is Touché met Tijmen Govaert. Als acteur wordt hij vaak gecast als sad guy. Maar is hij dat ook? En hoe haalt hij het slechtste in zichzelf naar boven als hij de bad guy mag spelen? Zoals in het nieuwe seizoen van De 12 over de botoxmoorden in een rijke, excentrieke familie. Zelf groeide hij op in een normaal gezin en dat vond hij best saai. Hoe spannend is zijn eigen leven nu en wat heeft hij nodig om echt gelukkig te zijn? Dit is Touché met Tijmen Govaerts.

0: Désenchanté van Kate Ryan. Ze is het gaan halen bij Mylène Farmer. Wat deed je, Tijmen Govaerts?
1: Ik werd daar gewoon heel vrolijk van dat nummer. Ja.
0: Het is eigenlijk niet zo'n vrolijk nummer, hè?
1: Nee, maar dat vind ik er ook zo goed aan. Het is een beetje zoals Alors on danse van Stromae. Dat ook echt een heel... Of ja... Niet per se, de tekst is niet per se vrolijk, maar om er dan toch in te slagen om daar zo een dansbaar nummer van te maken.
0: Weet je wat het betekent, waar het over gaat?
1: Ik heb een eigen interpretatie over Génération Désenchantée, de generatie die helemaal
0: ontgoocheld
1: is. Ik denk dat dat, want het is al een ouder nummer, dus ik denk dat het over meerdere generaties al dat die zich erin herkennen.
0: Laten we het eens hebben over deze generatie. En ook de voorbije zomer die deze generatie met leden ogen heeft bekeken, denk ik. Hoe heb jij de zomer doorgebracht?
1: Zelf heb ik een hele rustige zomer gehad. Dus ik ben op vakantie gegaan naar Italië. En daar in een huisje gezeten met mijn vriendin. En dat was superleuk in de bergen.
0: En hoe warm was het daar?
1: Daar viel het nog net mee, omdat het hoog was. Maar ja, ik denk wel dat alle branden die er geweest zijn en de hitte die er geweest is, dat iets is waar, waar iedereen wel mee geconfronteerd geweest is. En wat ik wel heel eng vind. Ja, ik heb daar wel schrik van.
0: Ja, die bosbranden hebben het nieuws beheerst. Ook de branden natuurlijk in de Hoge Venen, ons prachtig natuurgebied, dat er niet meer is. 2000 hitteslachtoffers en misschien zelfs meer zijn er gevallen de voorbije zomer. Dat zijn allemaal hallucinante cijfers en dat doet pijn. Hè?
1: Ja, ik vind dat wel dat dat echt iets is om verdrietig van te worden. Uiteraard voor de mensen die overleden zijn en hun families. Maar het is gewoon zo pijnlijk om te zien dat we dit al lang wisten. Dat dit zou gebeuren en dat er zo weinig aan gedaan is. Dat dat al decennia lang geweten is dat dit eraan zat te komen. Dat het alleen maar erger zal worden. En dat de politici nu, maar ook de politici die hiervoor zijn gekomen, eigenlijk veel te weinig ondernomen hebben om dat tegen te gaan. En dat dat ook maar weggeschoven wordt precies of zo. Of dat daar... Ik vind eigenlijk heel weinig bij stilgestaan wordt, bij de ernst daarvan.
0: Er wordt enorm geïnvesteerd in defensie, maar dat ene blusvliegtuig, daar was het lang op wachten natuurlijk, bij de Hoge Venen. Dat stond niet klaar.
1: Nee, en ik denk dat maakt mij boos. Ik denk dat veel mensen daar boos om zijn. De doden die momenteel gevallen zijn in België hebben niks te maken met drones of met... Het gaat over het klimaat dat ons gewoon kapot aan het maken is. En ja, defensie, verdediging, zorgen voor je land beschermen. Voor mij is dat ook ervoor zorgen dat wij kunnen leven in het klimaat dat zo aan het veranderen is. Ja, ik vind dat heel moeilijk om daarover te praten, omdat dat mij echt boos maakt en echt verdrietig maakt. Tegelijkertijd ook het gevoel heb dat er altijd iemand zal zijn die mij daar... Die zich boven mij zal kunnen stellen daarover. Boven mijn emoties of boven wat ik voel. Die daar rationeel gaat kunnen argumenteren waarom het belangrijk is. Waar dat militair budget, waarom dat wel naar wapens en drones gaat. Ik vind dat echt heel moeilijk om te aanschouwen.
0: Raakt het jou ook zo, omdat het... Ook over jouw toekomst gaat natuurlijk. Het is de wereld die wij nu maken, die ook maakt hoe onze toekomst er zal uitzien.
1: Ja, ik woon in een appartementsgebouw in Brussel. En ik vind en iedereen is bezig met dat gebouw helemaal op te waarderen. Met ervoor te zorgen dat dat goed geïsoleerd is, dat die EPC-norm in orde is. Er zijn mensen met kinderen in dat gebouw. En ik vind dat super mooi om te merken hoe dat... Iedereen die dat daar woont, wil dat dat huis, dat die thuis in orde is. Dat dat een goede plek is, dat dat een veilige plek is.
0: Klaar voor de toekomst.
1: Klaar voor de toekomst. En ik heb het gevoel dat onze politici daar totaal niet mee bezig zijn met ons land klaar te maken voor de toekomst. Met dat als een huis te zien waar dat ze voor moeten zorgen. Met te zorgen voor de mensen die daar ja, de burgers. Ik denk toch dat dat de taak is van politici. Of dat is toch wat ik van hen verwacht. Is, je bent verkozen om voor je burgers, en dat zijn er veel, en voor zoveel mogelijk te zorgen.
0: Heb jij een kinderwens?
1: Ja.
0: Zeg je overtuigd?
1: Ja. Dat is iets waar ik wel veel mee gestruggeld heb.
0: Ja?
1: Door het klimaat, door wat er aan de hand is in de wereld. Maar denk, als ik luister of voel naar wat ik echt verlang, dat die wens er wel is. Ja.
0: En kan je zeggen waarom je kinderen wilt?
1: Dat is een hele goede vraag. Het is iets wat ons allemaal verbindt. Mens nu tot de mens van 5000 jaar geleden is iets wat iedereen altijd al gekund heeft. Kinderen krijgen, het is iets heel natuurlijk om u te willen voortplanten. Het is iets wat ingeplant zit. Maar ik denk, voor mij is het ook iets heel hoopvol. Eigenlijk denk ik dat een kind op de wereld zetten ook zeggen is van, ik geloof dat het beter kan worden. Ik zie misschien dat er nu dingen zijn die misschien niet goed gaan. Maar ik zet u op de wereld niet per se in het idee dat jij dat moet oplossen, want dat is een enorme taak die, daar kan ik ook heel kwaad van worden. Van als mensen zeggen dat ze nu studenten aan het opleiden zijn, zodat zij het moeten oplossen allemaal. Ik denk, nee, maar die studenten moeten gewoon studeren en los het zelf op. Je moet niet dat op andere mensen hun schouders beginnen leggen en uw verantwoordelijkheid aan de kant duwen. En ik denk, mijn kind, dat de hoop op de wereld te zetten in een wereld die beter gaat worden dan degene die er nu is. En ik denk ook dat ik daar nu toe in staat zou zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik niet per se iets zou verlangen van een kind. Ik denk dat daarvoor, wanneer dat die kinderwens er was, dat ik altijd het gevoel had dat ik dat zou doen omdat een kind mij iets kan geven wat ik mezelf niet kan geven. En ik denk, door het leven dat ik gehad heb, door de dingen die ik over mezelf geleerd heb, dat ik nu hopelijk daar ben om niet per se iets van dat kind te verlangen.

0: Zeer intense muziek van Jan Swerts was ooit te gast in Touché. Zijn podcast is te beluisteren in VRT Max. De doden die nog levend zijn, heet dit. Tijmen Govaerts, waaraan doet dit jou denken?
1: Aan mijn oma.
0: Ja?
1: Ja. We hebben dat gespeeld op het moment, bij haar begrafenis. Wij zijn grote fan van Jan Swerts, mijn papa ook. En het is een nummer dat zij denk ik zelf nooit gehoord heeft, maar dat wel, ja, dat wij belangrijk vonden dat gespeeld werd bij haar begrafenis.
0: Je hebt ook een tekst meegebracht die jouw broer heeft geschreven.
1: Ja, mijn broer is Lander, is een schrijver. En die heeft voor Deus Ex Machina, een literair magazine, een heel mooi essay geschreven over rouw. En ik heb die tekst helemaal vermassacreerd. En een kortere versie van gemaakt. Ja,
0: die je graag wilt voorlezen.
1: Ja.
0: Ga je gang.
1: Mijn rouw begint met een val. Op een nacht verliest mijn oma haar evenwicht in de gang van haar appartement. Ze raakt niet meer rechtop. Vanuit het ziekenhuis wordt ze rechtstreeks naar het woonzorgcentrum gebracht. Een half jaar later maakt mijn broer me in het midden van de nacht wakker. Hij brengt het nieuws. Ik hoor dat ze na het vaststellen van overlijden haastig werd toegedekt, meegenomen en in een mortuarium werd ondergebracht. Het personeel maakte mijn familie daarbij nog attent op de toegenomen dagprijs. Het zou slim zijn om de kamer voor het einde van de volgende dag leeg te maken. 8 uur na haar overlijden bestaat er geen kamer meer waarvan haar bestaande voorwaarden uitmaakt. In de maanden die volgen voel ik mezelf verbrokkelen door prestatiedruk op mijn werk. Door het opgezweepte tempo van de wereld rondom mij dat ik niet kan bijbenen. Hoe ik opgekruld in haar bed wilde liggen, maar dat de dagprijzen daar anders over beslisten. Hoe mijn Instagram-algoritme me zegt dat een online rouwmeditatie is wat ik nodig heb voor maar €19,99 per maand. Rouw stelt het kapitalisme voor een probleem. Kapitalisme belooft vooruitgang, individualisme en succes. Maar de dood is een realiteit die zich aan geen van deze beloften houdt. Enkel op de dag van haar begrafenis had ik de toestemming om voor 1 dag mijn arbeidstaken neer te leggen. De dagen waarop je recht hebt, worden bepaald door je arbeidsvoorwaarden. Je sociale klasse bepaalt hoeveel tijd je buiten de arbeidssfeer kan rouwen. De hedendaagse rouweconomie berust op een contradictie. Hoe minder tijd je krijgt om te rouwen, hoe groter het aanbod belevenissen, gemonetariseerde rituelen en rouwliteratuur. Tonio, I.M., voor het vergeten. Ik lees ze allemaal. Verdoof ik mij met de pijn van een ander om de confrontatie met een toekomst zonder mijn oma niet aan te moeten gaan. Om ten volle te kunnen rouwen, moet je de kamer in kunnen. Het is het innemen van de ruimte op je eigen voorwaarden. Ik eis de kamer op. De ruimte is geplunderd, enkel pijn en stof en de afwezigheid van geur. Ik voel een massa aan mij trekken, me ontregelen, me terug naar buiten trekken, maar wil niet. Ik ruik en voel het weer wanneer ik mijn ogen sluit. De nootmuskaat door de pasfiet. Mijn plakkerige vingertoppen van de smeltende chocolade op een eclair. Haar plofzoenen met boterzachte wangen tegen de mijne, terwijl ik denk aan haar grote schattige oren. En ik ben weer 12. En ik wil dat ze me onderstopt. Bij de deuropening hoor ik geritsel. Het kraken van het parket verraadt dat iemand de kamer binnensluipt. Stap voor stap dichterbij komt. Een opkomend briesje streelt mijn wang. Ik houd mijn adem in.
0: Tekst zegt velen, zegt alles.
1: Ja.
0: Er is geen plaats meer voor echte rouw. Geen ruimte meer voor verdriet.
1: Ik denk niet enkel voor verdriet, maar ik heb het gevoel voor eigenlijk alles wat ons mens maakt, dat dat compleet wordt. Weg, dat daar eigenlijk geen ruimte meer voor is. Als ik over die film gaat het ook over staan wij als samenleving wel in staat om nog kinderen op de wereld te zetten op een liefdevolle manier, omdat het lijkt alsof er eigenlijk geen ruimte wordt gemaakt om die liefde te kunnen geven. Als je kijkt hoe weinig dagen moeders en vaders bij hun kind kunnen zijn wanneer dat geboren wordt. Als je kijkt hoe weinig dagen er is voor rouw, eigenlijk de allerbelangrijkste momenten in het leven, worden compleet... Ja, er wordt geen ruimte voor gemaakt. En ik denk dat dat goed zou zijn als we daar iets aan kunnen veranderen.
0: Mm. Want wat voor iemand was jouw oma?
1: Fantastische vrouw. Een van de meest daadkrachtige mensen die ik ooit ontmoet heb. Heel, ook heel zorgzaam. Iemand waar ik veel tijd mee doorgebracht heb, ook als kind. En ja, iemand om naar op te kijken.
0: Was jij het lievelingetje?
1: Dat denk ik niet per se, nee. Ik denk dat ze van al haar kleinkinderen even hield.
0: Ja. Je noemt je siblings, hè? Ja. Broers, dat dekt de lading niet.
1: Nee, Lander is wel echt mijn broer. Maar Bente, die identificeert zich als non-binair. Dus broer of zus. Zou een beetje een raar woord zijn om te gebruiken.
0: Ja. En jullie hebben een heel sterke band, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe is die gegroeid, denk je?
1: Ik denk dat het er wel mee te maken heeft dat Bente 9 jaar jonger is dan ik. 8 jaar jonger dan Lander. Want Lander en ik zijn op 1,5 jaar tijd van elkaar geboren. Dus wij waren altijd met 2. En dan is Bente erbij gekomen. We waren 8 en 9. En dat is wel al oud genoeg om ook mee een soort van zorgfunctie te krijgen. En ja, dat is een heel leuke band, omdat je uiteraard wilt je die mee opvoeden, maar tegelijkertijd wilt je die ook je eigen wereld leren kennen en wilt je dat die ook jong kan zijn en wilt je die ook de dingen die jij belangrijk vindt meegeven. Kunt je daar dingen mee doen die misschien van ouders niet altijd mogen of zo. Dus dat is een heel leuke band. En ik denk dat dat de reden is waarom dat wij zo dicht aan elkaar gekluisterd zijn. Omdat we elkaar echt nodig hebben.
0: En toen jullie oma stierf, heb je gemerkt dat jullie op jullie eigen manier dat verdriet aan het verwerken waren?
1: Ja, toch wel. Omdat we ook wel heel anders zijn. Dat was ook de periode waar mijn ouders uit elkaar gingen. Dat was net na, of in de periode van dat 1985 uitkwam en er veel gebeurde. Dus er was eigenlijk heel veel verdriet aan de hand. Er waren heel veel dingen waar we mee bezig moesten zijn. Dus dat was niet altijd makkelijk om in dat verdriet te verbinden of zo.
0: En hoe heb jij jouw verdriet aangepakt?
1: Vooral door naar een therapeut te gaan. Mm-hmm. Dat heeft mij heel hard geholpen.
0: Op welke manier?
1: Om beter te begrijpen wie ik ben. Om te leren de dingen die ik doe, waar dat die vandaan komen. Hoe dat komt dat ik soms op een bepaalde manier reageer. En daar ook berusting in te vinden. En vooral iets, en dat vond ik heel mooi dat ze dat zei en dat ik wel meenam of meeneem, is dat ze zei, ja, je kunt enkel gezien worden als je jezelf laat zien.
0: Deed je dat niet tot dan?
1: Nee, ik denk dat niet. Nee. Ik vond dat heel moeilijk.
0: Om jezelf te laten zien?
1: Ja, omdat je toch ook bang bent voor... denk ik, op dat moment weet ik niet of dat ik mezelf altijd even graag zag. En als je jezelf niet altijd even graag ziet, is het ook moeilijk om jezelf te laten zien aan anderen. Want dan denk je dat die je ook niet graag gaan zien. Maar door dat te leren, door jezelf te laten zien en te beseffen dat je altijd terug kunt komen bij die mensen en dat die je nog altijd graag zien, heeft wel nieuwe fundamenten gegeven en ervoor gezorgd dat ik nu eigenlijk heel gelukkig ben.
0: Wat heb je dan laten zien van jezelf dat je nog niet had getoond?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat ik zo iemand typisch was, of wat ouder generatieachtige vibes, dat het altijd goed ging of zo. Of en dat ik altijd maar doorging en dat ik ook eigenlijk niet veel emoties had of zo. Terwijl dat Ik was daar wel veel mee bezig in die muziek en film. Maar dat kon dan daar blijven. Of ik pretendeerde dat door daarmee bezig te zijn, dat die emoties dan ook ingevuld waren of zo. Of dat dat. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk door op die momenten te leren zeggen van eigenlijk gaat het echt niet goed met mij. En ik heb echt heel veel verdriet. Bijvoorbeeld, ja, ik werkte in die tijd heel veel met Jaan. Die zei op een bepaald moment van ja, ik weet eigenlijk nooit goed of dat je hier blij of verdrietig aan de deur gaat komen in deze periode. En ik wist dat toen ook niet. Maar ik mocht wel altijd binnen. En ik denk dat dat dingen zijn die mij heel hard geholpen hebben. Dat bij al mijn vrienden, dat die mij altijd wel binnengelaten hebben en mij gewoon lieten zijn in wat ik ook voelde.
0: En dat is wat je nodig hebt op zo'n moment. Dat je gewoon jezelf en je gevoel kan meenemen onder je arm.
1: En niet per se dat zij daar iets aan doen, want ik denk dat dat soms heel moeilijk is om als iemand met heel veel emoties afkomt, om daar dan iets aan te kunnen veranderen. Maar gewoon het feit dat dat dan kon bestaan, dat dat dan voldoende is. En jezelf de tijd gunnen om daar ook weer uit te komen.
0: Hoe gaat het nu?
1: Goed. Ja, ik ben echt heel blij. Ik heb het gevoel dat ik op een goede plek ben. En dat is gewoon heel fijn.

0: Prachtig nummer is dikke. Mm-hmm. Big Thief met Change, Tijmen Govaert. Waarom wou je dit laten horen?
1: Omdat mij dat heel erg troost. Op een moment dat dat nodig is. Ik vind alles wat Big Thief en die zangeres Adrian Lenker doet echt ongelooflijk. Maar ik vind het super mooi hoe dat zij het belang van verandering bezingt. En dat dat ook noodzakelijk is.
0: Jouw ogen stralen terwijl je dit zegt. Het belang van verandering.
1: Ja.
0: Ook in jouw leven.
1: Ja, en ook dat dat goed is om, of zeker op een moment waarop het met mij dan minder goed ging, is zo'n nummer, helpt dat wel. Omdat je voelt van, ik ben aan het veranderen. En ik voelde ook, tijdens dat dat aan het gebeuren was, dat dat goed was. Dus ook al was ik verdrietig, voelde ik dat dat noodzakelijk en goed was. En dat ik echt een soort van het openscheuren was of zo. En dat is natuurlijk heel beangstigend, maar wel ook een zalig gevoel of zo. Ik ben super blij dat dat gebeurd is, ook al was dat geen makkelijke periode. Ze zingt het super simpel, of ze bezingt alles wat verandert. Maar...
0: En kan je zeggen wat de grootste verandering is in jouw leven dat jou nu gelukkig maakt?
1: Ik heb het gevoel dat er een soort rust gekomen is. Maar eigenlijk rust in de... In dat idee dat het goed is dat er veranderingen kunnen plaatsvinden. En ja, ik heb een leuk thuis. Bij mijn gezin gaat het goed. Ik heb fantastische vrienden. Er zijn fundamenten. En ik heb een fantastische vriendin. En ik denk dat dat ook een hele grote rol speelt in hoe dat ik mij voel.
0: Mm-hmm. De liefde.
1: Ja.
0: Wat is dat, de liefde?
1: Iets wat ik moet leren.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb daar veel fouten in gemaakt. Maar ik denk vooral omdat ik... Wat ik daar straks zei, dat ik misschien mezelf nog niet genoeg kende... of misschien mezelf nog niet genoeg lief had om... eigenlijk iemand anders lief te kunnen hebben. Ik weet dat dat een beetje een dooddoener is, maar...
0: Want kan je fouten maken in de liefde?
1: Ja. Fouten niet per se, maar gewoon, ik heb wel de tijd genomen om... Of met Olympia nu, mijn vriendin, nu... Het is meer dan een jaar samen en... Het is misschien... En ik heb heel veel zin in de toekomst. En dat is wel echt iets nieuw.
0: Een toekomst samen.
1: Ja, en daarvoor denk ik dat ik heel vaak... Omdat ik zo onzeker was of omdat ik voelde dat er heel veel onopgelost was in mij, dat ik niet aan de toekomst kon denken, dat ik altijd bezig was met wat er nu aan de hand was of zo. En dat dan ook dacht, dat is toch het belangrijkste, het nu. Maar nu denk ik, het is toch ook wel een heel fijn gevoel om, of het geeft wel een rust dat er te denken dat het voldoende is.
0: En dat jullie dromen van een toekomst.
1: Ja.
0: Samen.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Olympia Allaert is regisseur ook, hè?
1: Ja.
0: Van Boho, onder andere, over Borgerhout en jongeren die op zoek zijn naar het geluk. Herkenbaar thema.
1: Zeker. Ja.
0: En Season of Sex heeft ze ook gemaakt een aantal jaar geleden. Waar jongeren op zoek gingen naar het ideale seksexperiment. Dat soort thema's zijn bespreekbaar bij jullie, denk ik dan.
1: Ik heb het gevoel dat alles bespreekbaar is.
0: Heb je soms ook het gevoel dat niet alles met je vrienden bespreekbaar is? Als het over seksualiteit gaat, als het gaat over zoeken naar geluk en wat dat precies is?
1: Het is makkelijker om over geluk te spreken dan over seks te spreken, denk ik. Ja, eigenlijk gebeurt dat niet zo heel veel. Waar ik wel van verbaasd ben, want als je kijkt naar... Elke serie die er gemaakt wordt of zo, of zeker de afgelopen jaren, was dat zo'n...
0: Waar gaat het daarover?
1: ...groot thema. Ja. Leek ook alsof dat elke jongere losbandig was. En allee, zo, ja, het is heel... Ik heb het gevoel dat dat in de realiteit wel meevalt. Dat zal misschien wel gebeuren, maar ik denk ook... of ik zal eerder spreken, mannen onder elkaar, denk ik dat dat nog altijd een heel moeilijk thema is. Ik heb niet veel gesprekken met mijn mannelijke vrienden daarover.
0: Terwijl iedereen er toch wel mee bezig is.
1: Ja. Ja. Ja, dat is iets gek.
0: Wat houdt jullie tegen, denk je, om het daar echt eens over te hebben?
1: Ik denk dat er toch nog veel schaamte is. En dat schaamte sowieso een... Omdat intimiteit zoiets persoonlijk is. En iets van jezelf en van een partner of van meerdere partners of hoe dat je het ook wilt. En dat je denkt dat dat iets... Omdat dat zo persoonlijk voelt, dat je misschien denkt dat dat moeilijk is om daar met anderen over te praten. Omdat zij daar ook andere ideeën over zullen hebben en dat ze jezelf ook maar raar zouden vinden. Ik heb dat ook al gemerkt tijdens... Als ik seksscènes moest spelen of zo, dat je... Dat is dan mijn intimiteitscoach en zo, maar toch, dat is heel... je denkt daar heel veel over na. Of je bent de hele tijd bang dat je iets raar zou doen.
0: Terwijl het puur natuur is, hè?
1: Ja, voilà. Maar ja, ik denk, het is iets waar wat dat lijkt alsof het er heel veel over gesproken wordt, maar dat ik denk dat eigenlijk niet zo heel veel over gesproken wordt.
0: Het zou iets meer mogen zijn.
1: Als jij het zegt, Friedel.

0: De Kortrijkse metalband Amen Ra met A Solitary Rain. Tijmen Govaerts, ja, ongelooflijke muziek is dit, hè?
1: Ja, ik vind dat echt fantastisch.
0: En je weet dat de frontman Colin van Ikhout ook een touché-gast is geweest.
1: Absoluut.
0: Een aantal jaar geleden te beluisteren in de podcast van VRT Max. En heel erg indrukwekkend om hem bezig te zien op het podium.
1: Ja, het is een band die ik denk ook al 15 keer gezien heb ondertussen of zo. En het is echt een natuurkracht.
0: Dat is denk ik wel het juiste woord.
1: Ja, ook voor mensen die misschien niet per se... Want ik had eerst Amen Ra gewoon beluisterd, naar ik mij, toen ik weet niet, 19 of zo was. En toen had ik er eigenlijk weinig mee. En dan heb ik ze live gezien. En sindsdien is dat niet meer gestopt. Dat is iets heel... Dat is zoals dat je in de zee staat of zo.
0: Een
1: en oerkracht. Dat er echt iets om je heen beweegt. En met iedereen samen. Allee, ze hebben laatst ook weer 5 keer de AB uitverkocht. Dat is echt daarom, omdat iedereen er naartoe komt. Omdat ze weten dat ze iets gaan meemaken wat ze nergens anders kunnen vinden.
0: En kan jij zeggen wat het is wat ze doen op het podium? Dat al die diehard fans daar elke keer willen bij zijn?
1: Ik denk dat het toch ook wel een... dat ze ruimte maken voor verdriet en pijn. En dat iedereen daar even naartoe kan komen om dat van zich af te leggen. En dat dus dat. Maar tegelijkertijd krijg je er een enorm... Of het is heel raar, want ik word er heel rustig van. Omdat het zo groot is dat je er niet tegen kunt verzetten. En ik krijg er heel veel energie van. Of het is een heel belangrijke groep voor mij.
0: Je bent 32 geworden, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: De film maken. Ik ben aan... aan het werken ben, wil ik heel graag. En nog andere films maken. Acteren. Dat zou ik heel graag willen in het leven. Verhalen vertellen. Ik denk dat dat een beetje hetgeen is wat ik het liefst doe. En vader worden. Ja, dat zijn de twee dingen waar ik nu aan denk. Die ik heel graag zou willen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ga naar buiten. En ik denk, binnen is er heel weinig te vinden. Confronteer jezelf met dingen die je nog niet gezien hebt. Boek. Even ga naar de site van het plaatselijk CC. Boek tickets voor naar het theater te gaan. Door dit seizoen. Ga naar de cinema. Naar een dorpsfeest. En ja, omring je met mensen of met... Of als je theater ziet, met verhalen en praat daarover met anderen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat goed is om onder mensen te zijn en te voelen dat die ook zijn zoals u. Of niet zijn zoals u en daar dan over te praten. En dus ga naar buiten.
0: Meer leven, dat zeg je ook, hè?
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat zijn de laatste woorden van Angels in America, van Tony Kushner. More life. En dat gaat natuurlijk daarin een heel prachtige theatervoorstelling over de AIDS-epidemie in Amerika. En over een personage dat AIDS heeft en overwint. En ook zegt van, wij gaan nooit weggaan. En dan heeft het over queer personen. En wij zullen blijven en... You are all beautiful creatures, more life. Ik kan het niet uitleggen, maar dat vat voor mij wel wat ik wil doen. Gewoon meer leven.
0: Zullen wij nog eindigen met Weird Goodbyes? Lijkt mij heel toepasselijk.
1: Ja.
0: De samenwerking tussen Bon Iver en The National. Twee van jouw favoriete bands.
1: Mm-hmm.
0: Die moesten er absoluut bij. Hè?
1: Ja, vind ik een perfect einde.

0: Goed gekozen nummer voor deze eerste touché mee te eindigen. Bon Iver and the National en Weird Goodbyes. Dankjewel, Tijmen Govaerts, ook voor die tip. Meer leven.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel. Merci. Fijne zondag nog.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij een vuurwerkexplosie in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een dorpsfeest. Veel bewoners waren samengekomen voor het traditionele stierenvuurwerk. Een met vuurwerk beladen constructie in de vorm van een stier die op een kar wordt rondgedragen. Het hele tuig lag opgeslagen in een gebouw aan de kerk. Toen het ontplofte, stortte een muur van de kerk in. Veel mensen raakten bedolven, anderen werden vertrappeld bij het verlaten van het gebouw. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
2: 45%, wie es aussieht, dat is een Auftrag zur Regierungsverantwortung. En dieser Auftrag erfolgt niet nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland en vor allen Dingen bij de nächsten Bundestagswahlen.
1: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is dus wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken.